Hele goede avond, beste luisteraars. Welkom bij mijn programma Golden Oldies. Mijn uitzending nummer 3. Het is vandaag 3 april 2022. En mijn naam is natuurlijk Enoch. Zoals jullie al weten, elke uitzending op de zondag draai ik een hele lekker leuke nummer voor jullie. En vooral voor de luisteraars met Golden Oldies van alles. Zometeen ga ik ook wat leuke nummers draaien voor jullie. Vooral natuurlijk weer Lionel Richie met Love, Oh Love. En zometeen krijgen jullie ook te horen The Train van The Miracle of Hurt. En nog andere artiesten, die krijgen jullie ook nog zo te horen. Maar blijf afstemmen bij Radio Mart met mijn programma Golden Oldies. Ik ben er van... Het is nu al bijna 6:15. En na 6:15 tot 7:00, dan is mijn uitzending voorbij. Maar blijf afstemmen bij Radio Mart. Dit is mijn programma Golden Oldies.

Even vergeten om te zeggen, mijn collega zal dus vandaag zijn. Hij was er, maar hij moest even spoedig mogelijk even weg. Maar ik ben nu alleen de uitzending. Ik ben vandaag niet met Roger, maar ik ben alleen. Dus dat is niet erg. Dus dat wil ik even jullie doorgeven. Maar Roger komt in de uitzending weer terug donderdag van 7 tot 9 uur avond. Dus mis het niet. Hij is donderdag in de uitzending.

Yes, dat was Lionel Richie met Oh Love. Hele leuke nummer van hem. En dan gaan wij nu naar de volgende nummer. En de nummer is de groep van D-Train met Miracle of the Heart. En dan zometeen krijg je ook te horen James Robinson met Can We Do It Again. Hier is de D-Train.

Ja, het nummer van James Robinson met Can We Do It Again. Hele leuke ballads nummer was het. En natuurlijk de Train, Miracle of the Heart. Dan gaan wij nu naar de volgende artiest. Zometeen ga ik artiesten aankondigen. Nogmaals, ik moet het even nog een keer herhalen. Mijn collega Rocher komt morgen niet in de uitzending. Dus dan weten jullie het. Hij komt donderdag. En dat is vanaf 7 uur tot 9 uur. Nou, dan gaan wij nu verder met het programma met mijn volgende nummer. En dat is Clarence Carter en samen met Candy Staten met In the Ghetto. En dan zometeen krijgen jullie ook te horen van Billy Young met Same Thing All Over Again.

Wat een heerlijke nummer was het. Lonely. I'm so lonely. Ja. Billy Young met Same Thing All Over. Nou, straks ga ik ook zijn nummer draaien. Een andere titelsong van hem. En dat is natuurlijk Nothing Too Much. Maar we gaan nu even eerst luisteren naar een hele prachtige dame. En dat zij heet natuurlijk Nikita. Met All Over You, All Over Me.

Ja, dat is een leuke nummer van Billy Young. Dan, en natuurlijk I'm So Lonely. Dan ga ik ook naar de volgende nummer. Ik denk dat ik één nummer heb overslaan. Maar ja, daar komen we dan later terug. Ik draai nu een leuke nummer van de Mercy Beats met I Think Of You. En dan zometeen krijg je nog een ander nummer te horen met Love Me Tonight. Ik heb nog hier 9 minuten. Dus ik denk dat het me nog 3 nummers gaat draaien. En dan ga ik mijn programma afsluiten. Dus hier is de Mercy Beats met I Think Over You.

Ja, mijn tijd zit er weer op. Het is al bijna 7 uur. Ik ga afsluiten. Ik ben er weer volgende week na het journaal. Tegen 6:10 begin ik met mijn programma. En na 7 uur ben ik klaar. Ik zou zeggen, ik wens jullie een fijne avond. Ik hoop dat jullie, ja, jullie hebben zeker het muziek van genoten. Dus ik ben er weer volgende week zondag, precies dezelfde tijd. Mis het niet. Hier is, ik ga zeggen, een hele fijne dag. En tot volgende week.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
5: doel.
4: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Benjamin Earl Nelson op 28 september 1938 en overleed op donderdag 30 april 2015 in New Jersey een natuurlijke dood. Aan zijn sterfbed zat zijn vrouw Betty, met wie hij in 1964 trouwde. Benny King was een populaire zanger die ook in de jaren 60 tal van hits had all over the world en ook in Suriname. Hij kwam ook naar ons land en trad op met ontzettend veel succes. Veel ouderen kunnen zich zonder twijfel zijn show nog herinneren in het Staartheater. Hij heeft in die tijd nog tal van singles en LP's gesigneerd, waarvan ik jarenlang nog één had met zijn zwierige handtekening op het label.

Toen hij 9 jaar oud was, verhuisde hij met zijn ouders naar de Big Apple, New York City. Als tiener, nauwelijks 17 jaar oud, werd hij lid van de duo-groep The Five Crowns. Met deze formatie kreeg hij veel bijval overal waar ze optraden. In 1959 was het de manager van de Drifters die erg onder de indruk was van hun spetterend optreden. Na een grote ruzie gaf hij de leden van de Drifters op staande voet ontslag en vroeg hij de leden van de Five Crowns of ze zin in hadden om de plaats van die heren in te nemen. Benny King en de jongens namen gretig deze aanbieding aan en werden dus de nieuwe Drifters. Ze dogen de studio in en namen er een string van R&B-hits op die werden uitgebracht door Atlantic Records.

Benny King was co-writer van de hitsongs die de groep uitbracht. Hij schreef de liedjes onder zijn geboortenaam Benjamin Earl Nelson in samenwerking met het legendarische songwritersduo Doug Pomus en Mort Schumann. De liedvocals nam hij voor zijn rekening. De grote hits uit die periode, die veel nostalgische gevoelens anno 2015 zullen opwekken, bij velen waren Save the Last Dance for Me, Dance With Me, I Count the Tears en ook het fascinerende This Magic Moment.

In totaal heeft Benny King 10 grote hits met de Drifters gescoord. Maar hij was ontevreden over het salaris dat hij ontving. En ook over het geld van de royalties van de songs was hij niet te spreken. Mede vanwege zijn jonge leeftijd en andere onduidelijke redenen kreeg hij van de manager George Treadwell nooit de kans om bij de groep op te treden op televisie en live. Het was zo erg dat een ander lid van de groep, Charlie Thomas, moest playbacken als ze voor de tv optraden, terwijl de stem van Benny King te horen was. Het was nogal logisch dat hij er schoon genoeg van kreeg. In 1960 zei hij goodbye en besloot op de solo tour te gaan onder de stage name Ben E. King. Op Atco Records, een onderdeel van Atlantic, bracht hij in 1961 zijn eerste grote hit uit, Spanish Harlem.

plaat werd een gigantische wereldhit en een nieuwe ster was geboren. Zijn volgende hitsingle was het vermaarde Stand By Me, dat hij samenschreef met twee topsongwriters uit die tijd, Leiber en Stoller. Deze song, Stand By Me, werd door de Recording Industry Association of America uitgeroepen tot een van de topsongs van de eeuw.

There Goes My Baby, Stand By Me en Spanish Harlem verschenen in de Rock and Roll Hall of Fame van de 500 beste songs van de rock and roll wereld. Hij kreeg voor deze lieder een Grammy Hall of Fame Award, als ook voor Save the Last Dance for Me. Andere grote hits waren Don't Play That Song for Me, ook gecoverd door Aretha Franklin in 1970. Verder nog Amor, Seven Letters, How Can I Forget, On the Horizon, Young Boy Blues, I Who Have Nothing, First Taste of Love, Here Comes the Night, Ecstasy, and Death When It Hurts.

In de zomer van 1963 had Benny King een grote hit met I Who Have Nothing, dat de nummer 1 positie bereikte op de top 10 lijst van de in die tijd populairste radiostation van New York, WMCA. Ook in Suriname werd deze plaat enthousiast ontvangen door zijn fans en de omroepers van de radiostations in Paramaribo. I who have nothing.

Toen de Britse popbands opkwamen in de jaren 60 van de vorige eeuw en de hitparades bestormden met hun song, bleef Benny King hits maken, waaronder What a Soul in 1967.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen.

grootste hap. Gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Smart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: langer dan 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

hartelijk welkom. Dit is de tweede uur Hits van the Heartland met straks de Dutch Bar Nashville Now. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en een verzoeknummer en een superprimeur. We gaan het tweede

De nieuwe hitsingle van Blake Shelton featuring Gwen Stefani and Nobody But You. 2 uur lang met hits van de Heartlands. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week hoor je de best New Country hier. Er is Parker McCollum en Pretty Hearts.

21 jaar, afkomstig uit Oostburg in Zeeland, is de nieuwe single van Joe Buck en de opvolger van You Don't See Me en die heet White Roses. Hij is weer helemaal bijgewerkt en actueel de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Justin Moore.

17, Keith Urban featuring Carrie Underwood en The Fighter. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren via de site van newcountry.nl, via Mixcloud en op www.hitsfromtheheartland.com. In de top 10, hier is Jayco en Homemade.

Normaal gesproken draaien we geen albumtracks en hits from the heartland. Voor Esmee Kennis maken we een uitzondering. Ze luistert naar hits from the heartland via A1 Radio en is blij met new country op de radio. Van het album Experiment, Kane Brown en Like a Rodeo. Hier is Kelsey Ballerini.

0: uit Printers Alley in downtown Nashville. Het laatste country nieuws. Dit is Nashville Now.
1: Sarah Evans, de zangeres die in deze aflevering van Hits from the Heartland centraal staat in het item Spotlight On, heeft behalve mooie muziek ook prachtige kinderen voortgebracht. Voordat ze trouwde met de American footballster Jay Barker, was de New Country-artieste getrouwd met politicus Craig Shelsky. Uit dat huwelijk, dat eindigde in een extreem rommelige scheiding, werden zoon Avery Jack en dochters Olivia Margaret en Audrey Elizabeth geboren. Sarah en haar drie kinderen verhuisden naar Mountain Brook, Alabama, om bij Jay en zijn vier kinderen te wonen die hij heeft met zijn ex-vrouw. Na iets meer dan 10 jaar lijkt de gemengde familie meer verbonden dan ooit. Het country trio Midland brengt op 28 februari het live album Midland Live from the Palomino uit. Mark Weistrack, Cameron Duddy en Jess Carson speelden afgelopen oktober in het iconische theater De Palomino een speciaal en eenmalig concert. Zonder verdere overdubs, montages en andere studiograppen werden de live tapes op cd gezet. Puur en onbewerkt, precies zo rauw en ongepolijst als hun muziek. Op het album staan 10 songs, waaronder de grote hit Cheatin' Songs en de hits Drinking Problem, Burnout en Mr. Lonely. Op maandag 16 maart staat Midland in de Melkweg in Amsterdam. Het interview dat ik met de jongens had tijdens hun eerste concert in Nederland kun je nog nalezen op de site van newcountry.nl. Nashville Now wordt mede mogelijk gemaakt door newcountry.nl, de Nederlandse

is over Midland. Direct gevolgd door hun meest recente hit single Cheating Songs. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Stijgend in de top 10, Jimmy Allen en Make Me Want To.

top 10 van deze week. En dat betekent dat we geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Van 9 naar 10, Luke Bryan, Was She Once Tonight. Stuiver gewisseld met Jake Owen en Homemade van 10 naar 9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar dus heb je morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit bezig, maar Henk, man. Mooi, vertel.
1: Wat mooi PC. Mieve pleibal.
0: Ja?
1: Mie vindt dat mieve de redelijk pleibal. Amansan sap dat mieve pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Okay. Dus die Mika Holland, daar een deze apparatuur van mieve abi. Dan miser, dan etje tek den
0: over.
1: Ik denk over dat etje begin draai. Na later met lazy, dus is in een abasser na nieuwsu, lek van ja ben nou via social media. Tak etje schrijft door een nationaal. Etje play voetbal.
0: Toen af ons, we hebben play
1: bal. We play hier toen af, maar minister hebben na van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis apta ga play, want to interland.
0: Oké.
1: Okay. Maar minister ben sabe in singen, dus Jimmy, samen al is het op ons. Is dat voor zijn maxi single bij Konto?
0: Ja.
1: En Faboy ben een baga Rotterdam bij pers de single. Als een naam. Maar bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig, hè? Bezig.
1: Ai.
0: Maar goed, kruiskade bij perspokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse naam zijn eigenlijk beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single, Apisena Dami Berro, kan naar Raf. Dan bakken Albert Kuip erop, is er dan woeien bij een pokoe, een keer meneer Pengel, ben Aben. En dus na frisse bij Waka, den oude maxi-single van Caribbean Combo, dan een album voor Caribbean Combo, na frisse, op de rechter.
0: Mooi.
1: Weet je.
0: Maar Poco in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op Trasani, eerlijk gezegd. Trahobis nog, hè?
1: Want je barif me. Maar joh, dus de meer soms die tijd met de man is abete wat LP met dat. Oh, minne sabi. Minne ben sabi, want anno alla Poco bedoren ze.
0: Nee.
1: Weet je, maar you know, mam is op dat jubel wat een platenwinkel uit. Dus dat smer je.
0: Best ribbon ding.
1: Smeer de man, tak lukuwa nieuwe op de rap.
0: We bestrijden, we hebben een lopoku, we collecten, nou a commander natuurlijk, downloaden, vinden plaats, internet en jepoen. Maar je bent altijd op de hoogte, want zo is mijn jere, je verteert het in Sumagwe, Sumakonieuw, wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto. Maar ik ben de bossa nova man, if you look up, je moest vinden wang poku feng Jao Gilberto, ama schrijf man lo, zelf na inschrijf man skenada of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om Brazil. Maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam, want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië, drape den Blaka Malai. En de mannen die afwaan herwiki per minister in juni of juli per alasma e weer weti. Alasma e weer weti. En de sma e guata wan liba drape dat de mego jiden den gode. De mei zijn tien kruyara. Dus zonder motor de mei poes den. Dus alamei pote nyang na kandra fructu, vers fructu. Dat de mei...
0: Biggie
1: happening. Alle jari ad de rap in Bahia. En Gilberto Gil of Bahia, Sarara.
0: Okay.
1: Seba poku toch, Sarara. Gilberto Gil of u. En een man zijn de man voor waar last. Die de man lanceren van bericht dat Pele Dede. Terwijl na een man zijn eigenlijk, dus we wijk af gaan naar voetbal.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een man zijn eigenlijk bij ontferming schrijven over Pele. Die al wijk af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele was 17, maar wordt op 18 jaar. En Amasa bij ontfermen ze even overpillen, want Amara ben de nummer 5 of nummer 6. Zo zimo.
0: Oké.
1: Dus je schrijft me gewoon zo zimo, maar Braziliaan in Portugees de mijn karaman, zo zimo. Amara bij ons soort kuif. En apisena. En apisena die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en dat is jij.
0: Onaf dat bij Pelle teka kuif.
1: Naf dat bij Zozimo.
0: En dan maar bij Playbal toe.
1: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo, konasernaan. En Michama nasernaan. Amman konanga Bangu. Amman bij Play die Bangu. En Bangu ben de wan ploeg uit Salvador. Bahia. En amman konasernaan. Amman bij de. Falkru ter Brasilian ploeg be konasernang mine gascoro me go spebel me go lucu pe de metan en ma metan furu na hotel las li Watermolenstraat nan be li ba kon be ba
0: Watermolenstraat ale da bagasi da pe osa ne gebeur
1: mi be drape mo fo doro me go wakti de man da metan man go koiri
0: ok
1: me chane dan ter man go play da mi na pa doro se dus wasa nim be one of de man be accident banderantes dus dat na fraga. Okay. Vraag af een club, dan een trui, dan een beetje Jimmy. Dus, maar tijdens de wedstrijd ben ik daar. Dan ben ik tegen de chauffeur, dan kan ik niet zeggen, kan ik maar 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan ben ik aan de man. Yeah. Maar een man dat hij eigenlijk, een man dat deed.
0: Een man dat deed, maar de man verwarring.
1: Wang, maar een

0: Asia, nou American station lanceer abericht. Dan a Engels dagblad die Observer teka bericht abra dat a man potent op social media toe.
1: Okay.
0: Maar pelle de gewoon.
1: Ja, maar pelle bij abem tje moeilijk, gezondheid, abem ziek iets of niet?
0: Want a man be ziek, ja.
1: Ja, maar de vijf nog steeds.
0: A man de van onze berichten, samissie. Want in Brazil schreef je, je moet gaan vanuit dat if pelle deden werkelijk.
1: Begin je ons.
0: Manten alle kranten ja, zo voor een pagina pelle goe.
1: Zo.
0: Weet je, maar dat is het. Dus dat na zo zie je tap 80 jaar en dan kon deden. En man ben een probleem na een ati. En dan man trouw weer het kampioen toe lezen toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als pelle Santang fascine alle geheugen. Maar in elk geval, jou Gilberto, naar voor Bahia toe.
1: Oké, okay, we vinden een pokoe. En volgens mij leveren een bijdrage in een pokoe die is toe. Kom, look we erf naar Eng. Ja.
0: Ja. Namens Telja. Ja.

0: Mooi boko, jongen. Mo blijft even mooi. Astro Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En mi kies van app moto naar Oman. No, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus nou sa.
0: Mm-hmm.
1: Na sang de luisteraar Sabi te midden uitzenden. Lekker anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké.
1: Dus hij is een odikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan de te entrof kon je nou uitzenden. Sa karen neng. Maar, Dave Bartolomeo. Dat kon dit toe, dat ben de oma. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende poko's aan man schreef hij volgens mij na Three Nights a Week.
0: Oké, nou, arke even.

0: three nights a week. You leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Maris, je mis af single voor vers domino's aan met de 1 minuut 49.
0: Ja, die shadow doe.
1: En dat shadow hij.
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man met shadow, de man met shadow gevaarlijk.
0: Maar mooi.
1: En mooi, ja.
0: Terwijl, hoe bedraai je brasje een poco dat man? Dat ik ook fataal mooi. Oele Oosterantong, Oosterantong mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Portugese mooi, Frans taal, nou mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hem lopen naar patois.
1: Patois.
0: Ah ja, ook te mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Dus de Frans blakama is patois. Dus ja. Haiti, Haiti en...

0: den Congo de manati de mat etaka a patwa en mi fena moi mara a Portugees a Braziliaans Portugees
1: dat moi
0: dat na man a manat chasol nini
1: oh
0: ma te on Portugees te sons me mit na Portugees en mi a won bi frosa na Portugees en srefe te mitak a Braziliaan Portugees mooi moro a Portugees voor in. Je als mij tegen me dat Portugees, Brazilero, muito sol, muito, muito sol. Ongevaarlijk mooi taal.
1: We zoeken naar een man samen met Portugees, of Portugees, no? We zoeken. Als je vier tak je naar man of vrouw, bel je op je zo in na uitzending weer. Heb je die geer dat je man, man, zang naar de fans wie door.
0: Misschien wat man, dat je Brazil, want voor je ben op de man, nou, na wat er zei,
1: ja.
0: Bijna mi teka stap dat toe, want mi bon, gua Brazil, maar zo mi mame prakseri, dus dan prakseri, tak no mo ja, vrouw, voor de skuna be kon toch.
1: Dus, de boro gue?
0: Nee, ik ben kan gua aan de skuna, maar ja, bi vrouw katapa boto. Maar ik hoor ook bij Gotak den Braziliaan tegen wat op boter de mij lanceert San Goinis Tinto.
1: Oh, nee.
0: Dus ik ben een verkeerde boy met dat niet. Maar ik zeg, man, San Gona Brazil, nanga skuna, ubekade skuna, de man ga skuna, en de man be takatan, ik zeg, week, week.
1: Lange minuut hier als er een man is, mijn actie van veel, operation, zo ubekade.
0: Brasion Cameron, man, na bra.
1: Ade.
0: Ade brasion amante takatal amante de woman one of the man to
1: say gue e ko iri gronta pa long to
0: ne ma manat sa brasion ama sa ba culture of the brasilian to asabden en ibe ab week dat na un brara fu ana mariunsel amante takapoto jisik falek tu amante libin ser nano dus want to leri a tal man inderdaad nou een mooi taal, maar ik kan draaien. Want Tori eigenlijk, Sammy Fenn, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte ik go naar dus nou een bepaalde proces in. Dus naar minder dan Afrika, den blanke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat Messi va. Den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk, wat soul poko, persernaas, maar dans ik vaarlijk voor netapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli Tori. Tik in wenden. Dus a 1 juli taki allemaal de groepen zijn deso, zijn deso. De man ben ik wel een poko toe, maar mijn karan en fa poko. Wat lo bekende man. Mijn afkaren toe. Want mij tek a documentatie van. Fou kon wat maanden en fou verter over a poko dati.
1: Oké.
0: Dus de som conflicten zijn sa. Na uno vooral daar in Amsterdam, dat dat vindt dat hij dat na ab, dat abrecht of dis abrecht voldoet dat hij precies zo de man bent, dan gaan we aan Sani, de man op een bepaalde blak aan Sani in Amerika. Tangalanga trama begin gwe, trama, Sancha feti feti, onderling. Apoku kon, apoku kador, en Yusref Abapoku.
1: Zo.
0: Yusref Abapoku.
1: Maar zei uno want tak, uno want draaien, uno ino want ete.
0: Omdat mij wandraaiend maanden in een of de uitzending.
1: Ja, moet je maand ook wachten?
0: Moet je maand jaren aan.
1: Oké.
0: Maar is dat zomaar direct hoor?
1: Ja.
0: Zoek een poko voor de Madlets. Want dat mij
1: wat jaren.
0: De Madlets.
1: Bekende groep dat we toe, ja. Madlets. Terwijl je takkie met zoeken.
0: J. Williams, dat na voorzanger.
1: Ja, en soort poko mij kan vinden. Maakt niet uit soort wang?
0: A bekende wang. You sabab bekende one to one. You must aben minimum content apu.
1: Let's minimum fin notif den jano no kan de mina tutsen bu en.
0: Okay.
1: No, me she want mat let's jam mina sabef na ding. Go desi af if na wang. Nee, it is not desko tori.
0: No. The man's been the tapus text too.
1: Okay.
0: The man been the tapas text label and ma J. Jerry Williams, dat ben dat voorzanger voor de man.
1: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokoman, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na onu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
0: Want Gary Williams. Amanat dede, wachtie.
1: Wat een leuk one voor poko. Na zo lees hoe een achtergrond je lukt zo veel.
0: Nee,
1: je lees hoes.
0: Mie lees hoes en daarom minimaal dus mino op next naar YouTube eigenlijk, omdat mi wani if mi fu poku mi mus abat tasbare in mi ano. Dus last mes en volgens mij de meeste van this jockey boy know de jongeren. De man is gewoon aan CD moro servito. Je weet toch?
1: Nee, de ben ik ook aan een stick nou.
0: De man is ook aan een stick.
1: Ja, klopt.
0: Ik begrijp dat een apparaat zijn, alles aan
1: de
0: nini.
1: Ja, de man laf me laatst. Nou, ik ga mijn koffer aan een CD.
0: Dat is mijn praktijk.
1: De man laf me, man. DJ Pek aan een Royce. De man, hey, de man kan een koffer
0: aan de man ook aan een king computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, sorry, mij draai een poko. Fosfosu, daar heb ik een show. Ik denk, ik heb sport voor show, ik kies aan een plat.
1: True, maar ook de man ook aan een toestek.
0: Toestek. Dan heb ik klaar. Alles aan de nini.
1: Is klaar. En na moderne ding.
0: Na moderne ding. Mi loba tasbare.
1: Ja,
0: mi
1: ja.
0: Ona CD ja. Of a plaat moest den mi anu.
1: Klop. Mi fero een poko ja voor John Gary Williams. Kom.
0: Later ago solo. Ja. Ma,

0: bekende poos aan Sernas, maar lopdans dan tap. Hoe wacht die molukken even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We tak Pokutori no, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Den Moro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de Bezig heeft voorbereid een Poku-programma Baka Down Memory Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd, wat lof uno ne abting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maat en zei dit, ja.
0: Nee, maar als ching, mijn maat is doen te laat net die morgen. Ik begrijp. Heeft mijn brok op de, ja, mijn kiesi schreefie. Dus, maar ja, tegen de 10 uur of zo. Luku, wat lof den programma u beteken maar op. En mijn abding tekst eten. Wat lof uno betek op. En... Wallo, ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want toet op internet.
0: I need someone, nou, bekende poko voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: De Mad Lads, hij. Maar abekon.
1: I need someone.
0: Jorma inspiration volgens mij, apoko neng.
1: Oké.
0: Okay. Sade mij dans voeren.
1: You're my inspiration.
0: Nee. Baby.
1: Nee,
0: je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij dat niet sabia. Ja.
0: I want someone. I want someone. We doen een tof groep na William Bell. Ontdek de man dat William Bell. Tja de man gaan naar Stax.
1: Oké.
0: Dus...
1: Laatst mis door mij Arke je vertellen ons aan over Royce.
0: Ja, amana na cultuur, man. Amana wonder doctor, ja. Amana wonder doctor. Dus, no, spiritueel, brada. Maar, isabi tu, senza pisten voor sernang, die amame populair na de I never leave you lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praxis dat je een spirituele wereld eigenlijk, ama interessant. Is dat zomaar bij bijpoku voor Royce voor?
1: Is zo, man.
0: Buscondres, man.
1: Oké. Okay.
0: De meeste Royce Poku na smasang moto in naar binnenland, naar de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, man.
1: Ja?
0: Ik denk, Oeloba, man. Later misschien een foto, ik denk, oh ja, voor Royce. Misschien allemaal weer alle soort, ik kan sa, weet je wel, en zo zijn dat.
1: Een soort foto uit dan?
0: Maar eigenlijk naar New York en. En ik heb een producer, maar ik eerst Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. En ik ben de producer van Bobby Harris, de man dat hij met zijn succes. Maar dat man ook een keer later aan mij doen. Ik is aan hem. En ik ben een groep toe Mark Four.
1: Ja.
0: Ik heb een boy dat toch? Mark Four en zo.
1: Go look at that Matt Letts, John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
1: 65 goede jaar.
0: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Amankon Dede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op via Stax. Ja, Stax. En zijn belangrijk toe. Want Biggie. Ja, lukken soms op den Biggie Pokémon zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy, Amman Ben De Wang. En alleen vanwege dus een muziektalent. Maar ook voor Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf.
1: Oké.
0: Okay. En meneer
1: Eddie Braaf.
0: Ja, en meneer Eddie Braaf met een saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein sound. Dus nu maak ik zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein sound ook toe.
1: Mooi, net nu bij een paar lijn. Bij Suku een pokoe toe, maar ik druk een verkeerde knop dan ik druk allemaal weg. Maar ik kan welkom bij elkaar hebben. Okay. Een vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Okay. Boris Gwetu in een brada voor Babyface.
0: Ja, ja. Ja, ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abigi Brada.
1: Abigi Brada, Gwe, Melvin, Edmonds.
0: Ja, ja.
1: Die is de bezingi en dat is wel een mooi
0: plek. Jammer, jammer.
1: Zo mooi.
0: Jammer.
1: We gaan even luisteren naar
0: ja.
1: After 7,
0: ja.
1: Ready or Not.
0: Ja, ja.

0: ja, mogen zijn ziel in vrede rusten. Heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven, Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Nodemoro. En een groep de etemere, maar zonder Asangare, zo'n tek over en zo'n tek impressie, Abra. Ja. In een groep. Maar ik dacht wel, trouwens, ik moest daar gewoon door voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja.
0: Samsung?
1: Nee, in een karanen schrijf schrijven.
0: Maar Samsung?
1: Ja, nog vaak schandalig, dan maak ik stroman schrijven. Amor, rustig mij naar Tori dat hij, want misabi eten, mi be karta Tori dat aan begin jaren 80. Ben met name Bobby Womack. Was er aan het einde? Wat heb ik nu al hier aan in dat terugschrijven? Nog aan in dat terugschrijven. Vind ik schandalig.
0: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen?
1: De man had kon omdat Traman op een wanneer auto's redding gue, auto's redding bedank. Ik begrijp. Want begin die a planning bij Mickey, auto's redding met de Nini. Ik begrijp. Maar als aan begin je aan de trobi.
0: Maar dan weet je wat ik
1: wat ik en drap je dus van de producer naar de man voor de radio. Dus een racistisch gedrag voor de man. Zijn de tenno eten. En wat lof de blakke brada die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goed of de man make money. De man ben jong en de man go make a poko. De man vier boom. De man vind oma. Ik verstaan. Den platte basen nak de mama auto on dir auto ma verder
0: dir crossi
1: maar later de mei ko ouro aten ko moro minder dan de mei kan den tora doro tak de mano di de mama money
0: so de mei track af dat meer de mama be track af dus de mei ba mooi crossi die en mooi auto
1: de mei
0: maar de mei pure uit die salaris
1: de mei send de mama ma love de man na eigenschap omdat de man be leri go om na nga money.
0: Dat is waar.
1: De man be aba ontwikkelen dat hij dus tere man kisa money. We se na nga unsref jaso. If you begin praxeri tak, if mi ben do dat hij di kompasa Holland. De meeste funen taki, mi be baywan oso jam.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk fu baywan oso jam. Ma no be denki, wala ma le be praxeri tak, we kon, wo me kom chin chaka chaka da.
0: Dog
1: we
0: baka.
1: Dog we baka.
0: No time fast jaso.
1: In an epe. Dus, je ziet een jongen, dus alle zijn aan het contestspraken. De man kies de man en wat lof de man bij loba singen. De man op bij luku sang den trasani.
0: Klop.
1: En wat lof de platen bas en of tak taki je surfing aan een bepaalde groep. Maar het is een feit bij de Jew.
0: True. Jew dan torku.
1: Torku.
0: Ja, torku bij die. Na poco business toe.
1: En ertegu na de.
0: Ja.
1: Dus na een brara. De man bij de Atlantic.
0: Klop.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy van nou, en de dames
1: no?
0: Van nou, de Beyoncé,
1: de man is met grap.
0: Jay-Z.
1: De man is met grap.
0: De man is net scherp nou.
1: De man scherp, maar je hebt social media nou, hè. En je hebt een low streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om, dus via de platen verkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel, hè.
1: De man
0: voordeel, want als streaming...

0: via den YouTube kanaal en den de kanaal ik vast aan ding Spotify.
1: Spotify.
0: Daar ben je mee verdienen.
1: Ja, daar ben je mee verdienen. Ja. En de man kan stellen de eisen zijn de wani.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, naam is Erik Mibouan. Ik ben daar zo even wat.
0: Klopt. Hi.
2: We hebben over een baby Yui. Amad de koffer wat pogofu. Case it gonna come.
1: Ja, voor zijn koek, ja. Baby Yui.
2: Ja, Amad de aboard de jong. Ja. Maar wat stelt dat nooit morgen met Erik?
1: Ja, maar bouw een aparte sting.
2: Ja, precies.
1: Baby, you a change is gonna come, man. Singen, wat lange versie, hoe bedraaien voor dat soort naam.
2: Ja, wat lange versie.
1: Maar we bedraaien helemaal omdat dat bij lange. Maar bij lange, maar bij de opzeggelijkachtige. Dus hoe bij korte man te onbepaalde PC, taman draai, dat we zoek van trappen gogo.
0: Ah, jongen, dat hadden we bij de drummer.
1: Ama bij de drummer toe. Ama bij de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
0: Ja, ja.
2: Sama de.
0: Maar je bent Obama aan dat nou?
2: Ik ben Obama. Gevaarlijk, jongen, maar dat aan met jij. Want ik bereken dat de pokoe dat ineren, de pokoe dat moro.
1: Ja, ama zing aan pokoe dat
0: moro.
2: Na eja. In a little tent. Abo, bra, thank you.
0: Oké, thank you, die bijdrage, Tuera, thanks. Hai.

0: Oké, Brano's Vizier, Sip Tienzo. 9 minuut 21 en de DJ's, hoe voor ze bij Chatein, hoor, Henk, die taki?
1: Hoe bij Chatein, aye. Hoe bij Chatein, want al langer en een pisten. Des mannen bij zijn vader ben dansen, want in een bas moron in, maar bij taki, weet je wel. Dus dan hoe bij Koten dat na pisten, ja, pisten, dat hoe bij dansen. Aria de Wake straat, hoe bij Godraai Furo, Adriane straat. Toen ben begin pas, we tak begin pas story. Weet je, maar later, die me gaan op vakantie neem. Kon je, ze heeft zat toen aan de rapen. Hmm. Hey, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van, ja. Ik heb er, maar wel niet sabi taking. Want los maar zei goed, ik pak aan YouTube, binnenkort Akaba.
0: Oh, hoezo?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zaak.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. De man, dus a federatief de man, de man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik, maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar, zo lees je. Zie om een likes, de, om
1: ja.
0: Een miljoen zo.
1: Ja, precies. Zo
0: de man
1: is
0: een beetje
1: zo'n
0: euro, jongen, ja. Voor de likes.
1: Ja.
0: De man heeft verdienen. Ja, de man, inderdaad.
1: De man heeft gedaan, ja. Maar last hebben in Koranti baka. Dus wan krututori de aan de gang en asanati op invloed wereldwijd.
0: Hmm.
1: Dus dat de man kan ook tek pokumoren zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man die bereid voor pay toe. Of had de van nodig dat ik een pay van 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor tek een pokum.
1: Ja.
0: Moet
1: ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om tien blo.
1: Maar
0: of,
1: vind...
0: of de oh, de chief ding, de ones aan de moro.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang, de mij pot den pokut op YouTube. Ja. Weet je wel. En look abo boonji de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg?

0: bekendheid, maar we willen ook een persoonlijk van zien naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toch?
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Ik ben zo complex. Ik ben minderwaardigheidscomplex. Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven. Ja.
0: Maar later,
1: Soppie, dus de mij vermoeden dat drugs, maar aman bij de moederskindje toe, aman bij tanange ma. Later de Ingrisman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij, of begin van 2000. De man go zoeken man, dan man tjaraman, de man meka man sing want of den poko abra wan cd, maar...
0: Maar we willen ook expressief zijn, een gevoel zijn bij Potty Den Poko.
1: Maar man ook kiezen waarderen, lekker de man lek pekket kiezen. Ik begrijp, omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heeft een rol, die producer.
1: Dat heeft een rol. En een label dat hij tjouwen lo, Spencer Wiggins, de man dat hij Gold Walks label.
0: Yeah.
1: Die hebben op die ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar een label dat hij de man op promoten en boom.
0: Wou Archie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat ik wat over een klein.

0: James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan boy dat jaren. Onderschat dat boy dat hij.
0: De boy had bij Arkin en zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk had boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkin pokoe van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de voorste in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De
0: dat zijn die baby's daar bij volgens mij.
1: No, maar de man bij na pisten voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké.
1: Okay. De man bij wakka strati, de man bij een probleem naar de management. Dat de man retour ticket no ben de, dat de man money ben kon ba alleen zo so. Dat de man dan bijna toe drie moe in zijn naam. Hè? Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi pokoe. Je era soul in Nesting. Ja,
1: soul, ai.
0: Dus je ziet dat ik daar kan doen, maar bij Arkid en Soul Sanders.
1: Ai, vooral een boy dat hij. Een boy dat hij. En een boy zang, Abbas aan dat sterk toe. Maar een man is zing de soul pokoe, maar in de Hollandstalig, Vlaamstalig, na een boy voor Kluso.
0: Oh ja, van een bakka? Wie vindt hij nog contact met hen toe?
1: Anno Peters?
0: Nee, minus op zomaar.
1: Minus op zomaar.

0: Okay. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, dat je erin naar Vrij Juru.
1: Ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. Peo, tak van de artiesten ben ik mooi, maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook onder elkaar. Mandi's en vriendschappen. Auditorisch gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay. Arigel.
1: Fijne weekend. Oi.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maat hebben ook een beeld en geluid tegelijk. Dus u, gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Zhuangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Mijn naam is Paul Seydi van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om u een woord te geven van bemoediging. Een levensverhaal te laten horen. Om te laten weten wat God kan doen. En het gebed. Het gebed die wij dagelijks opzeggen hier op Radio Mart om 7:00 morgens. Met het doel om u te versterken. Want misschien bent u aan het luisteren en u gaat vandaag weer, natuurlijk weer vandaag maandag 18 mei. Ik ga vandaag weer aan de slag met werk. U heeft uw dingen kunnen doen dit weekend en u gaat nu weer werken. Misschien, ik weet niet of u heeft echt zin om te gaan werken, ja of nee, maar het moet, hè. Maar dat betekent niet dat ik moet gaan werken, dat u het zomaar zal doen. Nee, doe het goed.

doe het goed. Laat niet toe dat uw moeheid of uw frustratie een invloed zal hebben op uw werk. Zodat God uw goede werk zal zegenen. Dat is wat hij ons leert in de Bijbel. Dat God onze goede werk zal zegenen. En in datgene wat u zal doen, dat u het uw beste kan geven daar. Of misschien bent u thuis. U heeft een bepaalde afspraken. Of u moet bepaalde dingen doen. Of er wordt een rustige dag. Dat u het beste van wat u kunt doen zou kunnen geven. Want u moet begrijpen dat God heeft u deze dag gegeven. Ja? En soms nemen wij de dag dat God ons heeft gegeven. En dan blijven wij alleen maar denken aan onze problemen, onze moeilijkheden. En in plaats van te denken, wat kan ik doen om ook God blij te maken. Hè? Van wat ik kan doen. En gesproken over God blij maken. Na de Paaszondag refereerde Jezus daarna dat de mensen die daar waren, die het hoorden, moesten blijven in Jeruzalem. Omdat de Heilige Geest zou uitgestort worden, die hun de capaciteit zou geven. En zometeen ga ik meer praten over wat de Heilige Geest, de Geest van God, in ons kan doen. En waarom wij hem nodig hebben. Want hij geeft ons deze kracht om door te gaan en te doen wat eigenlijk ook God wil. Aanstaande zondag is Pinksteren. Zo'n mooie gelegenheid. Hè. Dat zijn een van de dagen waar diegenen die echt God willen leren kennen niet mogen missen. We praten over Paaszondag, maar nu zijn we ook aan het praten over de Pinksteren. Aanstaande zondag. Maar zometeen gaan we meer over praten over deze speciale zondag die wij zullen hebben. En niet alleen in de universele kerk, overal. Maar en hoe wij onszelf klaar moeten zetten voor die dag. Maar voordat we daarover gaan praten, luister naar dit hele mooie lied. En dan kom ik hier zometeen terug. Maar u kunt uw glas water al voorbereiden. Want aan het eind van dit programma zullen wij bidden en God vragen om het water te zegenen samen met u.

0: Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Op de dag van de hemelvaart zei Jezus, en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem zouden gaan, maar de belofte van de Vader zou verwachten, die u zei, hij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Jezus belooft hier dat zij moesten gaan wachten op de komst van de Heilige Geest. En wanneer we praten over Heilige Geest, dat God dat in ons zal zijn, die ons zal begeleiden in al onze strijden. Toen Jezus zelf op aarde was gekomen, kwam hij om te begeleiden en zijn macht te openbaren van wie God was. De mensen begonnen hem te leren kennen, zoals Johannes dat ook deed. Allemaal gefocust op de Vader. Maar nu was hij aan het leren en aan het laten weten over datgene wat de Heilige Geest zal doen. Nou, zometeen ga ik eventjes praten wat hij eigenlijk meer in ons binnenste doet. Maar de verandering die wij nodig hebben in ons leven, de Heilige Geest is diegene die dat zal doen. Ik ga nu niet een Bijbelstudie geven daarover. We zijn aan het praten daarover op woensdag in de kerk. Maar de Heilige Geest is diegene die ons ondersteunt. Zo, hoe vaak zijn er momenten dat wij niet weten wat wij moeten doen? Laat me zo zeggen. De Heilige Geest is een navigatiesysteem. Een persoonlijke navigatiesysteem die ons helpt om God te begrijpen. De weg te begrijpen daarnaartoe. En ook weten wat wij moeten doen dat juist is. Soms natuurlijk doen wij de dingen uit eigen principes. Uit dingen dat we hebben gehoord. Maar soms zijn het niet echt de juiste. Wij proberen gewoon het beste te doen. Maar Gods Geest laat ons juist zien wat het beste is volgens Gods wil. Waar we gezegend in kunnen worden. En soms willen wij een herstel in ons leven. Willen wij een situatie oplossen. Soms voelen wij ons zelf verdrietig. Soms gaan wij door een bepaalde strijd heen. We weten niet wat we moeten doen. Maar Gods Geest, de Heilige Geest, die ons daarin ondersteunt. Daarom gebeurde iets heel bijzonders op de dag van Pinksteren. Zij die daar waren, die deze belofte hoorden. En zij kwamen en zij bleven daar. Zij werden vervuld met deze vrede. En ik ga u laten zien hier, of ik laten horen, een verhaal van een persoon die het leven werd hersteld. En zo kunt u ook zien wat God allemaal kan doen, wat de Heilige Geest in zijn werkvorm is, zodat u kan begrijpen wat hij ook in uw leven wil doen om u te versterken. Goed, laten we luisteren naar deze getuigenis. En als u informatie wilt of u wilt een gebed hebben, u heeft gebed nodig, want zometeen gaan we bidden, laat ons weten. Onze vaste nummer, onze WhatsApp-nummer is 0682906638. U kunt een bericht sturen. Of misschien wilt u een tekst sturen of een voice memo kunt u ook sturen. Het is WhatsApp, dat is misschien makkelijker voor u. Kunt u dat ook doen. Wij zullen dan klaarstaan om u daarop te beantwoorden. Goed, luister naar deze getuigenis en ik kom zo terug.
2: Mijn naam is Katinka Westenburg. Ik kom uit een gebroken gezin. Mijn moeder was een alleenstaande vrouw met 6 kinderen. En in mijn familie heb ik heel veel strijden gehad, zeg maar. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Veel misbruik binnen de familie. En,

0: ook echt een keertje van een familielid. En dat heeft mij zo geraakt. Ik werd daardoor een gesloten persoon. Ook in de familie was het ook zo dat ik echt heel veel negatieve woorden hoor over mezelf. Dat ik niks zou bereiken in het leven, niet zou worden. Dus ja, voor mij was het op een gegeven moment normaal. Ik voelde mij echt met al dat negativiteit en zo. Dat was wie ik was. En alles gebeurde in mijn hoofd. Er kwam niks uit. Niemand wist wat ik meemaakte. Alleen ik. Ja, ik, zoals ik al zei, ik werd een gesloten persoon. Juist door het misbruik. De pijn, de teleurstelling. Ik vertrouwde niemand, zeg maar. Ik was heel wantrouwend. En hier raakte ik echt in een diepe depressie. En dat was echt heftig. Het was niet geleidelijk, gewoon want het stapelde steeds meer dingen. En toen moest ik wel hulp zoeken, ja. Toen ging ik naar de huisarts en daar had ik ook zelf dat ik zei van... nou, volgens mij kunnen jullie me echt niet helpen, want het was heel erg. Ik kon dat zelf beslissen. Dus toen werd ik naar CQ, heet het, daar werd ik doorverwezen. En daar ging ik voor hulp, zeg maar dat werkte niet. Het was echt heftig. Want als ik even begon te vertellen, dan was ik alweer helemaal emotioneel, moest ik huilen. En zo ging het proces elke keer weer. Totdat ik op een dag zei van, het is genoeg, kom niet meer. Want het werkt niet voor mij, dus toen ben ik gestopt. Ik werd door een vriendin uitgenodigd en zo kwam ik naar de kerk. Hier in de kerk heb ik geleerd dat ik een gebedskleding moest volgen op de vrijdag. Want dat was voor de bevrijding en dat had ik echt nodig. Want ik, dus ik had heel veel bagage, heel veel negativiteit met me mee. En het was een proces. Ik begreep dat ik alles wat niet goed was in mijn leven moest loslaten. Er waren momenten dat ik bepaalde dingen weer terugkwamen, zeg maar. En dat ik daarmee moest omgaan. Dus die gedachten, alles wat ik had meegemaakt, moest loslaten. Ik moest echt gaan graven, zeg maar. In die zin van, ik moest daaraan terugdenken van, oh, en wat dat met me deed. Ik moest vergeven ook, zeg maar. En ja, dat heb ik ook echt gedaan, want ik was er gewoon klaar mee. Ik wou dat niet meer, want ik zag wat het met mijn leven deed en dat ik zo niet vooruit ging. Dat ik steeds maar in een cirkel rondom ging, zeg maar. En die gedachten kwamen nog en zo, maar ik accepteerde ze niet meer. Ik volgde ook de diensten van zondag. En dat, om maar zo te zeggen, reinigde mij echt van binnen. Want daar leerde ik dat ik geliefd was. En dat de dingen die ik heb meegemaakt, dat het in het verleden is en moet blijven. En dat ik naar voren moest gaan, zeg maar. Dus, en dat hield ik vast. Ook het feit dat ik besefte van wat ik heb meegemaakt in het verleden. Niet alleen van dat heeft een impact op mijn leven gehad, maar daardoor ben ik sterker geworden. Dus ik leerde kijken naar de situatie op een heel andere manier. Het meeste wat ik wil is gewoon naar voren en alles achter me laten. Het raakt mij ook niet meer. Ik kan gewoon, als ik moet, daarover praten zonder dat ik emotioneel over word. Dat ik het al heb overwonnen. Ik ben nu een heel blij persoon. Ik geniet van het leven. De kleine dingetjes. En thuis ben ik ook een heel andere moeder naar mijn kinderen toe. Ze hebben ook wel een strijden, sowieso. Maar omdat ik daar doorheen ben gegaan en weet hoe ik nu om moet gaan, zeg maar, met hun. Hoe ik hun kan helpen. En wetende dat God mij daarin begeleidt. En hij degene is die alles gaat veranderen. Dus dat geeft me rust. En soms lijkt het alsof ik echt niks aan het doen ben. Omdat zijn deel is juist het zwaarste. En hij doet alles. En hij is in ons midden.
1: Zo'n mooi verhaal. Hè? En hoe kan zo'n persoon die zoveel heeft meegemaakt, hè, denken van wat moet ik doen nog om gelukkig te zijn? Maar daarna komt het geloof. En God, hij werkt, hij herstelt. En dat is datgene wat God in ons doet. Hè? En de Heilige Geest is diegene die dan komt en hij geneest, hij bevrijdt, hij herstelt. En nu is zij iemand helemaal anders. Zijn verhaal, de manier zelfs dat zij het verhaal zegt, lijkt alsof er is niks is gebeurd. Nee, ze heeft het overwonnen. Het is heel veel. Maar God, ik kan me nog eens voorstellen in wat zij heeft allemaal meegemaakt, in wat zij heeft verteld. Hè. En soms maken wij dingen mee en niemand begrijpt ons. Niemand begrijpt ons en wij proberen, ook al proberen we het uit te leggen in verschillende vormen. Want het is moeilijk natuurlijk om uit te leggen wat wij in ons binnenste meemaken. Maar God, hij begrijpt het wel. En soms brengen wij het tot zoveel anderen en wij vergeten God die ons heeft gemaakt, dat hij ons hierin kon ondersteunen. Wanneer je praat over de vrucht van wat de Heilige Geest doet, dan zegt hij zo, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, langmoedigheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze dagen ga ik hier meer over praten, elke dag hier een beetje, zodat u goed kan begrijpen in wat hij kan geven. En als u dat nodig heeft. Want wanneer wij aanstaande zondag gaan vragen, op de dag van Pinksteren, gaan vragen om God te komen en ons binnenste te vervullen, dan is het om te vervullen met dit. Zijn liefde. Hoe vaak wordt, laat me het zo zeggen, mevrouw Katinka had een gemanipuleerde liefde, die kwam met zoveel slechtheid en de persoon denkt, nee, dat is niet de liefde. Dat is niet de liefde die ik eigenlijk ken. En dat is niet de blijdschap dat ik wil kennen. En soms heeft de persoon zelfs geen blijdschap daarover. Maar de liefde die God hier praat, is een liefde van de zorgzaamheid. De zorgzaamheid, de vrede, de kracht, de blijdschap. Dat zijn allemaal dingen die God, hij aan ons wilt geven. En misschien zegt de persoon, ik ontbreek deze liefde. Deze liefde voor mezelf, deze liefde voor de naaste. Deze algemene liefde om geliefd te voelen. Soms nemen wij als mensen en wij zoeken het overal. Maar hij wil iets hebben, hij wil dit aan ons geven door zijn geest, zodat wij het in ons binnenste hebben elk moment. En daarom, wanneer we praten over de Pinksteren, praten wij over deze complete volheid. Daarom zei Jezus dat wij moesten wachten op hem. En natuurlijk, dat die belofte is al gebeurd natuurlijk. Maar hij roept nu mensen, hij roept u, hij roept mij, zodat wij deze stap zouden nemen tot hem, zodat wij dat ook kunnen hebben. En vandaag praten wij over dan de liefde. Wij gaan nu ook bidden natuurlijk, we gaan zo meteen al eindigen, we gaan al bidden, maar deze dagen gaan wij meer praten over deze vrucht. Ik heb het gelezen in Galaten 5:42, als u het wilt daarna lezen, kunt u het lezen in Galaten 5, vers 22, over deze vruchten. Maar deze dagen ga ik daar meer over praten. En als u ziet van, nee, ik heb dit nodig, dan is het zeker een gelegenheid om aanstaande zondag niet te missen, want Gods geest, hij zal u deze, wat we vandaag over spraken, deze liefde, deze kracht in de liefde, zodat u ook misschien door alles wat is gebeurd, heeft u geen liefde meer voor uw kinderen, heeft u geen liefde meer voor uzelf, geen liefde meer voor uw broer, zus of moeder, vader, wie dan ook, door alle gebeurtenissen. Ja, dat het heeft beschadigd. Zoals mevrouw Katinka was aan het zeggen, zij durfde niemand meer te vertrouwen. Ik kan me dat voorstellen met alles wat ze heeft meegemaakt. Maar God heeft dat kunnen herstellen. De ware liefde herstelt dat. En dat is wat God wil plaatsen in ons binnenste persoonlijk. Goed, dan laten we onszelf voorbereiden voor het gebed. En ik geloof dat God door het gebed u zal versterken, uw water zal zegenen, zodat wanneer u zult werken, uw ding gaat doen vandaag, gaat werken, studeren, dat hij met u zal zijn. Goed, laten we ons voorbereiden. Dit is het moment van gebed.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. In de naam van de Heer Jezus Christus wil ik u vragen voor alle luisteraars. Heer, we hoorden dit verhaal van mevrouw Katinka en zij heeft het overwonnen, Godzijdank. Maar misschien hoeveel zijn het die aan het luisteren zijn en die strijden met zoveel dingen vanuit het verleden. Dingen die ze hebben meegemaakt. Deze persoon wil positiever zijn. Ja, positief zijn. En misschien is deze persoon sterk in zijn benen. Maar de wonden. Mijn heren. Als zij konden spreken. Dan zou het deze persoon. Mijn heer echt verdrietig maken. En hoe vaak zijn het deze persoon. Die er moeite mee heeft. Mijn heren. Moeite heeft met dingen die gebeurd zijn. Of recent. Of jaren geleden. En de persoon begrijpt het niet. En de persoon voelt zoveel verdriet, zoveel pijn. Deze persoon die wilde geliefd worden door de familie, door de gezin. Maar, mijn heren, niet deze liefde kreeg, werd ze zelfs verstoten. En de persoon weet niet hoe deze persoon daar moet omgaan. En wanneer u praat over de dag van Pinksteren, waar u zegt, maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u zal komen en u zult mijn getuige zijn, dan bent u aan het praten over, mijn heren, deze vruchten wat wij ook net waren aan het praten. En een van die vruchten die wij over spraken dat u wilt dat wij zullen hebben, een onderdeel zal zijn van ons leven, is deze liefde. Dan, mijn heren, maak ons hart klaar. Maak het hart van deze persoon klaar. Zodat wanneer wij op deze zondag u zullen zoeken, mijn heren, klaar zullen staan dat u de liefde in deze persoon zou kunnen herstellen. En als deze persoon deze liefde al heeft, dat deze persoon het niet zal verliezen. Want, mijn heren, wij leven in een wereld met zoveel gruwels en dingen die zo erg zijn. En soms probeert het ons aan te raken zodat wij verliezen wat kostbaar is, wat goed is. Wat uniek is, zelfs op een gegeven moment. Heren, maar laat deze persoon dat niet verliezen. De liefde voor de kinderen, mijn heren, voor de partner, voor het gezin, voor de medemens. Laat deze persoon deze liefde niet verliezen. En als deze persoon het al heeft verloren en geen vertrouwen meer heeft in wie dan ook, dat het kan hersteld worden. Zegen het water en zodat wanneer deze persoon ook zal drinken, het deze persoon zal helpen. In alles wat deze persoon zal doen gedurende deze week, vandaag. En breng uw licht en kracht over het leven van iedereen. In Jezus Christus' naam. Het water is gezegend, u bent gezegend. En als u daarin gelooft, drink met deze zekerheid. Goed, mijn vrienden en vriendinnen, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u onze website bezoeken, ukgr.nl. Of ons een bericht sturen naar 0682906638. En morgen zullen we hier terug zijn naar het nieuws van 7 uur. En dan gaan we praten over nog een paar van de vruchten. Zodat u kunt begrijpen wat u nodig heeft. Aanstaande zondag. Zal het zijn dan de Pinksteren om 10 uur morgens aan de Borneostraat nummer 40. En ik weet zeker dat het u zal vernieuwen. Nou, we zijn aan het eind gekomen. Morgen ben ik weer terug. Ik laat u met mijn grote vriend Julio achter hier op Radio Mart. En morgen hoort u meer van mij, Pastor Eddie, hier van de Universele Kerk op Radio Mart. Dat God u zegen en God zegent u.

jouw ochtendstart. Start met Mart. Met Mr. Morning. DJ Julio aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Ja, zo doet dit beter. Goedemorgen, hoop dat u goed wakker bent geworden. En if you do not be the eteo ara lesi, die ara lesi aramita. Het is een beetje nat buiten. Maar het is wel tijd om op te staan. De schoolio start met Mart. Ik ben hier met heel veel plezier. Blij dat u afgestemd bent. Goedemorgen.
1: Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mark. Mr. Morning brengt de vibe zoals je het nergens anders vindt.

Een beetje vroeg gestart. Vrolijke start. Nos Spanjoelen. Wees blij dat je wakker bent geworden. Pastor Eddie nog bedankt voor de zegeningen. En wij gaan het hier doen. Start met Mart, met Julio. Alle stille luisteraars. Vaste luisteraars. Mensen die bellen. Goedemorgen, fijn dat je afgestemd bent. Guno, Kenneth Wikikba. En zo maar doorgaan. Lisette, goedemorgen. Patricia, goedemorgen.

zoals gebruikelijk even het programma doorgeven. Ik ga even door tot 8 uur. Gewoon muziek. Even kijken wat er wat voor actualiteiten er zijn. En dan gaan we om 8 uur het nieuws hebben. En na het nieuws gaan we de lijnen openzetten. U mag feliciteren, u mag deelnemen. Maar zeker wat u ook moet doen. Wat is uw nieuws? Daar zijn we erg nieuwsgierig naar. Heel veel luisterplezier.

make me bossy you I tell you cray. My no cray. Maandag start met Mart. Julio, hi. Heel leuk om het te doen. Fijn dat je wakker bent. Fijn dat je luistert. Dan soms moet je deze draaien, boy. Hi. Carmen en Edith, goedemorgen daar in Delft en Rotterdam. Of andersom, no? Carmen, Rotterdam. Edith Delft, goedemorgen. Fijn dat je luistert. Max Neyman en Ulo Benzo. Unsranang.

Wanneer je deze man zijn stem hoort, dan inomaan draaien we aan hem, boy. Echt niet. Hij heeft ons iets achtergelaten. Katibo. Is 5 voor 8. Ik denk dat deze de laatste is.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame

0: meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: India, China, Pakistan, want Afrika konderen like Nigeria, dengo specialiseerde srefi in na technologie. AI, die de nadewe karden experts, de fenroko na her grond tapu. E bai oso na grond. Ja in Amstelveen na wantu trapresi moro in a kondre disi. Tati ook tu wi kan do. Go specialiseer yu srefi in a techniek AI an wansani frede.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
4: Amsterdam, Amsterdam.

0: Katilisen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje

0: volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Rinus Panka en wensen hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Nieuws dat verbindt, muziek die je raadt. Mr. Morning DJ Guyu, die je ochtend wakker maakt. Start met Mart, want Radio Mart verbindt.

0: nog de groetjes doen aan Glynis McIntosh. Je bent afgestemd, nou, of ben je uitgestapt? Monique Zweden in Duitsland, hallo. Fijn dat je luistert. De lijnen staan open. Ik zie een beller, ik hoor een beller. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ik hoop het zo dat ik de eerste was.
0: Je bent de eerste, wat goed van je.
1: En dat is zo.
0: Ja.
1: Ik groet vanuit Suriname.
0: Ja.
1: Ik groet aan Wilderdijk, meneer Kreton, Bakboord, Marta, Constance Treesburg en meneer Overman.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik wil zeggen,
0: mm-hmm.
1: ja, ik ben hier niet op vakantie hoor. Ik ben op werkvakantie, zeg ik dat.
0: Okay.
1: Want toen ik wegging, je weet dat we chikungunya hadden gaan bijden.
0: Ja.
1: En ik wist al dat dit huis zo achterlaten kan niet. En vreemde mensen zetten om schoon te maken terwijl je er niet bent,
0: mm-hmm.
1: gaat ook niet.
0: Nee.
1: Dus nu ben ik even terug. Jammer, Roy kan niet mee.
0: Okay.
1: Maar ik groet iedereen.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik wil zeggen, vanavond wordt het weer gaat omslaan, nog erger weer.
0: Ja, hè?
1: Stormweer hebben we.
0: Voorzichtig.
1: Tot de volgende dag.
0: Ja.
1: Ik heb het hier meegemaakt, nu weer onder Ozonit, Trinta Watras Dong, van al die dagen.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, ik ben blij dat ik het zelf doe. Want mensen zeggen hier, Taiwan's mag drinken. Ik zeg ja, kan wel. Ik heb het nu samen met een dame gedaan. Maar het is ook fijn dat ik zelf doe, dan weet je hoe je het doet.
0: Ja, precies.
1: Je vrienden, dan ga je loopen, je vrienden morgen.
0: De beste bode is dezelfde man.
1: Ja, dat is waar. Maar ik heb vandaag ook weer club hoor. Ik hoop dat we van Springsburg er naartoe gaan.
0: Mm-hmm.
1: De dochter is er, ze heeft al karten ready gezet. Die mensen komen, we gaan karten, we gaan Rumi kippen. Dus Hortaans en natuurlijk Bintori, want Rory en Tori maar weer bij toe.
0: Oh.
1: Ik hoop dat ik heel veel mensen op de club krijg.
0: Ja.
1: Het is achterin van Krakka Isiwa.
0: Mm-hmm.
1: En weet je wat, die ruimte heb ik gekregen, maar is man ik go, dan is het niet leuk en heeft het geen zin om dan die ruimte te behouden.
0: Dus bij deze dus roepen we ze op?
1: Op om te gaan. Mm-hmm. En je hebt een mooie pokoe gedraaid. Nee, ik zit hier, ik zeg, ai boy, ai Ranam.
0: Als
1: je die echt kent.
0: Ai man.
1: Eerlijk.
0: Ai man.
1: Als je die gevaarlijk. Een mooi nummer. Oké, ik heb alleen één iemand die ik wil feliciteren. Dat is Ellen Janssen uit Zuidoost.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een mevrouw die al de Borg kinderboekjes schrijft.
0: Mm-hmm.
1: Dat is geleerd op alle scholen. Tenminste, deelt ze uit hoor.
0: Mm-hmm.
1: En die boekjes zijn zo goed om te lezen. Kleine kinderen leren uit. Dat is vanaf deel 1 tot 7 en 8.
0: Ja.
1: Dus echt mooie boekjes. Dus ouders, kijk uit naar die boekjes van Ellen Janssen. Ze is vandaag jarig. Oh, nee, sorry. Ze was van de week jarig.
0: Okay.
1: Vorige week is ze jarig geweest.
0: Mm-hmm.
1: En nee, Barwa. Hiep, hiep, hiep.
0: Oké. Okay. Fijne tijd daar.
1: Ik blijf luisteren.
0: En voorzichtig vanavond. Oké.
1: Okay, ja,

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, heel
0: veel. Hey.
1: Lion.
0: Hey, Mimati.
1: Ja, Lila, wat programma.
0: Lion, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik wil ook mijn grote vriend Ruel Deter feliciteren, die gisteren zijn verjaardag mag vieren.
0: Oh ja, wat goed van je. Wat goed van je. Hi, brother Ruel, en ik weet zeker dat hij luistert, boy. Inanga en vrouw Lucia, vaste luisteraars. Ruel, alsnog vandaag ook gefeliciteerd hier op Radio Mart. Yes. Grand tangi, brother.
1: Abubi, brother.
0: Doei, lobby.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Hey, goedemorgen, naam van ons.
0: Hey, van wat kan je braden?
1: Pite Wawang.
0: Mooi. Wawang, dat moet potete waren, dat je dit toe.
1: Oké. Maar Wawang, waarop nu, ligt het eti.
0: Dat true. Dat true.
1: Dat ben ik in de uitzending?
0: Yep, ik zeg nog, meestal tem opasani, dat met tak, goedemorgen, u bent in de uitzending. Alleen vier kan mind, zei het taki, de sap, zei het taki, want kondreëren. Je bent in de uitzending, broer.
1: Ja, nu hoor ik dat ik in de uitzending ben.
0: Ja.
1: En dan, maar. Ik hoor.
0: Deem Saka Radio op je zo.
1: Oh ja.
0: Zie, hij komt vertraagd. Wat mee jij?
1: En nu?
0: Nu ben je beter.
1: Oké. Okay. Want nu heb ik hem helemaal.
0: Zachtjes.
1: Gereduceerd.
0: Ja.
1: Geluid.
0: Fantastisch, okay. Broer.
1: Kan ik even condoleren en groeten?
0: Natuurlijk. En een goede okay. Volgorde, hè? We sari voor je dat we plezieren.
1: Jawel, mm-mm. Ja. Mie condoleer a familie Panka Lunes Muffendijk met het overlijden voor een bericht, overlijdensbericht van jij net hebt laten horen van de heer Rodney die plotseling heen is gegaan.
0: Mm-hmm. En heb ik begrepen op zijn verjaardag, nou, aan de 15 mei? Ach, geboren 15 mei, ADD 15 mei.
1: Jongen, dan, je let op morobo moromi, jongen.
0: Ai, mi arkita.
1: Je let op morobo moromi, jongen. Mi arki gewoon, maar mino lukus opini. Maar nu je het zegt, dan moet dat juist zijn.
0: Mm-hmm. Nee, Arki Norman toch. Norman is ook mooi, dus dat je Arki.
1: Oké. Maar toch heb ik dat niet in de gaten gehouden. Dus dat van mijn verjaardag. Ja, maar het enige wat ik wel heb... wat ik wel heb opgenomen, en dat is even... Maar blijf
0: hangen.
1: Bijstaan, is namelijk dat hij plotseling heen is gegaan. Plotseling. Hi boy. Ja. Maar wie is de familie van de heer Rodney Panka Lunes Muffendijk?
0: Heel veel sterkte natuurlijk.
1: Veel sterkte, ai. Want het is niet zomaar iets, jongen. Jongen, het familie is dit heb je voor de jaar dit door om je heen dan.
0: Baya, baya.
1: Wat mag je? Jongen, no. Is na condoleer, versteer, juru. Later, dan moet je een reactie wat dat betreft.
0: Ai, aboom, zit hij.
1: En dan ga ik nu even groeten. Volgens mij groet. En allen die een dierbare onderweg kwijt zijn geraakt. Misataki, gado krakti, gado segi, orusrefawan, daar waar het kan, ondersteun elkaar, niemand achterlaten,
0: nee.
1: Maar bij de hand meenemen. En ik zeg, heb vrede. En Samiwan Taki, Afrausa, bel ik eerst. En ook een jona.
0: Natuurlijk.
1: Oké, Cleone, ik ga naar vakantie. Want hij dat fermatorie.
0: Nee, attack, ik ga uit noodzaak. Dus ik ben koduwaan toestaan.
1: Oké. Nou ja, soms van het golet van de San Mugo.
0: Zuiver.
1: Maar met wie ze wan boeten dat, hè. En dat vrouw, if ik ben de jaar zo toe, dan zeker een bobel, dat nam mevrouw Elfriede van Engel.
0: Ja.
1: En zij is in Suriname, maar wie zei wat boete en dat hè? Meer king, fugu teken, maar met wie zijn veel sterkte. En wat is ready? En allen die wat te vieren hebben, zou ik zeggen bij deze, utekudei, na odei, en oorusrevi. En dat is heel goed. Oké.

0: Tangi Banasi.
1: That was it.
0: Yes.
1: Yeah, Banasi the Bengal.
0: Thank you. Mooie week. Hai, zet u.
1: Hai,
0: later. Doei. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, je spreekt met Carmen Donker.
0: Carmen Donker, zus, goedemorgen. Met Dera, miskaart.
2: Ja, weer gezond opgestaan.
0: Ik ga de lukken voor doen.
2: Zeker, we danken hem weer. Net als hij zegt, als je opstaat, zoek eerst het koninkrijk. Mm-hmm. En de rest zal je gegeven worden, alles feesten.
0: Mooi.
2: Zo wens ik ook iedereen deze dag toe.
0: Ja, ik en wil een herhaling. Zeg het nog een keer.
2: Zoals de Bijbel het zegt, mm-hmm. zoek eerst het koninkrijk mm-hmm. en de rest zal je gegeven worden.
0: Ah, wat mooi.
2: En ik wens alle mensen een goede zevende dag vandaag toe.
0: Mm-hmm.
2: En ik wil ook beginnen met allen die een dierbare verloren hebben.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb het overlijdensbericht ook gehoord van iemand die plotseling is overleden.
0: Ja, 52.
2: Nou,
0: ja.
2: Ik wens ze, mm-hmm. zo, dat is erg jong.
0: Meneer Rodney Panka.
2: Ik wens ze allemaal, mm-hmm. ja, allemaal God en de hele familie. Tenminste, iedereen en alle familieleden en vrienden en kennissen.
0: Mm-hmm.
2: Gods troost en zegen en genade toe in deze moeilijke periode.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en alle jarigen wens ik ook een hele mooie, gezegende verjaardag toe. Ik zou zeggen, wandelen jullie allemaal die jarig zijn in geloof en in overwinning.
0: Mm-hmm.
2: Dat is wat die meneer net zei. Laten we er voor elkaar zijn.
0: Yeah.
2: Laten we van elkaar houden. Yeah. En laten we elkaar helpen.
0: Mm-hmm.
2: En ik zeg weer mijn motto. Vooral blijven we. We moeten vooral sterk, jong en gezond blijven.
0: Mooi man. Die gaan we vasthouden. Ja. Hè? Elke week moet je bellen.
2: Elke week, okay. Ja, zeker doen.
0: Lobby.
2: Okay,
0: Grand
2: Tangi.
0: Ja, lobby. Dank je, lobby.
2: Doei.
0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, weer met een donker.
0: Hey, vanuit Delft, zus, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mijn lieve broer. Gezond opgestaan.
0: Ja, garotje, Bruno.
3: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Ik zou zeggen, een gezegende dag, een nieuwe week.
0: Ja, dank je.
3: Laat God ons helpen deze week door te brengen.
0: Mm-hmm.
3: Ja. En alle mensen die een verdriet hebben, vooral die meneer Panka van 52 jaar.
0: Mm-hmm.
3: Heel veel sterkte bij de familie, want we kennen de familie Mussendijk.
0: Mm-hmm.
3: En we kennen de familie Lunas ook.
0: Ja.
3: Dus het zal wel familie zijn, van Mongonezen zijn.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ja. En ik wil tante Orsi, die vandaag jarig is, harte feliciteren met haar verjaardag. Ik weet niet of het 86 of 87 is,
0: mm-hmm.
3: maar dat ze een heel mooie dag vandaag heeft.
0: Oh, heel mooi. Tante Orsi, als u luistert, van harte gefeliciteerd.
3: Ja.
0: Oké, okay. Edith, okay. Dankjewel voor het bellen.
3: Oké, werk ze nog.
0: Dankjewel.
3: Doei.
0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja.
4: Met Nana Ojema Marta.
0: Nana Marta, goedemorgen.
4: Hoe gaat het met je?
0: Dit is afstaan, vrienden. Ik ben gezond wakker geworden.
4: Gelukkig maar.
0: Ai, dat nam wel belangrijk, Sani.
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is namoro bigirijkdom.
0: Mm-hmm.
4: En die zegt, Safi, tak vanaf nu mi adopteer je. Kan kom maar, ik heb een lees, mam, adopteer je. Je naf adopteer. Wij bij Maart hebben jou geadopteerd.
0: Oké, okay.
4: Dus
0: nice.
4: Alle luisteraars van Maart en inclusief Mila, mi adopteer je.
0: Ja, ja, oké, okay, ik ga mee.
4: En die zegt, abi spraatje nou naar Unu.
0: Jazeker.
4: Nee, en ik groet iedereen. Mm. De mensen die jarig zijn wil ik feliciteren. Gisteren was mevrouw Detta Blank jarig, ze is 50. 80 geworden. Hoe meer van mij ja, pro 50.
0: Mm.
4: Detta alsnog gefeliciteerd.
0: Jonge geest toch?
4: Wat zei je?
0: Een jonge geest.
4: Ja, mm. alsnog gefeliciteerd. En ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En alle anderen die ik niet heb genoemd, gefeliciteerd. Sami kan weer zoen naar een boel gezondheid. En zieken zoals mijn dochter. Werd ik beterschap. Ik wil iedereen bedanken voor de beterschap wensen. En zeggen dat ze goed heeft geslapen. Maar ze is nog niet thuis. Dus ze is nog in het ziekenhuis. Maar ik bedank iedereen voor de beterschap wensen. En ja, het gaat de goede kant op, gelukkig. Ze is eerst op vakantie geweest. Komt terug en meteen in het ziekenhuis. Dus ze valt ook niet mee, hoor.
0: Nee.
4: Dus, maar goed, en bedroefde. Ik zou zeggen, heel veel sterkte in deze moeilijke dagen. En ja, voor de rest wens ik iedereen een gezond, gezegend, liefdevol, respectvolle nieuwe week.
0: Ja.
4: Werkende werkpretten. Julio, en ik weet niet of ik nog een nieuwsje heb, maar als het zo is. En ik groet iedereen. Iedereen, iedereen, meneer Cretoni, Hortans, L.I.R. Ik zie dat Gleone in Suriname is. Gleone en Derman, ik wens jullie ook van hieruit. Weer een leuke tijd. Ik weet dat Nabumbu Sanier doet dat je blijft het goede doen. En ja, ik groet iedereen. Sumami no karineng, no firwan
0: fasi.
4: Want you ook today, Nana Abreuwa, heb ik lang niet gehoord. Elkaar doe ik de groeten. Groetjes.
0: En sterkte met je dochter.
4: Dank
0: en heel
4: je,
0: veel beterschap. Oké, vanuit Mart Radio. Yes. Doei.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, ik spreek met Carmen B.
0: Carmen B, goedemorgen.
1: Ja, een fijne dag toegewenst voordat ik verder ga.
0: Dankjewel. Ja. Jij ook een fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Mm-hmm. Ik wil iedereen bedanken die mij gefeliciteerd heeft om mijn verjaardag. Mm-hmm. Ik ben er al een tijd, maar ik had last van jetlag de eerste keer. Dus ik miste steeds de radio-uitzendingen.
0: Wat zeg je allemaal?
1: Ik zei, ik miste de radio-uitzendingen.
0: Oh, die had je allemaal gemist, ja. Maar je bent terug, dus...
1: Ja, ik hoorde ook dat Marta terug was.
0: Ja.
1: Marta, groetjes. Hoe heb je het gehad? En veel sterkte met je dochter.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil iedereen de groeten doen. Iedereen die iets naast heeft meegemaakt, werd veel sterkte toe.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet Ellie, mm-hmm. Elfriede, Cleone. Veel mm-hmm. plezier in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Hortense, meneer Christon. Ik mm-hmm. wens u beterschap met alle andere zieken.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die ik niet genoemd heb... Die wens ik hetzelfde.
0: Okay.
1: Wetenschap en ik feliciteer iedereen die jarig is geweest.
0: Dankjewel.
1: Een fijne dag verder. Bedankt dat je in de uitzending bent.
0: Ja, graag gedaan. En jij een fijne week ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Hetzelfde.
0: Ai, doeg.
1: Doei.
0: Doei. Mart Radio, goedemorgen. Oh, Agüe. Mart Radio, goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen, Gio.
0: Hé, mijn broer Bakbord, goedemorgen.
2: Ja, mooi, ze karen en boom.
0: Je ziet ook, op een gegeven moment, jij bent destijds ook.
2: Mooi zo, dat is waar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, mijn carrière is te wakker met mijn shade.
0: Ja. Ja.
2: Ja, toch, dat mijn breedje, want dan opkom je nog op een
0: professie.
2: Maar mijn baan van takje, ik ga dat gemaakt in mijn breedje.
0: Mm-hmm.
2: Ik ga dat met mijn shade, mijn breedje, dus dan ik ga dat nou YouTube, mm-hmm. naar Radio Mark.
0: Mm-hmm.
2: Ik zei dat Juno. Ja, en meer dan mooi pop op elkaar wiki me. Dus daar, maar de wiki me, maar de
0: mooi, mooi.
2: Maar mooi pop dat je wel goed kunt jaren, maar ze dan vrij moro.
0: Nee.
2: Hallo, wacht. Oké, goed dan. Maar dan, ja, maar alles maar die actie radio, maar. Ik zal met de Dofiari naar. De Dofiari, maar Dofiari. Want als Kees ben ik al vier jaar, was mijn vier toen. Maar mijn begin bij de Odi, dat ik stand-by, want ik put black label naar een boy aan de vast aan de vier jaar was het ook om.
0: Ja.
2: Maar als je ook kom.
0: Ja, zeker, me goeie.
2: Ja. Dus dit man is al vier jaar. Meer ik hier ook nog was en dan mag ik ook rekenen en salapen was er zo goed, of zo zo goed. Ik heb een sterk in Suriname, ik ben met dat zijn en ik ben met dat passen en ik ben met dat toe. En ik zie ik kon jij niet jij? En ik ben kiezen toe, mezelf kiezen kiezen toe bij dat ik van het toe doen, maar goed en dan ik ga er op om in baka. Ik heb mijn plek gehouden aan het congres. Goed, en dat was het en dan was aan dat die mannen. Mijn baan met die olie wanneer. Ramon Coupin, goedemorgen.
0: Mm-hmm.
2: Morgen is woensdag bij jou nog op de radio.
0: Mm-hmm.
2: Oké. Okay. Lian Dijkman, goedemorgen, feestelijkte. Op ben je gaat dat ik op elkaar naar radio met je wisting. En je krijgt zoveel mensen die ik moet groeten. En die Mala, meneer, mijn bar, mijn mati, en die man, vandaag is er een andere mensen hoor.
0: Mm-hmm.
2: En die Mala, goedemorgen.
0: Mm-hmm.
2: Biljoen, Worsman, goedemorgen. Yes, Adam, goedemorgen. Wat is dat bij jou? Zoals je kan service, man, dit is de radio.
0: Ja, zeker.
2: Maar die demo about transfer, oh, die baar. Ja, dat is die Mala Jeremy, Biljoen, was maar Jeremy, yes, Adams. Linja Black Slager, goedemorgen. Wat zoals je bij de telefoon gaat smaak, toch? Dat is maar aan de radio, dat is de
0: Maar
2: bij deze ben jullie gewoon groet. De zekere maandag, zeker een nieuwe week. Denk ook knap op met alles wat ik heb, want je hebt een beetje. If we win money. Denk uit je bakbord.
0: Ja.
2: Want dan krijg je niet zo... Ik krijg je maar maat radio op je zo toe.
0: Jazeker.
2: Ik heb het al gezegd. Dan heb ik dus een... Al die mensen hebben luisteren gezet. Gestart ik ook die familie van Lier, mijn lenger, ook groet. Of zondag nog. Wanneer was het zondag, ja. En ja, iedereen hebben luisteren gezet. En Goed, meneer, was mijn verjaardag nog na. Want dit is verjaardag nog.
0: Ruel, dit is ben verjaardag.
2: Ja, Ruel, dit is het aan. Hey, boy, Ruel. Heb je hele bestemd naar de telefoon? Dan heb je gewoon een Black Label. Want ik ben blij met mijn stem. Ik ben blij met dat en dan. En nu in België kon ik een Black Label. Ruel, dit is gefeliciteerd. En jouw vrouw Lucia ook gefeliciteerd met je man.
0: Ja.
2: Ja, man.
0: Ja, man.
2: En, ja, zo gaat het per dag. Alles met vier maanden. Mijn symbolisch, want de moest me naar rijden, maar symbolisch die is.
0: Ja, wat heeft verjaardag dan?
2: Ja, het is september pas, man.
0: Oh, september. En dan kan ons weer.
2: No?
0: Look, je kiezen, Arki, je kiezen juni, juli, augustus, like Larry.
2: Dat is
0: je kiezen juni, juli, augustus, like Larry, dat is door ook, man.
2: Ja, maar ik kan in de nee, dat is mijn takte maten. Dat heb ik mijn schadei.
0: Oh, mijn kiesje. In abribi. In abribi.
2: Mijn abribi?
0: Tuurlijk.
2: Want je samen is voor morgen of later. Je samen met de plotseling.
0: Nee, dat
2: kwam in de meer wat van kan of aan.
0: Ja.
2: Plotseling is iemand overleden. Veel stellen ze aan die mensen die wat ze hebben verloren. Ook aan meneer dat ze er wat willen naartoe. Ja. Is dat zo? Dan kun je zo veel met je man ding. Of je hebt nog eens tot je ze komen te gaan.
0: Nee.
2: Mijn vader heeft me op de jas aan. Dan ben ik feestelijk. Nieuwe maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. Dan heb je een jongere op mijn jas aan. Allemaal aan mijn baron. Mijn bakbot en baron. Oom bakbot en baron. Papa bakbot en baron. Opa bakbot en baron. Alles wat voor je.
0: Ah, bon.
2: Ja, ik ben straks voor nieuws. Wat voor nieuws nee.
0: Oké, okay. Assetti.
2: Moet ik het direct
0: oh, je mag direct zeggen wat je nieuws is. Dat
2: ja, want in de valling, dat ging maar van Afrikaans. Hij kwam al langer.
0: Oh ja. Ze
2: zijn vrienden van Afrikaans, man.
0: Is
2: dat niet toch? Ze zijn mijn vrienden. Is dat niet toch? En het probleem dat we gaan naar China, overstroming. We los met mij, want ik ben de volgens mij, dat deden we drie af toe, no? Dit is. Ja, en mijn land nu met elkaar nieuws daarmee. Je hebt hier zoiets wat... In het seizoen is het lang voor de vis dat die man los maar executeert. De man Arabieren, Iran, de man
0: Arabieren. Ja, bijna 2700 van jaren die ziek ben.
2: Van jaren, is hij na jaren die ziek aan de guru?
0: Ah ja, man.
2: Is dat een beetje vervelend?
0: Ja.
2: En dan is hij boter maken die door naar Rotterdam. Maar want toen is maar de nabotet dat hij de moest naar nabotet voor. Onderzoek. Ik zeg maar, maar door de Rotterdam ook maar.
0: Dan de quarantaine.
2: Ik ben daar kom voor meer dan de president bij toe. Wat krijgen we allemaal? Volgens mij een bom die naar mij zoekt. Zo wel een chemische kantoor.
0: Een
2: witte waaie snuifing. Kan dat alles aan de staat? Is mijn ziekte. Ik zeg maar, ik zeg maar, mijn nekje is zo is mijn zee long. Zomaar. Ik zeg maar, niet hoor. Maar goed, dan ben ik aan de naam. Weet al die bitte, harajari. Om mijn harajari, ik maar.
0: Me. Mi.
2: Ja.
0: Tem si mo tegi.
2: Oké, dan moet je maar naar de dat je alleen die hebt gelijk. Goed gelijk heb je. Maar goed, en, het was een beetje nieuws. Misschien heb ik meer nieuws dan ben ik wel aan het eerst terug in Balkan. Bedankt.
0: Arregel. Grantang, ja. Met een grand tangi voor het bellen.
2: Ja, maar, veel lijst en oké, dan ben je hier aan.
0: Thanks. Okay, ja, doeg. Mamus Kudoro. Was je zo'n oh jee, ik ben nu kwijt.

0: hebben een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Want ik ben eruit gegooid.
0: Oh, per ongeluk, sorry, ja, het spijt
1: me. Ik heb zo lang geluisterd.
0: Ja, sorry, sorry.
1: Nog een keer, omdat ik een...
0: Heel fijn.
1: Carmen B. wil feliciteren. Nou, jammer. Carmen, sorry hoor, dat ik je dag heb gemist. A Edith Spang, A Edith Oeroe. Maar ik wens je een goede gezondheid. En ik hoop dat je ook al terug bent, want je was ergens in Japan.
0: Oké.
1: We elkaar voor het laatst spraken.
0: Mm-hmm.
1: En ik was ook ergens in Azië, dus ja. Deze mevrouw is een reizende mevrouw.
0: Ja, mooi.
1: Ze reist heel veel.
0: Ze heeft helemaal gelijk.
1: Ja, dus ik zeg heel hartelijk gefeliciteerd. Een goede gezondheid en blijf zo als je bent. Ook je man feliciteren met jou. En hopelijk hebben jullie ook een mooie dag gehad. En broeder Dissels, wil ik ook feliciteren, die was gisteren jarig. Feliciteren mevrouw Lucia. En Robin gefeliciteerd met je pa. En alle kinderen, kleinkinderen gefeliciteerd met opa Dissels. En ook tegen meneer Dissels, broeder Dissels, meneer Dissels, wil ik zeggen, to that may we see one that that too up for no do a gezonte
0: yeah
1: amore biggie's hat that the rest comes later
0: yes
1: amonita amonidoros by the gezonte and do trust anima from this place out and for the gezonte and yeah I have an edge aangehoord met the news.
0: Mm-hmm.
1: Misschien moet je die twee dingen even scheiden, anders blijven mensen te lang aan de lijn.
0: Ja, dus precies. Een tip, hoor. Een goede tip. Ja, ja,
1: ja. Dus ik ga neerleggen dat aan een ander.
0: Weer bellen.
1: En Jonas sterkte met daar, want je ziet de hele wereld loopt onder water. Maar van Suriname wordt extra gedikt, omdat we zijn een kleine gemeenschap, maar het is een koeier grond dat we lopen onder water.
0: Ja, man. Ja, man.
1: Maar goed, dus kom goed thuis.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het bellen weer.
1: Ja, doei.
0: Doei. Goedemorgen. Even kijken of u geduldig bent. Bent u er nog?
2: Ja, ja, ik ben er.
0: Ach, goedemorgen, sorry. Fijtaan, zus.
2: Goedemorgen, lobby, brada, gujo.
0: Favi.
2: Opa, ego, goede ego. Amid,
0: desaf, safri.
2: Ego, want ik was al erin, hè. Mi bedef was et, hè.
0: Oh, dan de dam no de wans aan boon. Dan begi excuus.
2: Ja, want mi bedef, mi tak wakti. Dus mi wakti tegen jona taki dan no meere, et mi tak hei, mama.
0: Dat was aan no go.
2: Yo, et mi wina lot, yo, met mi purwaan broko doti, de helft van broko doti, zei bo kisere. Jojo, no met me gie pai-pai. No met me gie you pai-pai.
0: Ja, werkelijk, we hebben die pai-pai. Welkom in de uitzending.
2: Hey, dank je, Gudu. Jij ook welkom. Om je stem te horen. Odi, odi, nala, see. Al die tijd, meneer, ik heb de herhaling.

0: Mi de life.
1: Me fir mi tak wakti. Ano ka de era ale wan tru yu ta kwa san tak expecting opole le. Tak ne da mo prober. Sa mi ta? Ya. Ay. Odi odi na la stay. De brada nga sa ina gada mesen. Odi gi de da signora. Ya. Vins pou de. Jaswell abra wata mesen. Odi gi wala mala hei sa asiana. The rest. En abra basi. En niet te vergeten, ik heb Ed ook gehoord, misschien, die van mijn broertje Ed.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb die zusters van je ook gehoord, ik stuur ook de groeten voor ze.
0: Ja?
1: Ja. En wie nog meer? Mijn kinderen, ja? Mijn kinderen wens ik ook een fijne dag.
0: Mm-hmm.
1: En allen ook een fijne week. Mm-hmm. En Awiki is ook toen naar mijn wiki, Julio.
0: Naar je wiki?
1: Naar mijn wiki, ja.
0: Okay.
1: Mijn naam is Mung.
0: Dat is mijn idee.
1: Mina tapagrens.
0: Tapagrens.
1: Mina stier.
0: Oh.
1: Mina stier tweeling. Mide tapagrens.
0: Dus na 29.
1: Kuljo, hier aan de vrijdag. Mide tapagrens.
0: Mm-hmm.
1: Mina stier tweeling.
0: Mm-hmm.
1: Sontanomi. Mide tapagrens.
0: Oké.
1: Ja, Mung is naam Mung.
0: Oké.
1: Ik ben mee, donderdag.
0: Dat om mij niet, om in mij.
1: Donderdag.
0: Dit is donderdag.
1: Naar de vijfde tijgi et, mijn broertje. Tak temishimo tijgi.
0: Oh.
1: Nee. Maar mina prit pani.
0: Hij want die, ino want die osso voeren.
1: Bigiari.
0: Seriusu.
1: Bigiari mambo, bigiari.
0: Oké dan, dat was het
1: ding. Mambo bigiari.
0: Wat was het ding?
1: 56.
0: Dat was het ding. Oké dan.
1: Yes, I'm a name for Nana, I'm a name for you.
0: Yeah.
1: Rachel, me go shady, it's a lack and a tran.
0: Yeah.
1: Mama no de, but in heaven, I give my crack tea.
0: Ade, yeah,
1: say. But right, you go to a safe, it's a lack and a tran.
0: Yeah, Rachel.
1: And the family Panka, wens ik ook sterkte in deze donkere dagen en dagen en de familie Lunas.
0: Mm-hmm.
1: Nga lastig de lobbywang.
0: Mm-hmm.
1: En vandaag, vandaag is mijn broertje Piet Perotti ook jarig.
0: Mm-hmm.
1: Nga libis mawani. Mm-hmm. Nga gadewani. Me versteren ook toen nga een day.
0: Mm-hmm.
1: Krak gezondheid aan nga libi. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Ayer versie te bakat te me verster met mm-hmm. Piet Perotti. En verder me versteren ook toen mijn broertje Roel. Jesus, die gisteren jarig was. Hij is mijn broertje, hè. Hij heeft
0: dus
1: twee bakatee mee versteerd met hem.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
0: Mm-hmm.
1: Roel, hopen dat je ook een fijne dag krijgt. Gezondheid, aan een lange libi.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we nemen het altijd, maar is dat Ida Ati.
0: Mm-hmm.
1: En verder wil ik ook feliciteren Tante Loes, die morgen jarig is, die een oorjaar deed. Tante Loes een dulder.
0: Mm-hmm.
1: Tabarana een day. Dan gaan we Mawani, maar dan gaan we ego shende ook toe.
0: Mm-hmm.
1: Is ook een lach en een traan.
0: Mm-hmm.
1: Want aan het doen ze langer ook toe beren en brada.
0: Okay.
1: Weet u?
0: Ja.
1: Allah Osa Ben Kruis, no to de Allah say Adeja de Jana.
0: Mm-hmm.
1: Weet je?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wens er ook een fijne dag morgen.
0: Oké.
1: Okay. Dat was het zo'n beetje.
0: Geweldig.
1: Een fijne dag en een. Adil voor mij, joh.
0: Ja.
1: Ada Ati.
0: Oké.
1: Okay. Het is genoteerd. En Isaiere via Norman.
0: Oké, okay, zo lobby. Grand tangi.
1: Norman, Molly Bengi bij Norman.
0: Oké, grand tangi.
1: Goede ene,
0: ja.
1: Odi,
0: doei.
1: Bye.
0: Doei.

0: Mars Radio. Goedemorgen.
1: Ja, een goedemorgen.
0: Hi, brother.
1: Nogmaals, heer Julio, naamgenoot.
0: Hi, man.
1: Hi. Ja, ik heb een van mijn foto van het, de hoofdlijn naar de zijlijn is namelijk dat je, ja, dat je verjaar bent. Dan het zijn niet die. We zijn niet mee. Want niet zo lang terug mijn verjaardag. Maar dan ben ik op wang hoek tand. Dat ik na hoef geen loesu. Dan nou, als ze praten met een mekkie, hoe go je mijn verjaardag buiten huis? Alweer bij mooie day dat hij. Of mijn rijkstatie, mijn tandarts. Dus op weg naar Bonjami verjaardag. Maar dan niet dat ik hier en nog. Eenmaal niet er van als je tandarts. Ook wens je even, hoe kom ik wel afspraak? Voor de man, want denk de deed, ik kan komen bakken terug, dat de man haar activiteit niet meer. Zo gezegd, zo gedaan, ik ga in zee. A tandarts voor mij, nam naar Bali. Oh! Meneer Banaans, ik heb je lang niet gezien. Ik dacht, ja, maar ik moet. Dan zoet me aan hoe ik me moet voor dan CK TV. Ik dacht, ja. Jongen, dat moet eruit, jongen. En we gaan kijken. Maar ik heb het druk. Ik kan jou niet helpen, maar ik ga kijken wie er beschikbaar is. Along we, ik kom bij 2 minuten. Along we, ik ben niet te keren. Want president, die u, ongeveer... Abra, anderhalf uur. Pas. Ik kan ook kan behandelen. Oké, dan ik word door ze mijn afspraak. Zo juro, dan word door ze baka. Dan go chelakira juro anderhalf uur. Dan mi sorgo dat mi door op tijd baka. Op tijd mi door baka jong baka anderhalf uur. Want dat ik ook tegen me, want dat is ook tegen me. Amang, ja, me goeie naar hok. Amang, luku, meki, fiviri. Amang, haratori di me. Dat me verjaarde. Dat me nebe man, isabi luku evitaki. Nee, ik ben vandaag jaren. Ik ben alleen maar gekomen om een afspraak te maken voor een volgende keer. Dat de mouw takeren nou, luku zijn de volgende keer. Dat de mouw luku in de computer. Dat de mouw takeren nou. Kom bak aan 3 weken.
0: Ja.
1: Maar... Dus eenmaal, ik kan bij je pie.
0: Ja.
1: Wees na mijn verjaardag, het vang, wees zo de ABD.
0: Ja.
1: Ik dat die, als die ATDC, mijn naam hangen.
0: Oh.
1: Met de mahaar en voer die me gelijk, dan ben ik er vanaf. Boy, af het is er niet bang. Mijn heer zit was mijn linkerkant voor mijn visie. Kies bof. A verdoving, zweer a sanit. Want a tandvlees zet op gelijk. Want de man zoet voor de man poeren. De man zoet wel loo verdoving. Jongen, mij was doen wat park stels me. De man dacht, je mag niet drinken, je mag niet spugen, je mag niet gorgelen, je mag niet de water houden. De man patroon ging gaasje gimme, voor broodoe ben Fanny. Oké, mis dood dat een kies mis recht, die vier dat hij af en toe vindt, ik goe bak aan 2-3 euro. Mis dood me, dan, mi goe amos zo nou. Dan denk, mi da also, dan mis dood dat bangi, dan denk dat tori, kutaki. Ik weet nog wel mooi, dan nodig wat 20 sma uit. Dan de 20 sma worden naar een woonkamer. Dat de banistoer, alles soort van eraan. Maar die worden naar camera. Wat is massa bekoor later? Bo, ik zit, maar waar is de jarige?
0: Ja.
1: De bokjes die vieren dat de jarige, boom. Dan gaat die vader in de kamer. Maar hoe heeft hij dat feest in de woonkamer? Een jaar geleden na de slaapkamer.
0: Maar als zo mijn last is bij dat hij moest ben go, want je hebt TV van Oudu of Nyang.
1: Je hebt TV van Oudu, maar oké, van mij Nyang. Je hebt nog, ik ga bij een stokbrood. Dan ga bij een stokbrood. if me count links.
0: Hati.
1: Me boy. Me boy. The stock bro nanga meti nanga de sort.
0: In the bevanya. Okay.
1: The liver er van af. Let me hora pain in fee.
0: Ma fa I go know, want me see, o men bella recono, this war on the af.
1: Ma fa I go know nanga mi, her boom, alay mi lax. A goal habede, komoro bigi.
0: Trafas not there.
1: Nee. En a slot, no last zin van met dat die. Miere de toestafi this thing. I wanna Helen?
0: No, Helen Gwekba, Edi tanga Carmen.
1: Oh, minus, ja, want me jere tak Edi. Misap, a Carmen thing, want yeah. De belop vader.
0: Ja, yeah. Ja.
1: Maar Edi, da Edi bede wang, de tsi wang.
0: No, Edi tvolok baka Helen.
1: Oh, I didn't mean Carmen.
0: Nee, Carmen, baka misrevi.
1: En motegi, du fluku na manga Helen bena u na speri, want du bas ulo kool, sama, en go administratief, mi go technische kant, elektricien. Maar dan, mi no legi, Helen, Carmen, Edith, du motegi, na na Carmen di de lobby.
0: Oh, okay. Was kotatori wa no more for you. Was kotatori wa no more for you, no.
1: Okay.
0: Grand tangi, badan footballer. I do. Mat Radio, goedemorgen. Bent u er nog? Hallo. Mat Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja.
0: Nee.
3: Het is geen zo. Je moet die mensen op het toilet zetten, meneer. En wacht, die mensen aan te bellen. Hoe dat moet, belangrijk dan niet.
0: Ja, ja, ja. Ik moet dat doen. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Bent u er nog? Ja, mensen. Ik ga erop letten. U heeft helemaal gelijk. Ik ga nu de tijdklok aanzetten. Maar die meneer die er net gebeld heeft, u was in de uitzending. Dus sorry, als het niet de bedoeling was dat u in de uitzending moest zijn.

0: Smart Radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Julio. Daar ben ik
0: in de
1: even
0: uitzending.
1: Ik was mijn broertje, Reetje Isaias, ook vergeten. Hij is ook morgen, samen met Tante Loes Dulder.
0: Oké.
1: Reetje Isaias, Reetje Take You Day.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, uit het oog, maar niet uit het hart, want we allemaal aan de varen. Is dat pas aan de toch, Julio?
0: Mm-hmm.
1: Awanda Rotterdam, Awanda Society.
0: Ja.
1: En verder wil ik ook zeggen, als 56 Samo Tapi, Tapu, is omgekeerde... Omgekeerde van 56.
0: Niet verstaan.
1: Je verstaan code.
0: Niet verstaan. Dan code en code.
1: Doe bij de wang. Dan is dit schil, joh.
0: Ja.
1: Dan tijga, mami, tak maar. Afroon toe die mego, 70. Wel, geel, joh. Mijn moeder kwam niet bij. Gewoon dat vergrijs. Je vergrijs, heb
0: je aan. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké,
0: goedoe. Oké, TKD. Dank je. Lobby, doeg. Goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Papa, u spreekt met Sky met B. Ik wil de Marta bedanken voor de felicitatie.
0: Ja.
2: Ik vroeg haar, ik wilde de ervaring weten in Indonesië.
0: Mm-hmm.
2: Want Glenn was in Japan, dus Glenn heeft al heel veel over Japan vertellen, wat ik aanwezig was.
0: Oké.
2: En wat ik wilde weten van u, waarom denkt u dat Trump rijke vrienden van hem naar China gebracht heeft, in plaats van... de mensen van zijn regering.
0: Ja, ja. Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb dat ding zo gevolgd en ik denk, Trump is, sorry dat ik het zeg, hier op de radio bij Maart, maar Trump is alleen met zichzelf bezig en zijn eigen imperium.
2: Nou, klopt, dat wilde ik niet zeggen.
0: Ik wel. Ik durf het te zeggen.
2: Ik heb het overgelaten.
0: Ik durf het te zeggen. Hij is met zijn eigen imperium bezig.
2: Grand

0: Goedemorgen Nederland. Tijd voor jouw start. Start met Mart. Met Mr. Morning DJ Goeio. Van 7:30 tot 9:00 paraat. Praat mee. Deel mee. Feliciteer mee. Want Radio Mart verbindt.
1: En het is nu 9:03. Negen uur ga ik eruit. En tot nu toe qua programmering. Volgende week maandag ben ik er weer. Bedankt dat jullie willen luisteren. Ik heb met heel veel plezier dit voor u gedaan. Samen met u. Mart verbindt. Grand Tangi. Sosolobi. Mwah.

0: Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen en voorlichting geven.
0: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Diemen richting Amstelveen, daar rijdt het verkeer nog langzaam.

0: bij knooppunt Koenplein 6 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, mijn lieve mensen, zal ik van mij betekken bij dat want ik weer baro een boontje odi. Go na alle de lobbywans aan dit tapu luisteren ook tof committee alle de provincie committee ook tof stranang en dat want ik dit is rakoki. Rakoki is 4 dagen per week te beluisteren. Dat want ik op de maandag, dinsdag, vrijdag en op de zaterdag. Voor nu op de maandag, dat zit is uur mijn gastvrouw tot de klok van 11. Ja, en na 11 dagen heb je Emily van der Linden die verder gaat met haar programma Terug in je Kracht. Maar voor nu deze boendam, ik hoop dat alle de lobby Arkima en Jeremy sting. En dat zo dat we baron boonsuit konijnen die alle de trouwens aan de nono de afgestemd. Voor nono de dat want dat we baron to boskopu. En voor morofara in ina programma natuurlijk dat we go bakatapu apisi tori sami bebigi vorige week nangen. De bakermat van de slavernij in Suriname dat want dat Middelburg play won boom bigi rol, boom bigi rol. En ook toen nanga tori seipsa. Dan het kan zijn dat ik want to aan informatie ook toevoegen aan opvoeding volgens de winti leer en natuurlijk niet helemaal in. Maar de prespari sani wan sani epasa. Je ziet dat hij eigenlijk alibi en libino bijna zond bijna. Je denkt zoiets maar ik ga dus zijn ego om in is maar. Tede opo na de na uitdaging no de genoeg want je ziet dat of uitdaging no de genoeg dat eigenlijk dat je in dit refse go go e igi kan de go suko uitdagen in zelf en tegenwoordig mino go go nik mi de go e igi kan fu go suko uitdagen want ino sap se wakti ino sap satra wan ki brida pe ine ta se wakti dus in de rustig denk over alles wat je gaat doen vooral serieuze dingen en ook toe vooral de sansa you want taki uit je mo voor me tegen we libi you want thing denk ik zei je taki zei je poer uit je mo voor want kade want to sma itike nik joke ma de san is aan een joke ma joke no besta moro maar goed mijn lieve mensen intussen a music jazzo e play saf safri dat we ook even naar een want to pisitori sa wes abi voor bida de lobby arkema zeg maar of je even een wandeling je neem in wes of noem maar op. Volgens mij gomoro fara natuurlijk met barwan boonsuit. Oligona alle dingen van familie, mijn zusters. Wan boonsuit die odi mijn dochter zijn. Mijn dochter en natuurlijk mijn grandpie Kings. We barwan allemaal wan boonsuit odi. En natuurlijk we wens allemaal wan boonsuit die archipriseri. Maakt niet uit waar jullie zijn.

mijn lieve mensen. Wat gebeurt er hier in Amsterdam-West? Natuurlijk van lunchen in de Kit. Samen lunchen bij buurtpunt de Kit. Dat kan je doen op elke vrijdag tussen 1 en 2. Ben je in de buurt? Jou, ik kooi rief saluko van Westboeno. Westboeno, deze kan je, hè? Hai. Ja, West is goed, man. Dus dat want ik ben je in de buurt tussen 1 en 2. Ik weet niet hoe lang het duurt hoor. Maar alleen een poging naar een assistie, een movement. Gogo mi ding, lobby one, dat, er hier, dat je hier wat kan eten. Hoe mooi is dat? Dus dat want ik ben je in de buurt. Je bent kon gewoon na het vooral tussen 1 en 2. Dat kost dan vanaf 10 euro. Maar tussen 1 en 2 kan je binnenkomen op de vrijdagen. Zo, dan kan je lekker mee eten met de rest die hier zitten. Nou, dat is zo, je weet nooit. Zo'n contact kan sluiten, Janang Wantrawang. Dus je bent welkom op elke vrijdag tussen 1 en 2. Buurtpunt De Kit, natuurlijke adres naar Bosselommerweg 380. Dus de ABWA-organisatie zijn in de Vliegende Brigade steun. Dus heb je meer behoefte aan één of meer contact met een ervaringsdeskundige? De ervaringsdeskundigen van Team Ed kunnen je bijstaan. Neem gerust contact op met de coördinator. Wil je meer weten? Want just know, je hebt soms maar kan dit, soms maar kan dit, en je hebt en awantaki. Maar aan je vertrouw me voor taki is dat awantaki kan bellen aan Team voor Ed. De gaat door die lange de moro vrij in je bewegen en natuurlijk respect daarvoor. Dus wil je meer weten, go look op een website www.anateamed.nl en dape tego dape da yoshia aanbod nanga na agenda nanga alle informatie voor de aangesloten organisaties sa Euroko nanga Team Ed. Jawel, en ik doe ook de vergeten moeders de groeten. Carmen van Waka, Alassani Boon, Saskia Meiland, ik hoor je. Je hoort me niet, maar Meijeri wel. En natuurlijk, Tandu Abu Roko weer volg je. En Morofara Anna Asago, me baron dat we ook toen boon zit. En niet op tijd met mijn lobbar Asago aan zit. Omdat Anning, waar hij inspireert me Asago. Dus je viri down, of waar je viri op je eigen look ook op de bar Asago, Asago in barrière. Nou, baron, want trouwen dan, sap sa je viri. In elk geval, want boon zit. Odi met zijn kom de lobby, want dat ben ook toe. Tegelijkertijd naar alle groepen van Boong Shwiti. Odi vandaag is maandag. Nieuwe kansen, nieuwe vieren, ontwikkelding. Kontapo een mooi fasi. Jawel, en dat na even kijken wat is een natuurlijk energiebesparing ook in deze zomer. Abidati kan de Juno op de hoogte eten. Maar je hebt gratis energie ook to advies. Of je loopt naar de energiecoach. Voor loopt naar woninfo.nl/energiecoach. Alleen is maar dat ik moet natuurlijk uit de voor gemeente. En TU belt op naar nummer 020-5-23-01-90. Dat want dat je daar kan maken wat afspraak. Dat je mijn gado, mijn energie heen en mijn oansri bin dungro. En tegenwoordig, je ziet of het koud is, zeggen ze van nou op een verwarming. Maar dat je komt met een op een verwarming. Dat zo met mij, ja. Dus sommige mensen normaal hoorden naar een punt dat die op de voorwaarde wat te begrijpen is, maar open. Maar goed, ik informatie ook toen naar energie koos. Sande, dat je sabi dat die, you know, ik in problemen. Contact en naar energie koos die zien via gemeente. Ik kan bereiken, dus ik zou zeggen van het kan toch niet verkeerd gaan. Nee, toch? Mooi. Zo, so, en natuurlijk nog hier in West, dit blijf ik herhalen, want DC Ego, mooi project dit. Heb je een goed idee voor de buurt, knutselen, breien, taalcafé, buurtfeest, schilderen, koffieochtend, dat want ik naar Game Day. Op zoek naar inspiratie of leuke activiteiten, buurtpunt Team D. Samen aan de maken wij de buurt leuker, buurtpunt Team D. En natuurlijk... als je de kolenkit bent, dan word je automatisch getransformeerd in een kolenkitter. Kolenkit buurt IMD. Je ziet, er gebeurt hier van alles natuurlijk in samenwerking met de gemeente. En natuurlijk naar
buurtwerk kom je wel. Ding ik probeer voor zitten dat mensen toch wel lekker. Die kan die lekker in de vel, want leuke dingen zijn organiseerd. Ja, en hier hebben we ook op elke zaterdag de vergeten moeders die hier zitten. En dit ook Boomprins Paris aan hier is zo'n ding. Je hebt verschillende organisaties, Nangasang, wie doet bepaalde sani. En zo komen we. We konden ja zo nou trekken ook toe in de vriend die doet voor de organisaties. Maar zaterdag zitten ze hier, hele lieve dames. En heb jij niks om te doen, mag je altijd naar binnen stappen. Tussen 4 en 6 uur. Tussen 4 en 6, sorry, we hebben met 7 uur natuurlijk. Dan Atori Egidjaso Tapuwang Prins Pari Nanga Respeki Fasi. Dus een ieder is welkom, vooral als je ook hier in de buurt hoort. En we zijn gewoon nodig, want we hebben kinky praxeri toch. En daarom ik de vergeten moeders dit jaar zo ala satra. Want of de vergeten moeders nog bij dit jaar zien ala satra. Dat want takida uno bij terja. Dan ben je gezien, ja, zo streef, streef. En natuurlijk, dan kan je blijven ons maar. Want of hier die we ons doen, je begrijpt toch? Ik tak wel een misstap. Dat nog nooit zo langs, maar we noemen een prijs. Taki man, taki deskundige. Niet gade, maar we noemen een prijs meer, maar jullie horen het nog. Want hoe langer dan taki man toch? Maar alleen toe, takataki, nee, takataki, lef om takataki, want om takataki voor kring. Ne kun sapsa we taki nanga sa we bedul tu maf we tak taki sa mindri mindri da sa necha so so bruya en motegi da kesi da ti unu mofo unu sarana sma mofo unu mikrapi ala unu mofo na muilak sani wan luku nunu de ook tu wan geval se ik heb ook een app gehad van eigenlijk jongen mama mofo Den tak oere mama mofo na bana watra e lip hebi flaka masolisa flaka sa mama mofo miki e frustrer mama oktu. Wan enkele kuleki ma im koleer sab dati im sab seye tak gwena kosmos. Wan tje yere no no de dat enkele kwa wo fel uju je yere wan fois no no de mi me ordi uno wat ma me tak sam yere en na de sot sandis mi kan taki dam no sabof de sot taki disopon mina problem. Ma so le si mu se tak den taki le kwa den taki mu taki mi gado jo ino de moro me de. Ia toch, want ie kiso wan fois de yere enkelek fa wan ma. Weet je, ja. Fa wan ma enkelek na Ati Brong da. Ma de bijis ma funu betak ook to Ati Brong. Nemek boom ching. Maar Ati Brong neem ik boemtje, want kan die je breken, je takkie, maar... Jongen, je takkie, maar op een gegeven moment, die takkie aan pissie, dan moet je weten van... Die snobboem, look hoe fossie, nou vertel, denk den biggie sma voor fossie, toch? Dat enkelijk dat je begrijpt den biggie sma voor fossie, daarom ik tebe gua oma solliciteert. Vooral te is op oma nou een vrijpost, toch oma? Solliciteert gua oma, is je oma twee ronde groen tapen jari. Ja, om mij twee gronden gewoon tapoe in jari. Ik trouw hem tjie watra, want dat want ik nu voor je begrijp, want die om mij trouw watra, dat want ik alle takkie zijn schweeft, toch? Die trouw watra, die zak in trouw het doti. Weet je, want in bloeken je ook toe, die je tak bepaalde zijn langer je moe voor. Dat zo lees naar tien of verwachting, want dat is aan een schweeft, toch? Vooral den kwaai wang. Ons ab kwaai zijn niet, die niet aan je, die wang we moe, die want ik in ik bestie. Vooral of de sap dat je tak wel onverantwoordelijkheid naar je moe voor, dat je naar de bestie. Snap je, dat is een moment dat je doet dat je takkie, je tak bepaalde takkie. Inom vergeet je, ik weet naar kosmos en hij schweeft, dat hij loeri, die is door naar een presie. Want hij schweeft nooit, die tak wel zijn terug, ik vergeet zei bij takkie ba. Dat hij is bam, zo'n vergelijke situatie in mitie. Dus dat eigenlijk dat je ervoor denkt, maar ik ga door, ik ben tak, dit is wel eens jongen. Maar je ziet dat jullie ben ik alsjeblieft. Want we zijn allemaal mensen, het kan zijn. Nou, we voelen perfect. We kunnen tak zo zijn, zo lezen, dan gaan we voor mijn membre. Weet je, go bejiji yourself, want in een bejiji, als we je bejiji je schrijf, want je knap verantwoord voor alle santa je tak, jezelf alle santa je doet. Wie ziet een keer de wans aan die stiekem? Ik na verantwoordelijk voor een ding door ons aan jou abis kom piki. Dus eigenlijk mijn gide wans aan abwatning, weet je. Ik sabi dat hier ook
te je tak bepaalde sani nanga imofo, dan akan go dipi, enkele kakan teki taayeye. Beetje taayeye. Want of je luko boon dat sana ayeye functie voor walibisma, is de uiterlijke besturing waar de akra zich mee verbindt, omdat de mens compleet kan worden. Je ziet dat die ayeye prinspari voor de in you. Weet je, en de jeje hebben invloed op het gehele leven omdat zij de mens helpen op allerlei gebieden die de mens nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Je ziet dat hij ook. Je ziet eigenlijk dat die takje bitaki, die berekent dat ik die takje gomitas, maar als maak naar de pemeenos op zomaar ontvangen takje. En of wat takje god die pidoli bimarki, dat je schreef, samen kan fout dat hij, ayo, minosawandi in die pressie bij jou. Wansan mi kan tegi go begi, begi en begi oprecht. En te begi no begi leko an fremusu. Denk dat yo begi i anga lek fremusu. Denk dat ibo scheiti. Oh, mi gado pardon. Denk dat ibo pupin gado fesi. Ma tanga baka Yusref si dat di draai omgekeerd. Je pupin yo egi fesi. Des no we tek tek sani boom seriusu. Omdat hij wil leren zijn EFSA en misschien dat hij teo, als hij kon voet takken, want hij zei dat ja, we zijn in een vrije, maar sabi sa yu e taki nanga yu mofo. En of je lukubung, alibi voor een trouw en af de alibi voor jou. Kan de te wan trasma sank moto uit noem maar op wan tra president, maar dat kan tak den taki fa de wani. Maar yuk moto uit wan tra se, dus je moet sabi dat hij hoor rekening nanga aan natuur. Want juna ad natuur, juna hilal, juna abusi, juna awatra, juna agrong. Desi of je hoort rekening naar de sades, ik zie dat hij enkelijk te wego om naar ons refi, kogu ons refi respecti, want no wang fu nu na baan na sondro oli. En de wang sang e si des refleki baan na sondro oli. En de wang sang e si des refleki baan na sondro oli. En de wang sang e si des refleki baan na sondro oli. Dat abisabi ma de no aknop no draaie te wiki fu si dat hij ino de soso ano yu wang knapo. Snap je eens dat hij in moet sabi umofo en umsab dat hij umofo e wegi. Umofo e wegi. Dus une taki utak bumbum sani. Echt, dat wint u takan de timbum sani, dat kan de wanko echt adoro. Maar of hij taki wantu hogri sani kwai kwai sani, geloof me. Dat is allemaal ook. De naaf denk ik valk dat hij in ochi dim taki nochi sambiting. De rustig, want alla lisa Yusref kobreuka word dat hij in ochi mikot in ochi sambiting. Membre notero me lisi taken tu. Want u beurte kom. In bereken, alibi toch eau dauna wa winte wai en o mikrapta winte wai wan pisi. A waip sai. Hey, draai konte kibaka. En of is senaar a winte gwe swar belada. Nanga homeni gwreit taki. Dat want taki. Dat want taki, dan moet je het zelf weten. Is er niet gewoon een vriend tako komitie bakato? Weet je, dus eigenlijk, ja. Tino want ik dit aan die zee met je, dat geef jezelf boem voor uw respect. En geloof me, te Yusrefi, geef Yusrefi respect. Dat je sap voor je go om naar een trouw aan deze. Dat normaal, wala mala prespari. Want fa you catch yourself niet kwam prespari. Want en trouw aan deze gewoon. Dat want taki. Want aan no bunda palok to see. Maar goed. Ko arki jasa nga. Me draai wampuku ifo jafo. Aisha Bell en Miriam Simone. Sisters.

0: Ga van start met je bedrijf en
1: word... Nee, dankjewel, sisters. Dat was Aisha Bel en Miriam Simon. Weet je, van, en ook een mooi lied. Van een, want we hebben elkaar gewoon nodig. Ik had het net gezegd van mijn lieve mensen. Weet wat je allemaal zegt met je mond. Alles gaat de kosmos in. En wanneer je het niet opreken, dan pakt hij je, dan neemt hij je over. En dan kan je ergens zitten en denken van... Sam, ze hebben me eruit gegooid. Of ik ben diep beledigd. Of ik ben, weet je, alles keurt terug. Het leven achtervolg je gewoon. Ja, en... ik heb een, hier ook een, mijn gast eindelijk, want jullie weten het. Als ik een gast heb, vertel ik het nooit. Want je weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren. Ja, je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren. Dus ik praat nooit over mijn gast of mijn gast komt of niet. Maar hier heb ik er. Esther Fabriek. Hi, portefeuillehouder natuurlijk van een, hier Amsterdam-West. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, gaat goed. Ik was een weekendje naar Londen.
1: Kijk eens aan.
2: Met mijn dochter en we waren naar Harry Potter gegaan.
1: Kijk eens.
2: Dat was, leuk. Het was echt heerlijk weg.
1: Kijk eens aan. Wow, en ze heeft flink genoten.
2: Ja, zeker.
1: Oké. En jij ook?
2: Ja, ik heb lekker gegeten en ik hou van Londen.
1: Kijk eens aan. Maar is er iets daar in Londen die je trekt, die je aantrekt? Vertel.
2: Ik hou gewoon van de grote stad en zoveel verschillende mensen. En weer heel anders dan Amsterdam. Weer echt even weg.
1: Oké, en dat is hier mooi. En je komt terug en dan pak je de draad weer aan om te zeggen van... Oké, dan kom ik hier bij Rakoki. Wat is het vandaag die je hier hebt gebracht?
2: Nou, ik wil gewoon af en toe jou zien. Dat vind ik gezellig. En wel fijn om even te praten over wat er allemaal in de Koninkrijk gebeurt. Want ik heb wel weer nieuwe dingen. Het gaat weer hard.
1: Ja.
2: Seniors en Meijerstraat.
1: Alles verandert, alles verandert, ja. Alles verandert. Het loopt eindelijk nu een beetje, hè?
2: We hebben nieuwe moestuinen bij de Manu Frans.
1: Mm-hmm.
2: Weggeefkast, dus is het allemaal nieuws wat we kunnen
1: doen? Ja, echt wel. Ik wil nu beginnen eerst met de Spookstraat, waar iedereen al, bijna iedereen vertrokken is. En iedereen heeft nu een woning. Dus vertel een beetje, hoe vind jij de Seniorse Mijnstraat nu?
2: Nou, ik liep mij langs, het was inderdaad de Spookstraat. Klinkt wel eng, maar het is wel... Iedereen is aan het verhuizen, er staan busjes voor. Het is heel gek. Ik vind het heel vreemd om daar te lopen. Omdat het, er wordt niet meer geleefd. Iedereen is aan het verhuizen. En we gaan nu beginnen met ook de sloop van de woning natuurlijk.
1: En wanneer staat die? Wanneer gaat die in werking?
2: Volgens mij nog eind dit jaar.
1: Eind dit jaar, oké.
2: Dan hebben ze om te slopen en dan gaan ze aan de slag.
1: Oké, en hoe lang duurt het?
2: Tot alles gebouwd is en klaar is, zijn echt wel 3 jaar, 4 jaar.
1: 3, 4 jaar, dat dachten de mensen. Eigenlijk is het toch best wel goed. Zo hebben alle mensen dan, weet je, kunnen ze een keuze maken, een goede keuze maken van ga ik terug of niet. Ja. Weet je, want velen dachten, mijn god, hoe ga ik weg van hier? Maar je ziet het van, het ligt niet aan de plek waar je bent. Het ligt van, hoe ben jij zelf daar in de buurt waar jij woont?
2: We hebben nu een tijdelijke woning ergens anders. Ik vind het ook wel fijn om als zij in die nieuwe plek nog wensen hebben of zorgen hebben, dat ze zich gewoon nog ook bij West kunnen melden. En dan denken wij graag met ze mee.
1: Mm-hmm.
2: En ook als zij vragen hebben over, kan ik wel straks terugkomen en in welke woning dan?
1: Ja.
2: En dan denken wij graag met je mee. Want ik snap dat het allemaal heel ingewikkeld is. En ingrijpend en lastig.
1: Ja, die mensen waren in een allemaal in een complexe situatie. En het is ineens zo complex geworden, terwijl het voordien heel anders leek te gaan. Maar opeens leek het een andere wending te krijgen en dat maakt de mensen verwarrend. Weet je?
2: Het wordt uitgesteld, en ineens is er haast.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Snap je? En, ze beginnen nu aan te pakken. En dan natuurlijk iedereen die daar gewoond heeft. Ik ook. Ik hoop dat ze hele mooie, stevige, veilige woning daar neerzetten.
2: Ik hoop dat ze allemaal allemaal terugkomen, die leuke bewoners.
1: Ja, natuurlijk ook. Ja, natuurlijk ook. Ik hoop zelf voor mezelf dat ik ook terugkom.
2: Ja?
1: Ja, dat ook. Ja, natuurlijk. Dus nou, maar nu gaat alles goed. Ja, ik ben wie ik ben. En ik denk van, ja, overal waar ik ben, ben ik zo. Want je gaat bijvoorbeeld een paar straten verder. En je wordt ontvangen met bloemen en plantjes. Zeg maar eerlijk. Is toch mooi alsof die mensen je kennen.
2: Ik vind het ook wel, want we gaan dan ook die openbare ruimtes, de straten en de speeltuinen en het groen eromheen, gaan we allemaal ontwerpen. En ik vind het ook wel fijn als de mensen die zijn nu verhuisd, maar die willen terugkomen, dat zij ook meedenken met hoe hun straat eruit komt te zien. Mm-hmm. Waar komen de fietsenstallingen, waar komen de parkeerplekken, waar komen de bankjes en de prullenbakken.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
2: Dus ik hoop dat iedereen wel betrokken blijft en mee wil denken. Dat zou fijn zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Of ze allemaal luisteren naar Koki natuurlijk, gaan ze weten van dat ze hier kunnen komen met al hun vragen. Dus mensen, jullie zijn niet helemaal weg. Jullie zijn er nog een beetje binnen. Want jullie zijn belangrijk. En natuurlijk komt ze weer. En nu een beetje weer naar mijn oude straat, Majoor Franswijk. Ja, mijn oude straat, Majoor Franswijk. Wat gebeurt er daar allemaal?
2: Nou, een paar weken geleden in het weekend was er een groot feest. Want wij hebben weer de moestuinen geopend.
1: Oké.
2: Daar zijn met name vrouwen, maar ook mannen, die verbouwen hun eigen groenten.
1: Yes.
2: En er was een feestje met ballonnen en taart en lekker eten. En wij hebben daar ook iets nieuws. Want voor die moestuin, bij die speeltuinen in Noord, aan de Leeuwendaarsweg volgens mij, is nu een weggeefkast. Dus er staat een kast met lekker eten en spulletjes. En als jij geen zin hebt om boodschappen te doen, dan kun je daar af en toe kijken of je iets nodig hebt. En ook als je zelf spullen hebt die je niet meer nodig hebt, kun je het daar neerzetten. Dan kun je buurtbewoners...
1: Oké, en waar staat het? En waar staat het precies?
2: Bij die dat kleine voetbalkoortje.
1: Dus hier bij de Wilhelmkorp.
2: Ja, het Kruifkoort en dan oversteken naar het noorden.
1: Ja, ja.
2: Bij dat speeltuin.
1: Oh, ja. Hebben ze daar een nieuw speeltuintje gezet? Of die oude, die houten speeltuin?
2: Die speeltuin die willen we graag een beetje uitbreiden. Dus wat extra toestemming bij.
1: Okay.
2: Maar ook omdat Noord natuurlijk nog vernieuwd wordt. Daar komt ook nog vernieuwing.
1: Mm-hmm.
2: Moeten we kijken of dat kan. Maar vanuit West doen we in ieder geval ons best.
1: Mooie plannen, man. Ja, mooie plannen. Mensen, jullie horen het wat er allemaal in West gebeurt. Vandaar dat mensen me vragen van het gaat goed daar in West. Hoe is het daar om daar een woning te krijgen? Jullie horen dat de meeste mensen verhuizen. Dus nu zitten we ook beperkt. Wie weet van na 3 jaar dat we toch wel weer open gaan. Waar mensen vrij kunnen komen en toch wel kunnen kijken van als je ook hier kan wonen. Want nu, en hoe zit het dan? Want daar zijn ze behalve de moestuinen. Daar zijn ze ook bezig met de coöperatie. Kan je een beetje daarover vertellen? Want men komt me hier vaak vragen van, wat houdt die co-operatie in? Hoe kan ik me daaraan aansluiten? Kan jij een beetje daarop ingaan?
2: Ja, het is wel een mooi verhaal. Oh, sorry. Ik had vorige week griep, dus maar het gaat de goede kant.
1: Goed dat we op een afstand zitten. Ik wil niet ziek worden.
2: Het is wel een heel mooi verhaal. Want iedereen vindt het fijn om alleen te wonen. Sommige mensen willen liever samen wonen met meerdere mensen.
1: Mm-hmm.
2: En dit zijn ook wel deels oudere mensen die voor elkaar willen zorgen als ze ouder worden. En zij hebben samen al hun spaarcentjes bij elkaar gelegd. En
1: mooi.
2: Wij gaan zelf woningen kopen, bouwen. En dan gaan we in wonen en dan gaan we lekker samen wonen. En zij hebben gekeken waar moet dat dan staan. En zij vonden oprecht de Kolenkind de mooiste wijk van de wereld. En zij wilden per se in de Kolenkind.
1: Kijk eens aan.
2: En zij willen ook iets voor de buurt doen. Dus zij willen echt onderdeel zijn van de buurt.
1: Ja.
2: En daar komt ook het huis van de wijk. Dus een buurthuis. Die nemen zij op in hun bouwplannen. En dan gaan we ook voor jongeren aan de slag. En er komen mooie activiteiten. En je kunt daar dus ook volgens mij nog in meedoen. Dus als jij denkt, nou ik wil ook niet elke avond voor mezelf koken.
1: Dan.
2: Liever alleen op de maandag. Dan kun je dus ook je spaargeldcentjes inleggen, je spaargeld.
1: Uh-huh.
2: En dan meedoen in die bouwplannen. Maar het is natuurlijk niet...
1: Dus even. Dus zeg maar voor mensen die zitten te luisteren. Enkele een coöperatie wat ze hier aan achter hebben. Major Fransweg. Het gaat zeg maar om een buurt. Om een paar inwoners van een buurt. Dus je hoeft geen familie te zijn. Gewoon buren bij elkaar. En we hebben de behoefte om samen te gaan wonen. En in plaats dat we naar een verpleeghuis gaan, of dan kunnen we denken van vooral of we een beetje geld bij elkaar hebben en kunnen zetten. En dat de bank ons misschien helpt met de rest. En kunnen we natuurlijk ook zo'n coöperatie opzetten. Huizen en dat soort dingen. Zeg maar een flatje.
2: Ja, dus iedereen heeft dan wel zijn eigen woning. Maar dan heb je dus een gedeelde eetkamer waar je om de beurt kookt. En ook sommige mensen zullen misschien wel af en toe zelf koken. Maar het idee is wel om echt naar elkaar om te kijken. Voor elkaar te zorgen. Mm-hmm. Samen dat huishouden te doen.
1: Ja, ja.
2: Het lijkt, ja, er zitten voor- en nadelen. Als je iemand heel irritant vindt. Dan moet je er wel mee leven.
1: Ja, ja, precies.
2: Er zitten voor- en nadelen aan. En ik vind het eigenlijk wel heel
1: mooi. Nee, maar ik denk mensen die dit soort initiatieven nemen, zijn mensen die... Ja, zijn any kind. Ze kunnen zich aanpassen, want anders doe je het niet. Iemand die denkt van, ik wil niet gestoord worden, dan denk je, nee, weet je. Maar iemand die toch wel met anderen samenleeft, ik denk van dat het een hele mooie optie is. Dus mensen, jullie horen het, dus dat want takkie. Dus of we liepen in een omgeving, dan moet je dat die asan treaty en wala malay broko, op een boel salaris, dat want takkie dat ook al lukken zo, kan niet met die kouwang. Dan kan die in de toekomst, die kan denk dat niet gaat doen. Hé, wij met z'n allen zo, dan kan je money bij, want dan zoeken we een plek, dat iedereen ook boven een plek, ja, zodat we allemaal hebben iggy. Ozo, en natuurlijk, je paya school, saf, safri, go, moro, fara, of zo, lees je, apprecies, ref, sa, ibo, kampura, money, dat baka, want dan je potruimtes naar inise, kajuru. Je gaat bepaalde dingen inzetten die toch wel een beetje verdiensten naar binnen brengt. En zo kan je je schulden dan helpen af te lossen. Dus, dat wordt hier gedaan aan de Major Fransweg. Dus dat is een hele mooie optie. Nou, een mooie open ID. Weet je, is een mooie eye-opener.

0: ons ook van als we wat willen dat we het gezamenlijk wel kunnen doen. Ja, toch een Esther.
1: Het zijn soms ook oudere mensen en je hebt hier natuurlijk minder geld voor ouderenzorg. Mensen moeten langer thuis wonen en zo kunnen ze voor elkaar zorgen en heb je gewoon een fijne oude dag,
0: kun je zeggen. Ja, kijk, en je bent ook niet alleen. Nee. Dus eigenlijk weet je, want iets dat ons allemaal achtervolgt bij wanneer je ouder wordt, is eenzaamheid. Ja. Dus ik denk dat dit een hele mooie iets is om dat te voorkomen, dat je niet alleen bent. Weet je wel, en ik denk ook, daarbij ga je ook te strijden tegen armoede. Want daar kan je altijd een hapje mee eten naast. Dus je ziet die voordelen eigenlijk die er allemaal...
1: Per se dit doen, omdat zij dachten, ons idee van voor elkaar zorgen, dat past heel erg in de code kit, waar ook mensen al heel erg voor elkaar zorgen. En zij willen dat dan ook echt onderdeel zijn van de buurt. Dus je kan daar altijd aankloppen.
0: Kijk eens aan, dat is toch heel mooi. Als ik nu kijk naar de tijd, dan zie ik dat het nieuws ons over gaat nemen zometeen. Dus straks na de klok van 10, tenzij je nog wat wil meedelen hoor. Dat mag ook. Ja, dat mag ook. Voordat we eruit gaan.
1: Dankjewel, Urmi.
0: Nee, Anna, ik bedoel, we nemen nog geen afscheid. We gaan er even uit voor het nieuws en dan komen we er weer terug. Of denk je van, weet je wat, dit wilde ik vertellen. Oké. Nee, het kan, maar je weet van, je bent altijd welkom. Tijd en ontijd. Kom maar binnen. Ja, mijn lieve mensen, dit was een Esther Fabriek, portefeuillehouder van hier Amsterdam en West, hier in de Kolenkitbuurt. Dus het moment dat we praten over innovatie, renovatie en al dat soort dingen, heb ik Esther nodig om ons hier uitleg te komen geven. Esther, je weet dat we je blijven volgen, toch?
1: Ja, niks
0: voor. Mooi, dat ook. Kolen kitters, dat doe ik. Dankjewel, Esther. Ik wens je heel veel succes.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert, maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer.

Zo, welkom terug. Ja, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En natuurlijk, we hebben hier net een portefeuillehoudster gehad natuurlijk. Houder gehad. Pewi etaki di frenti tori, soms of het nodig is, weet je dan altijd de sakonja zo voel, want ja, Rakoki is ook natuurlijk gemeente nou een belangrijke ondersteuning voor Rakoki of Gi Rakoki voor un tangi un tori nanga futang prati praxeri nanga denki nanga trawang. Ja, ze is een beetje komen vertellen hoe de bouw gaat hier in Major Fransweg. Moestuintje ook erbij, Senior Zomeenstraat. Iedereen die is al een beetje weg. Alles maar vinden we een lekkere. Of wang een huis bij de vierde heerlijk. Dus eigenlijk die de go take ja zo over naar Rochdale. Want die de go weer aan de takje van de Rochdale. Dat de go bezet dat kantoor. Dus het is toch wel goed gekomen uiteindelijk. Iedereen blij. Alles maar. Efiri, Prisiri. Dus en dan gaan wij hier gewoon door. Dus dank je wel Esther. Voor de mededeling. Sa atja konja zo gi uno. En even kijken. Om verder te gaan, dan mi betek ik bij, want utaka tori fu a mama mo fu ook to, hè. Un ga tori bij, mi no konta pa tori dat moro. Un sabi, un de rustig nanga, u mo fu tori, weet je wel, echt, un de even rustig nanga, u mo fu tori, want je ziet dat die boy, solicite, taki boy, sanipsa, echt boy, dat, want taki, ja, bif begi langa fu fening, want a bigi ibe mans koife meisje fu eindig in tapon boom fasi baka sondro markin of sondro bibbles. En dan weet ik hier met tegi en tichi, want santik secondo fu panning, rit a rigeri rigeri sanipsa. Dat want taki juru trefa no teki fu betrefen kon kan de omen tenti. Boys, trawee na si kan plegen, trawee na si kan plegen baka. Maar goed, mijn lieve mensen, onvoorzichtig naar mijn mofo. Want ons dat voor hier is king. Is je na tongo in je mofo. Sapsaye doan. Hoi. Weet wat je met je tong doet. Ja, hou het voor jezelf en doe er goede dingen mee. En ja, temeluko morofara sambe de prins pari ook to morofara fo sa mishi jawel. En ik heb ook gezien vandaag of je den tori en me volg den tori ook to de eshi dat no de eigenlijk dat is het moeilijk, want in Amerika bijna alle den foto de man teka kruisen baka ons sabi minus abo fo luka film fo pe Oprah Winfrey.

Free Press Prayer in the Selma, no? Selma PDB wakata po ang brochi omdat de mabe ko na bepaalde rechten voor de black brothers en black sisters dape. En na semsan dat heeft sakba. Yes, dat de ma is sorry, baka 50 jaar. Dan na semno to dat de ma neema unu wanjas unap no one probleem. Het gaat goed met ons. Alasane go bunang unu. Meisje apisendi desmadis smeer even dat Arede de boy. A boy de van plan kinky omesani ten nadela. Voor de smaasan jersey uno en moro voor en teluku desma dat en in berikan am Trump tref kon bij die vrede want moro Trump is si dat eigenlijk want abelegi des wat lof desma dat ala desmak moto nanga boto uit Afrika maar dief die desma ik kon si dat no vaka dat mi doet mi DNA test dat ane sor mi go na Afrika alas ane sor mi jana Amerika des dat want taki nou desma ook kondor achter want die Columbus go da pe na Amerika di na enka desma indima go mi tanga nanga blakasma blaka des enkelek go na wan boom langa tori den tori disi want ti be yere cowboy en op wit man be de cowboy in busi na den blaka man be de cowboy fosi in abusi en natuurlijk wat ibarika zei de mek amakar de manga indiana ak de man be dungru nek de man da pe tokan da pisela na soso dungru sma ibe abima mensen die dan meer over dit gedeelte weten dat mooi of deze attack den pistori dat imino ka attack den story dat i want En alles maar boef tak bepaalde tori. Ik kan tak bepaalde zijn, maar moet je het voor anderen laten. Want wie dat heet, ik meestal attackie, like voor attackie moet ik. En dan meestal dan, weet je, is het niet altijd goed. Maar goed, mensen, bescherm alle die rechten zijn die abnonoden. En je ziet dat die aan de oorlog liet toe zout. Je ziet dat die zuid en plaatsuiden dat we plek een boom bij die rolbakken. Want je ziet dat die katibode in haar tori. En wat lof desma dat we haar tori, de bereken zomaar mee. We of katibode kon bakken. Mino de en tegenwoordig in alibi die sawe libi dat tegen me eerlijk. Wie gaat dat accepteren? Mino denk jere, maar goed, misab dat de bradanga sadis in uno de allemaal de protesteer en je ziet dat die te ablaka te kwam dat we doen en dat zo aan de waaier wat boom voor u trouwens sluit aan na de en ik denk dat voor u voor nu is je de beelden en nu begin leer uit de beelden want die is je de zand dat die dat want ook vino lukbo aan de bies gaan gaan lukba na opie aifushi petu de nanga seipsa en afatori epsa kijk goed om ons heen jaso me begin si jaso kba dat eigenlijk of minus do jaso dan was ma jasi na birtisa jers mi apu wankas no waf de perende Ja, pedende, maar als je begint, toch als even je begint geweest af Safri. En daarom ik met taki, hoe lang het taki man toch, maar voor Guina systeem schreef je me, gado. Maar goed, maar de Amerikaan taki dat die jongen Trump, ik kan doen, zei je wanneer, maar het toch is nooit meer op zangen. Goed zo.

0: Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En natuurlijk, ik ben uw gastvrouw tot de klok van 11. Dokas don arkatori. En natuurlijk hangen de mooie appjes. Ja, samen kiezen dan met de grantani. Met Barja Prins ook te wangen. Boonshuiti. Odi uno vergiti. Dat die van de ik die edoro ook toe. No vergeti van deik di edoro ente van deik di edoro de lobby arkiman sabi dati dana ja prins de aan de gang even kijken hoor en na sana adatum funa prins pari di dati even kijken heeft weer zo ongeluk denk ik hoor hij heeft weer zo ongeluk denk ik en na sana adatum funa prins hij heeft weer zo.
1: Dat is zonde. Zondag 24 mei, eerste Pinksteren te Amsterdam. Hendels, is Langerweg 28. Kom genieten van lekker eten en drinken, barbecue, etc. En interessante ontmoetingen met vrienden en bekenden. En ieder is van harte welkom. Please, you have a fun day. Ook aan de kinderen is er gedacht. Er staat genoeg te doen zijn voor de kinderen. Springkussen, etc. Hoor dan zien we alle Liba Kalina Band. 60's Kalina Band onder leiding voor Elke. Anoua Maro, Sambura Band, de Reggae Squad, met de Royal Roos Band, met Derek E. Ja, Prins en Johan Man, tweede kamer onder leiding van Errol Burger, samen met All Stars. Frankie Mizidjan en Dwayne Tindari. En Kankantri onder leiding van Wayne, Nadia Voice. En als klok op de vuurpijl, de Massante. En ook een super, super grote verrassing uit Suriname. Kom massaal, het wordt reuze gezellig. See you, zondag 24 mei, eerste Pinksteren van Heet van Wiermaat.

contact wel komt terug, vergeten jullie die dag niet. Want Kasani eten is eigenlijk nou een mooi soort traditie. Allo, vibrada, die si, zit kono. Elk jaar dat u kan verwachten, is mensen voor omstreek dat je voor van Dijk, Rust of Vredestraat. Ik denk dat mijn vrienden grond toen nog. De van de laai. Dus dat want ik u allemaal die welkom. Tapuna van Dijk, sa e hori na ken dance. Dapie na isolator na weg. Even kijken. Ja. Fuluku. Zit u dat komen? Mijn schrijf nog sap nog nu. Dit is gebeurd, maar goed. Mibe poti wan pistori ya sufu beta kip tuin sot bakafo na pisi tori disi en dat wan taki Middelburg de bakermat van de slavernij in Suriname weet je en adier misleven no sabiere af teken een beetje leg hierop. Ja, dat aan vorige week door betakipjes over dat me bekoffen en eigenlijk naar tab de Arameers. Want de man dat hij eigenlijk de man dat hij Elsa me bari ook toe een boom shooty odi. En gezusters. Ja, en dat want dat hij de man dat nou een man ook toe een boom assistie dan bij haar voorbeeld vond ik de mene niet zo abdappe. Want de man dat hij brokoko in die kondre en behalve dat hij brokoko in die kondre. De nou een boom moet jangen dan was maar op de igi skoro op de igi. Maar ik lak me. Abomin des man ik om die soort ne man tromprize. Is ook om die kondre wa op je eigen foto wan kondre in wan kondre. Ano kanto. Des misref no sap suma me ka deal dat hanga de mama de masa mita deal dat i daarom me kwa jaar te bordu be bel fube bij verstand die wan de. Maar goed, woli ba tori te ja. En je ziet dat die bepaalde sani aan of accepteer, want baka dat die boom voeren sani. Ik kibri maar goed. Dan me be go enkelak dobe taki over, even kijken. De Fransen maken alle slaven vrij. Dat BD in 1848 dat we bestopt. En dat we bij Condoro 1863. Ja, 1863. De Nederlanders stellen de slaven onder staatstoezicht. De effectieve manier waarop de Marons en slaven hun afwijzing van het slavensysteem kenbaar maakten, veroorzaakte enorme kosten, zowel door het verlies van goederen als voor het leger. De slavensysteem begon zijn tol te eisen aan mensen, materialen en goederen om daar verandering in te brengen, waren ze genoodzaakt de slaven vrij te maken, de tot slaaf gemaakten vrij te maken en het productiesysteem een ander gezicht te geven. Want je ziet dat eigenlijk, look hoe lang de man die staat, 25 jaar is, die de man was aan de Nederlands. Hoe kan dat zo, wanneer nou zak zo maar loopt ding. Want eeuwig te weer, want ik abra de weer, want ik nou ook tongen te bakken dat ik voor smannen voor stouwboom. Wie dat na het robi? Of die nou aan mij dat ik kwam kondre bakken. Want dadelijk mijn man go wakka bij die broodje dadelijk een lont voordat ik doe aard of de lobby vitanja. Mijn ogen man. Maar goed. Want je ziet dat hij eigenlijk a Fries aan kon consumeren. Behalve dat a piste dat die de befitti, die man bij rosten, dat pede in boni. Ja, want te weten dat hij abra free wie dan a bonitorium taki. En of go lazy boom voor boom boom boom boom dat je ziet dat hij boni naar de manschappen vindt, du boom voor. Vooral die hij komt voor bevrij. Want zelf of je leest in het boek voor Elisabeth Samson, heeft het over, want hij ook toe bij Appernassi dat pina abrasi. Kom we in het zee. En ook toe bij Bari de man van Boni Begodapé. In de Appernassi ving. Na narigeerding helemaal. Dus he, dus eigenlijk den dis no be ma hore vol more en dis be berike dat is op sap. Kogi de man dat pevre want ze waren druk na moro bigi taart en a taart san be de na defisi apiste dat be de Afrika. Dus de man berike wakti, bino kover me de vrouw den boy vja de berike no no kover u ene tumsi kogi de vreheid. Want dat pe u kan tek drie kondre en a we gides ma da pas zei bijna of de no lukui de egi oso we gida zelf behandeling dat hi. Want toch u furtra wans de noi dingo sukudi.
is dat want dat hij ook dok als ze denk dat ik vrij. Dus ze hadden het zo druk. Nanga atart sa de ben prati dape want imbari ke di de alama lay prata tat apis de Sweden smeri want arte prata tak mi want to akistu alama la de na mark as meri mi want akistu des na so de ko praten prati tenanga adifti de da bif long moto tanga adifti de fu ko stopa rotsoi dat i want tauri opo wiki en un follow ga man dat bumbu en a want de follower ma bakana man di simoro tauri kong. Want in berikan sa de mando ang ono de no koso no ma de no libuso so ere dat want taki ai disna di dis enkele kui voor het eerste di dibris revisio an bepaalde groep e kom di dibris revetron bums ma want a groep dat i hogri ma ring ma goed dan me gimi tori ere me gimi tori van bani na sek moto it mi mo of mi ne koso no ma un si mi forsiktak sa me taki van mi no wan nek next actor follow me. Meer tante paling. Goed. Fugodoro. Dus je ziet dat die enkele productiesysteem de bim gewoon travesi. Want tijd hebben we de bim gewoon. Ja, abonde gewoon travesi. No, zijn er nog. Ook moet het als aan jij die scheren. Mi mama. En daarom zeg ik van altijd van jongen. Uno da penasrana. We zijn altijd ahim maakt die beschermen. Uno zie dat eigenlijk tijdens maar betak over de Amerika's. Dus maar betak tenanga Guyana, Frans Guyana. Dat betak tapsrana. Wansan be kibro uno. Omdat uno be ready, uno be klarete. Snap je maar ja. Ons ref ko opa doro is dat weet je. Zij gebeur. Maar goed. Fugomoro fara nanga na pistori sametak ja. De slavenhouders kregen 300 gulden per tot slaaf gemaakt te betalen uit de koningskas. Toch ga koning go suku was maf go tekas maar go onderzoek sa koning zo is op te maken aan slaven. Nee. Isi. Maar goed. Maar de tot slaaf gemaakt en kregen niets dan adidis en dat frustratie kon. Want in breken van je voer me tjam go dat de paai you dat toch de nee gimme dat wel na mi broko tem dede tem koboro baka. Goed. Men dacht toen de tijd dat de slaven, wanneer ze niet om wilden komen van de honger, dan wel moesten produceren. De tot slaaf gemaakten wordt wijsgemaakt dat koning Willem III hen in 1863 heeft vrijgekocht, maar niks is minder waar. Ja toch, want daarom heb ik Abi Play van 12 mei. Want des man no be man bribi dat koning Willem de derde be boso mi gado luku fa mangu frey amangu free ay koning ite kitu punt ya des man dat ap dar me o play van suma be every year 12 mei un go go luku bum ne tak nek maar je ziet dat die mensen waren zo blij dat a koning gide je was an tes mas masa yu mine eh? Koning be moet verbreken, ay wala malaf mif teg of ten aan ons zevende geslag. Ja, tuurlijk. Want ik bereken dit des, maar bij bribi in ama, want die man was gewoon een goede man. Weet je, een man jongen, een man saar ding. Terwijl enkele die des, maar jere adena visie, dat die des, maar free, de nobe bribi, dat die want trabuk weer, de nobe bribi, dat was 30 jaar. De nobe bribi des want eigenlijk wat lo lezi trouwen kon kies denken bij dat die e free, maar te de be denk dat de free dat de be kies mooi pas boko. Mooi pas boko is de nobe bribi is na pas die a koning kon tap e jullie dat koffer therapie story dat die. Nee des ma bribi dat ai free fa don koning buyere. Sab ome anisabe me kapisten dat die nanga koning Willem de derde. So ede te be twee abe want taki koning free me. Ja, na Asambego dat na Tino Sabi, weet je wel, dat doe je dingens. Daar in die knap echt achter na paste, want hem zat ik kon kiezen atra Sabi, atra no Sabi, ik kon tron Sabi. Dus na zo je kon je dat, mijn obe schat hem boe in, manna no, me schat hem boe in. Toch? Goed, de slaven zijn het eigendom van de staat en de regering, waak over hen. Dus je ziet dat, you know, bij de view zelf is hij. Toch koning Willem de derde bebuno. De machthebbers hebben 10 jaar de tijd om ervoor te zorgen dat de economie niet in elkaar klapt.
is dat wantaki wroko gratis, wroko. Het stel hen in de gelegenheid om de tot slaafgemaakten om te scholen tot contractarbeiders of ze te vervangen. Je ziet al, dus eigenlijk die deed je dat de omscholen horen kon. Ik denk dat de bijzies maar voor bereken, zomaar hoe je omscholen voor kon horen trangen. Dus die bereken dat zo atori staat voor die contractarbeiders, want die bereken dat de man ik kan ook een kruis hoe hey. Ja toch? Is dat een soort man dat hij ook kon krijgen, zo'n contractarbeiders. Want hem kon vervangen. Want je ziet dat hij dat ook vervangt. Dat hij ook is, maar niet wel, maar hij nog bij kiezen. Ajo, dat doet hij nog wel. Het doel van de staat, supervisie is bij de tot slaafgemaakte de indruk te wekken dat ze vrije mensen zijn. Ten oeite, hoe arki. Want ik zie de wan zo kong, de no doe dat aan de maar de kus, je zou er ook bij de tak lukus aan de doang, de strois antigoin die ei. En of je denkt dat de strois antigoin die ei, no, dat want tak in je figi ei boom.

gemaakte die onrechtvaardig behandeld wordt. Door de opzichter kan een klacht indienen bij de staat. Maar is dat om niet dienen klacht in? Toch aan no bij Roko? Dus je ziet dat hij. En eigenlijk tegen de man is beter dat hij tak een soort pistorie. Die is naar morgen voor naar Joden, we roken naar de nieuwe Joden. Hè? Want als je weer vrede heeft over de toe, hoe draai je paramaribo, dan kom je weer blij dat paramaribo, zomaar don dat pe. Maar goed. In 1873 onder koning Willem III schaf Nederland de slavernij af na 25 jaar. Nadat de andere Europese landen de slaven hadden vrijgemaakt. Dus is hij, de man is een beetje greedy toch, de liefst zo, maar ten aan lasten. Na 1873 werden de slaven op de plantages in de gelegenheid gesteld om onder soepele voorwaarden de plantage waar ze zoveel geleden hadden te kopen. Ja, te kopen. Wel met een restrictie op de grond, want de grond is voor hun kinderen. De donkere mensen hadden daar geen moeite mee, want in Afrika behoort de grond nooit en te nimmer aan een persoon, aan personen, maar aan de stam of de groep toe. Je ziet, dit is niet dit en dit is nou een bewuste keus. Want te uiten af wans, maar weet je toch? Dat eigenlijk je te daarom ik je ziet hier naar die. Wans maar zat dit op wans maar niet. Ta je taas me sir yang a hier kobong a alas man. Omdat ta dit op wans maar niet. Vertrouwen nou dit en daarom ik dit maar dit beetje afvissie. Mek de betakie dat nou te bij en zo dat want ik in wans maar nou kan go bakadoro dat je go sir sani. Snap je? Wala mala knap verantwoord te ving. Dus dat opmerking van een historie dat hij bij de prins Willem IV van Oranje Nassau was beschermheer van de kolonie Suriname. Zijn zoon Willem V volgde hem op. Geschiedenis van Suriname, de luko de J-Wolbers. Dat nou een heer trabukoreetje ook toe. Hij bijna een heer vergelijken van een historie die ze Sami Echakonono de na visie. Hendrik Willem Frederik, prins der Nederlanden en zoon van koning Willem II, beheerde de Nederlandse maritieme belangen voor zijn broer koning Willem III. Hij was in Suriname aanwezig bij de eerste steenlegging van het na het brand herbouwde de stadhuis annex. Hervormde kerk op het noordelijke plein in Suriname. Dan denk je dat na Pista Bowie in 1835. Natuurlijk Cornelis van Aarsen van Sommersdijk was de speelkameraad en vriend van Willem I en prins Willem III. Yes, als aan bij de wanbende. Soms deed. Toch de mijl van kreeg dat je soms deed kreeg. Maar eigenlijk is mijn schrijf niet dat dit zijn. Lukken neem belangrijk aan de zomaar de man pot bepaalde ninja. Zo ligt voor ons heb ik te herhaal bepaalde ne ibrije karanen. En ik kwam mantra dat we een takkie spiritueel a geest de actief. A geest de actief. Dus eigenlijk liever den gepoers van soms deed kreeg. En of den abneef pot in ik den pot mening. Want dan langer den bij je smaf mee roken dat peto. Maar goed, maar dat is van belangrijk. Daarom zeg ik ook, hè, in Suriname, nou, de Suriname moet het ook weten. Suriname heeft zo'n historie tegen om katiboteen. Vanzelf spreken die om te alles aan mij, want ik leer ook dat of de wetman die schrijft die je want, dan frustreert je mind, want de sap van hem frustreert je mind. De Yusuf go check baka, dat Yusuf schrijft dat hij dat hij, de san na trafasi, de san dat roko. Dus alles aan je om check, alles aan om schrijf opnieuw. Unom arki wang of tak taki wang. Mi op dat schrijf man dou mindri. Ja, toch, mi op dat schrijf man dou mindri. Is alle den pistori di sina des ma fun schrijf si mu schrijf isa aba ede. Nanga na fasi fu schrijf i den pistori. Disi. Ja, want van soms denk ik, ons schrijfje schiet dat in de amand, dat in de gwasranang, en ons tjere naar de smafin schrijf tjere, want dan meek de atibron, want sabe du, no be boont, want die brik amand, die schrijfje me denk, amand is wap twee derde in een West-Indische compagnie tori. Ja, amand is be

Hij was een van de grote aandeelhouders destijds samen aan het Koninklijk Huis. Maar goed, de bakermat van de slavernij in Suriname is de Wetakabra Middelburg GT, Wanada Pebeda Bigi Orga. De West-Indische Compagnie, de Zeeuwse zeevaarders en kooplieden voeren al op de Guyana's, dat Wantaki, dat Napeunde en de Hugenoten bijzondere rechten van de Algemene Staten van Nederland en het Huis van Oranje-Nassau. Zij handelden uitsluitend in houtproducten. Ja, in houtproducten. En Tedemantaki en Tedemantja betak overal West-Indisch huis, ja, zo toch na Haarlemmerstraat. Kan doe ik naar grap de man, ben ik de vriet van Samsadapi. Ona arsivue go alla jarwe waka i juni kodapi. Fos dati wantu funum op sagodapi na doro go go tek wantu sani anane ku apamoro bright. Wantu eikelak awaka sawe waka dapano so mariere na dipitori. Maar een goed trouwens abi Alex Dentori dat ze kon doen die ding. Goed, het was een uitstekende havenstad met goede opslagplaatsen voor wijn, lakens, hout, beschuit en andere goederen. En daarna hebben ze het natuurlijk over Middelburg, de stadsmuren van Middelburg. Want we zijn samen bij Mamsa elders, bij Mamsa ja, zowel. Een van de zakenlieden was Balthasar van Montcheron, een Normandische koopman, later ook ridder. Hij richtte de West-Indische Compagnie WIC op in de vorm van een stichting. Dit was de eerste vorm van een handelsonderneming. De West-Indische Compagnie was toen de tijd nog een volkomen Zeeuwse aangelegenheid. Zij hielden zich bezig met koopvaart, slavenhandel, piraterij. Daarom ik de man die staat piraat toch. Mijn zo'n piraat de boomvara de chaboto want de kategorie precies of nou een piratenschip. Maar dat je denkt dat na koniden kon niet wel de herkende schrift op afstaan. Kaapvaars is jagen op schepen met smokkelwaard en op een bui varen van vijandelijke schepen tijdens de oorlog. Dus eigenlijk je ziet dat de man is bij aan de zomer de man is bij de tapa aan wat toe, want ze hadden een vergunning. Eigenlijk jullie bij mag zomaar tapa wat er mee heren dat ik bij die de grond tapo gado tak dat im disma vergunning voor wat er. Die is maar weer hier heren, mee goed. Maar goed, want de zandaten nou weten, kijk wat er nou is in Iran, dan trouwe je dat poort, want trapoto nou mag kom. Ai, baya, goed. Ongeveer 10 jaar later maakte de West-Indische Compagnie zijn eerste verkenningsreis naar de goudkust van West-Afrika, isi van de Karib, goudkust. Waarom ik denk dat we op wang training. Maar de man is door de wangasa en de aneksa de vier dat aina disim abi. Ja, want zo de kaarde moro toch. Tijdens deze reis werden de noodzakelijke contacten gelegd. Om de slaven voorhandelvoeding efficiënt natuurlijk op te zetten, waren steunpunten en opslagplaatsen voor tot slaafgemaakte nodig. Dus je ziet dat echt naar product, jongen, naar product, product, slow op. In het begin van de slavenhandel lagen de schepen weken op de stroom van de rivier om tot slaafgemaakten in te nemen. De zwarten van de westkust boden. Ja, wat doe ik? Die inbreker dat de moest zijn, kon ook dat die inbreker de wansambel liep dat op Abrasie. Als we deze maar dat hem met dem chim chimoni, en piki piki dem chim groepjes, groepjes, groepjes kawang. Futja, gogo, lever. Hai, baya. Hai, baya. Soms waren de tot slaafgemaakten aan boord en werden ze tot de slaafgemaakten aan boord gebracht. Het duurde dan ook vaak weken
voor het schip vol was. Later werden de tot slaafgemaakten in de steunpuntenfactorieën verzameld. Direct na aankomst van de schepen werden de tot slaafgemaakten aan boord genomen, waardoor de schepen zonder tijdverlies konden vertrekken. Is dat want taki tenode? Dus dat de man god is in bereik daarvan, god dat pedam go knap ina in alle de sanipe de tot slaafgemaakten beknapu toch? Ai. Weet je wel, dat is de gotore. Dan zie je dat de officier eigenlijk aan de vervuilende op van je kaart de tombe of na van je kaart de soort presie dat hij maakt. Als aan de ondergrond, dat zeg maar een plek, daar heb je een soort riool, waar riool dat je, dat oma langa, de maas manga, oma's maar dat ik naar boven in brady voeten, want die wan pisha pisha van de golanga langa, zo in een soort riool staat in die kita. Want dat let me drie voeten, yes, alles maar brady voeten, want plasje kom. En zo

pe indien sort tomba sa de mamek da pe bepode smara smara san je ci wan precisa katik feestig man of je denki dat den prezat be ab duizenden mensen fasiki no kan kon de steek moto uit den kastel dat ik ik moet door het ja bief nu kolok to de kisi ede maar dat bijna me berikar kan dat het zomaar ik denk dat des masta san dat die ala de jaren toe want zo liet me berikar jongen de man is nog skrif skrif san doen voor brio ede moro snap je en de man sam dat we gaan lukken baka is dat dossier san committee ja fiche dat die no ano wa ano bede wandre abede trutu tori. Ja, en natuurlijk, dank je wel. Ja, dank je wel, mi Gudu, van app. Ja, en dat zo, je ziet dat die boom voeren zijn, Ipsa. Dus kortom, je ziet dat dit is, en dat is op een gegeven moment, te, of je bent kies, wat maar als eerst, hè. Amanda, dat ik kies als eerst, dat want ik hier. Ik kan niet tijd, 3 maanden, dat is op zijn niet, je kan de jude, dat je nog abrawatra, hè. Want you know man, teke moro tok den kisha as eers. Da luko olanga wanda te atra boto konda direka boto da te furu. En afas fade man teken den boto nanga potu atapu. Et gaat me verstaan te boven. Dis no one pisi sa mi etak fo miself. Want te elisi da, te eko to reverikam. On kaere. Ma boom, dat mi no man fin den boy wan mi bo. So den boy no de.

Maar u bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En we zijn tot 11 uur te horen via de Salto-frequentie. Nadat gaan wij gewoon verder op rakoki.nl, waar Emily van der Linde overneemt met haar programma Terug in je kracht. En natuurlijk, daarmee kon Gapi ziek bij, want ook al verstaan dat hij van soms deed. Anga de Willem de een, anga de tweede, kom je de derde. Ze waren kameraadjes, vriendjes. Dus vanaf den boy de pchien de boy taxa den boy odo anga ono. En dan, ja, en zond ik aan taki a leuk ding ook toe aardig. En ook kon verstaan, want weet je wel, bepaalde namen komen ook ergens van. Ja, en bepaalde namen komen er ook ergens van. Bijvoorbeeld in 1599 gaf de burgemeester van Middelburg, Adriaan Hendricks, de havenopdracht aan de WIC om de overzeese gebiedsdelen te veroveren en voor de provincie Zeeland en deze te exploiteren. En volle soevereiniteit uit te oefenen over alle veroverde bezittingen. Is je bidai toch? Die sabigai zaken. En zo, je ziet dat die bakati jaren later. Daarom met is je zomaar de man bereken. Suriname, jullie kregen. Wat je de man bereken. Dat is een beetje de kagwa Afrika. Pede we café in Moro. Uno na koleku babi. Of Afrika no be besta. Waren wij er natuurlijk. Nog steeds in. Ja, dan ben je natuurlijk ten overte na ini. Voor Goopjus en Moro Farina PC Tori DC. Even kijken hoor. Even kijken, yes. Ja, de Verenigde Provincie Ondernemend Zeeland het octrooi. De Amsterdamse West-Indische Company kreeg het volledige octrooi. Je ziet, en dat

ding ga ook trooi echt. Ineman begreep dit smaak zo noren, maar goed. De Hollanders vestigden op de Kaap de Goede. Naar de Iberica, daarom een keertje Kaap de Goede. Dat werd ook Zuid-Afrikaan, Tori. Lukunono, die keertje. Dat staat niet de man dat hij. Want of mij, Lukva de man dat hij van Blakke Man vandaag de dag dat hij moto in de country. Dat hij mij liep de wet, man. Want ik denk dat hij abot ik kwam vriend voor, want de wet, man. Dat je gewoon. Ik werd voor shocking. Dat mij Lukva werd voor een shock. Jude, je nak je kop Blakke Man, zo lekker zelf. Samsa. Samsung ou idee. Je ziet het toch, maar goed. Het diende ook als steunpunt voor de reizen naar het Verre Oosten. Nou, de man kotaki, de man collega uit, en ik de man tak Verre Oosten naar Midden-Oosten. Want de man taki aan Midden-Oosten, de toen si fara voor affaire. Dus gideen zijn bevinden belangrijk. Na de beginning, talk de white man. Na de beginning, dat de bereken dat dappen elkaar midden. Kinky de neen sambe da pe kaba da da pe wakar mede en ga dat hij de kuse moro fara moro mede dis dat wakar fera de simbari ka de man di si se de sanko ayo maar goed de hugenoten die vervolgd werden in hun eigen land kregen toestemming zich daar te vestigen vanuit de westkust van Afrika en Maleisië Oost-Indië werden tot slaaf gemaakt en naar deze steunpunten aangevoerd je ik meteen hier maar zo komt dat niet meer voor. De mensen die ze daar aantroffen waren de Zulus en de Bantus. Deze mensen noemden ze kaffers en bosjesmannen. Het woord kaffer komt van het Arabische woord kafir, dat ongelovig betekent. Dus je ziet dat die kaffer met het Arabisch woord kafir en dat betekent ongelovig. Dus dat is een kafri. Zij hebben ik ook nog ongelovig is, maar... Mij liep dat je dat goed. Omdat deze weerstand boden en zich niet als ze tot slaafgemaakten lieten gebruiken... werden ze uitgemoord. Je ziet toch, eerst de man die ziet... Toch, wat is de man zo graag? Toch, oewang, oewang, oewang. Maar goed...

Maar goed. Maar goed. Dus de laatste kafferoorlog vond plaats in 1779. De familienamen van de in die tijd veel voorkomende harde slavendrijvers waren. In bereken Duplessis, dat ben ziek. De Pieter Boeta, minotak dat na eenmaal na een eentje Boeta. Dus in bereken anono, avrita kruiduivel en woeker in de smadati. De abaka een verwoord. De ab klerk, kroeger. Filiers, John Rodas, zijn vader was dominee B. Dus eigenlijk zolang hij was maar naar dominee, dus wat zijn denkboeren nou denk dat na hele gesmeemite, want zo lees hij zaak badu. Yusref nou aan brie, toch hij komt bij Gigi. Dus eigenlijk na Yusref moest op zomaar naar Jufu aan Begi, na een Begi tapa juiste fasi. Want aan moment zei je ook gauw aan president dat de forum is dat door denk ik Gido, want de nog bemoor, want teel ik den toe, dus weet dat om en is de ma pater, batier was, maar nog ook badrin tupchino, tupchin broedo, dat ook knap dat pe pregi, dat zou weer een lange Japon, dat je barfa, ay bij a pater, takke nowe, go bakana kerki man. Toen maar want kakos me nou zaak. Maar goed, mijn lieve mensen, mijn luku na Yoruja. Dat weet ik ook te voegen, even een PC. Want hoe jere de vrienden, want we konden op alle dingen in die bakken. In 1731, de Hollanders wilden ongestoord en goedkoper de slavenhandel aan de westkust uitoefenen. De plaatselijke bevolking vraagt te veel goederen voor de tot slaafgemaakten. Ze binden de strijd aan met de Cromanti en verslaan ze. Want dat ben je, want man om kort ego dat man kon tiksantja kon doen. Je ziet dat hij. De man go dape en de man fu dape tuf de man feti ma di de man is ko on de ka kruid. Mino sa bofa de sneesi ka nga kruid da de vro ka nga de man. De enkele tilu kubu is the whole world against us. Toch walo fu ne deng data san ikba. Wali ba tori jar wes da wo potuan poku wan. So leisi te ita kafu mlip tafa futok. Wanda no sa wan trafi reko. En ten control, ten balance.

Jawel, en je ziet Grand Animi Lobisisa, dat je meest kies ja zo van Gert Oost-Indië. India sang kisa opdrak voor onderzoek uit na voor akonlijkheid voor loko. Soma yokugi akonlijkheid dat hebben niemand hier aan de slaven. Nee, man, de yokugi konlijkheid, maar mi vind je aan desma, dit moest doen onderzoek. Potis ma sangers mis doen aan onderzoek, want desma dat lai. Meneer Drachtenstein, de hele muur, de Anna Gloria Wekker, de mevrouw Gomes, de Caprino, de li. Ah, wat los ma de, dit mi vind je. Kaardesma dat nik den doen aan onderzoek. Zoek bij kan naar dinosap next. Ano de wang

0: Yaman datuan taki baya datino yoku baya datuan tak teye shi de uwa teye yere de santo disano ede goro i yesi srefe grok moto kisa yesi i her ede ya meine lieve mensen me luka yore da meche dat ayuru dore dat wo baro di en datuan taki traviki dam de bakana nga wan pisi wa nono de usabi tak dat te sane gofu den pistori dis da beneka altijd vinda dis volgend week zijn we er weer we bar natuurlijk ala de lobby was ons met programma van Bonsuiti met die programma systeem en we baro die en we wist ala de lobby arkemans aan de afgestem van Bonsuiti vooral leri arke presiri urmi e baro die en natuurlijk traviki dan onde neng baka dan aja ya odi odi ala lobby wang no no no no no no no no no.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, nodraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Topic 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is bezaalstaat in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Kaltestraat 43, postcode 1053-BX Amsterdam.
1: Telefoon 020-41-22-595.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtelijke zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

ide mung feifi de tintina aiti de fu kojo ngajuba ponigrani de baka na yu achidosu. Odi odi na lontu lespiki berara ngasa mide vinsi ala pam lesi de. Sobong tide vandaag op de 18e dag van de 5e maand en u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Ponigrani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Mooi, ik groet de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En ja, de zon die was vandaag ook weer vroeg zichtbaar om 6:07. En zonsondergang is gepland 10:01. Dat geeft ons in totaal 15:53 zonlicht, daglicht om van te genieten. En de maan is alweer doordraaien. Hij draait door van, het was de laatste keer, een nieuwe maan op de 16e. Hij draait door naar het eerste kwartier. Dus om de 23e zijn we dan eerste kwartier. En dat betekent als we nu naar de avondhemel kijken, dan zien we slechts 4% van die maanschijf is dan nog zichtbaar. Het zal toenemen. Hij zal toenemen tot een supermaan, dus laat nog even wachten. Ja, voor anderen. Als we nog verder naar de hemel turen, dan zouden we ook Mercurius. Is moeilijk zichtbaar, maar toch. Af en toe met de avondschemer. Venus kunnen we in de avonduren zien. Jupiter kunnen we in de avonduren zien. Soms met het blote oog, hè? Net als Saturnus. Ja, voor zaken als Neptunus hebben we waarschijnlijk wel een telescoop nodig. Een verrekijker of een hele goede bril.

mooi. Alle munde. Nou, een mooi Caribbean FM radiodag. Met de programma's van eerst. Vroeg in de ochtend, Mart. Dan Rakoki, Radio Kolenkit. Dank Sisa Urmi voor je mooie programma van zojuist. Maar ik bedank sowieso alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren. Want nu is Bonnie Grani van 11 tot 2. En de dag sluit na 2 uur af hier op Caribbean FM met Mart. Maar ook op Razo is een mooi programma van Chachi Draai. Zo boem, van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit een gedecoloniseerd perspectief. En natuurlijk ook een sweet oddy aan alle medeprogrammamakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa, Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnold, dus Odi, Odi, Odi. Oh, en ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako, Grambrada Peter Richelieu en Brada Jouw McIntosh. Want deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet oddie aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Odi, odi, Brarangsa. En ik groet vanaf hier speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piki Grantangi, hartelijk dank. En at last but not at least, ik groet gewoon alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Ik zeg altijd, samen sterk tegen eurocentrisme. Tegen white supremacy. Tegen afrofobie, tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind and power to the people.

Ja, en vandaag... Ik ben even een week tussenuit geweest, maar ik ben vandaag weer hier. Conducteur en ook machinist van de techniek, Nami Kendo. En als ervaren machinist ga ik de trein in beweging zetten. En ik zeg tegen alle, doet u gerust mee. Stap op die trein, zoek een plekje uit en ga met ons het avontuur aan.

ze boeken namens het hele Bodingranie radioteam. En ik begroet u speciaal ook alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis geklaard zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben, heel veel sterkte toe. Ook Krakti Brasa.

ook toe feliciteren jarigen en andere mensen iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars. Uno de Arkimang voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

Ja, we beginnen weer aan een nieuwe week. Deze maandag in de ochtend. En we zijn beland in de 21ste week van 2026. Dus dank voor het afstemmen in week 21. Laten we er gewoon weer een hele mooie week van maken met z'n allen. En beginnen ook gewoon te zeggen, gegroet week 21.

0: that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me.
1: Ja, en ik wil toch even nog een andere pokoe opzetten. Het was weer een hele mooie voorbije week. Ik ben een paar dagen in het buitenland geweest en het is ook wel bijzonder om weer even op pad te gaan natuurlijk. Maar echt bijzonder natuurlijk was Germaine Stewart vierde haar verjaardag. En ja, Lobby Germaine, daar kan ik het niet overslaan door het afgelopen weekend ben je jarig, heb je jarig gevierd. Je was in Antwerpen, vertelde je, maar ik heb toch een mooie pokken voor je kunnen draaien. En dan ga ik hier nog een keer draaien.

Jermaine, definitely. Let's have some fun. And it's a family affair, zingt Mary J. Blige voor ons. Maar er zijn ook meerdere andere mensen jarig geweest. Maar ook komende verjaardagen. En ik weet de 21ste. Mevrouw Hortense Krisburg.

wel hoor, die staat op de agenda. Dus ja, daar gaan we zeker een pokoe voor opzetten. Even kijken of ik kan vinden. Ik heb hier weer een leuke. Die vind ik zelf heel mooi. En die past ook wel hierbij. Altijd staat deze dame voor iedereen klaar.

Donny Hathaway. Had ik al gezegd, deze speciaal voor mevrouw Hortense Kreesburg. Want deze week zegt een vogeltje in mijn oor, viert ook haar jaardag. Ik zal niet zeggen hoe oud mevrouw Kreesburg gaat worden, maar ze op de 21ste viert ze haar jaardag. Even kijken of het gaat werken, want er zijn wat problemen met de telefoon hier bij Salto. Welkom in de uitzending, genoegen. Welkom in de

0: uitzending.
1: Een goedemorgen, heer Kendall.
0: Een hele goedemorgen, heer Banansi.
1: Sorry hoor, ik had mijn geluidapparatuur niet gedecimeerd.
0: Ah, u bent binnen.
1: Zodoende kreeg je dan een storing, dus dat moest ik direct gaan verhelpen. En ja, kan ik condoleren?
0: Ja, gaat uw gang. We zijn,
1: en ook direct feliciteren. Ook. Zit er namelijk zo, ik condoleer de familie Panka, Lunes, Mussendijk met het heen gaan van Rodney Panka. Ja, voor allen die een dierbare onderweg kwijt zijn geraakt, zou ik zeggen, dat ik praktica de zegen. Niemand achterlaten, maar bij de hand meenemen en daar waar het kan, elkaar ondersteunen. Dat was de condoleance. En nu de felicitatie. Ik feliciteer jou ook met jouw collega die met jou naar Duitsland was geweest en in de bus jarig is geweest.
0: Zo.
1: Hoe heet ze ook alweer?
0: Ik weet niet wie vandaag wie u zo gaat weer beschuldigen van in de bus jarig is geweest, maar...
1: Maar je had het over iemand die met jou naar Duitsland ging, volgens mij, of iemand die je wilde...
0: Nee, degene die ik gefeliciteerd heb, ik heb net iemand gefeliciteerd, was mijn nicht, ja. Mijn nichtje.
1: Oké.
0: Ja, Germaine Stewart, die was pas jarig dit weekend, dus we hebben een feest gevierd. Niet in Duitsland, hier in...
1: Ja, ik weet niet welke Stuart het is, maar Stuart komt ook voor in mijn familie. Ja, maar ik ken mijn familie bijna niet hoor. Maar de namen ken ik wel, de namen die bij horen.
0: Kijk dan.
1: Ja, dus maar hij is niet met jou opgetrokken naar Duitsland.
0: Nee, ik moest alleen solo gaan. Solo-piloot, zoals ik dit ken.
1: Oké. En dan feliciteer ik ook allen die in de aankomende tijd jarig worden, of jarig zijn geweest, of jarig nog moeten worden. Zou ik zeggen, dat ook praktisch, dat is zeg je dat in naartoe. En moet ik een blessie. Voor de rest zou ik zeggen, het politieke gedeelte, dat had ik gescheiden. En misschien straks hoor je me weer terug wanneer het zover is.
0: Dat is goed. Dank voor het bellen. Blessie, heer Banansi.
1: Hetzelfde hoor.
0: Oké, dan. Dag. Later. Bye-bye.
1: Bye.
0: Ja, ik had een mooie pokoe gevonden. Dus nog, ik ga nog één mooie pokoe draaien voor de komende jarige. Kan ik hier nog een mooie pokoe vinden voor mevrouw Hortans? Jawel, even snel. Tussendoor het toch. En verrassend genoeg, de telefoon doet het. Ik ga ook nog even het nummer opgeven. Want toen kwam zij de heren van Salto. Ze gaan binnenkort verhuizen. Allerlei nieuwe problemen. Vandaag zou de telefoonlijn het niet doen, hebben ze me gezegd. Maar ik heb een bellen gekregen. Dus de telefoonlijnen doen het. Dus de telefoon heb ik opengezet. Nummer van de studio is 020-788-4305. Ik herhaal. Notti to Notti Sebi ITIT for 3 Notti Fevi. Dus 020-788-4305. Ik heb een mooie pokoe gevonden voor de jarige. Oh, en komende jarige. Komende jarige. Goed beginnen. Bye.

0: Welkom in de uitzending. Doe ik genoegen.
1: Goeiedag.
0: Een hele
1: goede. Ik ben Carmen B.
0: Dag mevrouw Carmen B. Hoe gaat het met u?
1: Nou, goed hoor.
0: Ah, fijn uw stem te horen en ook dat het goed gaat.
1: Ja, ik wilde bij deze iedereen bedanken die mij gefeliciteerd heeft. Natuurlijk jullie ook.
0: Ja,
1: ja, jij en je vrouw.
0: Jawel.
1: En de rest.
0: U bent weer in het land? Voor hoe lang?
1: Ja, ik ben er weer. Ja, maar ik had last van jetlag. Dat is de eerste keer dat ik er last van had.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Dus ik kon niet naar de radio luisteren. Ik luisterde net omgekeerd. Ja, maar ja, ik heb het heel leuk gehad.
0: Dus dat.
1: En hoe heet die weer? Glenn was er naartoe. Dus die is al uitgebreid over Japan verteld.
0: Ja, Japan is steeds populairder. Mijn neef is ook pas geweest. Die heeft me ook dingen verteld. Dus het is echt een bijzonder land, hè?
1: Ja, ik vind die mensen beleefd en overbeleefd.
0: En georganiseerd met de drukte die er is, blijft het toch georganiseerd.
1: Ja, het is heel goed georganiseerd, ja. Het klopt. En ze zijn, het is een hele schone land. Het is een schoon land. Je ziet niet overal prullenbak. En toch gooit niemand iets op zijn raad. Je mag nergens roken.
0: Oké dan. Maar heeft u ook lekker gegeten? Belangrijk.
1: Ja, ik heb lekker gegeten. Maar toch vind ik Suriname te eten het lekker.
0: Een tip om in Japan ook een mooie Saranang Kukru zaak te beginnen.
1: Ja, inderdaad. Dat moeten we ook gaan doen. Want we zoeken nu ook mensen uit het buitenland. Om daar te gaan wonen.
0: Oké dan. Nou.
1: Ja, ze komen mensen tekort.
0: Ik ben blij dat u toch een leuke tijd heeft gehad met uw jaardag daar. En ik ben blij dat u weer terug bent bij ons.
1: Ja, ik ook. Nou, fijne uitzending verder en groetjes aan iedereen.
0: Abong, bless you hoor. Doei, doei.
1: Ja, doei, doei. Doei.
0: Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.
2: Ik ben mevrouw D.
0: Dag mevrouw.
2: Ik wilde even Hortens Kreesburg zo wel weer feliciteren met haar jaardag.
0: Ja, is goed.
2: Ja, Hortens, ik heb je telefoonnummer. Je hebt het een paar keren gegeven, maar ik ben het kwijt. Je weet hoe het gaat. Als je hier en daar de telefoonnummer schrijft, dan ben je ze zo kwijt. Maar als kan, stuur het weer terug voor me, want ik wil jou persoonlijk feliciteren. Bij deze dank je vooral voor de gelegenheid dat ik heb gehad om Hortans te feliciteren. Dank je.
0: Dank u. Blessie. Doei, doei.

collega's van Salto hadden het al aangekondigd. Er gaan problemen komen met de telefoonlijnen. En ik probeer nu mensen door te verbinden, maar het gaat nu niet allemaal goed. Ik ga het weer proberen.

0: welkom in de uitzending. Niet genoeg, hè?
1: Je spreekt met Nana Abreuwa.
0: Nana Abreuwa. Vaudem. Vaudem, Vaudem, Nana Abreuwa.
1: Je breekt die vierde ster, hè?
0: Mm-hmm.
1: Hallo?
0: Jawel, hoor. Mijn breedte van je sting ook toe.
1: Mijn wan verster. Toesma, mag dat?
0: Gaat uw gang. Gaat uw gang.
1: Me bara her krufi dape. Wan sweet lobby odi. Mi evis hortans Kreesburg alvast. Wan mooi, mooi verjaardag. Ook mijn zoon in 424.
0: Meer gesteren
1: ook. Mm-hmm. En Loes Dulder. Mijn zijn boel voor krachtige Loes. Genezen en gezondheid. En die Marta Ohema. Mijn wien zijn boel voor krachtige gezondheid. En een dochter. Dat haar dochter mag op ons spoedig komen bakken naar ons. En veel kracht. Kracht en gezondheid. En verder, alle de dames voor Kopro Becky Prodo, met baden van Lobby Sweet Odi. Dat ben daar beskopo voor mij.
0: Ai, grand tangil, Nana Abreuwa.
1: Ja hoor,
0: blessie.
1: En 24 bij een oost, hè?
0: Ja, we gaan het verschuiven hoor, maar ik ga erover praten, ja?
1: Is goed, even verschuiven, zal het beter zijn voor me.
0: Ai, maar
1: omdat mijn zoon en Fiara deed dat hij.
0: Mm-hmm. Nee, ik ga erover praten, we gaan het verschuiven.
1: Oké.
0: Okay. Aboom, blessie.
1: Tot de lobby.
0: Aboom.
1: Groetjes aan Saskia.
0: Ja,
1: en
0: natuurlijk.
1: Pina's.
0: Aboom, dank u wel.
1: Oké, okay. Doei doei.
0: Bless day, doei doei. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Natuurlijk willen ook anderen een bloemetje sturen. Dus stuur een bloemetje naar mevrouw Dulder. Stuur een bloemetje naar Nana Ohema. Stuur een bloemetje naar ook naar Zaandam. We sturen overal bloemen naartoe. Dus we gaan met die bloemen komen, gaan de rest van het nummer verder. Zo, pak snel een telefoontje erbij, dat lukken. Hey, welkom in de uitzending, nu genoegen.
2: Hey, Gramogo Kenneth.
0: Hey.
2: Kenneth
0: Donau. Patrick Sankova. Heer Patrick, ja. Hoe gaat het met u?
2: Ja hoor, prima. Mm-hmm. Jawel, prima. Ja. Ja, ik hoorde de mevrouw praten over Japan.
0: Mm-hmm.
2: Toevallig is dat ook één van de landen in Azië die mij aantrekken. Want de meeste Aziatische landen trekken mij niet zo aan, maar Japan en Indonesië wel. Ik vind Japan altijd, die heb ik altijd bewonderd om de discipline die mensen hebben. Alleen de neiging, het perfectionisme. Daar ben ik ook tegengekomen terug. Dat heb ik ook teruggevonden in mijn beroep. In hoe zij bijvoorbeeld audits afnemen. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Zijn ze heel haarscherp.
0: Mm.
2: Alleen in die samenleving... is het toch een beetje doorgedraaid als het aankomt op het perfectionisme.
0: Mm.
2: Dat het toch wel, dat sommige mensen er toch wel aan onderdoor gaan. En daardoor hunzelf verliezen.
0: Maar het is mooi, want kijk, als je de kans krijgt om met je eigen ogen te aanschouwen, dan is het zeker de moeite waard om te gaan kijken van, hoe is die beeldvorming die we hebben van Japan, vergeleken met als we echt daar zelf zijn, om te kijken van, klopt alles wat we denken over het land?
2: Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja, zeker. Absoluut, ja. Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja. Maar ja, dingen kunnen... Als de balans te veel aan de ene kant zit... Dan is het ook weer niet goed. Hè? Dus het tegenovergestelde van perfectionisme is natuurlijk chaos.
0: Mm-hmm.
2: En, ja. Maar... ik heb gisteravond nieuws vernomen over een variant op de Ebola-virus.
0: Mm-hmm.
2: Bij Congo, Oeganda, daar zo, in dat gebied.
0: Mm-hmm.
2: Ik durfde het nieuws bijna niet te kijken, joh. Ik kreeg er wel weer de rillingen van. Of een beetje geel gevoel erbij weer. Maar de eerste gedachte die bij me opkwam was een... voor mij, hoe ik dat zie, is... toch wel een soort van biologische oorlogvoering
0: mm-hmm.
2: om destabiliteit te brengen in Afrika. Mm-hmm. Om dat verder door te voeren, weet je, destabiliteit. Omdat mm-hmm. toch een aantal Afrikaanse landen sterk in opkomst zijn. En zeg maar het hef in eigen handen nemen.
0: Mm-hmm. Ja, we moeten gaan kijken hoe snel ze zeggen van dat ze deze uitbraak kunnen bestrijden. Want het klinkt weer als een... ja, hoe moeten we het inschatten? Hè? Wel iets om waar de mensen voor moeten gaan vrezen. Als er zo'n besmettelijk iets... En het kan, omdat je het zegt... Het kan gewoon een biologisch wapen zijn. Het kan een echt natuurvirus zijn. We weten het tegenwoordig niet meer.
2: Ja, want we weten allemaal dat Congo een superrijk land is. Maar dat land ook super... veel wordt uitgebuit.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? En ja, en we weten ook dat in deze tijd de westerse landen hoe zeg je dat nou? Best wel verlegen staan mm-hmm. om kostbare mineralen, grondstoffen. Nou heb ik gisteren vernomen dat Burkina Faso het hef in eigen handen gaat nemen om value chain te gaan voor de verwerking van lithium en uranium.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat ze een fair deal hebben gesloten met Canada. Dat Canada de technologie levert en Burkina Faso de value chain, dus dat wil zeggen de verwerkte opgewaardeerde grondstoffen,
0: mm-hmm.
2: aan Canada gaat leveren. Want lithium heeft grote belangen voor de totstandkoming, productie van batterijen, onder andere.
0: Mm.
2: En Burkina Faso, haar bodem schijnt rijk te zijn aan lithium.
0: Oké dan.
2: Dus dat
0: ja, klopt. De strijd om de grondstoffen gaat gewoon over mensenlevens. Dus daar moeten mensen zeker alert op zijn van niet alles wat lijkt is zoals het is. Er wordt heel veel gemanipuleerd achter de schermen om alleen maar om aan die grondstoffen te komen. En winst boven mensenlevens is vaak het slogan.
2: Maar nog één ding, nog even iets over Suriname. Want ik heb vorige week toch ook best wel behoorlijk veel geërgerd aan die situatie in Suriname wat betreft overstroming en de muggenplaag. Mm-hmm. En afval ongedisciplineerd... mee om wordt gegaan. Ik had een discussie daarover met mijn moeder en die zei van ja, het blijkt dat in de tijd van Boutersen dat Paramaribo daar toch veel beter voor lag. Dat het veel schoner was. Want Boutersen die zag erop toe dat gedisciplineerd met afval werd omgegaan. Maar dat weet ik dus verder niet. Maar dat vond ik wel mooi om te horen. Maar ik zou de meeste mensen toch aanbevelen, aanraden dat als zij Suriname bezoeken,
0: mm-hmm.
2: dat zij een portable waterpomp meenemen. Die dingen zijn in de handel verkrijgbaar. Je hebt verschillende merken, je hebt van Zwitserse merk. En vorig jaar bood een noodransoen die ook aan tegen een gereduceerde prijs. Bol.com, daar kan je ze ook op vinden natuurlijk. En die survival winkels.
0: Mm-hmm.
2: Want die portable waterpompfilters,
0: mm-hmm.
2: die maken het makkelijk voor je om het water zowel microbiologisch te zuiveren, dus vrij van bacteriën, omdat er een soort van keramische filter in zit. En bij sommige, als er geen keramische filter in zit, dan doen sommigen een membraan erin, een membraanfilter, waarbij die bacteriën eruit gefilterd kunnen worden. En het bevat ook meestal wel koolstof, die juist die pesticiden, herbiciden, insecticiden en medicinale restanten eruit haalt. Nou, door die te absorberen.
0: Dat zijn mooie tips.
2: Ja. Kijk, vorig jaar ben ik met mijn gezin naar Noord-Frankrijk gegaan.
0: Mm-hmm.
2: En notabene, toen we daar waren, toen baalde ik er eigenlijk van dat ik die portable waterfilter ook niet had meegenomen. Want iedere keer gingen wij water kopen in de supermarkt. Nou, mm-hmm. dan heb je weer extra kosten.
0: Mm-hmm.
2: En heb je ook weer gesjouw, weet je wel. Dus logistiek en prijstechnisch is dat niet zo...
0: Je brengt plastic in de samenleving en je moet sjouwen.
3: moet betalen.
2: Ja, ja.
3: En kan,
2: precies. En toch, ja.
3: Het kan veel ja. efficiënter en goedkoper.
2: Maar zo'n portable waterfilter, dat werkt prima, joh. Dat kan je heel snel vele liters schoon water mee verkrijgen, weet je. Nou. En het kan makkelijk in je koffer en dat ding weegt niks. Nou. Ik bedoel...
3: Ja, nee, ja. Maar goed, dank voor deze tip. Ik denk dat mensen zeker op prijs stellen met dit soort extra informatie.
2: Ja, absoluut, want ze moeten... Ja, absoluut, want ze moeten drinkwater absoluut niet vertrouwen daar. Kijk, als er een land is waar er al geen controle is op het gebruik van pesticiden, herbiciden, insecticiden, die dingen komen terecht in de bodem. Mm-hmm. Dan komt het ook terecht in grondwater, in rivieren. Weet je, dat noemen ze leachen in het Engels, weet je wel. Het mm-hmm. lekt gewoon door, weet je. Mm-hmm. En uiteindelijk komt het ook terecht in het drinkwater. En aangezien Suriname geen behoorlijke labcontrole mm-hmm. erop nahoudt, ja,
3: dan kan alles gebeuren.
2: Ga je al snel over die grenswaarden heen, weet je, die zeer riskant zijn voor de gezondheid van mensen.
3: Nee, dank Patrick. We gaan het genoteerd
2: ja,
3: ja. en mooie dag verder, hoor. Dankjewel.
2: Oké, okay, ja, jullie ook. Oké,
3: okay, blessie. Doei, doei. Doei.

Ja, ja, jarigen deze week. Dus groet aan mevrouw Loes Dulder. Groet mevrouw Lillian Deekman. Groeten ook speciaal mevrouw Hortans Kreesburg. Allemaal de groeten. Maar ik mag één man niet vergeten. Is Brada. Heb ik hem staan hier? Jawel, ik heb een pokoe wel klaarstaan. Meneer Belfort. Morgen jarig, dus draai gewoon die pokoe van zijn dochter. Want daar gaat hij zeker van houden. Zijn voorsprong op de verjaardag van meneer Belfort. Hier houden ze nou

0: Brada Dennis, van harte gefeliciteerd. Oh nee, komende dag, hè. Dus na je Oruyari today. Dus morgen is uw jaardag. Van harte gefeliciteerd alvast vanaf deze plek. Maak er een mooie dag van. Geniet ervan. En het geldt voor alle jarigen van het weekend en voor de komende week. Enjoy, enjoy, enjoy. Nou, we gaan nu naar het reclameblok en het journaalblok. Daarna zijn we weer terug met het programma van Bonnie Grani. Op deze, wat zijn we ook weer? deze 18e. Dus tot zo.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest. En daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan op kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Den Oever staat file bij Den Oever 4 kilometer. De vertraging kan daar oplopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
12: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Weh, no dry guy. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni.

tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet

NL en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Brengt tropische winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
1: Tenkatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
0: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
0: Bronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
1: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
0: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
0: Ai boy, van Frankie Jode, ten Kaartenstraat 43 Amsterdam West.
2: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de uitzending van Bonnie Grani. Deze 18e en we gaan door de klok van 2 uur. En tot die tijd hoort u mij op de 107.9 FM in de ether. En via internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Ja, en dit is het programma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de Ether voor Amsterdam en omstreken. En via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En het is vandaag de 18e en ook de 18e is er weer.

het weer is een beetje, toch wel nog geen zomerweer. Het is ongeveer 13 graden. Het voelt iets kouder. Het was wel droog toen ik aankwam fietsen, maar men verwacht wel weer een paar druppels vandaag. Dus het is een neerslagverwachting voor Amsterdam.

0: In de ochtend 13 graden. Zal in de middag oplopen naar 15 graden. Dan 12 graden en tenslotte 8 graden in de nacht. Welkom in de uitzending, met u genoegen.
1: Amasa!
0: Aweetu!
1: Amasa!
0: Aweetu!
1: Amasa! Aweetu! Lobby brada!
2: Amasa!
0: Ai, Lobby Sisa. Ik had al een kleine voorsprong genomen, want deze week is uw jaardag toch? Maar jullie deden
1: het. Ja, maar man, Odinala C, blij je stem te horen. Goedu, blij je stem te horen. Ja, ik bedank jullie allemaal. Naar de mooie focus aan mijn heren. Ja, aan uw versterking. Grand tangi, grand tangi. Allen die me ook hebben gefeliciteerd. Met bedanking. Met bedanking. Donderdag naar mijn day. Ik word 56, omgekeerd van 56.
0: Dus dat, oké, dan. Hoeray!
1: Kato man, is een lachen en traag. Amai gima krakti, brada kendo. Amai gima krakti. We zijn Odinala C. Ayer krufu boni grani, mesen odigiwala. E meta kum bigit grani, bigit tani, bigit tani. Bika ke bigit smai teriu, da ye terem baka. Ano so?
0: Naso, lobi sisa, naso.
1: Yes, yes, bedank for alles. God bless. En den di la so lobi wang sterkte allen in deze donkere dagen. Ya, de signora, de bradanga sa ina gadam, ook to mesen odigidala. En gister zou ik ook meedoen aan psalm ochtend. Maar dan ben ik hier wel een lelijke pijn, dan doe ik mee. Mensen ook te oude gebrada roepers. I will be there, maar skin be zwart. Is dat pas aan het
0: oké? Ah, ja, ja, dat is zo.
1: Juist, juist. En te asking dat geen voor ons, dan ben ik geen arus. Weet je?
0: Dus dat.
1: Ik zou zeggen, take a day, thanks for all, en social lobby.
0: Social lobby, lobby, Sisa. Social lobby.
2: Amansa!
1: Aweetu!
0: Samen sweet day, Lobby Sisa. Doei, doei.
1: Grand tangi. Bye-bye.
0: Welkom in de uitzending. Heb ik genoegen? Op lijn 2 hebben we een beller. Welkom in de uitzending. Ja, zegt u het maar.
3: Hallo?
0: Ja, u bent in de uitzending hoor. Welkom.
3: Ja, hallo. Kendo, goedemiddag inmiddels. Ik wil bedanken en vragen als ik dokter Anders mag feliciteren.
0: U mag iedereen feliciteren op dit moment. Dan gaat uw gang.
3: Oké, dank je. Hortense, ik wil je feliciteren met donderdag met je verjaardag. Nog vele na deze en Soso Lobier een fijne dag toegewenst.
0: Ah, blessie. Dank u wel voor de felicitatie. Een mooie dag verder. Doei, doei. Blessie. Is dat. Ah, ja. Ja, we gaan in deze uitzending heb ik even kijken. Oh ja, het was weer een nieuwe podcast aflevering van Sam Jones verschenen. Hij heeft een podcastserie gemaakt. 10 afleveringen lang. Pak even snel weer een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending. Lief genoegen.
4: Een goedemiddag nogmaals.
0: Heer Banansi, welkom.
4: Nee, ik wil dat je je zin erf afmaakt. Waarmee je net bezig was.
0: Oh, ik wilde gaan zeggen tegen de luisteraars. Ik heb een nieuwe aflevering van de podcast serie van Sam Jones heb ik kunnen oppikken. En die ga ik straks voor iedereen afdraaien. Dan kunnen we luisteren naar de geschiedenis van het monument in het Oosterpark. Dat is wat ik wil zeggen. Dank
4: ik
0: u wel.
4: Ik ben benieuwd.
0: Ja, we gaan luisteren toch.
4: Want dat is ons ding ook voor 1 juli. Dan is Bonnie Grani daar zo om de boel daar een beetje te reinigen. En in het rechte spoor te zetten, toch?
0: Precies dat, ja. Precies dat.
4: Oké. Er wordt meer aandacht aan besteed naar 1 juli. Dan is het heel gezelschap. Driekwart van Surin Klein Paramaribo is daar aanwezig, 1 juli. Maar ik kom bij wanneer Granny Bonnie vooraf ongeveer, ik geloof, 28 of 29 juni daar aanwezig is. Dan is Banansi ook daar om de zaak te ondersteunen.
0: Dat is goed. Ik ga de details precies navragen bij Sisa Patricia Wilson en Nana Kwame Mensa Bediako. En dan krijgt hij precies te horen welke dag het zal zijn. Dat is een goeie, want dan gaan we elkaar ontmoeten daar.
4: Jawel, ik doe gewoon een schatting. Ik weet het. Het is in die buurt ongeveer.
0: Klopt.
4: Maar exact dan...
0: Ik weet het ook nog niet hoor, maar we gaan het horen.
4: Voor de mensen die thuis zitten en ook daar aanwezig willen zijn bij u, om jullie te ondersteunen, dan is dat ook een goede zaak.
0: Dus dat.
4: Dat ze de datum precies weten.
0: Ja.
4: En de tijd. En de locatie. Brother Kendo. Werkelijk was er iets gaande met de telefoonlijn. De eerste keer toen ik belde, kreeg ik een melding van... Dit nummer is niet in gebruik. Als je de goede nummer wilt hebben, moet je 1-1-8-8-8.
0: Hey, wat een bericht, man.
4: Maar omdat ik weet dat het nummer klopt... Heb ik weer geprobeerd
0: ik ben blij dat u het natuurlijk heeft geprobeerd en nog een keer een poging heeft gewaagd.
4: Ja, want, ik ben blijven proberen en ik kreeg toen te horen, het is bezet. Telefoon was bezet.
0: Okay.
4: Totdat ik de vierde keer heb geprobeerd en ik kwam er wel in.
0: Nee, dank voor uw vasthoudendheid, want die mensen van Salto hebben me gezegd, ze gaan alles omgooien, we gaan over 2 weken verhuizen.
4: Uh-huh.
0: We moeten weg in dit gebouw. We gaan naar het gebouw van de OBA. Bij het Centraal Station.
4: Ja.
0: En we moeten een tijdje uit de lucht. Geen live uitzendingen. Dus er gaat van alles snel korte termijn veranderen. En ik dacht, ze zijn al begonnen met die telefoonlijnen omzetten. Ik denk, hoe kan dat? Ik maak telefoon. Ik maak radio. Mensen bellen in. Normang, niet nu. Maar gelukkig. U heeft bewezen dat het omgekeerd is.
4: Maar er is geen man overboord. Want als je je goed kan herinneren, een tijdje terug, ik weet niet of het vorig jaar was, was Salto ook door een beetje gedoe in de studio.
0: Klopt, was braak in de studio.
4: En toen kwamen jullie bij Red Light.
0: Ja, we hebben die contacten nog. Dus als Salto echt er niet is, dan gaan we gewoon bij die broeders van de Zeedijk. Dus zo.
4: Ja.
0: Goed om even herinneren dat het ook nog steeds mogelijk is.
4: Is ook een optie, toch?
0: Dus dat.
4: Ja, maar ik wil toch iemand even nog feliciteren. Ja. Maar ik ken die man zijn voornaam niet. Maar die achternaam ken ik wel. En zijn achternaam is Belfort.
0: Dennis.
4: Hoe heet hij van zijn voornaam weer?
0: Dennis Belfort.
4: Dennis Belfort.
0: Oh, ja.
4: En die man die kwam, ik heb hem lang niet gehoord, die kwam op met het, we zitten met een probleem, we hebben een AOW gehad.
0: Precies dat.
4: Banansi heeft, toevallig zit hij in die groep AOW gehad en hij was ermee bezig. Maar ik heb hem een hele tijd daarover niet gehoord. En aangezien dat ding een lode kogel is aan mijn benen. Zou ik zeggen, hey meneer Belfort, laat weer wat van je horen. Maar in elk geval, meneer Belfort, ik heb gehoord dat je morgen jarig bent. Dus vandaag is je oudejaarsdag. Ik feliciteer jou ermee. En ook tante Loes Dulder, die is morgen samen met jou

0: jaren. Dus,
1: het gaat mevrouw, feest zijn in die regio.
0: Capelle aan de Eifel.
1: Precies, Rotterdam en Capelle hebben feest.
0: En woont Dennis in Amsterdam?
1: Nee, Rotterdam.
0: Oh, ook Rotterdammer.
1: Zeg ik je, jawel, Rotterdam en Capelle gaan feest hebben morgen.
0: Oké. Ik zou zeggen, een prettige dag daar. En utekude en met God bless you.
1: En boom, kantani brada.
0: Ja, voor de rest zou ik zeggen, je bent zo logen geweest naar...
1: Berlijn was ik, Duitsland.
0: Berlijn?
1: Berlijn, ja. Berlijn was
0: ik. Oké. Was het daar kouder, regenachtiger dan Amsterdam?
1: Nee, ik heb het droog weer gehad vorige keer.
0: Oké, je hebt geluk.
1: Dus we hebben het overleefd.
0: Maar dit weekend ben je weg geweest?
1: Nee, gedurende de week. Dus daarom kon ik vorige
0: week... Gedurende de week?
1: Ja, ik kon vorige week maandag geen radio maken, want ik was daar...
0: Nee. Toen was Brada Jo en
1: precies,
0: Connie.
1: Precies, ze hebben voor me geholpen.
0: Ze hebben het ook leuk gedaan, hoor.
1: Ze hebben het mooi gedaan, hè? Jawel. Ik heb hem een bericht gestuurd om te bedanken.
0: Jij doet het op jouw manier en hun doen het op hun manier.
1: Precies,
0: maar ze hebben het uiteindelijk ook... alleen het laatste uur kon ik niet aanwezig meer zijn. Ik had andere dingen buiten huis te doen. Dus was ik weg. Maar de twee eerste uren heb ik ze gevolgd en ik heb ook gebeld.
1: Nee, mooi zo.
0: Ja. Dus je ziet maar, kan je niet door omstandigheden een keertje, dan zijn er andere
1: dingen
0: die
1: we
0: wel kunnen overnemen en hun best doen.
1: Netjes.
0: Oké, ik hou het hierbij. En ik zal zeggen, all the best. Als er wat is, hoor je me nog.
1: Aboom, blessie.
0: Atrevi. Dag.
1: Doei. Dat is dat, hè. Ai, ja, ik zei over de podcast die Sam Jones maakt. Komende weken steeds een nieuwe aflevering. En hij heeft vorige keer aflevering 2 al laten verschijnen. En aflevering 2 gaat hij een aantal bekende mensen die betrokken zijn geweest bij het monument in zijn uitzending. Dus kunnen we een stuk voorfragment luisteren en misschien ga ik straks de hele podcast voor u afdraaien. Het volgende fragment gaat als volgt.
2: Free Lamuur.
3: Ik ben Alex van Stipriaan.
4: Hugo Fernandez Mendes.
5: Ik ben Eddie Campbell.
6: Wat is de eerste kennismaking met 1 juli? Katie Kotti, het slavernijverleden. Lamuur blikt met weemoed terug op de ervaringen van vroeger.
7: Ik was niet zo lang geleden bij een uitvoering in Amsterdam. En dat ging over 1 juli 1863.
1: U hoort nu de stem van professor Lamuur in de podcast, hè?
7: Nou, er werd gedanst en gesprongen en geapplaudisseerd. En ik moet zeggen, maar dat is heel persoonlijk, ik ben zo niet opgevoed. Misschien houdt het verband met het feit dat mijn overgrootmoeder een slavin is geweest. Zij zei, jullie spelen alleen, jullie moeten werken zoals ik ben een slavin geweest.
6: En wat is de eerste herinnering van Stipriaan aan het slavernijverleden?
3: Ik heb op de middelbare school een scriptie geschreven over de geschiedenis van Suriname. En dus logischerwijs ook geschiedenis van de slavernij. En ja, de eerste herinnering was toch wel de geschiedenis van de Marons. De strijd van de Marons.
4: Ik heb de 1 juli manifestaties meegemaakt. Van mijn oma toen natuurlijk, toen al wat zaken gehoord. Vooral hoe mensen, wij, getekend waren door de slavernij. Met name over de geweldige, slechte familieomstandigheden. Ik kon niet in een gezin opgroeien. Ik werd mishandeld. Moest hele dagen op een plantage werken. Maar waar ze nog wel het meest door getroffen was, is het feit dat ze komt in de periode dat je nog geen Surinaams mocht spreken. En allerhande, zeg maar, rituelen van wat toen negers heette, dat mocht niet.
5: Waar er wel over werd gepraat in het gezin van de kleine Eddie Campbell, zou ik maar zeggen, dat was bijvoorbeeld over de verjaardag van de koningin, koningin Wilhelmina. Dat was altijd 31 augustus. En daaraan werd gekoppeld een hele week kermis en feest vieren.

0: Wat er wel benadrukt werd, dat was natuurlijk koning Willem III. Want die werd dus gezien als de grote realisator, zou ik maar zeggen, van de afschaffing van de slavernij.
1: Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
0: Nou, ik begrijp dat het in grote mate gewoon indoctrinatie is geweest. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat in de Afro-Surinaamse cultuur het Oranjehuis eigenlijk een hele belangrijke functie heeft vervuld en is blijven vervullen. Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld was erg populair. Koningin Juliana, idem dito. En ook Beatrix kon profiteren, zou ik maar zeggen, van de populariteit van het Oranjehuis.
2: Ja, in deze aflevering van de podcast komen dus een paar heren aan het woord die ook een academische studie hebben gedaan naar het slavernijverleden van Nederland. Want Nederland was een van de grotere landen die heel veel mensen uit Afrika, West-Afrika met name, dus mensen van Akan, Hausa, Ibo, noem maar op, Mandeka, allemaal Mandingo, allemaal gingen ze weghalen daar om naar bijvoorbeeld Suriname, de Antillen te brengen, ook naar het Noord-Amerika. Dus ja, al die misdaden zijn dan door een Nederlands gepleegd. En in deze podcast wordt er een beetje naar teruggekeken, op gereflecteerd, naar aanleiding van het monument nu in het Oosterpark, dat daar al 25 jaar staat. En ik ga kijken of ik straks nog een ander fragment, of de hele podcast kan afdraaien. Die duurt ongeveer 10 minuten. Ja, dat moet wel lukken, denk ik. Dus ik ga even erbij zoeken. En in de tussentijd kunnen we wel even naar een mooie muziek luisteren.

Ja, dat is een mooi nummer. En past wel bij het verhaal over de podcast en monument in het Oosterpark. En het denken van het Nederlandse slavernijverleden. Hoe dus met name de Nederlandse kooplieden matrozen verzamelden. En met z'n allen gingen ze op brede wijze, stapten ze in een boot, gingen ze naar de westkust van Afrika. En dan gingen ze daar mensen van verschillende gemeenschappen, Hausa, Wolof, Mandingo, Ibo, al die verschillende Akan, dus Ashanti, Fanti, maakt niet uit. Iedereen ging ze daar ophalen, Ga, om weg te slepen. En dat onder het mom van winst maken en juist het idee van winst boven mensen. Ja, dat doet vaak heel veel mensen zeer. En dan zie je eerste uur belde Brada hier Patrick Sankova ook in. Juist om daar dat toch even te benadrukken. Hoe mensen weer delen van Afrika leegrooft. Met idee van winst over mensen. En daar komt ook weer die oorlogvoering. Als het nu met metalen kanonnen is. Of zoals we het nu zien, soms met biologische wapens. Want we weten nooit precies of al die virussen die nu voorbij komen, waarmee geëxperimenteerd worden, als die niet op als wapens ingezet worden. Want zo hebben bijvoorbeeld in eerste instantie Europeanen op het Noord-Amerikaanse en Caribische deel ook besmette dekens gebruikt om een deel van de bevolking, de inheemse bevolking, uit te roeien met een ziekte die daar onbekend was. En nu hebben we dus weer ebola. Laatst sprak ik meer over Hanta. Vorige week was ik in Berlijn. En het was in de periode. Ander verhaal erbij dan. De eerste keer dat ik in Berlijn was in ongeveer 82, 83 periode. Dus ik moet zeggen, 1982 en 1983, vorige eeuw. Ik klink zo oud. Ja, in die periode was ik in Berlijn. Nog voor de muur weggehaald werd. En het was best wel een raar tijdsperiode. Want je had dan de muur, spanning tussen west en oost. IJzergordijn en westen. Je had ook nog het opkomende, weer een nieuwe epidemie. Was dan AIDS, kwam toen heel erg opeens in het nieuws. En ook daarvan zeiden mensen van, is dat geen biologische oorlogvoering om sommige mensen van de aardbodem te doen verdwijnen? Dus continu is er zo'n dreiging en zo'n wolk boven je hoofd. En ik liep dus afgelopen week op de Kurfürstendamm. Dat is een hele grote straat. In Berlijn. En ik moest ook weer gelijk denken aan het nummer van Klein Orkest. Ik weet niet of mensen het nog kennen. Ging over de muur, heet het Klein Orkest. Want die muur tussen communistisch Oost-Berlijn en kapitalistisch West-Berlijn, die stond er nog. En mensen dwongen je zogenaamd om te kiezen. Ben je voor Oost of voor West? En zij zongen toen een heel mooi nummer van, vogels hoeven niet te kiezen. Die kunnen gewoon over die muur vliegen en overal naartoe gaan. Ik heb het nummer nog kan vinden hoor. Dat gaf toen wel weer een ander soort inzicht over hoe wij mensen de wereld helemaal kapot maken, terwijl het echt helemaal niet hoeft. Al die keuzes die opgedrongen worden, die moet je eigenlijk naast je neer kunnen leggen.

Ja, dan kan je toch wel nostalgisch worden. Ook vanwege zo'n liedje. Of zo'n nummer. Hoewel er toch wel het een en ander in gezegd wordt. Maar zo'n periode, de jaren 80, waarvan ik denk van... jongen, ik heb nog wel dingen meegemaakt, hoor. Dus onder andere was heel, de werkeloosheid nam erg toe. Mijn vader verloor zijn baan bij de Ford-fabriek. Want die ging verhuizen. En ontsloeg een groot deel van de werknemers hier in Nederland. Je had natuurlijk ook, zei je, die strijd met het oosten en het westen. En men ging steeds meer en meer praten over het gebruik van kernbommen, neutronenbommen. Ach, je had ook nog in die periode is Kerwin Duinmeijer vermoord wegen opkomend racisme. Je had ook nog die opkomende AIDS-golf die heel veel mensen, mensen met HIV besmetten. En omdat het toen nog geen remedie was, ging ook heel veel mensen binnen een paar jaar dood. En op een hele gruwelijke manier, heel veel mager laag ze er dan en binnen no time dood. Ik kan me meer herinneren van die periode, jaren 80. Ja, aan het eind van die periode kwamen nog grote rellen terugbrengen in geheugen. Van toen, die man in Los Angeles. Die werd dus onder het zicht van een camera werd gefilmd. Rodney King heette.

0: man, ja. Die dan door de politiemensen helemaal afgetakeld werd. Zonder reden, zonder geldige reden. En het werd allemaal op film vastgelegd. En de politiemensen werden toen nog vrijgesproken ook van elke misdaad. Dus die hele periode van de jaren 80 was een onrustige periode. Ook gezien dat toen nog steeds apartheid in Zuid-Afrika een normaal ding van de wereld was. Dus soms denk je van, we hebben wel veel dingen meegemaakt. En dat nu dus de millenniums en de Gen Z, et cetera, net doen alsof we het zwaar hebben. Ik zeg niks, ik ga geen vergelijkingen trekken. Maar de mensen die door die periode zich hebben moeten heen worstelen met gedachten van hoe zou de toekomst eruit moeten gaan zien. En het overleefd hebben. Ja, ik applaudisseer al die mensen. Absoluut, absoluut. Mijn applaus gaat naar jullie toe. Laat ik toch maar even kijken. Ik heb inmiddels de volledige podcast gevonden van Sam Jones. En hij had professor Lamour in zijn podcast. Hij had de heer Eddie Campbell in zijn podcast, geloof ik. Oh ja, en ook die witte professor had in zijn podcast. Ik weet zijn naam niet meer zo goed. Maar we gaan gewoon luisteren naar de gehele podcast van Sam Jones. En dan is het 10 minuutjes. En ja, goed, ik zei al, telefoonlijn lijkt het te doen. Dus u mag gewoon inbellen als de podcast afgelopen is.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten met 7 sleutelpersonen. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Humphrey Lamour, Alex van Stipriaan, Hugo Fernandez Mendes en Eddie Campbell. Luister naar een collage van die gesprekken.
2: Mijn naam is Humphrey Lamour, geboren in Suriname. Ik ben op ongeveer 16, 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Vervolgens op hervormd lyceum in Amsterdam-Zuid. En na het afronden van die middelbare school ben ik begonnen aan de studie sociologie en antropologie. Vervolgens ben ik teruggegaan naar Suriname. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij het planbureau. Nou, na terugkeer in Nederland ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben toen medewerker geworden en later professor aan die universiteit.
3: Ik ben Alex van Stipriaan. Ik ben emeritus hoogleraar Caribisch geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En emeritus betekent dat ik gepensioneerd ben, maar niet dat ik niks meer doe.
4: Hugo Fernandez Mendes. Ik ben directeur geweest op Binnenlandse Zaken. Integratiebeleid, etnische minderheden heette dat toen. Heb in Amsterdam gezeten daarna. Ben jurist, ben wetenschapper geweest. En een aantal dingen meer.
5: Ik ben Eddie Campbell. Ik ben van huis uit een socioloog. En ik heb jarenlang gewerkt aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik ben dus nu gepensioneerd. En ik was gedurende een jaar of 10 voorzitter van het NINSE. Dat was van 2002 tot 2012.
1: We nemen een kijkje achter de schermen. Wat is de eerste kennismaking met 1 juli, Ketikoti, het slavernijverleden? Lamour blikt met weemoed terug op de ervaringen van vroeger.
2: Ik was niet zo lang geleden bij een uitvoering in Amsterdam. En dat ging over 1 juli 1863. Nou, er werd gedanst en gesprongen en geapplaudisseerd. En ik moet zeggen, maar dat is heel persoonlijk, ik ben zo niet opgevoed. Op 1 juli gingen we met mijn moeder naar de kerk. En daar gingen we weer naar huis of zo. Maar dat vieren van 1 juli heb ik niet gekend. Misschien houdt het verband met het feit dat mijn overgrootmoeder een slavin is geweest. En die hebben we als kind, 10 jaar, 12 jaar oud, hebben we nog gekend en gesproken. En ze heeft heel wat opmerkingen gemaakt waarvan wij, mijn beide broers en ik, daar heb je het weer.
6: Wat voor opmerking bijvoorbeeld?
2: Nou, ik zal u vertellen. Zij zei: jullie spelen alleen. Jullie moeten werken, zoals ik. Ik ben een slavin geweest.
1: En wat is de eerste herinnering van Stipriaan aan het slavernijverleden?
3: Poeh, Ik heb op de middelbare school heb ik een scriptie geschreven over de geschiedenis van Suriname. En dus logischerwijs ook geschiedenis van de slavernij. En ja, de eerste herinnering was toch wel de geschiedenis van de Marons. De strijd van de Marons.
1: Vanwege zijn specialisatie kwam later een telefoontje van een persoon die later bekend stond als de voorvrouw van Lindsay.
3: En dat was Berel Biekman. En die zei, we zijn bezig een platform te vormen. En ik heb begrepen dat u een kritische historicus bent met veel verstand van het slavernijverleden. Wilt u met ons meedoen als adviseur? En zo is het begonnen.
1: De eerste herinnering van Fernandes Mendes aan 1 juli is vanaf zijn prille jeugd.
4: Ik ben in Suriname geboren en getogen. Dus ik heb de 1 juli manifestaties heb ik meegemaakt. Van mijn oma toen natuurlijk toen al wat zaken gehoord. Vooral hoe mensen, wij, getekend waren door de slavernij. Met name over de geweldige, slechte familieomstandigheden. Ik kon niet in een gezin opgroeien. Ik werd mishandeld. Moest hele dagen op een plantage werken. Maar waar ze nog wel het meest door getroffen was, is het feit dat ze komt in de periode dat je nog geen Surinaams mocht spreken. En allerhande, zeg maar, rituelen van wat toen negers heette, dat mocht niet.
6: Hoe sprak ze daarover?
4: Nou, wel met een zekere berusting. Dus niet getraumatiseerd of zo. Ja, en ook niet op een manier van ze willen even de geschiedenis vertellen. Maar als er wat gebeurde, dan kwam het terloops langs, vertelde ze dingen.
6: En wat zeiden ze als de jonge Hugo Surinaams sprak?
4: Oh nee, dat mocht. Nee, ik moet wel voorzichtig zijn. Ik heb nooit met mijn oma Surinaams gesproken.
6: Waarom niet?
4: In die tijd was het tamelijk respectloos als je dat zou doen. Ik weet niet eens of het kwam omdat ze vonden dat je het Nederlands goed moest beheersen. Men vond dat hun kinderen een beter leven moesten hebben dan ze zelf hadden gehad. En daar is Nederlands is toch een belangrijk vehikel voor om dat te realiseren.
1: Ook Campbell herinnert zich 1 juli als een groot feest. Over de slavernijperiode werd amper gesproken.
5: Waar er wel over werd gepraat in het gezin van de kleine Eddie Campbell, zou ik maar zeggen, dat was bijvoorbeeld over de verjaardag van de koningin, koningin Wilhelmina. Dat was altijd 31 augustus. En daaraan werd gekoppeld een hele week kermis en feest vieren. Wat er wel benadrukt werd, dat was natuurlijk koning Willem III. Want die werd dus gezien als de grote realisator, zou ik maar zeggen, van de afschaffing van de slavernij.
1: Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
5: Nou, ik begrijp dat het in grote mate gewoon indoctrinatie is geweest. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat in de Afro-Surinaamse cultuur het Oranjehuis eigenlijk een hele belangrijke functie heeft vervuld en is blijven vervullen. Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld was erg populair. Koningin Juliana, idem dito. En ook Beatrix, hè, kon profiteren van, zou ik maar zeggen, van de populariteit van het Oranjehuis.
6: Wat er werkelijk ook gebeurde in de slaventijd, wanneer werd je dat bewust?
5: Nou, ik denk eigenlijk dat het echt ging leven toen ik eigenlijk in Nederland kwam. En dat was dus in het begin jaren 60. Dat hing samen met de nationalistische beweging, zal ik maar zeggen, voor de onafhankelijkheid van Suriname. En in de slipstream daarvan werd natuurlijk ook gepraat over het slavernijverleden.
1: Speelde Anton de Kom voor u een rol? Dat was natuurlijk een man die eerder jaren 30 en 40.
5: Ja, natuurlijk. Toen hoorde je dus pas van een Anton de Kom. En ik herinner mij dat een groep studenten in Leiden weer dus toen het boek van Anton de Kom, dat bijna in de vergetelheid was geraakt, weer heeft opgedoken.
1: En het boek Wij slaven van Suriname werpt een kritische blik op de doorwerking van de slavernij. Dat doet Lamuur in feite ook, aan de hand van het volgende verhaal dat zijn oma ooit vertelde.
2: Mijn moeder en mijn grootmoeder zijn dieren geweest. We hebben er als kind een beetje om gelachen en ik zeg het maar, een kletsverhaal van die oma. Maar dat klopt allemaal. Want de eerste fase van de slavernij heeft de Nederlandse staat bepaald dat de slaven dieren zijn. Het was allemaal heel denigrerend. Maar dat die vrouw dat nog wist en aan ons vertelde, dat soort zaken hebben een diepe indruk op mij gemaakt toen ik op latere leeftijd in Nederland ging zoeken. Want dat was waar. Er stond in het archief dat de slaven in Suriname waren dieren. En dat is niet een kwestie van Pietje of Mientje die het vertelt. De Nederlandse staat heeft dat bepaald. En ze zijn er in 1828 op teruggekomen. En toen werden de slaven mensen.
1: Tot zover deze tweede aflevering. Voor de hele podcastserie van in totaal 10 lange en 10 korte versies zijn 7 personen geïnterviewd. Beryl Biekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Eduwaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Reparations on my soul.

Hey, is Gil Scott here on Who'll Pay Reparations on My Soul? Een mooie klassieker van Gil Scott here on. En het is alweer 3 minuten voor de klok van 1. Ik denk alweer richting de eerstvolgende journaalblok en reclameblok toe gaan. En na het journaalblok en reclameblok ben ik weer terug vanaf 1 uur met Studio 5 Journaal Kennisquiz. Ik heb een tijd lang niet gespeeld. Ik weet niet of de spelers er nog zijn. We gaan het gewoon weer terugbrengen. Studio 5 Journaal Kennisquiz. Het programma gaat door tot de klok van 2 uur. En dan heeft u geluisterd van 11 uur tot 2 uur naar Bonnie Grani op 7.9 FM in de ether. En salto.nl/caribbeanfm. En mijn naam is Kendo.

0: Welkom in de uitzending.
1: Een goedemiddag nogmaals.
0: Benansi, welkom.
1: Ja, ik heb die podcast niet zo goed begrepen van Sam Jones. Hij heeft een paar mensen geïnterviewd, hè?
0: Ja, ja, hij gaat over de komende periode steeds diezelfde mensen interviewen. In totaal 7 personen.
1: Ja, ik heb die namen. Ik heb de ene die ik wel heb kunnen onthouden, dat is de heer Kaikuzi.
0: Ja, ja, ja. Maar vandaag gaat die heer Lamour, professor Lamour.
1: Ja.
0: Hij heeft de heer Eddie Campbell.
1: Is dat een professor of is dat een of andere iemand met een titel of zo?
0: Ja, ja, Lamour heeft een titel. Die Stipriaan heeft een titel. Hij heeft ook de heer Campbell, Eddie Campbell. Die is waarschijnlijk ook afgestudeerd. En de heer Hugo Fernandez Mendes. Dus alle vier hebben ze wel academische titel graag behaald. Okay. En die had hij dit keer in zijn podcast om even te introduceren hoe zijn zij bekend met slavernijverleden. Om gewoon de mensen een beetje voor te stellen aan het publiek.
1: Oké. Ja, want ik begreep. Ik heb het wel gevolgd, maar ik begreep hem niet zo goed. Een podcast. Is dat een mededeling of is het een soort van informatie?
0: Ja, het is een soort informatiebulletin van 10 minuten. Die kun je op YouTube vinden. Kun je het rustig nog een keer afluisteren. Maar heer Benansi, ik heb nog 30 seconden. Dus ik ga u even groeten nu.
1: Oké.
0: En dan worden we onderbroken door het journaalblok en reclameblok. Maar daarna ben ik terug.
1: Dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Dat gaan we niet doen.
0: En dus na de quiz kunt u gewoon bellen. Ja?
1: Oké.
0: Abong dan. Tot zo.
1: Ciao.
0: Merci.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Draai. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Nodraai, ga naar de website www.ganatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ganatours.nl en reserveer je plek.

Onze uitzending op deze maandag, de 18e. We gaan door tot de klok van 2 uur. En we zijn te beluisteren 107.9 FM in de ether. En salto.nl/CaribbeanFM. En mijn naam is Kendo.

Ja, welkom terug bij ons laatste uur van Bonnie Grani Radio, de 18e. En we beginnen dit laatste uur met een Studio 5 Journaal kennisquiz voor de liefhebbers. Ik hoop nog een paar liefhebbers overheen. Want het is niet meer zo gesmoord als de eerste paar weken, maanden. Het viel een dagje uit, het dagje ging niet door, et cetera. Maar even kijken. Ja, volgende week doe ik nog één keer in de maand mei. En dan kan ik de grote prijs uitrekenen, uitreiken. En die combineer ik dan voor april en mei. Dan hebben we een mooie prijs over 2 maanden voor alle deelnemers die tot dan toe hebben volgehouden. En deze dag hebben we weer een spannende Studio 5 Journaal kennisquiz klaarstaan. En meespelen is heel eenvoudig. Ga naar de website van kahoot.it en spel dan met een K van Karel, A van Anton, H van Hendrik, een O van Otto, nog een keer een O van Otto, een T van Tinus, een puntje, een I van Isaac en een T van Tinus. Dat is dus kahoot.it. En je kan aan toe gaan met je mobiele telefoon, met je laptop, met je tablet, met je desktop. Zolang er maar iets met computers en internet is, kan je meespelen. Je hebt goed dat tegenwoordig sommige koelkasten internet hebben. Maar allemaal kan je gebruiken om mee te spelen. En dan moet ik een pincode doorgeven. En dan bent u binnen. Dat gaan we dus nu even proberen te doen.

bij deze Studio 5 Journaal kennisquiz. We hebben 5 vragen. En die gaan over politiek, economie, wetenschap, technologie. En meestal volgt er dan een 5e juryvraag voor een dubbel aantal punten. Goed, deelnemers. Pincode ga ik u geven. En de pincode vandaag zijn 7 getallen. En dan zijn de volgende 7 getallen. Een 3, een 2 en een 2, een 6, een 8, een 4 en een 8. Dus de pincode van vandaag om mee te kunnen doen met het spel Studio 5 Journaal Kennisquiz. 7 getallen en die 7 getallen luiden. 3, een 2, en een 2, een 6, een 8, een 4 en een 8. Dat is de pincode voor vandaag, voor diegene die willen meespelen. En dan noemen we de meeste van de vraag, welke schuilnaam, pseudoniem, nickname ga je gebruiken om mee te doen? En dat is al alles wat voldoende is. Dan ben je binnen. Dus de laatste keer zal ik het even herhalen. De pincode voor vandaag. Op de website van Kahoot.it. De pincode van vandaag is 3, 2, 2, 6, 8, 4, 8, 322. 6.848. En dan is het enige die nog hoeft te doen, is een schuilnaam, een nickname in te vullen. En dan bent u binnen. En dan kunnen we gewoon het spel gaan spelen. Nou, ik heb nu al 5 deelnemers binnen. Dus met deze 5 deelnemers gaan we het spel spelen. Studio 5 Journaal Kennisquiz op deze 18e. En dan gaan starten. Wees u er klaar voor.

Ja, en de eerste vraag luidt: van welke Nederlandse gemeente werd Joyce Sylvester in 2008 de waarnemend burgemeester? Was het in het rood Naarden of in blauw Anna Paulowna? Of in het geel Gooisemeren of in het groen Hoofddorp? Van welke Nederlandse gemeente werd Joyce Sylvester in 2008 de waarnemend burgemeester? Een politieke vraag. Je mag alleen maar een kleur te selecteren. En rood is Naarden. Blauw is Anna Paulowna. Geel is Gooisemeren. En groen is Hoofddorp. En als je kunt googlen, mag je ook googlen. Maar je hebt niet veel tijd meer. Want de tijd gaat snel voorbij. Maar de vraag is dus: van welke Nederlandse gemeente werd Joyce Sylvester in 2008 de waarnemend burgemeester? Rood is Naarden. Blauw is Anna Paulowna. Geel is Gooisemeren. En groen staat voor Hoofddorp. En nu alle antwoorden binnen zijn, was bijna een strikvraag. Want Joyce Sylvester is wel burgemeester geweest in Naarden, maar niet in 2008. Ze was eerst in 2008 was ze de burgemeester van, en dat is het goede antwoord, Anna Paulowna. Even kijken. Veel mensen zijn ingetrapt in deze strikvraag eigenlijk. Want blauw Anna Paulowna is het goede antwoord. Kijken. Oeh, dus hier is fout gegaan. Ik zie dat er fout is gegaan. Dit gaan we herstellen. Want twee mensen hebben de goede antwoord niet gegeven, maar wel punten gekregen. Sorry. Moet ik nog even herstellen. Maar we gaan door naar de volgende vraag. Misschien kan het nog snel hersteld worden. Sorry voor de persoon die het goede antwoord gegeven heeft, maar die heeft geen punten gekregen. Oeh, foutje. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Wetenschap. Oh nee, economie, sorry. Een werk van Leonardo da Vinci is ooit verkocht als duurste schilderij ooit. Voor hoeveel dollars ging het onder de hamer? Was het bijna in het rood 300 miljoen US dollar? Was het in blauw tussen de 300 en 400 miljoen US dollar? Was het in het geel tussen de 400 en 500 miljoen US dollar? Of was het in het groen meer dan 500 miljoen US dollar? Het werk van Leonardo da Vinci heette Salvator Mundi, de redder van de wereld. En het is verkocht voor een recordbedrag. Dus schilderijen worden goed verkocht. Maar was het dus bijna 300 miljoen dollar in het rood? Was het in het blauw tussen de 300 en 400 miljoen? Was het in het geel tussen de 400 en 500 miljoen? Of was het in het groen meer dan 500 miljoen dollar? Voor hoeveel worden dure schilderijen tegenwoordig verkocht? Een werk van Leonardo da Vinci, hè? Met de naam Salvator Mundi. Ging voor een groot bedrag onder de hamer. Sommigen zeggen rood bijna 300 miljoen dollar. Blauw tussen de 300 en 400 miljoen dollar. Geel tussen de 400 en 500 miljoen dollar. En groen meer dan 500 miljoen US dollars. En het goede antwoord is geel. Tussen de 400 en 500 miljoen dollar werd het werk verkocht. 435 miljoen geloof ik. Kunt u nagaan. Begin te schilderen. Schilder je mooi, dan ben je binnen. Eén persoon heeft het goed. Ik geloof dat het dit keer wel goed gegaan is met de telling. Ik kan even snel kijken. Ja, Carla had het goede antwoord. Met 1720 punten is ze gegaan naar plek 1. Want ik moet eigenlijk de eerste vraag moet ik nog even corrigeren om te kijken wie daar het goede antwoord gegeven heeft. Goed.
Carla heeft goed gescoord bij deze vraag en we gaan snel door naar de volgende vraag. De volgende vraag, vraag 3. Welke groente is een van de beste bronnen voor calcium? Is dat rood, paprika? Of is het blauw, amsoi? Is het geel, aubergine, dus boulanger? Of is het groen, pompoen? Dus als je calcium nodig hebt, welke groente ga je kiezen? Kies je voor rood, paprika? Of kies je voor blauw, amsoi? Kies je voor geel, aubergine? Of voor groen, pompoen? Welke groente is een van de beste bronnen voor calcium? Nog steeds, nog één keer de kleuren. Rood, paprika, blauw, amsoi, geel, aubergine, boulanger dus, of groen, pompoen. Lekker pompoen. Hey, ik heb nu al strek. Maar het gaat om welke groente is een van de beste bronnen voor calcium. Soms hebben we een calciumgebrek. Is goed voor je botten toch, calcium? Dus rood is paprika, blauw is amsoi, geel is aubergine en groen is pompoen. En als je niet weet, gewoon gokken, zeg ik altijd. Hè? Rood, blauw, geel of groen. En het goede antwoord vandaag was een moeilijke vraag, want niemand had het goed. Het goede antwoord is amsoi. Dus als iemand denkt van ik heb calciumgebrek of ik heb zwakke botten, amsoi is de groente dan waar je voor moet gaan. Dus dat is mooi om te weten. Helaas geen goede antwoorden. Het zijn geen makkelijke vragen vandaag. En zelfs ik heb me vergist in vraag 1. Dus de scoren blijven hetzelfde. Er is niks veranderd. En Carla gaat dan komen. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag luidt: welke type lamp is het meest energiezuinig bij een gelijke lichtopbrengst? Is het rood een gloeilamp? Blauw een halogeenlamp? Geel een spaarlamp? Of groen een LED-lamp? Een LED-lamp. Ja, we moeten nu zuinig zijn met energie, maar wel willen we alle licht hebben die we kunnen krijgen. Dus welk type lamp is het meest energiezuinig bij een gelijke lichtopbrengst? Rood de gloeilamp. Blauw de halogeenlamp. Geel de spaarlamp. Of groen de LED-lamp. Welke van deze vier lampen is het meest energiezuinig? En er zijn vier kleuren: rood, blauw, geel of groen. Rood was die gloeilamp. Blauw halogeenlamp. Geel een spaarlamp en groen een LED-lamp. Dus als je naar de winkel gaat en je gaat een lamp kopen, maak een bewuste keuze, want één van deze vier is echt energiezuinig en geeft wel voldoende licht. Rood gloeilamp, blauw halogeenlamp, geel spaarlamp en groen een LED-lamp. En de meest energiezuinige is groen een LED-lamp. Dat is een groene lamp. Dus groen is het goede antwoord, die LED-lamp. En spaarlamp klinkt goed, maar is niet het goedkoopste. Dus we gaan voor de LED-lamp. En het geeft weer een volgende tussenstand. Carla gaat verder omhoog. Cindy komt er ook bij. En samen, ja, ik zie dat Nenne en Esme hebben ook nog punten gescoord, maar die komen misschien voort uit die verkeerde eerste vraag. Ik weet het niet. Maar nu, Carla en Cindy gaan heel, heel, heel goed. Ik ga bijna alweer naar mijn laatste vraag toe. Hai. De laatste vraag. Die gaat het maken. Wie gaat winnen in deze, ja, warm, echt een moeilijke vraag. Wie was in Suriname de voorzitter van de lokale fractie van Unia ACL, de partij van Marcus Garvey, organisatie van Marcus Garvey? Was dat de voorzitter Julius Konders in het rood?
was de voorzitter in blauw, Rudolf Reitz. Was de voorzitter in het geel, Sophie Redmond. Of was de voorzitter in het groen, Amy Garvey. Dus die organisatie van Marcus Garvey, Unia ACL, had ook een Surinaamse versie. In de jaren 20, jaren 30. Maar wie was toen de voorzitter? Rood, Julius Koenders. Blauw, Rudolf Reitz. Geel, Sophie Redmond. Of groen, Amy Garvey. Wie was in Suriname de voorzitter van de lokale fractie van de UNIA, die organisatie van Marcus Garvey? Was dat in het rood Julius Koenders? In het blauw Rudolf Reitz? In het geel Sophie Redmond? Of in het groen Amy Garvey? En die organisatie was bekend voor zijn Back to Africa movement slogan. Dat Afrikanen gestolen tijdens slavernij, die moesten het recht nemen om terug te gaan, te kunnen gaan naar Afrika. Maar wie was dan in Suriname de voorzitter van deze organisatie? En die ging ook heel veel doen rondom 1 juli herdenking. Was het rood Julius Koenders? Was het blauw Rudolf Reitz? Was het geel Sophie Redmond? Of in het groen Amy Garvey? En de antwoorden zijn binnen. En het is geen makkelijke vraag, maar één persoon heeft het goede antwoord gegeven. En het goede antwoord was dus Rudolf Reitz. Zijn naam is niet zoveel bekend, maar hij was eerst een straatpredikant. Hij geloofde in de boodschap van Marcus Garvey en heeft die organisatie in Suriname vormgegeven. Blauw Rudolf Reitz. Ja, die andere mensen waren ook bekend. Julius Koenders was bekend van Blood the Foot to Boy. Sophie Redmond was bekend van haar werk ook binnen de zwarte gemeenschap als dokter. Amy Garvey was de echtgenote van Marcus Garvey. Maar degene die de voorzitter was in Suriname was Rudolf Reitz. En dat brengt ons op een nieuwe eindstand voor vandaag. Met die verkeerde telling van mij is op de derde plaats geëindigd Cindy met 1506 punten. Op de tweede plaats Nene met 1790 punten. En nummer 1 vandaag, nummer 1, Carla met 4922 punten. En ik weet niet hoe ze die vraag wist van Rudolf Reitz, maar het is een fantastisch antwoord. Nummer 1, Carla met 4922 punten.

You're simply the best. Better than all the rest. Nou, gefeliciteerd vandaag, speelster Carla met 4.922 punten. Eervolningen, vermeldingen voor Cindy, voor Nenne, voor Esme. Allemaal goed gespeeld. En helaas, Joanna 0 punten, maar dat kan gebeuren. Voor de rest, allemaal hun best gedaan, goed gespeeld. Maar er kan maar eentje de winnaar zijn vandaag. En dat was dus toch Carla. Zelfs met die fout die de jury gemaakt heeft bij de eerste vraag, is het toch nog goed gekomen met de uiteindelijke winnaar, denk ik. We gaan het wel controleren nog, want uiteindelijk gaan we volgende week de grote prijs uitkeren. Dus er moet alles, alle tellingen moeten goed zijn natuurlijk. Dus

0: Ja, nog een paar belangrijke mededelingen van mijn kant. Hadden is aangekondigd dat we de 24e een bijeenkomst, een Comacandra, zouden organiseren. Molukkenstraat 565. Die gaat dus niet door. De bijeenkomst op eerste Pinksterdag, georganiseerd door bijeenkomst van Comacandra vanuit onze organisatie, gaat niet door. Ik pak even een telefoontje erbij. Ja. Welkom in de uitzending. Nu genoegen.
1: Ja, hi. Goedemiddag, Kenneth. Met hey, Patrick hier. Nog een keer.
0: Dank Patrick.
1: Hi. Hi. Ik heb niet meegedaan met de quiz. Ik ben ook bezig met andere dingen, maar ik heb wel een beetje geluisterd. Maar ik vond die hele vraagstelling over wie er aan het roer stond als voorzitter van de lokale chapter van de UNIA in Suriname. Vond ik heel interessant. Ik wist niet dat dat Rudolf Reitz was. Ik had nooit van die naam gehoord. Maar bij deze weet ik het. Ja. Je kan ook over hem vinden op internet.
0: Mensen kunnen gaan googlen nu, hè? Nu we die naam hebben genoemd.
1: Ik had een beschrijving van hem op internet. Wanneer hij geboren is, wat hij deed, et cetera, et cetera. Maar weet je ook van een andere... Want er waren nog meer markante, interessante personen uit die tijd, hè? Uit begin 1900. Mm-hmm. Heb jij ooit gehoord van de naam... Karel Paulus Rier?
0: Lier?
1: Karel Paulus Rier.
0: Ik zit net na te denken, want er waren een paar mensen die toen al in die tijd ook extra aandacht vroegen voor die 1 juli herdenking, ja, ook al.
1: Daar was hij de eerste van, de voorganger van.
0: Kijk dan, zie je.
1: Hij was in feite de koploper voor die herdenking op 1 juli. En hij had initiatief daarin genomen. En de eerste herdenking was op 1 juli 1904. En even kijken hoor. De koloniale elite die liet het afweten natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Die waren dus niet aanwezig. Maar er waren toch wel zo een, even kijken, want ik las het hier ergens, iets van 4000 mensen die geïnteresseerd waren.
0: Dus juist als we die geschiedenis veel beter gaan bestuderen, dan zien we ook hoeveel activiteit er al was. Want het verhaal van die meneer die de voorzitter was, of de lokale chapter van de Unia ACL, is niet breed uitgemeten, hè? Dat er in SU zo'n afdeling bestond. En ook al die stappen van al die andere mensen daarvoor, die ook wilden mensen bondroe, mensen wilden verenigen, mensen opriepen om toch voor zichzelf op te komen. Ja, het is al heel vroeg in Suez en zijn bewegingen bezig gaande gegaan. Dus,
1: er waren personen van kaliber, uit die tijd, hoor, begin 1900, hoor. Vergis je niet, hoor. Want ik had ook jaren geleden... had ik daar ook aandacht aan besteed. Dat ik ook een keer voorgedragen bij een buurthuis in Saandam. Mm-hmm. Dat is lang geleden, hoor. Mm-hmm. Maar het ging over de beweging Ethiopianism.
0: Oh, ja.
1: Het waren de eerste predikanten die dat beeld doorbraken en die vervalsing wegnamen van dat de Bijbel... dat wij een ondergeschikte, een onderworpen rol hadden in de Bijbel. Mm-hmm. Maar zij waren er juist van... zij hadden juist het begrip dat wij die rollen hadden in die Bijbel. Die Bijbel over ons ging. Mm-hmm. Dat waren... een van de eerste in Jamaica was bijvoorbeeld George Liu, eind 1700. Mm-hmm. Maar deze Karel Paulus Rier in Suriname... die was ook zo'n persoon met een geëmancipeerde gedachtegang, gedachtegoed. Mm-hmm. En hij sprak de mensen er ook op aan dat onze geschiedenis en wat ons overkomen was, dat vermeld staat in de Bijbel, zoals bijvoorbeeld Psalm 68 van Ethiopians shall stretch forth their hands unto Yah. Mm-hmm. Hij was ook degene die dat predikte. Dus hij had ook op die eerste herdenking van 1 juli 1904 had hij ook een hele uitgebreide lezing gevoerd. Met ook daarover, maar ook met actiepunten. voor die tijd en voor de toekomst.
0: Spoiler.
1: Hij was een grote voorvechter.
0: Ja, maar daarom, ik denk, weet je wat je me nu vertelt, is ook mooi. Als ik zulke dingen kan opdoeken, ga ik ze zeker proberen te vinden. Om te kijken wat die actiepunten zijn die hij toen heeft benoemd. Want er verandert helemaal niet zoveel door de tijd heen. Dus ze zouden best wel wat actiepunten kunnen hergebruiken waarschijnlijk.
1: Ja, het staat volgens mij gepubliceerd in, het is uitgegeven in, en dan kom ik nu met de titel, na 40 jaren voorlezing gehouden op den 41ste emancipatiejaardag van de kolonie Suriname. Daar zou het in terug te vinden zijn. Ik heb dat zelf nog niet opgezocht, maar ik weet niet welke bron dat is, maar het is wel opgetekend.
0: Ah. Is mooi, hè? Ja. Dus
1: Ik ga dit stukje...
0: Als je iets aan me kan sturen, stuur het...
1: En ik ga het op in de groepsapp zetten.
0: Ja, dank je wel. Ja,
1: professor, hier staat ook professor Dr. Helene Zorgdrager.
0: Mm-hmm.
1: Hoogleraar systematische theologie en genderstudies. Aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Zij heeft er wel weet van.
0: Oké, goed gezegd. Ik kan het verder doorzoeken.
1: Ik zal het inscannen en toesturen.
0: Ja, toppie. Dankjewel.
1: Ja? Okay, ja.
0: Blessie, bye-bye. Oh, ik kan hem bellen, maar die heeft opgehangen. Mensen zijn altijd welkom om in te bellen. Ook met nieuwswaardige feiten zoals deze. Krantangi Patrick Sankova. Heer Patrick Sankova, Krantangi. We hadden... Oh, ik was bezig met mijn mededeling... Pak even weer een telefoontje erbij en gaat het me goed komen. Het is gelukt. Welkom in de uitzending. Met u genoegen. Welkom. Ja, welkom.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Heer Banansi.
0: Heer Banansi, ik hoor het nu aan uw stem. Okay, welkom.
2: Jij hoort het, maar die anderen weten niet.
0: Nee.
2: Ja. Of ze weten het en een paar weten het
0: niet. Ja, niet okay. Iedereen heeft te weten.
2: Ja. Maar je had een mededeling.
0: Ja, ik was bezig met mijn mededeling. Ik zal hem nog een keer herhalen, want het ging best wel
2: van,
0: snel.
2: Van de bijeenkomst in de Molukkenstraat, hè?
0: Ja, het was gepland op de 24ste. Dat was eerste Pinksterdag.
2: Ja.
0: Maar die gaat niet door. Die wordt verschoven naar een ander tijdstip, ander moment. Oh. En dat ga ik dan wel weer herhalen, zeker aan iedereen meedelen.
2: Ja.
0: Maar het is, ja, het is sowieso, er gebeurt heel veel nog op die eerste Pinksterdag. Dus ja. Mensen hebben genoeg andere dingen gelukkig om ook te gaan.
2: Uh-huh.
0: Zelfs Van Dijkdag is ook op de eerste Pinksterdag, heb ik gehoord.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus er is van alles en nog wat. Uh-huh. Dus helaas, dus ons moment gaat niet door.
2: Het is een slimme set om het te verschuiven.
0: Ja, kijk, onze gaat, wordt verschoven om verschillende redenen. Maar het is belangrijk dat iedereen weet dat... de 24e in de Molukkenstraat niet doorgaat. Nee,
2: okay.
0: Dus dan zijn we daar niet. En dan is ook geen bijeenkomst gepland om met elkaar even te overleggen van waar staan we en waar willen we naartoe, et cetera.
2: Okay.
0: En hoe kunnen we elkaar versterken. Dan, het gaat wel komen, maar niet...
2: Maar men moet even wat doen.

0: het hebben.
1: Precies dat, precies dat.
0: Maar waarom ik bel is eigenlijk over de quiz.
1: Mm-hmm.
0: Ik had maar één goed.
1: Oké, welke?
0: LED-lamp.
1: LED, die LED, hè, die LED-lampen. Ja,
0: ja,
1: die, ja. U heeft gemerkt, ik had zelf ook een foutje gemaakt. Want ik had gezegd, Anna Palona is het goede antwoord. Dat klopt, maar ik had de punt aan verkeerde mensen gegeven. Dus ik kon er even... Dat ging fout. Maar daarna heb ik het wel het goede antwoord kunnen geven.
0: Oké,
1: ja, uiteindelijk heeft toch de juiste winnaar heeft gewonnen.
0: Ja, Carla, hè?
1: Mm-hmm, die was goed vandaag. Die was echt goed vandaag, dus daarom.
0: Ja, jawel. Maar bij die vitamine, hè?
1: Mm-hmm. Calcium. Voor
0: calcium.
1: Als je calcium wil hebben,
0: dan
1: moet je een amsoi.
0: Jongen, dat had ik niet gedacht, jongen, van mijn amsoi.
1: Nou, een krakte groente toch, dus.
0: Ja, maar kijk nou. Maar dan zal er een vervanger voor zijn. Mm-hmm. Ik had daar gescoord aubergine.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat zal er een vervanger voor zijn, want je hebt heel veel autochtone mensen hier, zo Nederlanders, die geen amfoi eten. Ze zijn niet bekend met die groenten, misschien. En die eten iets anders in de plaats.
1: Ja, klopt, kijk, die hier in Holland heb je gezien, ze drinken veel melk. Melk is ook een bron van kalk.
0: Is een vervanger. Oh.
1: Ja, is ook een bron van kalk.
0: Calcium. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dus dat, ja. Je hebt verschillende
0: melk
1: soorten.
0: En zuivelproducten.
1: Ik bedoel, maar veel blakkenmang, die kunnen niet goed tegen zuivel.
0: Nee.
1: Loesberen, ik zeg het je.
0: Ja. Ja. Als ik dingen heb, hè.
1: Mm-hmm.
0: Als ik, hoe zeggen ze dat weer? Hoe noem je dat weer? Trangaberen.
1: Mm-hmm.
0: En ik zou het zuivelproducten gebruiken.
1: Ga lekker naar het toilet toch? Gaat makkelijk.
0: Oh, een paar dagen ben ik zoet. Moet ik thuis blijven? Anders heb ik wat problemen.
1: Ja, dus dat toch?
0: Ja. Maar het zijn goede producten voor je...
1: Calcium toch? Voor je botten.
0: Ja, voor je botten enzovoort.
1: Mm-hmm, true.
0: Jawel. En bij dingen, bij die vraag van de voorzitter...
1: Mm-hmm.
0: Ik kende de andere namen niet zo goed. Dus ik ging voor Sophie Redmond, maar u doodleuk. Ik wist wel dat zeker weten, Sophie Redmond is een Surinaamse.
1: Dat is waar. Ja.
0: Dus ik ging daarvoor, daar ben ik erin gestoken.
1: Mm-hmm. Die naam van die man, Rudolf Reit.
0: Reit. Die is me onbekend hoor.
1: Hij is niet zo bekend, maar hij heeft wel een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van die beweging.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Nee, ik ken hem niet, dus ik heb voor het eerst van hem gehoord. Maar die Anna Paloma, van de burgemeester, hoe heet ze ook alweer?
1: Joyce Sylvester.
0: Sylvester.
1: Mm-hmm.
0: Anna Paloma ken ik in een lied. Maar is dat echt een plaats hier, een stad of een provincie, een stad denk ik, hier zo in Nederland?
1: Ja, absoluut.
0: Oh, kom, is me niet bekend hoor. Is me niet bekend dat Anna Paloma een stad is hier zo.
1: Oh, het is,
0: Waar ongeveer?
1: Beetje in de buurt van Den Helder. Juliana dorp, aan die kant is Anna Paloma. Dus een beetje noorden richting Noord-Nederland. Tessel, die kant op.
0: Ja, Den Helder ben ik langs geweest. Mm-hmm. Ik weet niet of ik langs ben geweest bij Anna Paloma. Maar Den Helder ben ik wel naartoe geweest. Dat is, je hebt daar veel kazernes.
1: Ja, klopt, ja. Het is een militaire...
0: En ik kan je wat vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Als je toch vertoeft in de avonduren... moet je een masker dragen en je oren met water dicht doen.
1: Waarom?
0: Want de wind die waait al het soort van zand jouw richting op.
1: Mm-hmm.
0: Dus je wordt omgekegeld door de...
1: Mm-hmm.
0: Door de zandstormen.
1: Ik snap hem. Dus dat...
0: Ja, dus voor de avonduren moet je je trein of je auto in... wegwezen van... Het is waaierig en het ligt een beetje naar het water toe, hè?
1: Ja, klopt. Den Helder is echt een marinehaven.
0: Een marinehaven, ja. Veel

0: Ja, soldaten komen daar, die marine.
1: Soldaten, ja.
0: Zeevaarders, matrozen.
1: Ik kan niet liggen, ik ben daar naartoe geweest. Maar Ana Paloma, die ken ik niet.
0: Oh, maar vlak voordat je daar bent, is er een dorpje die heet Ana Paloma.
1: Ja.
0: En daar is Joyce Sylvester als eerste burgemeester.
1: Interim.
0: Precies, een jaartje lang is ze daar geweest.
1: Oké, maar ze is toch ergens in, heeft ze ook dienst gedaan als...
0: Daarna is ze naar Naarden gegaan.
1: Oh, daarna is ze... En daar heb je ze te pakken gekregen.
0: Precies dat. Iedereen kent Naarden.
1: Als kiezen voor Naarden.
0: Precies, iedereen kent Naarden.
1: Maar je moet goed luisteren van...
0: Wanneer, heb ik gezegd, precies.
1: Waarnemen en... officiële burgemeester.
0: Precies dat.
1: Was dat. Een beetje de clue.
0: Precies dat.
1: Ja, daar kan je de fout in gaan. Hey, maar ik ga je ook de beste wensen. Ah, en we hebben weer wat vandaag bijgeleerd.
0: Ah, een mooie dag verder hoor.
1: Het ga je goed verder.
0: Dank u wel. Blessie.
1: Oké, een goede dag. Prettige dag.
0: Bye-bye. Dag. Ja. Klopt, het was eigenlijk wel een beetje een strikvraag. Die vraag van Joyce Sylvester. Ik had het beter moeten uitleggen misschien, maar het klopt. Ana Paloma was haar eerste betrekking. En daarna is ze naar Naarden gegaan om een soortgelijke interim burgemeesterschap te gaan doen. En nu is die vrouw dijkgraaf. Ik weet niet precies wat dat is, maar ze is dijkgraaf. Dat maakt het er niet uit. Oké. Ja, we gaan er weer. Nog 10 minuten. Er is een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag, welkom.
2: Oh, je hebt gehoord over je vader.
0: Heer Armand.
2: Je vader overleden?
0: Mijn vader. Wacht u even, ja? Komt u niet te veel? Ik ga nog eentje pakken. Heer Armand, hoe gaat het met u?
2: Ja, ik ben ziek geweest, hoor.
0: Oh, ik hoop dat het nu beter met u gaat dan.
2: Nee, medicijnen, hè.
0: Oh, wacht, maar meneer...
2: Mijn vader leeft nog.
0: Ik heb nu heel veel telefoontjes nu, hoor. Maar kunt u snel een punt maken?
2: Ach, jouw vader leeft nog, je vader leeft nog.
0: Nee, mijn vader is overleden.
2: Ja, dat je hoort. Oh.
0: Ja, maar goed.
2: Zo vroeg. Ja. Ja, goed, hoor. En veel gezond, ja?
0: Oké, dank u wel, hoor.
2: Ja.
0: Blessie, doei.
2: Ja, bedankt.
0: Blessie. Welkom op lijn 2, natuurlijk genoegen.
3: Ja, ik ben het weer voor de derde keer. Het zal de laatste keer zijn, vanmiddag. Ik wil je toch even corrigeren, want je zei dat melk een goede bron is voor calcium. Maar dat is echt helemaal niet zo, hè?
0: Dat heb ik zo geleerd vroeger.
3: Nee,
0: jij kan me corrigeren.
3: Nee, daar is men helemaal van teruggekomen, al lang geleden trouwens. Dus ik heb nog een artikel uit... Volgens mij 2008 is best wel technisch, heel uitvoerig over de complicaties wat melk allemaal dan wel niet kan veroorzaken in het lichaam. Van wiegendoog tot en met osteoporose.
0: Okay. Nee, ik ben blij dat je het even zegt, want het was nog een oude kennis in mijn hoofd die ik had. Maar dank voor deze correctie.
3: Ja, maar ik ga het ook gelijk naar je doorsturen via de e-mail, dat artikel. Het is echt de moeite waard om het te lezen, hoor.
0: Nee, is goed. Dat is heel goed dat je zegt. Kijk, het daarna ook voor mensen herhalen.
3: Er zijn veel complicaties in de gezondheid, juist melk. En het geeft ook veel slijm, verzuring van het lichaam. Maar juist, juist heel strijdig. Het zorgt juist niet voor de calciumvoorziening in het lichaam.
0: Oké, dan.
3: Goed, het leidt juist eerder tot osteoporose.
0: Kalkafbraak. Is goed. Maar goed.
3: Ja.
0: Dan dank voor dit.
3: Oké. En het andere ga ik ook met je delen, want ik ben er nu mee bezig om dat in te scannen. Dat komt ook naar je toe. En ik zet het ook in de groepsapp.
0: Ja, is goed.
3: Oké.
0: Blessie. Doei. Nog een laatste beller op lijn 1. Welkom in de uitzending.
4: Ja, een goede middag, Kenneth.
0: Hey, goedemiddag.
4: Ja, dan kwam je.
0: Ja,
4: Kenneth. We moeten terug, als we terug moeten gaan, dan heb je vanaf 1817 eerste onderwijswet ingevoerd. Alle reden en onverstandige lichamelijke kasneding werden verboden. Toch bleven de tamarinde zweep en touw de gewone tukmiddelen. Onderwijs aan slavenkinderen bleef verboden. You know, sinds 1817, brother. Mm-hmm. Slavernij, Tori, de aan de gang. Wat wakker. Als we bezig waren, als de mensen ons, als we voorouders bezig waren. Degene die konden lezen om iets te schrijven. Waren onder druk gezet, de cheating. Maar toevallig in corona, de man dat we. Maar op dit systeem van de bedwang aan de man. En daarom hebben ze nooit in corona mensen kunnen onderdrukken. Het is gebeurd na de Engelsen, toen de Engelsen daar kwamen. De Engelsen hebben het op de zak voor ze. Mm-hmm. Dat moet aan takipa.
0: Ay, bless you.
4: Met Kusabi.
0: Mm-hmm.
4: Dat geschiedenis daar. En pijnlijk geschiedenis, pijnlijk zijn geschreven voor sinds 18 zoveel. De maar geschreven zijn die ding. Ja?
0: Ay,
4: Krantangi.
0: Bless you. Ja, mensen, geschiedenis is zo belangrijk. Geschiedenis is echt belangrijk. Want uit de geschiedenis kunnen we dingen leren. En ik had net een andere beller in de pauze. Die zei ook van, hoe zit nou die tori met Nederland en Spanje? Zoals het in het volkslied naar voren komt. Nou, die tori is ook raar apart natuurlijk. Want Nederland was eerst een soort kolonie van Spanje. Of Spanje was hier de overheersers van Nederland. Nederland heeft die 80-jarige oorlog gevochten. Terwijl ze eigenlijk niet in strijd wilden komen met de Spanjaarden. Maar toch een vorm van onafhankelijkheid wilden. Vanwege hun godsdienst. Spanjaarden, de katholieken. Ze wilden eigenlijk een niet-katholiek geloof. Protestantisme invoeren. En daar kwam een beetje druk vanuit Spanje om het niet te doen. En Spanje wilde toch wel hun invloed doen gelden. Uiteindelijk is er een hele 80-jarige oorlog uit voor gekomen. Kun je je voorstellen? 80 jaar oorlog. Maar het pijnlijke van die hele periode. Dus mensen wilden onder de druk van Spanje uitkomen. En in die periode dat men onder de druk van Spanje uitkwam, onder de Spaanse koning, is men andere volkeren aan de Afrikaanse westkust juist wel in slavernij gaan brengen. Dus men wil onder de slavernij van Spanje uitkomen. Een gerechtigde strijd. Maar in de tussentijd gaat men dus wel, dat zijn de Nederlanders, andere volkeren aan de westkust van Afrika. Zoals de Wolof, Mandinga, de Ga, de Fanti, Ashanti, Ibo. Noem maar op. Ga ze allemaal proberen om in slavernij te brengen. Dan zie je hoe die mindset eigenlijk hypocriet is. En die hypocriete mindset zie je steeds opnieuw terugkeren. Dus vandaar ook als je naar het volkslied van Nederland luistert en je hoort ze de Spaanse koning eren. Je denkt van, waar gaat dit in hemelsnaam over? Dus juist alles wat met geschiedenis te maken hebben, het is goed om daar weet van te hebben. Besef te hebben hoe die hele hypocrisie door de hele Nederlandse geschiedenis als een rode draad is blijven lopen tot nu toe. Waar men net doet alsof we excuses willen maken. Maar de andere tijd, andere kant, met de andere hand, niks op bij VN wil zeggen over hoe groot die misdaad is. En mensen aan de ene kant willen zeggen van, ja, we zijn voor gelijkheid en we herdenken de doden van een oorlog. En aan de andere hand, oorlog in Gaza stimuleert door de Israëliërs te helpen in hun strijd om Palestijnen te gaan vernietigen. Om dan gewoon genocide te plegen. Die hele dubbele mindset door die hele geschiedenis heen loopt als een rode draad van die eerste vrijheidsstrijd van de Nederlanders tegen de Spaanse koning tot aan dit moment waar we nu leven. Ik ga afsluiten. Het is al 5:00, tijd vliegt. Ben je er even van, zeggen ze altijd. En volgende week zijn we nog wel hier in de Salto-studio. Hopelijk doet de telefoon het daar nog steeds. Maar de week daarop, in juni, gaan we verhuizen. En de eerste 2 weken van juni kunnen we waarschijnlijk geen live uitzendingen maken. Dus daar moeten we iets op gaan verzinnen. Heer Banansi gaf een tip om te gaan kijken of we weer met Red Light Jazz muziek

iets kunnen gaan doen. Of dat we gewoon van tevoren een opname maken en daar een mooie uitzending voor maken en die toesturen. Maar de eerste twee weken van juni kunnen we dus niet terecht in de radiostudio. Want we verhuizen vanuit hier, Pakhuis de Zwijger, naar Oba Amsterdam bij het Centraal Station, heb ik gelezen. Vooralsnog, volgende week zijn we er nog. En dan kan ik gewoon met u opnieuw ons programma maken. En natuurlijk ook Studio 5 Journaal Kennisquiz spelen. Want dat moet even gecorrigeerd worden. Hoe het vandaag een beetje fout ging. Volgende week gaan we het weer 100% goed doen. En ook de winnaar bekendmaken van de laatste.

Ja, we gaan maar afsluiten. Ik wil dan nog wel even in ring brengen dat die Komakandra, die bijeenkomst van Eerste Pinksterdag 24 mei in de Molukkenstraat niet doorgaat. Hoeft er niet naartoe te gaan. De bijeenkomst gaat helaas niet door. Wordt verschoven naar een later tijdstip. En dat maak ik u dan wel. Hou ik op de hoogte hoe en wanneer we het precies gaan doen. Want het is belangrijk met elkaar in contact te blijven. Om te horen wat er speelt. Hoe we onze leefomgeving kunnen verbeteren. Hoe we gewoon veilig en gezond met elkaar de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Ja, er komen gelukkig veel meer activiteiten nog aan komende maand 1 juni. En het begint op 1 juni met het begin van de Kitty Kotti maand met Memerwaka. En je kunt het gewoon goed horen bij Radio Frimangrong. Alle details over de Kitty Kotti Memerwaka op 1 juni. Ja, de naam natuurlijk. We proberen op de juiste manier op de hoogte te houden over alle andere activiteiten in de maand juni. Want via dit seizoen gaat het iets lastiger worden. Maar ik dank alle deelnemers aan het programma. Dank voor al uw belletjes en gesprekken die we kunnen voeren. En de dingen die we kunnen leren van elkaar. Alle jarigen best een hele mooie dagen en week toe. Morgen is een vrouw Dulder, had ik gehoord. Meneer Belfort. En daarna nog mevrouw Kreefsburg. Wat een hele mooie jaardagweek. En morgen toe de vroko. Bonnie Grani, Grani, Bonnie Debakka. En sowieso kunt met ons in contact blijven via het e-mailadres comitébonnie@gmail.com. En veel dank aan redactieteam Sisa Abena, Grantangi. En deze 3 uren werden u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten, zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radio nieuws.

0: irem.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.

0: De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise NBV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen.

Welkom Melody Travelers, El Rane, Coloni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coloni Suriname, Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes.

0: Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Don't Blame Me, Willie Hightower. Ja, je hoort het op de achtergrond misschien, mensen zijn gelijk in een andere sfeer in het tweede uurtje, waar we de straatnamen gaan overslaan en we gaan praten over de toestand in Suriname met water, want ik heb van mevrouw Dewe begrepen dat er een kind is overleden.

0: de wateroverstroming. Mevrouw D. Vertel, vertel. Vertel een beetje.
1: Maar ben ik er?
0: Ja,
1: ik heb gelezen van. Ik weet niet of ik het goed kan overbrengen, maar Milestaki. Tussa bende, tussa de. Awalib dem tien da wangwa strati. Awaf de baby ba fomung atraum ba feifimu. Maar dat de liep de avansa. Gwe da liba trawananga den tup tien. Maar dat je nou liep op dem tien ta bedi. Da go do e huishoudelijk roken, a go do e was dotsan. Maar a yere wan gereus, maar tak no me was a dotsan poro, da me e go luku. Maar ten di en e go luku nou, wan dem tien fadi na watra di fomung, dat ben de fin sa. Da di feifi mung ben tanta pa bedi, da dat tang ma di fin sa kon dede. Als ik het zo goed heb gehoord of gelezen, ik hoop niet dat ik het verkeerd heb overgebracht.
2: Ja? Oh, wat erg.
1: Maar want een baby voor vormen, dat deed hij.
0: Ja, sorry, sorry, Tori. Ja. Maar ja.
1: Sorry, maar wat er het doet, dat ben ik vandaag. Het is gewoon
2: maar vrouw, meer is nekkies, Refi. Ik ga dus maar ook zo. Fisi.
1: Ja, het is...
2: De swapo, ik...
1: Sorry, want mijn grona ben ik vandaag, maar nooit...
2: Vanaf die dag, vrouw, dan woensdag continu alleen.
1: Ja.
2: Die man die vroeg, hoe heb je de bel mee?
1: Alleen ook komoren voor u.
2: Ja.
1: Misari wan
2: ja, mi dota presi tu amma fa grote ma da ma de
1: dota wan mi be sap ta kip chin te me swing in den me swing in den go tro da pe
2: tu mi
1: be si so sani de so tu
2: ya mi tu
1: be kares ne ki fa de al
0: yeah.
1: Be de in de watra noit wan de
3: no bis
1: wora na tras ani
2: yeah.
1: Ma dis na de bigi blaka al mi sap ta mi swing in na watra
0: logo logo
3: de ma be kare
2: logo logo logo logo logo ya be kare al
3: logo logo
0: de ala de
3: Me harem da
4: robia sti ma
1: mama from the
3: cream mama na prita ma in two strep is tra sei two strep
1: da from e gona re a from e quick so prani alla sane
3: de baka ma bon dire me ko ala
4: ya ma si ti ma
1: ma si pingi ai a from cha den todo go sera boyo
2: todo
1: si pingi vai libi libi a from e pak dem todo libi libi ma den se fe quick den todo
4: be
1: wan programma mi be
0: kikerbel
1: ja
4: zo wat dacht ze naar mij dus
1: ik heb die vrouw van heb ik die den todo
0: ik kan niet kijken
2: naar de vrouw
1: hij pakken dan een van ze pini hij een vrouw in kram legi van is nee ze bij den todo
4: ja nee ze loopt todo
1: libi libi todo libi libi
4: maar ze doen todo nog ben je even graag bij de bakker
2: maar de abis van je kan de wat is me gangen die bang er ook hier aan de trangen ja dat je bent kikker belletjes
4: ja
2: dat ik heb nu om tak nee
4: naar todo
0: maar naar alle todo
1: me brilliant dis na dense
2: fe se chafo kwe
1: a frau de ke anza yer wagi me tek dade a mekwa wagi nanga watra ya dade to de eta ini da gwego se da boyo
0: e fanya mek tri
1: minu de mek tri
4: na de pifisi e drama ta na de pifisi sango trafisi bere de pjuan de mai pur kadoro
2: e ma tri
4: na mai drama
2: le fi ba ke moi krokant
0: ma en prite opo de ta
2: ja, nee, is te klein.
0: Goed, naar abrasief macro.
2: Nee, kuku is klein, man.
1: Ana kwee, apting, ana tri.
2: Sorry, ga je niet snel.
0: Goed, luken naar abrasief macro. De maïsier en zo.
2: Maar vrouw, nee, de
0: enkele
2: van
0: de
2: fatigue.
1: Ja,
4: ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ik kan.

0: Mijn oma poer voor zijn uit
1: naar mijn poer. Nee,
2: nee, mijn bloedader moet je altijd wegzitten.
0: Ja.
1: Mina loopt drie.
0: Ja, drie jaar, mama, shoot je
2: Wat zei je lobby dan? Logo logo.
3: Ik heb meer logo logo. Dat is niet in Nederland.
2: Logo logo, zit
4: hier. Mina loopt wel lang, maar mina loopt wel lang. Mina loopt wel lang,
3: maar mina loopt wel lang. Ze lijkt op slang.
1: Zo zijn die.
4: Patakanga wel lang.
3: Foste, uno be man bij drie jaar zo. Foste, maar beser.
4: Maar ze doet.
3: Pakkie zo. Drie. Maar voor de poes.
1: Voor de katten.
3: Voor de katten. Daar. In een maf en bij.
0: Dan nog drie, aan nog drie. Want drie zo toe.
1: Nee, nee. Want er is visie erbij.
0: Maar kan er maar kies de man
2: dat er toch is visie erbij.
1: Speciaal visie de beser.
0: Richard Beller.
4: Ja, welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag, alle mensen, lieve mensen.
1: Goedemiddag,
5: met Anne. Nee.
4: Ja, Anne, welkom.
5: Ik heb hier een bericht van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
4: Ja?
5: Ja, van vandaag, 17 mei.
4: Ja?
5: Dat is een tropische golf.
4: Ja, ik heb het gehoord. Maar,
5: oh, je hebt het gehoord, hè?
4: Op de radio, dat er vanaf vandaag
5: tot woensdag alleen maar regen. Waren en alles, onweer.
4: Ja. Alleen regen en onweer, harde windstoten.
5: Ja. Harde stoten, krachtige windvlagen.
1: Ja, ja, ja.
5: Veroorzaken schade aan bomen, daken, andere constructies.
1: Klop, klop, klop. Er werd ervoor gewaarschuwd.
5: Maar en vele andere mensen die ik spreek, de mensen protesteren niet volop nu.
4: Nee, maar ja, die Simons heeft gezegd. Ja. Vanmorgen heb ik het gehoord, ze heeft persoonlijk gesproken.
5: Ja.
4: Dat als er problemen zijn, ze gaan een nummer doorgeven dat je kan bellen als ze je kunnen helpen. Is er een speciale groep die je komt helpen? En er is ook een nummer bij OWV. Dus als er wat is, kan je bellen. Als ze je kunnen helpen, gaan ze komen. Dat heeft Jenny Simons vanmorgen gezegd.
5: Of je bereik hebt dan?
4: Dat is waar, want als iedereen gaat bellen.
2: Ja, het wordt een ramp in Suriname.
4: Ja.
5: Maar los hiervan, want het gaat nou om de hulp nu, hè?
4: Ja.
5: Maar de mensen gaan niet op straat om te protesteren.
2: Maar waarom moeten ze op straat?
5: Nou, om maatregelen te nemen, waterbeheersing, want het gaat nog erger worden.
0: Ja, maar toen zat toch hier aan het bewind was, dus maar bij gas.
4: Nee, maar dat alleen bij kool.
0: Dat is toch 4 jaar alleen
1: maar gas. Maar dit is heel extreem. Dit is extreem.
5: Meneer. Toen Santoki aan het bewind was, was het volop met demonstraties altijd en Facebook. En nu lees je niks meer. En die dingen die uit India waren gekomen, die voedingsmiddelen en medicijnen, die werden niet gebruikt, want het was niet meer goed. Diezelfde zijn er nog en ze worden verdeeld en de mensen nee, accepteren het gewoon. Dus je snapt het niet.
4: Ja.
5: Er wordt toch met twee maten gemeten.
4: Ja, maar true, Harry.
5: Ja.
2: Nee, maar kijk.
5: Eerlijk is eerlijk, ja?
2: Je bent niet eerlijk. Want als je kijkt naar wat in Brazilië gebeurt, dan worden hele dorpen weggevaagd.
5: Nee, ik heb het even...
2: Het zijn natuurrampen, hè?
5: Van de mensen, hè? Ik heb het niet over die natuurramp. Dat is verschrikkelijk
2: natuurlijk. Ja, maar Suriname kent nu echt een natuurramp.
5: Als het gebouwd mogen worden, omdat het hele laag ligt aan de kust. Begrijp je? Dus al die grenzen die dichtgemaakt zijn, et cetera. Er is geen water.
4: Maar Annie, heb je naar Glenn en die meneer die nieuws uit Suriname, die man heeft gezegd, in Suriname denken die mensen, ach nou we alleen, alle jaren even doen. Maar nu nou een ramp.
5: Een
4: man dat nou een ramp noemt, maar dat is mensen dan is zie. En dat hij eerste fase is dat ik kan los een probleem. De regering moest los een probleem. Maar regering kon de.
2: Ja, we gaan meer van dit soort rampen kennen, Lucia.
4: Eh?
2: Echt, is het over de hele wereld gebeurd.
1: Jamaica ook, hè.
2: Suriname is echt niet uniek, hoor.
5: Nee. Een bouwverbod en zo. En de mentaliteit van de mensen, die moeten gewoon bekeurd worden.
4: Verander, ja, ze zijn verzorgd en smerig. Trouwen, à la troepie daar. Als
5: een... Weet je, vrijheid, blijen, doe maar wat je wilt.
2: Maar vorige week zag ik je nog een bekertje en een tas weggooien op straat. Daar in Oost.
4: Zo maar.
2: Vorige week zag ik je nog.
5: Abril,
2: Fido, Bebo. Meneer Bril.
5: Of ik ben daar ook aansloot. Ai, het wordt nu in de hoogste tijd. Het wordt door de man zo, man.
2: Meneer Bril.
4: En je wordt hard bedankt, oké. Dankjewel.
5: Ja, alsjeblieft,
4: oké. Mevrouw D, weet je wat ook erg is? Harry, mevrouw Van Simon.

0: Λοιπόν, ορουά αξι εσαυγουγεπ κρίσερναν. Εφιουσίσερνα νόνο, μιέρε παρά, εσκρέκι φαφάρα. Famo su fades metro vesan mamma be belga norman atak norman mi dei mi otto mi si va mai te qua herta strove mi rego sia otto mi tak mener mudat amma bi gi di alemma a rego atak dal amma go te go su te
1: ja alla folle che tu lo san con una sana
0: strati nee het gaat over ik heb het je zie nou begin je weer ik heb het over het algemeen van de morsu het gaat over het algemeen van allemaal morsu daarom denk die auto zijn kosten van de ders agu
1: ja ja ab dan niet ablatief kosten
2: jere moet hij was aan die meet hem go na sana met een paar het appassie hè dan moet je een foto te des me amopo na de tapse de presi zakken vol plastic zakken. Dat hij aan mijn rij auto moet dragen aan mijn bonken.
0: Ja,
2: aan mijn bonken moet buiten de auto. Ben net die haren die moet voor de oren braden. Maar in de sapsotwagen of je schouder. Aan mijn gebruik en dringen zijn. Aan mijn bonken
0: moet ook dat is niet schenker.
2: Aan mijn bonken. Aan elkaar.
3: Maar dat heb je hier ook. Dat heb je hier ook.
0: Nee, maar Suriname is extreem. Maar je pis overal. Foto
2: naar je ozo. Potie niet vuil.
0: Rondie, hier Suriname is dat pis. Maar
2: natuurlijk
0: is
2: het
3: vreselijk wat er gebeurt hoor.
2: Ja. Bepaalde dingen is gebeuren. We moeten het ook onder ogen zien.
0: Harry, plaat dat broodje waterkant. Zo'n pisie. De man wc, de pot wc.
1: Toch de man ego
0: pisi
1: gewoon zei aan zijn. Ze zijn gewoon bij morsen. Lucia, Lucia.
0: Ja,
1: miska. Schouw doe de nasernaan.
0: Ja.
3: If you
1: want that, then Sanlis no must do. They must knock them off bondek butu.
3: Maar
1: ze is zo manning.
3: They put mask.
1: They put
3: mask.
4: They put toilet. Harry, als je klaar bent, gaan we naar de bellen.
0: Welkom in de uitzending.
5: Ja, met Jan.
0: Ja, Jan, welkom, ja.
5: Hier is Sanlis maar moest doen, en Sanang. Sanang. Voorzitter, u bent ching. U bent daar onder een boom. Santipassie, toelezen nu een wiki. De man bij schrijver aan passie. Of de man bij sproeien, de rating. De passie. Ik heb een beetje kutrok, gracht. Al hebben we op alle wat er bij we. De man tap den.
0: Allemaal, ja.
5: Allemaal. Zijn denk ik zo nu. Lanti. Zal eens drie wiki dan ik contact.
3: Doti. Ja.
5: Dat de landine doe een rokoboom. Dat het volk, per se, de landine doe een boom.
0: Yes,
5: en de controleer positie. Bij jou geef ik al alle wiki. Kon luku.
0: Dat klopt.
3: Dat is poëtisch.
5: De beluku heeft borokang. Maar de, en ik heb een kiswan boetu. Maar ze zijn lang sinds 1980.
3: Belt.
5: De Nelugu had hem toe al een wiki. Na nou aan minister Otaki, na een mevrouw Jania, jaren geleden. Wat overheid, al een wiki je moest kring, contact doet hij, maak den smapai. En in poti, vadema abja, de man van handhavers. Lugu sumai trouwe doet hij, bekeurding. En in om Lugu, dat kan een potisma of zo. Maar dat ze er naar neer doen.
0: Nee, maar ze hebben mensen.
5: Nou, die hebben van Ipsa, want Tjinko Lasse Libi. Drie weken aan wat er is. In de ere, een president en een vice-president. Nou, een minister dat ja, jaren geleden en ook klimaatpressie. Je dacht na voor alle weken, je contact door die kring en efficiëntie, potisme, BOG, Suma. En pot doet het, dat had hij dan nog maar bekeurding. Dat dem doe.
0: Maar ze hebben ook gezegd, die man van Guyana. Die, hoe heet die weer?
5: Een meisje, een baby. Lasse Libi.
0: Ja.
5: Door onverschilligheid van overheid. De nekker in de kokro. De allergemaal brokko.
0: Ja.
5: Een minister, daar werd dat ik door een oma op. Wat er aan. Dat nou was aan te driten. Ja, zo. De mij lukken alle zeepen die moet kring. Maar ze naam de mij wachten te alleen
0: bijeenkomen. Ja, dat is waar.
5: Dat is praktijk hij apreset overstroom. Dat is wat we doen. Maar laat ik maar.
1: Oké.
5: De regering moet zorgen dat je moet handhaven. Zomaar nog eens het roept dat in bekeurding.
3: Wat is maar ook, pref des data pa ook.
0: Maar mevrouw D.
5: Lukken samen nou, want je baby. Oké, amma. Nee, nog kan ik dat aan mijn vatante schuld.
0: Nee, dat heb ik ook aan vrouw niet gezegd.
5: Dat heb ik niet. De nog verwacht dat ik heb gehoord. Dat is goed tegen jou, want ik denk. Zodat ik er ook voor moet. Je moet wel koosje.
0: Ja, ja, ja. Je moet zijn om mee.
5: Kan dat je nog sabbat zijn dat hij?
0: Nee, gewoon.
5: Baby, go dede. Maar mijn brilanto, je bent voor beer op je.
6: Oké, okay. Jan Atanzo.
0: Maar vooral, Jerry, moet
6: Jan, wacht even, ja. Jan, verleden misschien, ja, maar die vrienden op papier, al dit dappen.
5: Ja, ja, ja, dat me doe wel aan. Waarom ik jij je pij, voor ik jas er even in Amsterdam, gers 111 dot IP no no.
0: Ja,
5: ben er toe 3 jaar.
7: Ja.
5: Voor ze de man bij controleren,
0: ja, maar ik
7: ben er. Nona, alle deed de mij kom. Kijk, ze de drijfvoeten, de kom.
6: Oké, we gaan naar de volgende bellen.
0: Oké, okay, dankjewel, Jan. Welkom in de uitzending.
8: Ja, met Sankova.
0: Ja, hey, welkom.
6: Ik ben Sankova, lang gehoord. Alles goed?
8: Nou, ik ben niet zo lang, hoor.
6: Je bent niet zo lang, ben je kort?
8: Nee, ik ben niet zo lang. Ik ben vrij kort, ja.
6: 1,72. 1,72?
8: 1,72.
6: Dat is zijn we even lang. Gooi jij af en toe ook een McDonald's zakje uit je auto?
8: No way, ik ga zelfs niet eens naar de McDonald's om te plassen. Ik vreet dat soort dingen niet.
6: Die is nee,
8: dat staat niet in mijn lichaam. Maar even nou,
6: gaat
8: over
6: die
8: afval zo, hè?
6: Ja.
8: Afvalbeheer.
6: Berg.
8: Ik vind dat dat in Suriname gedeeld moet worden. Campagnes moeten er opgeworpen worden. En die informatie moet gedeeld worden hoe men met afval moet omgaan. Al vanaf de kleuterschool. Kleuterschool, basisschool, radio, televisie. Campagnes. Mensen moeten de mentaliteit veranderen. Mensen moeten opgeleid daarin worden. Hoe je met afval moet omgaan en water. Weet je? Helemaal drillen met die informatie. Zodat als men zelfs in bed ligt, dat men ervan droomt.
6: Meneer Kansova.
8: Als ik in het buitenland loop, ik zal u vertellen. Als ik iets heb om weg te gooien. Mm-hmm. Ik hou het net zo lang in mijn zak, totdat ik een prullenbak vind. Of ik kom terug in mijn accommodatie.
6: Ik wil u wat vragen.
8: Het zit daar helemaal in mijn geweten, weet je. Mijn kontjes, maar ook het besef. Ja. Het besef moet ook erin gebracht worden bij de mensen. Van wat het allemaal doet als je verkeerd met je eigen omgeving omgaat, weet je.
6: Maar ik wil u even wat vragen.
8: Er mag geen feest gevierd meer worden, net totdat pas resultaten
6: bereikt. Maar ze is goed erom niet.
8: Er mag geen feest gevierd worden, nee.
6: Oorlogjes,
8: totdat er resultaat zichtbaar is.
6: Maar meneer Kersova, mag ik u wat vragen? Kijk, Suriname is een heel groot land met 500,000-600,000 inwoners. Hoe wil je dat gaan handhaven?
8: Dat zeg ik toch. De
6: Alasman moest er ons cultuur op.
8: Je neemt het al op in je curriculum van school, vanaf de kleuterschool. Hè? Ja, via radioprogramma's, televisie. Laat wat minder van die onzin.
6: Voorlichting.
8: Programma's zien. Maar ja, voorlichtingscampagnes.
6: Ja, dat doen ze hoor. Dat heb ik gezien.
8: Drillen en billboards. En na een waarschuwing komen met boete.
6: Ik weet dat Pengel toen is begonnen met Green Sweetie Queen. Dat zal u zich niet kunnen herinneren. Maar mevrouw Varenburg wel en Harry ook wel. Green Sweetie, Perotti moest
7: er nog wat in. Maar nu hebben ze van die jongens die in de gevangenis zitten... Die hebben ze gezet om op straat schoon te maken.
6: Vroeger was dat
0: ook
6: zo.
0: Nee, de kokers.
7: Nee, ze hebben nu mensen gezet om schoon te maken. Ik heb het beeld gezien.
6: Kijk, er is veel slip hè, in Suriname. Daar moet je ook altijd rekening mee houden.
8: Maar mijn familie zei, en daar was ik best wel verbaasd over... want ik weet dat mijn ouders anti-Bauta waren. Want ik had die discussie vorige week. Want het ergerde me nogal. Maar mijn moeder zei van ja, in de tijd van Boutersen was het straatbeeld van Suriname toch van Paramaribo toch wel heel anders. Was toch wel veel netter, schoner.
0: Ja, want Bouta bij Potsmeikerie, het klopt. In het begin Bouta bij Krief.
6: Ja, maar die plastic berg die was niet weg hoor. Mm-hmm. Want als je bij de Quatta daar reed, dan had je een plastic berg van hier tot ginder.
2: Je had mensen die smiddags met die wagen komen in de stad. Dan gaan ze de stad helemaal schoon.
6: Ja, dat is er nog.
7: Je moet het hier doen. Stop haar uitkering.
6: Ja, bedankt voor die belletje. Okay, daar, ja, daar.
7: Okay, stop haar uitkering of wat. Dan hoor je ze van, jullie gaan de straat schoonvegen of schoonmaken, maakt niet uit, whatever. En dan krijg je uitkering. Wat ze hier doen, moeten ze daar in Suriname ook gaan
6: taakstraffen.
1: Zal je maar moet doen aan de maïsena. Je zet ik de boei uit Nederland, je boei de maar voet toe. Je maakt de maar kring sena.
6: In Amerika kennen ze dat, hè?
1: De maar kring gotro, de maar kring staat dit. Trouwens, de scooters naar Panga go. If you make one more, get back your lowest.
7: Ja, ja,
1: ja. Je vindt niet te gaan kort, toch? Je hebt een
6: gevangenis.
7: Je hebt een gevangenis.
0: Ik snap van mij vindt zo erg. Desma, ik denk. Ik hoef dat niet af van Jari. Dat is een boekje. Ik denk de bicycle.
7: Alles aan de leerlingen.
0: En daardoor de maskite ik kon nu met waloof de ziekte.
7: Ja, ja, ja.
0: Waloof de waloof
7: ziekte. Dat is gewoon een
2: voorbeeld. Er komt geen vuilniswagen. Dus wat doen die mensen voor op een jari? Dat is mijn bang dat ik een jari.
7: Een
2: wasmachine to alles.
0: Je moet voeren en dat je moet spij.
1: De man moet
0: spijnen.
7: Je moet spijnen naar morgen.
1: Lek van hem aan de fossie. Bro, je bon bepaalde en dat die
0: vuur. Aan de mag morgen.
1: Aan de mag, dat ik de maskite kom.
0: Aan de mag morgen.
7: Nee, maar hoe vraag. Je bro,
0: is die vergift?
7: Nee, boy, dat vergift. Want dat die net wat gevallen heeft. Dit toe. Awan buurvrouw Ebron, wam chin dat die gewoon wam chin vlammetje gewoon na vrouw buurvrouw Jari
0: Brown. Maar ik was er dichtbij.
1: Dat zijn wel wel is. Als je je met lekker aan de desaantep sa. Als dat dan wel is in wat Jari desaantep.
7: Ina mag Brown dat die zomaar.
1: Lukt nou nou de man nou wat met die Brown. Ina mag weken voor. Dat met een goed zijn tegen.
7: Ja,
1: ina mag weken voor. Ina mag Brown. No, ina mag weken voor zomaar. Ina foto ina mag weken voor.
0: Dat is maar Brown weer die ik is van voet.
7: Ik is voet.
2: Paar minuten wa. Dus mijn mag kwijt me voor u,
1: maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, mag.
0: Ik heb toen ze vrij.
1: Anna mag.
2: Hoe die her?
1: De man kan mij aan mij just marry, aan mij dingen. De man wil me kan
0: maken. Ja, het klopt.
6: Oké, Harry.
1: Dat betekent wel een probleem.
6: Harry.
1: Lief des maar met des mag kwijt me voor. Lief des maar met des mag bro.
2: Je voor is refenja.
7: Nee, dat is niet, want om het oudu also u op dat petest dat het kan.
6: Harry. Maar de foto auto slopen rij. Harry, in dat foto.
7: Je hebt toch wel een lol. Nee, je kan de boel niet vrijlaten.
1: Is snap Luca, man.
6: We gaan bellen, we gaan bellen.
1: Is snap Luca.
6: We gaan naar een beller.
0: Welkom in de uitzending.
9: Hallo, hallo met Terry.
0: Ja, Terry, welkom.
9: Jij
0: er
9: mee?
0: Ja, ja.
6: Luid en duidelijk.
9: Opmerken voor Assam Fusernang. Adelfo Baas, misschien Amambe Paide Sporotjeen of Oekringa.
0: O ja, dat klopt, dat klopt.
9: De Bekkie Zwanjeen Zakseintje.
7: Ja, ja, ja.
9: Samen is je ook doen, zodat je denkt, wat trouwen en goed, dat trouwens al lekker nog staan. Ook toen met de koeien die zit op de liba dat ben aan de plantage. Dus mijn reed op aan de boot op de liba, de mijn jambami en zo. Trouwen de bakkie gewoon zijn aan de liba.
7: Ze moeten niet betalen.
0: Wat jij les?
9: Wat
7: ja, staat. Je bent geld bij de
9: man. Ik kom de man bij. Ik kom
2: de man bij. Ik kom de senator.
7: Batterijen, Leon.
2: Ja, batterijen, Leon.
7: Ja,
2: waar het bij de. Waar zijn ze? De biggest man batterij.
7: Ja,
9: ja.
7: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
7: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja,
7: ja.
2: Look what I say, Peter, my tax of file, this, that, it. Gote is a POW.
0: Bent u er nog?
6: Ja, die meneer is er nog.
7: Laat hem zijn gesprek afmaken.
6: Laat die meneer even.
7: Ja, hij is aan het
6: bellen.
9: Ik want ik was aan het kwata. Doe dat aan plastic aan de petto.
6: Ja.
9: Dat maakt de ondernemers trefie voor kwata. Pas hier naar Samisha Ami Ege Ayer. Ik heb de getrouwde standaard.
6: Zo.
9: Ik heb de getrouwde helemaal goed en naar weg naar zee.
7: Ja,
9: dus op een gegeven moment ik was lopen rijden daarbij. En dan was een soort wanting kerkhof, kotak wanting kerkhof. En dan werd er wel alles aan daarbij. De ondernemers voor kotakpassies rezien. Dus en dan was daar voor openheid en dat is maar one. De ondernemers rezien. De man pakt de man dat ook toe aan.
7: Die dan pakt de
9: aan. Maar dan is hij ook toe. De man wil terug ook toe afvalvlees. Bijvoorbeeld ook toe de para. Alla de para kiesie.
6: Sorry, Tori.
9: Dus en dan was daar voor openheid. Dat is maar rezien. Dus maar openheid nog kan doen alles aan. Ja,
6: maar
9: rezien.
6: Maar
9: best van de overheid. De liefde is van de overheid. Je moest doen aan de overheid van dat kantoor.
6: Maar jij nou, mijn brada. Er was ooit een idee geopperd om één van die hoogovens van Suralco te gebruiken om vuil te verbranden. Zouden de mannen doen dat? Alles stond er al.
9: Oké, dat wist ik niet.
6: Ja, dat is toch het meest verstandige wat je kan doen, want nu is het ophopen, ophopen, ophopen. En na een tijdje de mij mee kwam oorlog naar mijn vrienden. Maar het schiet niet op.
0: Maar ze hebben toch een ding waar de vuil wordt verbrand?
6: Ze hebben meerdere plekken waar vuil. Ja. Maar goed, meneer, ik ga u bedanken.
0: Want we hebben nog iemand.
9: Goed, bedankt ook.
0: Dankjewel.
6: Ja, voor de dag verder.
1: Alain Prespede mij terug, Dottie. Later smogen we aan dat.
0: Zo ziek.
1: Nou, zo ziek is, ja. Maar we moeten doen aan verbrandingsoefen dat de zijn bron.
6: Ja, nee, die mogelijkheid heeft ze.
0: Maar die nieuwe actie was aan. Alleen niet dat mooi actie.
6: Dat er, ja, dat er.
0: Jere. Dit ma, allemaal. Dit was maar dede. Dit is een assi. Gestrooi etek boto. En gestrooi in Suriname rivier.
6: Ja.
0: De visie de dappe. We gaan de visie.
6: Ja.
0: Wat about this has an esmee soe vader?
1: Allee. Maar te wa ma vader de da wat dat. La visie nya mentu. Ye nya visie.
6: Ja, precies.
0: Maar toch.
6: Maar Marisha.
1: Wat is aan de da wat.
0: Maar wat about de chemische troep sa de pot voor dede?
6: Nee, nee, maar ze nee, gaan elektrisch.
1: Jawel. Zodat kun je zo troep de mij poten brengen?
6: Nou, elektrisch oven.
1: Of am I saying I'm going to understand? But the mikiru man, what need so is, that me throw in there, and no man no man finish. Suma enyamen, na fisi enyamen and na se fisi enyam tu. The man put in there of what that no. Suma enyamen, na fisi and na fisi that enyam tu. Nin ilo sabi ma enyamen.
0: But me aksi me eka.
7: Maar het gebeurt.
0: Ja.
1: Maar de in de maand doen niks. Lukt na, uno nasen na regering, je ziet dat een man stabiel en de man euroko samen.
7: Umorso, aan de stabiel umorso.
1: En ik ga naar umorso. De man euroko samen, omdat ze nasen niet. If misdom,
0: mina. De man die geen makkende.
1: Ja, de man, you know, geen me. Yo, one pot do sal make me fadong moto da yeko na mogo do sal make you fado ook too. Na sa sa ma go ni se na. Se help el kan ni.
0: 50 jaar u onafhankelijk. Batanga no. Mino si ki moer sa den do in se nang.
1: Arki.
0: Ki moer.
1: Arki.
0: No a politieke partij sa gos non. Missi.
1: Arki.
0: Se na 50 jaar shit.
7: Arki mo lekker. Arki mo lekker. Arki mo lekker.
0: Ja, dat bedoel ik.
7: Lisha. Lisha. Alles ma kondes don de len money.
1: No, no, no. Arki.
7: A money mo spy.
1: Arki. Die bouterse bedden aan het bewijn. Mm-hmm. Met takken tapa radio voor maart. Bouterse karunu kom ik ook steunen.
0: Mm-hmm.
1: No wafu no boango want to be hata man. No wama no boango je bouterse.
0: Maar dat zei je, you no go, you be de bouter.
1: Bibede,
0: dat zei je doe ja.
1: Bibede, moest ik me uitzien af. Bibede, zet bijna 65 jaar.
0: Maar dat trobi, we zijn 100.
1: Ja, maar dat zet je aan mijn
0: pensioen. Als je loba man de je go. We zijn 100.
1: Bibo, die bouten zijn er eens in mijn gemoer. Want nu gaan we chaos dappen. Nu gaan we chaos nu. Ik kan dat zeggen wanneer we gaan we chaos.
2: Maar zijn vrouw wil doen nou dan?
0: Ja.
1: Dan heb je een vrouw in de verstaan. Een vrouw heeft een man recht in pakken. Want je brengt je brengt je brengt dappen. Je bent van een...
0: Sommo hardjo.
1: Wat?
7: Ik ben paniek.
0: Sommo hardjo.
1: Nou, sommo hardjo niet doen. Maar... Sommo
0: hardjo, afijn voorstukken.
1: A ingi, fa ingi. Abrahams. Alla de soort man dape e veras ma e de koon. De mai weer da weer de veras ma e das man o ma do noti. As ma futu tai nang e anwan. If you not
0: end. Maar je bent af en begin maar voor jere. Die bouta bij de, bouta bij jou gewoon loft den criminelen gue. Nou at ik hala den criminelen even ook op kan hangen. Daarom des man nou af vertrouwen in hem. De taki die abogos don, de ataki, temigos don, min even ook aan criminelen, min even ook aan rover, maar alle die rover at ik baka.
1: Ja, maar dat is soms maar naar de rover.
0: Het is niet alsof je achterlijk bent, hè?
1: Nee, het is maar alleen over. Ik kan er niet.
0: Zomaar maar de kinderen zijn niet mooi.
1: Maar, hoor dat jij, Luko?
0: Zomaar maar je naar een koele vloek, mooi.
1: Dat ben je nog sabi? Zomaar maar.
0: Dat is niet... Dat is niet hard.
1: Nee.
0: Maar dat is niet hard.
1: Nee, maar zomaar maar. Je hebt het toch?
0: Adin, weet ik mooi toch? Voor koele vloek aan je. Dan ben ik bij bij aluna aluna kurufroko. En bovendien ben je in asan voor akeder dag, sani, en aan het uitramen.
1: Om mijn money dan teki.
0: Vijf jaar zie.
1: Nee, om mijn money de mas, om mijn money bovendien. Ik heb
6: een andere vraag.
1: Contact bovendien.
6: Asan is op radio kan je conflict.
0: Nee,
1: maar mijn solution was aan dat. Am money zijn de man dat teki.
0: Weinig nog.
1: Na gaan zijn regeren zijn moto teki. Anas revi. Anas Revi.
0: En wat
1: doe je dan?
0: Allemaal de lening. Alle de lening is aan de BTK.
1: Soort lening.
0: De BTK.
7: Suriname heeft een schuld. Nee, Suriname heeft een schuld van miljarden.
6: Miljarden.
1: Ja, maar vader.
7: Zat in Dunang Amoni. Waar is dat geld naartoe?
6: Dat schuld van Suriname is
7: 1,5 miljarden.
1: 1,5. Bouders en wat gedeelte.
7: Ik weet het niet.
1: Kibri.
0: Santoki te katas guard India charamuri okibra India. Ma tu allo sbabe e peshowe.
1: Ya luka amoni de ma porta mandati na Dubai. Trof de magua India go
0: pod. What about the one of Switzerland? I forget that you allo chada gas Switzerland.
1: Luka no on dati arakere dat metek arakere fu unusla. What te nami be de lek president.
0: I betek hala malabaka.
1: A hermoni betek Et mina makisa moni you
0: sa
1: Men lak mos lak ay ye gwa strafo you nek moto so langa mino kisa moni you nek moto na strafo so Dat mi bodwa nga
0: do No a regere di se tek alas me sro ta ta fu de vora ka
1: de Ya me ka sro ta de ya
0: Ma dat der se di de le sro ta de sre
1: Tuma
0: Se di de le sro ta de se pa no sher ka ga bufa
1: Ya ma Ya mo ta kas ba kena lusha I ro ka bigina you sre fi bigina na bige krema strati ro ma strati op
7: Dat is nu momenteel belangrijk voor den Lukufa Watra Dat de mos luko no. Dat is zeer belangrijk.
1: En mi etaki fu awatra de mamus diki Suriname rivier.
0: Wat dan maar lijkt. Ja,
7: met de satan aan Nederland. Met Nederland.
0: Nee, Nederland komt wel. Heeft Simon gezegd. Heeft Nederland dat
7: wel. Ja, dan met dem doen we
1: het. Met de man. Tere man. Je ziet de man. Was Suriname
7: rivier. De man die zijn bouwkunde. Allemaal aan de aan.
0: Die man die Simon taka.
7: Suriname rivier. Met krap naar haar kondre.
1: Suriname rivier. A diepte voor Suriname rivier. Bij de 25 meter diep. Suriname rivier.
0: Maar dit diep echt waar.
1: De mamus krima ma lai slep de mamus krima ma ente yu krima ma le fami be lek
6: ana sani. Hoe diep is je nali bade?
1: 25 meter diep.
0: Maar
1: nou, na ga de slep na ga de sandat mino, de ka de 25 meter diep. Wat boem biji boto ne, kom moro dapen.
0: Nee, wat de betak de bot dike moro biji boto kan kom. Dat de betak.
7: Maar de taki ma niemand doet wat.
1: 25 meter.
7: Maar niemand doet wat.
1: Je zei het ook al op toe.
6: Maar je rent de handing in Minnesota voor je rent nieuws. Maar je adviseer je, als je gaat zijn lang, je kan go en te kwam prik die chikungunya. Dus bij deze bekendmaking van de overheid van Nederland, je kunt zich laten inenten tegen de chikungunya.
7: Ja, maar het is niet gratis.
6: Dat weet ik niet.
7: Ja, nee, ik denk dat dat is.
1: Maar Bogasa, maar
6: beter een paar 75 euro
1: dan een paar 75 euro dan dat.
10: Mag ik u wat zeggen?
6: Ik luister.
10: Hier is chikungunya in België,
6: Frankrijk.
10: Frankrijk. En ook dengue is hier.
0: Zo. Ja, dat kan dit toe, ja.
10: De tijger is ook hier zo in Nederland, in België en Frankrijk.
6: Wat hoor ik
10: hebben
6: daar?
10: Hebben ze het
7: gezien? La Lisa.
10: Ja. Mm-hmm. Hebben ze ontdekt. Dus ja, ze schrijven moest
7: maar dadelijk waar, heer.
6: Ja, maar kijk, als het niet in grote getallen
7: op, van je dadelijk ook toe. Het, kan, kan, you know?
6: Het komt hier niet in grote getallen voor. Het is bewezen dat hij hier is.
1: Ja, naar Europa.
6: Maar even, Harry, als je kijkt in Suriname hoeveel mensen onder de chikungunya hebben geleden.
0: Ja.
6: Dat zeg je wel u tegen.
0: Ik wil wat van wie het in 1200...
6: Ben je nou goed te kennen?
7: Ja, zo. Ten net die unertie, maar ten net die de plene vrij. Destrooi een keer de bacteriën die daar nog. Je lacht erom, maar zo.
0: Ik hier het.
7: De man daar loopt te destrooien van Sani.
1: Dat is
6: de ja, ja, de spruivliegtuigen.
7: Jawel, jawel, jawel.
6: Nederland kent ook spruivliegtuigen.
7: Jawel, de daar loopt te destrooien van bacteriën.
1: De wapplingmachine komt naar Schiphol. Dan gaat naar Schiphol Noord. Dan moet je kijken naar de kerosine lijn op de wapplingmachine. Dan moet je kijken naar de kerosine lijn
10: op de
1: dan maakt het voor vlieg in aan dat de unus naar bloot. Dus dat heb ik voor dat tapoen. Dat maakt dat je misschien vlieg maar in een bij begin gewoon in zee goed naar poen. Schiphol te meer rijden met door Schiphol met tapalade rijden.
6: Ja, maar zo, hè?
1: Ja. Omdat, look, wel, ben je al aan de matie mis af. Dat kan ik hier dan maar.
6: Dat ben ik graag.
7: Maar waar niet? Waar niet? Waar niet? Want nu de klagen Tata stil, ook toe aan. Want Tata stil, zij kan lukken toe nu.
1: Maar Schiphol, rondom Schiphol, telefoon, telefoon.
10: Telefoon.
0: Daar kom je de uitzending.
11: Goedemiddag, meneer Bakbord.
0: Welkom.
1: Dag, meneer Bakbord.
11: Go, maar ze twee petjes, zijn er weer petjes.
0: Dat is als jongen.
11: Ja, we hebben petjes, maar we doen alles aan.
7: Ja, maar we doen nu, no? En we proeven nu.
11: Zo heb ik iemand zijn abedele aanvallen. En we hebben agulie man. En dan gaan we naar een China, maar ze zo grillen, maar een China man. So me mel you Ali Baba ka. That say you get the treatment in the local center me.
7: Suma me kwam ting.
11: Suma la is a funny.
1: Suma toki.
11: Nay mugla fakel sa ba mondi me.
0: O sabe aba mondi ale o so me ko.
6: Okay, dele Sergio. Sergio,
0: Sergio. Sergio,
11: Sergio, Sergio. And the mugla Sergio.
1: Dikuna. Echa, echa. Ja. If me be na regering. De soort man dat hij moest doen. Is dat mijn money dan SRD aan mijn baby binnen ofzo?
11: Ja, maar ik wil dat ik niet met de regering. Is dat zijn bij de regering? Ik wil naar Palen met de regering. Maar volgens mij is dat een hand op. Je hebt een tekst.
1: De man, dus ja, die Simons moest ook op een school toe dat alle mensen als doen naar de regering.
11: Als dat lukken
1: we allemaal in.
11: Wat zijn met dat geluk nu? Ik ben de man die zei dat ik naar de nationale bank ben. Dat moet ik ook bij de SRL die terug worden. Dat ik maak dat ik moeder bewaak. Moeder ook maar. Moeder is moeder dat die. Want moeder is de Spanisch man die waren ook.
1: Ja, maar dat is een probleem, weet je. Ze naam nou een kondre, ik kan een lege roof, ik kan een roof, dat de mij gebouwd een kondre op, naar een money, een goed doen.
11: Dat doe toch, dat doe toch. Want dan maak je een helikopter, want je kan een taboesie.
1: Ja, maar dat heb je.
11: Maar wij te lang, dat is een moeder op, in een moment.
0: Ik respect je dus voor dat.
11: Je weet maar mee, dat moment graag toch, de moment op een slijder van een draai molen op in zijn haren, wat er aan. Et puis, si ça la maca liba dans la salle liba d'après, amant tout le bout.
1: Amant doti, et puis le coup sur une amant fille, amant guéri, il est mal tout là, amant bébé tif aussi.
7: Amant doti,
11: c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, c'est un peu de temps. Amant doti, Maar toen dat is met dat ik voor Paula check contact zijn ja. Is dat
6: wie?
11: Die den nyang nyalai
6: Fijne, mijn mati.
11: Mijn foto heb ik drie aan Black Label. Naar Harry.
6: Nee, mijn wanwa pis wars.
11: Da. Oké, hasta aan. Ja, waarom?
6: Album, ik ga wat trouwen.
0: Adifi Gaguno Etter.
12: Ik ben op vakantie in Kong, dus nu kom ik met
0: uit. Waar was je dan?
12: Mijn dochter ligt er nu in.
0: Waar was je? Wetenschap
6: met je dochter.
12: Dank je, het gaat de goede kant op hoor,
0: gelukkig. Oké,
12: en dat
0: is ze dan? Ja, ze zei het vanmorgen.
12: Ik beloof je niets. Dus
1: Marta.
12: We kijken het aan. Maar ik dacht, ik heb jullie lang
6: niet gehoord. We nog een beller, hoor.
1: Marta.
12: En ik denk, laat mijn stem even horen. Ik was ook in het buitenland, hoor.
1: Marta.
12: Ja.
1: Uw actie was er niet.
12: Ja, en Harry.
1: Ik ben qua Indonesië, toch?
12: Ja.
1: Maar je vertelt dat hij ziek is of was.
12: Ja.
0: Een dochter, dat komt.
1: Nee, een ziek. Marta is ziek in Indonesië.
12: Ja, misschien zie ik dat een kies infuus op mijn hotelkamer, antibiotica, van alle soort dingen.
0: Maar wat was er aan de hand?
12: Ik weet niet, het was misschien te veel voor me. Het was een mooie reis, maar misschien was het een beetje te zwaar voor mij. Okay. Want ik had mijn bloeddruk was hoog, van alles. Maar ja, ik heb een topbehandeling gehad.
0: Gelukkig.
12: En daarom zeg ik, je moet verzekeren en je moet met geld op vakantie, want dan ben je de koning en de koningin. Ja, dan gebeurt er alles. Je krijgt de beste van de beste.
0: Oké.
1: Okay.
12: Ik ben terug.
1: Naar jouw wabega Indonesië.
0: En ik doe je aan.
12: 5 dagen gaan en nu is zij ziek.
6: Mm-hmm.
1: Okay.
6: Marta, gezien de tijd.
0: Marta, iemand actie bij de Johan.
6: Maar gezien de tijd hebben we nog een beller.
12: Ja, is goed.
6: We hebben nog 6 minuutjes maar.
12: Wat moet ik op dat ding van jullie speciaal zetten? Tori en Chatori.
0: Ja.
1: Dit is voor Tori en Chatori, dat wordt development, dat wordt bakken development gebouw.
12: Groetjes, komen jullie wel thuis.
0: Dankjewel, Marta.
6: Volgende bellen kort.
0: Welkom in de uitzending.
6: Deze luistert naar de radio.
0: De radio uit.
6: Duidelijk luistert die persoon naar de radio. Wilt u nog praten?
0: Hello. De persoon heeft neergelegd. Ja.
6: Dan gaan we niet meer opnemen, dan gaan we het afronden.
0: Luisteraars, ik zie jullie weer over 2 weken. En wanneer ik ga Als alles goed is, zien jullie me over 2 weken.
1: Brada, Sammy, wat ik wil, want ik denk dat ik doe. Of wat ik ga doen, of wat ik ga doen. Dat is wat ik doe. If we talk about time, so make good time, so that could put a money by one hobo, full time, so if we can commit to say full taki. If we don't want to put a money, that baka koko, we baka nasana. Don't we go bow sana or bon off, don't have dinner once, mamma, and we say bow pay time, then make that pay money.
0: In mana per se, that pay no ipa.
1: Suma.
0: You owe the stuff.
7: I'm not a mom, but a father.
1: Yeah, well.
0: That will be what also dim that may go.
1: Susani?
0: Bow also that per se.
2: That was a hair.
1: Bow also ye. Maar we hebben ook een afgekort, maar dat poort Erwin dan.
0: Ik ga mee, maar dat maakt toe, man. Je bent naar Erwin
1: klaar. Nee, ik heb toe, man, als je naar de wasstrapen.
0: Nee, echt niet.
6: Ik heb toe, vrouw, maar ik heb toe, man.
1: Nee.
0: Hallo, naar moderne tijd weer niet.
6: Nee, dus ja.
0: Waarom hoeven jullie mij niet?
2: Mag ik even
6: afronden? Het is de regel in Suriname.
0: Probleem, waarom mogen zij mij niet?
6: Het is een regel in Suriname.
7: Zij geëmancipeerd.
0: Ja.
2: Dames en heren, goedemiddag en ik wens jullie een prettige dag en een prettige weekend aanstaande.
7: Weekend, voor weekend.
2: Jere, stop even. Nee, misabief zande, want weekend we go dansen, sweet zande baka. Afgelopen weekend hebben we dit. Soso lobby, me hoop dit maar zei dansen met mij aanstaande weekend baka. Soso lobby, pero.
7: Me barodi, het was wel een beetje rommelig, maar ik heb daar discussie de weg. Waar loopt toe? We gaan nog toe, want alles maar want doe in Zegje. Maar het programma is Tori, ik heb Tori. Als jullie bellen, dan we beginnen aan onderwerp maar, die bel komt.
1: Is dat zo'n beetje goed? Is dat zo'n beetje goed? Dus mijn dacht dat het is een beetje rommelig. Maar even look at this football AE. Hey,
0: wel een Hollandse programma.
1: Ja, van mij dacht door elkaar in. Ja. Dat we maar ik het zeg niet. Zijn er nog een bel?
7: Ja, nee. Dankjewel, Eetjen, voor de techniek.
6: Ik graag gedaan.
7: Een waar genoegen over 2 weken.
6: Heel graag gedaan. Harry heeft nog niet gegroet, hoor.
7: Harry heeft nog gegroet.
6: Nee, dat kan niet, Harry.
7: Harry heeft gegroet.
6: Nee, dat is niet waar. Nee.
1: Met dat alas ma odi, if we hear him, dede u konaberi. U konaberi. Unaf singe kerki singe gimi, mitte u basom singe gimi. Bigi poku, nanga kouna. At least.

0: Straks meer muziek en informatie bij de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen.

0: Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super.

Parkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen.

informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Zondag 28 juni, in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: luisteraars, u hoort een drukte hier. De studio is aardig vol. Ik groet u. Net heeft u zitten luisteren naar het programma Tori e Chatori. Ze hebben u breed geïnformeerd over allerlei zaken. U bent op de hoogte van alles wat er in Suriname gebeurt nu. Tori e Chatori en andere zaken erbij. Dus. Maar nu is het participatie. En ik heb bezoek. Ik ben niet alleen, ik ben met de heer Dalvoer. Hij is me komen assisteren. Hij heeft het gehoord. Ik heb hem verteld van luister, we gaan het hebben over groenten. De laatste tijd vaak in de uitzending over wat eten we, waarop moet je letten. Groenten uit eigen tuin. En Lexi, die heeft geen risico genomen. Lexi is me komen bewijzen hier samen met Mine. Zeg ik het goed? Minne is het.
1: Ja, Minne.
0: Die zijn gekomen met een bak vol groenten uit eigen tuin. Ik heb net een salade geproefd en eerlijk gezegd, het smaakt naar meer. Mm. Ik heb hem niet helemaal afgemaakt, maar straks wel. Dus we gaan het toch hebben over groenten en waarop moet je letten. En misschien voelt u zich geroepen om ook te gaan planten, uw eigen ding. Ik heb een kaartje gehad waarin wordt gewezen hoe groot het is. Het landschap waar er wordt geplant. Maar laat mij ze even aan u voorstellen. Wie neemt het woord? En laten we beginnen met Lexi. Wie is Lexi?
2: Goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Lexi. En ik zit hier omdat ik dus vorige week naar de uitzending heb geluisterd. Betreffende de Surinaamse groenten. De inputgroenten die door de douane werd geweigerd. Daartoe heb ik even naar de studio gebeld. En ben ik in contact gekomen met Norman. En via de app heb ik tegen Norman heb ik hem eigenlijk gevraagd van... Hey Norman, mag ik even bij je langskomen?
0: Ja.
2: En ik wilde het zo graag bewijzen... dat Surinaamse biologische groente even net zo goed smaakt... alsof je het gewoon in de winkel koopt of dat het uit Suriname komt. Dus daarom zit ik hier met Minne. Minne is de beheerder van het hele complex. En hij kan jullie dus meer vertellen over, over het hele gebeuren. Waarom en hoe het allemaal is ontstaan.
0: Ja. Oké. Okay. Nee, we hadden het over biologische groenten. Maar groente uit Suriname is op dit moment in het nieuws.
3: Ik heb het... Nee, zeker. Dat is een van de redenen dat, dat de kassen ons toebedeeld is door de gemeente Amsterdam. Hmm. Eigenlijk overgewaaid vanuit het idee om hier in Zuidoost dingen te organiseren. Ik ben zelf een waardeloze tuinman. Ik ben een verbinder. We beheren 840.000 vierkante meter grasland Amsterdam.

0: Dus ik ben, ik hou het grote plaatje een beetje in de gaten. En wat Lexi op de werkvloer doet, daar heb ik grenzeloos respect voor. Wat er wel daar aan te ontstaan is, is een hele mooie gemeenschap van wereldburgers. En dat vind ik als mens en als minne fantastisch om naar te kijken. En ben daar heel erg graag deelgenoot van.
1: Mooi hoor. Wat hoor je hier, Raymond? Wat hoor je allemaal?
2: Nou, wat ik hier hoor... Goedemiddag, luisteraars thuis. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Wat ik hoor is dat Minne en Lexi driftig bezig zijn met het verbouwen van groenten. Waarbij je eigenlijk geen omkijken naar hoeft te hebben, omdat die groente biologisch is geteeld. En dat wil zeggen dat die vrij van pesticiden zijn. En dat is aan te bevelen. En ik vraag me af of in samenspraak met de gemeente, want ik heb van Minne begrepen dat de gemeente dat terrein heeft toegewezen aan jullie. Ja. En natuurlijk zijn er daar binnen ook afspraken.
0: Zeker.
2: En ik wil weten, hoe zien die afspraken eruit?
0: Zal ik dat melden? Hoe het begon allemaal met de kassen van Damsco. Daar zat toenmalig het AMS zat erin, Wageningen zat erin. En ze hadden een boer nodig. Zo is Ferry van der Laan en Christel van der Laan zijn daarbij betrokken geraakt. De Rabobank deed mee en keek of het financieel ook allemaal in orde was. Dus de gemeente heeft ons uiteindelijk middels een uitvraag waar werk en inkomen, vrije ruimte, social return, voedselprogramma Amsterdam, de hoofdgroenstructuur. Nou, je wil niet weten door wat voor gemeentelijke hoepels wij nog steeds heen springen. We krijgen geen subsidie. Dat maakt ons een beetje rare eend in de bijt. We doen alles op sociaal kapitaal. Dus die 840.000 vierkante meter, die wordt bijgehouden door de boeren van West. In het zorg en welzijn, eenzaamheidsbestrijding, derving, voedselverwerking, besparen we de gemeente Amsterdam 2.637.000 euro volgens hun eigen meerwaardekompas. En dat maakt ons een partij waarbij vastgoed ook zegt van ja, maar die jongens en meiden die verdienen dat wel. We werken samen met Artis. We verwerken alle olifantenpoep van Artis in Bokashi. Die wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor mensen die op de werkvloer het zware werk doen, namelijk het echte verbouwen van het voedsel. Maar wij zorgen dat dat elke keer gemeten wordt, zodat de voedingswaarde van de grond waarop deze mensen hun voedsel verbouwen elke keer verbetert. Dus wij proberen regeneratief te ontwikkelen, waarbij we in dienst staan van de natuur. Dus we zijn sustainable is uiteindelijk een flatliner, wordt niet beter, wordt niet slechter. Je hebt restorative, hè, dan restauratief, dan help je de natuur een beetje. Maar op het moment als je zegt dat we gaan regeneratief ontwikkelen, dan sta je in dienst van de natuur. Nou, dat is eigenlijk honderden jaren geleden was dat de normaalste zaak van de wereld. Dus ik vond het wel heel mooi om aan te sluiten hier, waarbij er een discussie ontstaat hoe groente die genuttigd wordt in de Surinaamse gemeenschap eigenlijk gewoon vergiftigd is. Nou, wij denken dat we daar met wat wij aan het doen zijn, binnen de wereld groentetuintjes, met z'n allen, waar je ook vandaan komt in de wereld, een bijdrage leveren aan gezond en goed voedsel. Dus, maar ik ben heel slecht in het verbouwen daar zelf van.
1: Ik helemaal.
0: Ik ben elke keer flabbergasted hoe die mensen dat doen.
1: Ik helemaal, want ik heb geen verstand van groenten, maar ik weet wel wat lekker is en wat niet. Dat wel.
0: Ik zou je zeggen, wat mooi is, wat nu ontstaat daar, is omdat het DNA is voedsel. Al die mensen vinden het ook leuk om voedsel samen met elkaar te delen. En dus afgelopen jaar zie je dan dat langzaam mensen voor elkaar gaan koken. Dat we genieten van voedsel voor elkaar. En soms komt dat uit de moslimgemeenschap, soms uit de Aziatische gemeenschap, soms uit de Surinaamse gemeenschap. Het is één grote hele interessante mengelmoes met als DNA het eten van gezond voedsel. Nou, dat is prachtig om te zien.
3: En meneer Dalvoer, als ik even mag inhaken op uw vraag over de afspraken. U bedoelt de praktische afspraken op de werkvloer? Bedoelt u dat? Of de afspraken?
2: Ja, met in zijn totaliteit. Hè, wanneer het gaat om het verbouwen van biologische geteelde groenten, dan krijg je dan ook een vervolgstap. En dan vraag ik me af, waarvoor, als er sprake is van een geslaagde oos, wat gebeurt daarmee? Gebeurt dat op commerciële basis of wordt het verspreid voor mensen? Hoe gaat
3: dat? Nee, het is niet op commerciële basis. Mm-hmm. Ik ga het even chronologisch even uitleggen. Voor de mensen die dan wellicht er ook gebruik van willen maken. Ik ben dus vorig jaar benaderd door een vriendin. En zij gaf me aan van, hey, ik heb een tuintje en ik ben komen kijken. En op dat moment liep Christel daar rond. Dat is ook een van de beheerders. Mm-hmm. En ik ben direct gaan kijken. Ik zeg, Christel, dit is wat ik wil. Dit stukje tuin, 25 vierkante meter. Hoeveel moet ik daarvoor betalen? We liepen naar het kantoortje, contract ondertekend. En ik kon beginnen. Zo werkt het. Je krijgt gewoon op de werkvloer gewoon de algemene regels. Tijd van binnenkomst, tijd van vertrek. Waar is water? Welk water kan je wel gebruiken? De aarde die we dan gebruiken om te kunnen planten. In alles is daar eigenlijk aan voorzien. Mm-hmm. Dus ook het materiaal. Er zijn scheppen, er zijn harken, er is aarde. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen tuin te bouwen. Mm. Dus je komt binnen. Dat is het stukje grond wat je wilt. Contract ondertekenen en je kan aan de gang.
0: Ja, en het bouwen, dat doen we, dan proberen we altijd met geupcycled materiaal te doen. Dus alles proberen we te hergebruiken. En het leuke daarvan is, we hebben met z'n allen besloten van, we gaan de schuttingjes niet hoger maken dan 1,50. Want dan we dienen elkaar wel aan te kunnen blijven kijken. Hmm. Dus dat is de enige restrictie in het bouwen.
1: Dus dat je geen hoge schuttingen, dat je niet ziet wat buurman doet?
3: Nee.
1: Oh, oké.
3: Okay. En de ene bouwt de schutting met de pellets. De andere bouwt het met worteldoeken. De andere doet het met bamboestokken. Het is schitterend. En ik wil jullie daartoe ook even uitnodigen om een keertje een kijkje te komen nemen natuurlijk. Ja. Dus wees welkom.
0: Dat maakt het onderscheid denk ik ook tussen zeg maar een commerciële omgeving, waar het een aangeharkt parkje is, waar je dan je eigen ding kunt doen. En alles ziet er hetzelfde uit. Bij ons is het gewoon één gezellige kakofonie van mensen die soms heel erg goed weten wat ze doen. En andere mensen zoals ik geen idee hebben, maar het wel lekker vinden om het lekker te eten met z'n allen.
3: Ja, dus voor de mensen die niet weten wat ze moeten doen, worden ze begeleid door mensen, hè, zoals ik bijvoorbeeld, die er wat meer verstand van hebben. Dus dat is het eigenlijk. En het groente wat je dus in je eigen tuintje hebt verbouwd, neem je ook gewoon weer mee naar je eigen huis. Heb je te veel, in mijn geval, dan meer praat hij. Dan ga ik delen voor de buren. Hè? Als ik kinderen zie, geef maar mee aan je ouders in mijn eigen buurt, in Amsterdam-Noord. Dus wat je in je tuin bouwt, dat is ook echt van jou.
1: Hmm. Wat mij leuk lijkt, je hebt gezegd, het is een wereldkeuken, tuin. Hè? Iedereen mag daar komen. Dus Turken, Afrikanen, alles dwars door elkaar.
0: Allemaal.
1: En zo leer je ook andere groenten kennen.
3: Ja,
1: ja of nee?
3: Ja, klopt.
1: Want soms ben ik moe, ik wil iets anders dan aan trois apropos. Dan
3: ga je bij je buurvrouw langs. Hé, buurvrouw, ik zie daar een Chinese tomaat. Mag ik dat even bij u proberen?
1: Mm, kan.
3: En dan krijg je het mee. Of je krijgt het niet mee, hè?
1: Je mag ook ruilen. Dus.
3: Je mag ook ruilen. We ruilen heel vaak van groentes.
0: En we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een Cubaanse professor gehad die hele speciale peperzaden in het laboratorium. En in plaats van dat we dat dan... dat is niet een commercieel project, maar alle mensen van de wereld groentetuintjes, die worden dan uitgenodigd. Ja, want die hebben verstand van pepers. Welke soort we gaan zaad veredelen om uiteindelijk te komen tot een heel smakelijk pepertje. Nou, het zijn allemaal dingen die op een andere manier bij ons gedaan worden dan gangbaar is. Het gaat over eenzaamheidsbestrijding, het gaat over zorg. We hebben zometeen mensen met een autistische beperking die butlers zijn. We hebben ook een situatie waar als sommige mensen die door ouderdom bijvoorbeeld een paar maanden niet op hun plekje kunnen zijn, nou, dan proberen wij te zorgen dat we dat wel bijhouden. Zoals die persoon weer fysiek in staat is om te komen, dat die persoon zit dan gewoon in een mooi verzorgd tuintje. Nou, dat gaat over zorgzaam zijn voor je omgeving. En dat gaat niet over per kilo geld vragen voor iets.
3: Nee, dus u bent een keertje in de tuin, u heeft een tijdje, meneer Dalvoer, en u bent een keertje ziek. En in uw laan hebben we dan bijvoorbeeld een groepsapp. U geeft aan, hey, normaal komt hij daar, hè? En dan gaat er iemand in de groepsapp opstaan. Nou, ik ben er vandaag, zal ik even water voor je geven of zal ik voor je oogsten? En dat is die bondroe. Mm-hmm. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Dus maar, het is... Ja, sorry.
1: Ja, ga je gang?
0: Nee, ik ben nu raak ik ineens heel enthousiast.
2: Maar wat zijn de Hoe gaat het in zijn werking? Want het is een terrein dat beschikbaar is gesteld...

0: gemeente. En de bedoeling is dat niet alleen jullie, maar, ook, maar jullie stellen ook andere mensen in staat om te telen op biologische basis. En,
1: nou, niet alleen dat. We hebben mensen uit. We hebben mensen die een beleeftuin hebben. Of je hebt sommige mensen van de vrije ruimte. Dat zijn kunstenaars. We organiseren eens in zoveel tijd organiseren wij wat. Hè. We werken samen met Artus. We doen de olifantenparade. We zorgen dat we voor de gemeenschap in met name Nieuw-West. Want dat is dan wel zo. Daar organiseren wij dingen voor om te kijken voor jongens, kom eens langs, kom eens kijken. Dus het is een alle mensen die daar zitten, dat zijn allemaal ondernemers die allemaal hun eigen broek omhoog houden. En ze zijn onderdeel van een coöperatie. En die coöperatie die zorgt dat dat allemaal beheerd wordt op een goede manier.
0: Op een goede manier.
1: En we werken niet op democratisch, maar op sociocratisch model. Waarop we dus geen vergaderingen hebben waar 300-400 man loopt te grillen wat ze graag willen. En je alleen maar de mensen hoort die de grootste mond hebben. We verwerken in cirkels en al die cirkels die hebben een woordvoerder en die mensen die komen bij elkaar en die besluiten dan wat er bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in energietransitie of noem het maar op. Dat is een beetje de basis.
0: Maar ik neem aan, de mensen die participeren, is het gratis of moet je ook betalen voor een stukje terrein daar? Om te telen.
1: Nou ja, of aan door om daar te verblijven. Ja. Als jij daar een initiatief bent, er zijn op verschillende plekken zijn er de mogelijkheden. En de wereldgroentetuintjes, dat is van mevrouw Van der Laan, van Ferry en Christel. Dat is hun initiatief. En zij bieden dat aan voor een schappelijk bedrag per maand, €64. Nou, dan kan je 1500 kilo voedsel van telen. Per jaar. Nou, als je dat aftrekt per kilo gemiddeld wat je in de winkel betaalt, laten we even zeggen €3 tegenwoordig, want het gaat echt, het wordt alleen maar meer. Mm. Nou, dan verdien je in principe €311 per maand. Zo kan je het ook bekijken.
0: Mm. Ja.
1: En je bent zelfvoorzienend en je bent resilient. Mm. En je besteedt je tijd op een plek. En de natuur is heel helend, hè? Het is onvoorstelbaar wat de natuur kan doen voor je psychische gezondheid.
2: Ja. Ik kom tot rust, hoor, daar.
0: Kan me voorstellen.
2: Ja, ja? Mijn koptelefoon op mijn oor, Radio Mart, heerlijk. Ik hoor alle programma's, heerlijk. En zo ben ik bezig. Af en toe weer draaien we een pokoe, dan mis ik me. Go up to another group. Jazeker. Dus zo, ja. Jullie zitten altijd op mijn oortjes.
3: Ik zie Henk erbij. Henk is ook een planter. Maar hij doet het op een andere plek.
4: Ja.
3: Wat hoor je hier, Henk, allemaal?
4: Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik in Almere hoor. Eén vraag ben ik wel benieuwd naar. De groenten die jullie telen. Hoe komen jullie daaraan?
2: Nou ja, ik persoonlijk ben thuis begonnen. Zakjes zaden gekocht bij de Action. Andere winkels gekocht. Biologische zaden probeer ik zoveel mogelijk. Die kan je het meeste online kopen.
4: Okay.
2: Maar ik ben gewoon vorig jaar begonnen op mijn balkon.
3: Ik heb het gezien. Die foto's mooi, hoor.
2: Gezien.
3: Die
2: hele balkon heel simpel. Is heel simpel begon
3: heel
2: op het balkon.
3: Ja.
2: Vorig jaar, maar toen dacht ik, nee, het wordt te klein. Nou, ik heb het losgelaten doordat die vriendin, hè, dus vorig jaar kwam van, hey, ik heb een optie. Maar de zaden kan je gewoon in de winkels kopen. Maar je begint altijd thuis.
4: Okay.
2: Mm. Thuis begin je voor te zaaien. Thuis ga je het bemoederen. Thuis ga je water geven.
1: Bemoederen?
2: Ja, het is een werk.
1: Ik heb mijn planten bemoederd.
2: Ja, want kijk, je gaat 's ochtends weg en je zet je zet een bakje met zaden zet je voor je raam. En je bent de hele dag weg. Dus je moet rekening houden van, oké, als ik de hele dag weg ben, kunnen deze zaden tegen zoveel hitte? Nee, dus dan moet ik het in de schaduw gaan zetten. Wanneer je weer thuis komt, ga je weer meten. Heeft het genoeg water? Geen genoeg water, dan moet ik water geven. 'S Ochtends wanneer ik opsta, goedemorgen plantjes. Ja, hebben jullie genoeg water? Nee, dan gaan we meten. En dan pas ga ik uit huis. Het is een heel... Het is intensief.
4: Ja, het is intensief.
2: Maar zodra het begint te groeien thuis en je brengt het naar de tuin, dan geniet je ervan. Maar in het begin is het echt een babykamer in je huis met vliegen. En ja, okay. Dat wel.
3: We gaan de luisteraars erbij betrekken. Luisteraars, wat hoort u hier? Misschien bent u zelf ook een tuinier. U houdt ervan om bezig te zijn. En u hoort dat u heeft vragen. Graag 020-471-4291. Wat mag absoluut niet op de plek waar jullie actief zijn?
2: Aardappelen.
1: Aardappelen
3: mag niet?
1: Nee. Dat is voor de aardappelziekte.
3: Oké. Okay.

0: En spuiten.
1: Spuiten.
2: En spuiten.
1: Nee, we proberen alles. We proberen. Ja, kijk, dat is gewoon zo. Dus dat hebben we besloten en dat gaat ook niet gebeuren. Nee,
2: je mag wel spuiten, maar dan biologisch. Dus voor bepaalde insectensoorten waar je dan groentes last van hebt. Dat doe je bijvoorbeeld kruidnagel in een spuitbus met water. Dat ga je malen, laat je even fermenteren. Dan spuit je dat op je plantjes. Mm. Dus je gaat geen chemicaliën op je planten doen. Dat niet. Maar wel gewoon zoveel mogelijk als biologisch. En
1: het project wat wij hebben met Artis. Even de verantwoordelijkheid van Christo van der Laan. Als tuintjesexploitant is om de voedingsbodem, de grond, zo gezond mogelijk te maken.
2: Ja.
1: Ja, en dat doen we met Artis.
3: Okay.
1: Ja, dus we verwerken alle poep van Artis. Yes.
3: En jullie bewerken het zelf? Die poep bewerken jullie zelf? Of moet de tuinder dat doen?
1: We hebben de mazzel dat we hebben de opperboer. Dat is Ferry van der Laan.
3: Okay.
1: Ferry van der Laan heeft een loon- en grondverzetsbedrijf. Die heeft een prachtig mooi bedrijf, waardoor hij in staat is om dit soort sociaal-maatschappelijke initiatieven ook te ondersteunen financieel. Want zonder hem hadden we er gewoon überhaupt niet gezeten.
3: Mm-hmm.
1: En er was in eerste instantie sprake van een subsidie van 2,5 miljoen. Nou, die subsidie die viel niet. Maar Ferry en Christel en het hele collectief heeft gezegd, we zetten onze schouders eronder en we gaan het alsnog gewoon doen. Dus we hebben het gewoon echt vanuit onze eigen knuisjes, hebben we het samen met iedereen in den beginnen groot gemaakt. Dus dat is, we kunnen ook zeggen dat het, ja, dat is ook wel best bijzonder. Dat gebeurt niet zoveel.
2: Dus de aarde, mest, de bemesting voor je planten die je allemaal nodig hebt. Mm-hmm. Dat wordt daarin word je dus dan wel voorzien.
3: Okay.
2: Er zijn ook mensen in de tuin die hun eigen aarde, gaan naar de Praxis of gaan naar de Gamma, noem het maar op. Ik mag al die namen zeker niet noemen. Maar goed, naar tuinwinkels om hun eigen aarde te kopen. Omdat zij het gevoel hebben dat dat beter werkt dan de mest die daar al ligt, al Cantecra.
1: En we laten iedereen vrij. We zijn ook niet roomser dan de paus.
3: Okay.
1: Dit is ook, we gaan sommige boeren vinden het heerlijk om een broodje frikandel te eten. Nou, ik zal je zeggen, ik zal het niet doen, maar ik ga niet tegen die mensen zeggen dat het niet kan. Snap je? Dus het is gewoon, we doen het met z'n allen op een leuke manier, maar we hebben respect voor iedereen.
0: Oké. Okay. De telefoon heeft gerinkeld, dus er is een beller. En u bent in de uitzending. Wie bent u? Goedemiddag, welkom.
4: Ja, met Marita.
0: Dag, mevrouw Marita.
4: Ja, ik wilde wat zeggen. Ik heb net zo'n half uur of drie kwartier geleden heb ik verse groenten van onze collega Henk gehad vanuit de tuin.
0: En?
4: Spinaat, ik heb hem al klaargemaakt en hij is ontzettend lekker.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, dit is, of het nou in Almere of in Amsterdam Nieuw-West op de Osdorperweg 197.
2: Het smaakt allemaal.
0: Ja, maar wat is er zo anders aan dan? Wat is er zo bijzonders aan?
4: Ik weet niet wat voor soort spinazie het is, maar het is een ander soort spinazie. Moet je aan Henk vragen.
0: Henk?
4: Maar hij is ontzettend lekker. Ik heb hem gewoon klaargemaakt met een beetje uien en een beetje knoflook en een beetje zout. Nou, ik heb hem gewoon gegeten met rijst. Het is gewoon fantastisch.
3: Zo, gewoon wilde spinazie is het gewoon. Volgens mij hebben ze het een bepaalde naam gegeven, maar ik noem het gewoon wilde spinazie en dat groeit als onkruid in de tuin.
4: Ja. Ja, maar hij is ontzettend lekker hoor.
0: Oké, maar zelf planten dat.
4: Ik wilde wel een beetje voor de directeur brengen. Maar voor mij is hij genoeg eten.
0: Ik heb genoeg groenten hier. Voorlopig ben ik voorzien. Hoeft niet.
4: Nee, ik blijf met de tuin.
0: Ja.
4: Met mijn spinazie.
0: Okay. Nou, als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn en contact willen opnemen, waar moeten ze zijn?
1: Elke zaterdag dan is mevrouw van der Laan persoonlijk tussen 1 en 4 op de Wereldgroentetuintjes. Ook op woensdagmiddag op de Wereldgroentetuintjes. Het is, mevrouw van der Laan is een oud marktdochter. Dus ze is opgegroeid op de markt. Nou, dat houdt in dat ze daar ook gewend is om met iedereen over de hele wereld. Want de markt is ook zo'n plek waar heel veel mensen bij elkaar komen. Ze noemt het een happy place. Een van de redenen is dat haar zusje vroeg is overleden in een zeer tragisch ongeval. En ze is met verven een hele goede gastvrouw.
0: Okay.
1: Als je het leuk vindt, elke zaterdag, kom gezellig langs.
0: Hebben jullie een plekje voor meneer Harry? Want Harry die blijft erbij dat groenten uit Suriname, geplant in Suriname, door de zon en alles erop en eraan, lekkerder smaak dan hier geplant in een klacht, in een kas of wat dan ook. Harry? Aan het roer? Harry, kunnen jullie Harry overtuigen dat het niet zo is?
2: Kunnen jullie hem uitnodigen? Nou, ik wil hem heel graag uitnodigen, maar ik ga hem niet overtuigen.
0: Okay.
2: Omdat ieder heeft zijn eigen
0: smaak.
2: Iedereen heeft zijn eigen smaakpapillen. Ja, ja. Iedereen proeft het anders. Iedereen heeft een andere ervaring. Dus nee, ik ga hem niet overtuigen.
0: Ja, maar zegt,
2: ik ben zelf al genoeg overtuigd om te weten van ik proef het verschil niet.
0: Oké.
5: Maar ik zal u vertellen. Ik kook alleen maar Surinaams eten.
0: Lucia?
5: Als je in Suriname bent, proef je die groente als het snijdt. Terwijl je snijdt. Als je hier een amsoi snijdt, het heeft geen smaak. Alle groente is alleen maar water. Als je kookt. Als ik mijn groente maak, een dag van tevoren sneken, zet ik het in een vergiet in de ijskast. Toch geeft het de volgende dag water. Groente van hier geeft. Terwijl Suriname, als je groente van Suriname eet, vooral.
2: Ik heb bijvoorbeeld mijn amsoi ook van hier gegeten, gaf geen water en mijn mond. Want die amsoi van hier, die ik in de winkel koop. Mimo voor ik big bitty. Timmy Bayen, toch? Timmy Bori. Terwijl die biologische, wat ik nu zelf heb gekweekt, geen water. En aan die bit niet moffel.
5: Oh, ja, dus daar moet je een beetje van proeven.
2: Ja, want ik kweek dan die paarse amsoi, hè?
1: Jullie snappen natuurlijk dat ik als blanke bleekscheet hier volledig niks te melden.
0: Nee, want sommige mensen vinden van de kleur alleen is heel anders dan dat van Suriname. Waar ligt het aan eigenlijk?
6: De zon toch?
2: De zon
0: speelt ook een belangrijke rol.
2: Kan een belangrijke rol spelen. Maar kijk, als je nu kijkt naar mijn ijsbergsla wat ik voor u heb gebracht.
0: Ja, nou,
2: is het groen?
0: Ja,
2: of is het
0: groen?
2: Ja. Het is nog groen.
0: Hartstikke groen.
3: Maar daarover wil ik wel een opmerking maken. Het verschil wat Harry bedoelt is de zon inderdaad. Want ik heb hier ook antroa verleden jaar heb ik geplant. Dit jaar weer, maar die plantjes zijn nog klein. En door de zon is die antroa van, zeg maar, die de zonlicht heeft gekregen, bitterder dan die van hier.
1: Mm. Het treurige wil ook dat als we uitgaan van 10 jaar... en een verhoging van 1,5 tot 2 graden... dan maakt het
0: helemaal niks meer uit.
1: Dan kunnen we, ja.
3: En even voor de duidelijkheid, het zijn kassen waarin geplant wordt.
2: Het zijn kassen.
3: Okay.
1: Ja, het is in principe hetzelfde principe. Wat de ondernemers en zijn vrouw in Almere gedaan hebben.
2: Ja.
1: Hun bedrijf was ter ziele. En zij hebben gedacht van wat doen we daar?
3: En toen zijn
1: ze dit begonnen. Wij zijn met de kassen van Damsco ter inspiratie bij hun langs geweest. Superleuke ondernemer ook. Ja.
3: Nee, omdat het even niet was genoemd. Daarom vroeg ik
2: het zijn, we verbouwen dus dan zeg maar in kassen. Okay. En die kassen zitten dan aan de Osdorperweg 937. Osdorperweg 937.
0: Oké, okay. Een beller heeft zich aangemeld. Oh, die is weg.
1: Oh jee.
0: Die is weg.
6: Maar ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen die zeg maar daar op het terrein actief is, dat misschien niet iedereen het tuinieren in de vingers heeft. Is er ook een landbouwdeskundige aanwezig om adviezen te geven?
1: Zeker. We hebben Peter van de Wereld Groentetuintjes, een man die de moestuinschool doet. We hebben vaak ook nog aan de zijflanken We hebben ook nog Wageningen die meekijkt her en der. Dus we gedragen ons een beetje als boerenwetenschappelijk laboratorium.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet alleen maar de kassen, maar er zijn nog meer allerlei dingen. We hebben bijvoorbeeld een project met rietbeton, waarmee we de langzaam een omhooggroeipark hebben. Want Nederland zakt in elkaar. Dus er is een uitvinder en creatieve die heeft gezegd, ik heb een manier bedacht om dat weer op te vullen. Dus zo zijn er heel veel verschillende dingen in dat grote gebied. En één van de dingen is de wereldgroentetuintjes.
2: Maar in de kas zelf, als je geen groene vingers hebt, spreek je medetuinieders aan.
1: Ja.
2: We zijn allemaal behulpzaam. Ik zeg altijd mi ook toe, hè? Mi ano wasabi mang. Ik heb het ook allemaal moeten leren op mijn balkon. Mm-hmm. En uit boeken. Want lezen is

0: Weten, mensen, lezen is weten. Ik heb zoveel gelezen van oké, waarmee moet ik beginnen? Wat mag ik wel doen? Wat mag ik niet doen? Welke plantjes plant je bij elkaar om elkaar te versterken qua ziektes? Mm-hmm. Dat is allemaal puur knowledge. Lezen is weten. Mm-hmm. Daardoor heb ik alles kunnen doen, wat ik nu dus zeg maar doe. Ja. En dan in de tuin zelf, als ik af en toe wat vraagjes heb, en dan roep ik Peter. Ik zeg Peter, en dan komt Peter eraan. Ik zeg Peter, ik heb hier een gemuteerde plant bijvoorbeeld, wat moet ik daarmee? En dan komt Peter en dan zegt hij, nee, deze moet je weghalen. En dan haal ik het weg. Ja. En omdat hij heeft gezegd, Sandra, je moet het weghalen. Je moet het dus zeg maar weghalen, ga ik hem vragen, waarom Peter? Maar dan neem ik alvast informatie op voor de volgende keer. Voor de volgende keer wanneer iemand daar in de tuin is met hetzelfde probleem, Peter is er niet, dan kan ik diegene ook helpen. Ja. En zo werken we met elkaar. Ja. Okay. Bandroe.
1: En er is altijd een natuurlijke vijand te bedenken van iets wat je groente opeet. Ja, ja. Dus we proberen altijd na te denken van hoe kunnen we de natuur zelf, een ecosysteem creëren. Dat lukt natuurlijk niet altijd, want dat hoort ook bij. Weet je? Ik bedoel, werken met de natuur is accepteren dat je als mens faalt. Dat is eigenlijk de wijste les van het werken met een tuin.
2: Ik heb wel geleerd dat die naakslakken die de amsoi opeten, en dan als je het favoriete drankje van meneer Dalvoer in een beker zet, dat je ze allemaal daarin krijgt.
3: Oh.
2: Ja,
3: vertel. Dat is een pony. Dat is een gouden tip.
0: Meneer Dalvoer, wat drink je zo?
4: We zijn volgens mij gelijke veren. Maar hij doet alsof ik alleen maar daarmee bezig ben.
2: Nee, als je bier. Een cup met bier zet, dan gaan die slakken daar naartoe. En ook de Afrikaantjes. De Afrikaantjes, de koeliebroentjes die wij uit Suriname kennen.
3: De gele.
2: Ja. De gele. Als je ze, wat ik heb gedaan dan, is dat tussen mijn amsoi plant ik wat Afrikaantjes. En dan gaan die, zeg maar die naakslakken, die groenten eten, ze gaan allemaal daar naartoe.
1: Maar buiten bijvoorbeeld hebben we houtwallen die heel geschikt zijn om egeltjes. Uiteindelijk wil je daar ook beginnen. Okay. Dus we zijn heel veel verschillende dingen waarin we proberen om te kijken hoe kunnen we. Hoe kunnen we niet de natuur een handje helpen, maar hoe kunnen we leren van de natuur? Mm. Om het dan vervolgens duurt het soms wel wat langer.
2: Ja.
1: Maar het gebeurt wel.
2: Okay.
1: En we hebben natuurlijk schapen, en we hebben koeien, we hebben geiten, we hebben kippen. We hebben een groot gebied.
4: Ja, maar daar zou ik op komen. Van, doen jullie ook aan pluimvee? Daar, zijn er mensen die zich daarmee bezighouden?
1: Ja, maar pluimvee is weer een tricky verhaal. Dat hebben we in het begin hebben we dat geprobeerd. Maar dan is het weer, toch weer te warm voor die kippen in de kassen. Ja, dan is het weer zielig.
4: Maar dan mogen ze toch vrij rondlopen?
1: Ja, we hebben het in eerste instantie hebben we het geprobeerd om ze gewoon vrij los te laten lopen in de kassen. En dan gingen zij al het onkruid eruit pikken. Dat was in den beginnen. En zorgen voor de mest. Maar ja, dan kom je tegen een probleem dat het gewoon te warm is voor die beesten. Maar nogmaals, als je dat wil, kom een keertje langs op zaterdag. Want, of op woensdag.
4: Als we voor de weg zijn.
1: Ja, precies. Als je Peter wil spreken daarover, die is gefascineerd door hoe je dat op een ecologisch en regeneratieve manier kan doen. En ik heb daar gewoon te weinig verstand van. Weet je, ik heb geen idee, broer.
4: Dan gaat hij weer, hè?
1: Het is wel ere wie ere toekomt.
0: Ja.
1: Kijk, het zaakje aan elkaar lullen en bij de gemeente zeggen van is dit handig om een landschapspark te creëren wat we met z'n allen kunnen blijven. Daar ben ik briljant in. Maar op de werkvloer heb ik gewoon zitten aan andere mensen die dat
0: ja, dat is veel dat is beter. Peter, die ons altijd informatie voorziet als we dat nodig hebben. En dat klopt inderdaad ook van de Afrikaantjes.
2: Ja.
0: Als je dat tussen je plantjes, kan je heel veel dingen mee bestrijden. En mijn advies is ook voor mensen die zich geroepen voelen om dan te gaan beginnen met zo'n tuin. Let een beetje op het seizoen. Maar ik ben bijvoorbeeld vanaf januari, februari al naar bepaalde winkels gegaan. Mm. Bepaalde winkels waar we allemaal naartoe gaan. Die gele met die witte, of tenminste die blauwe letters. Hè? Mm-hmm. Ja, die hele goedkope winkels. Als je daar naartoe gaat, die bij je hele week in één keer. Al die zaden waren weg. Ja, ik heb heel veel zaden toen allemaal ingekocht. Hè? Want die zijn dan 29 cent.
3: Zo.
0: Ja, in het begin. Maar als je nu gaat kijken, zijn al die schappen leeg.
2: Ja,
0: ik ben overal geweest. Dus maar zo moet je een plan hebben. Je hebt wel een

0: plan. Ja.
1: En als blijkt dat jullie een overschot hebben van de oogst, wordt er ook de voedselbanken, wordt er ook aan hun gedacht?
2: Ja, we doen, in principe ben ik zelf al 18 jaar lid van de Voedselcirkel Amsterdam. Ik doe 375 kilo, 1000 kilo per jaar weggeven aan voedsel aan mensen. Ik zit niet heel erg in de kansarme wedstrijd in die zin. We gooien nog steeds 37,7% weg.
1: Zo.
2: Dus ik vind het altijd heel erg jammer dat dat soort voedseldingen altijd heel erg gaat over... Maar ik kan het wel betalen. Dus we moeten met z'n allen nadenken over dat we veel te veel weggooien. Oh, ja. Ik breng om die reden... Bijvoorbeeld mijn hele lieve Turkse buurman heeft twee Maseratis. Hartstikke aardige gozer. Die breng ik af en toe gewoon speciaal een zakje derving. Dan denkt hij, oh ja, ik moet toch weer komen papier prikken. En dat papier prikken vindt hij dan weer hartstikke leuk. Want dan komt hij zijn eigen buren weer tegen. Ja. Dus het voedsel verbindt op heel veel verschillende manieren.
1: Okay.
2: En wat je hier nu ziet, is dat de mensen die trots zijn op wat ze geproduceerd hebben... Dan wordt er langzamerhand afgelopen jaar wordt er gekookt.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan kook je voor elkaar. En dan heb je recepten die uitgewisseld worden. En dan zitten daar ook gewoon de prachtige oude vandaag te genieten. Heerlijk, lekker. Mensen kennen elkaar niet, maar nu kennen ze elkaar wel.
0: Ja. Ja.
2: Dat is het. Meer is het. Zo simpel is het. Het is gewoon een sociale speeltuin.
0: Zondagmiddag zoosje, hè? Met z'n allen, dan weer boeri, dan weer dooi, tatori. Je loopt naar de andere tuin, je vraagt advies, je komt weer terug.
3: Net liet je me ook zien, die broccoli. Vertel, wat gebeurt daar?
0: Wat er met die broccoli gebeurt?
3: Ja, wat je me hebt laten zien. Ja, je moet het vertellen, want je hebt ook een koning voor, toch, zei je. Ja. In de supermarkt ga je dat niet zien, zei je tegen
0: mij. Nee, in de supermarkt ga je dat niet zien. Kijk, als je biologisch stilt, dan heb je ook last van heel veel diertjes. Ja. Van heel veel beestjes. Pissebedden, duizendpoten, wormen, noem het maar op. Je moet er allemaal tegen kunnen. Ik heb het moeten leren, ga ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, in de broccoli, daar kwam ik dus heel veel wormen. In mijn broccoli heel veel wormen. Ja, dus normaliter koop je dus je broccoli in de winkel en je maakt er roosjes van, echt, van die grote roosjes. Mm. Nou, met je biologische broccoli ga je roosjes, kleine roosjes moeten maken. Want daarin zaten die wormen dus in verstopt. Ik heb ze dus in een bak met sodawater gedaan. En vervolgens daarna in heet water met zout. En toen ik dat deed, kwamen alle wormen omhoog. Ja.
2: Maar vergeet ook niet, hè, dat van een heel groot gedeelte... wij ons immuunsysteem zo dermate aan het verzwakken zijn... dat er zijn heel veel culturen in de wereld die eten sprinkhanen.
3: Ja, ja, ja.
2: Het is alleen maar de perceptie van iets wat wij denken van...
3: Nee, sommige mensen eten groene wormen gewoon. Ze zien het ook als groente. Groen. Het is
0: maar Oestranama.
3: Oestranama.
0: Ben jouw worm?
3: Ja.
0: Ben jouw worm?
4: De wormen die in die goede afen zitten.
3: Hoe dan jammer? We proberen meestal.
4: Ja, financieel.
3: Financieel, ja. Maar soms zit het erin.
4: Soms zit het erin en dan eet je het gewoon door.
3: Niet aan dat?
4: Nee.
3: Ja.
4: Dus dan...
1: Oké. Maar hoe kun je dat voorkomen?
0: Dat kan je niet voorkomen. Het is gewoon natuur. Het is natuur.
3: Ja?
0: Als je het ziet op je blad, hè, zo'n worm, dat heb ik weer van Christel geleerd, dan moet je hem wel eraf halen en doodmaken. Dat wel.
3: Ja, ja.
0: Zodra je gaten, koolsoorten, broccoli, bloemkool, als je gaten in je grote bladen ziet, betekent er is ergens een worm bezig die dingen op te eten. Nou, ga die maar dan even zoeken. Ja. Ja, die moet je dan zoeken en dan doodmaken.
1: Ja, maar je vraagt je af, kun je geen middel vinden om iets in je mest te verwerken waardoor die wormen daarvan afblijven?
0: Nee.
2: Dat is complete natuur.
0: Nee, het is gewoon natuur.
1: Dan is het niet biologisch meer ook.
0: Nee.
2: Precies. Maar kijk, het is ook heel raar. Het is heel raar dat over de gehele linie... en of het nou suiker en of het nou... Ik ben hier niet een prediker van... iedereen mag genieten van wat hij wil.
1: Ja.
2: Maar het is raar dat we een wereldwijde voedselindustrie hebben... die in principe mensen verslaafd maakt en verslaafd houdt.
1: Mm.
2: Dat is heel raar. En we accepteren het allemaal omdat we dan... Omdat het zo lekker goedkoop is. Maar het zou anders moeten. Het zou moeten zijn, of het zou mooi zijn... als kinderen en andere mensen weer bewust worden... dat gezond eten gaat ook over je psyche.
3: Ja. Ja.
2: En dat vergeten heel veel mensen. Ik weet zeker, ik zie daar af en toe mensen scharrelen. Dat ik denk, nou mijn god, dat je nou überhaupt kan lopen. Maar die mensen zijn er omdat ze gedreven zijn met hun tuintje. Nou, dat is toch prachtig om te zien. En tuurlijk neem je dan even de tijd voor om een praatje te maken met zo iemand. Weet je, dat is gewoon oud. Het is ook uit respect. Respect voor de tijd.
3: Ja. Lexi, maar voor de luisteraars thuis, hè, want ze zeggen van hé, Wurmen, maar dat zie ik niet in de supermarkt. Waarom gaan ze het nooit zien in de supermarkt? Hè?
0: Omdat het bespoten is. Het is bespoten met chemicaliën. Die het bestrijden, die zo'n beestjes. Ja. Precies, ja.
2: En bij de Albert Heijn, is het dan nog zo. Dan leggen ze het neer en dan spuiten ze daar een soort van vocht overheen. Zodat het dan.
3: Dat is daarvoor. Dus.
2: Ja, dat is daarvoor. Dat is alleen maar om te laten zien dat het er zo prachtig uitziet.
0: Alle groenten wat je dus in de winkel ziet en het glimt, is allemaal gif.
2: Ik doe al zo lang derving. Dat sommige soorten en aubergine bijvoorbeeld, als die net een heel klein beetje schimmelt aan de top, dan is hij op zijn best.
4: Dus, ja.
2: Maar ja, dat wordt natuurlijk niet
0: door in de winkel verkocht.
2: Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee.
2: En dat maakt het ook, ja, weet je, toch ook een beetje een hoopvol verhaal dat mensen, hoe meer mensen dit bewust doen met hun eigen voedsel bezig zijn.
3: Ja.
4: Maar er is ook iets dat als bij wijze van spreken je in de supermarkt bijvoorbeeld een aubergine ziet die mooi glad en glad eruit ziet.
2: Ja, maar dat is allemaal de perceptie van de werkelijkheid.
4: Ja, nee, maar dat wil zeggen, die wormen, de natuurlijke wormen, die lusten die groenten.
0: Nee.
4: Maar als je het in de tuin zet en heeft een paar wormgaten, dat vinden ze lekker. Okay. Dus dan weet je dat je gezond is. Ja. Het is net als die appels.
2: Mm-hmm.
4: Als die appel glimt, dan hoef ik hem niet.
0: Nou ja,
3: je moet een beetje dof zijn.
0: Ja, moet een beetje dof zijn. Dan begin je maar een appel thuis te pakken.
4: Ja.
0: En dan moet je met je messen langs schrapen. Dan krijg je allemaal een wit laagje. Ja. Nou, daar begint het al.
4: Ja, klopt.
0: Weet je, dus
3: zijn die restanten van...
4: Ja.
3: Gevaarlijke spullen, noem het maar zo.
0: Kijk, hier in Nederland hebben we een bepaalde norm voor die chemicaliën, voor het gebruik van die chemicaliën.
4: Ja.
0: Zijn er hier normen vastgesteld. Dus voor ons is het tussen haakjes, wij gaan er niet dood aan. Maar ja, ik heb ervoor gekozen, liever helemaal niet.
2: Mm.
0: Dus ja, het is een heel andere levenswijze, ga je erop toepassen.
2: Ik heb respect voor die meneer, want de zon, dat kan je niet doen. Die kan je niet veranderen.
0: Nee.
2: Maar wat er daar gebeurt, is dat het wordt zo bespoten met pesticiden. Vervolgens gaat het 3 maanden lang in een bloody container. En wordt het hier op het allerlaatste moment voor een godsvermogen verkocht. Terwijl het gewoon vergiftigde groente is.
0: Ja.
2: Ik zeg dan, gasten, stop met het eten daarvan. Edoch zie ik dat jullie cultuur enorm gedreven en trots is op het behouden van dat wat jullie lekker vinden.
3: Ja.
2: Nou, dat vind ik echt, daar heb ik grenzeloos respect voor. Ik heb als blanke bleekschreef nog nooit zo van boerenkool gehouden.
3: Hmm.
2: En meer hebben we hier in Nederland. Dus het bijhouden van jullie culturele heritage, dat is cruciaal. En ik vind het dan belangrijk. Ik vind dat dit soort gemeenschappen er zijn om te zorgen dat ook in stand gehouden wordt.
3: Ja.
2: Maar dan op een gezonde manier.
3: Ja, het zijn ook. Veelal is het ook een vrije keuze van de consument. Hè?
2: Exact.
3: Want er zijn genoeg alternatieven ook hier.
2: Ja.
3: Niet dat ik Nederland promoot, maar omdat ik eenmaal hier woon.
0: Ja. Ja.
3: Snap je?
0: Er zijn heel veel genoeg.
3: En dan maak ik mijn eigen keuze.
2: Ja. Tuurlijk, is ook zo.
3: Want bepaalde groenten die uit het buitenland, tenminste uit Suriname, dus vaak zit er een prijskaartje aan.
2: Niet alleen dat. Hè. Wij vinden hier dan dat de avocado fantastisch. Het kost 62 gallon aan water om 1 avocado te produceren.
3: Zo.
2: Dan moet je je dus voorstellen dat is gewoon, als je er zo naar kijkt, zo'n avocado, dan kunnen aan de andere kant van de mensen gewoon zichzelf niet hygiënisch onderhouden, omdat ze gewoon dat water niet meer kunnen betalen. Dus we zitten hier met z'n allen natuurlijk poepilux te praten over hoe we hier allemaal in kassen en dingen. Maar de waarheid gebied te zeggen dat we met z'n allen 37,7% weggooien. Laten we het gewoon net even wat beter verdelen met z'n allen.
3: Ja.
2: Net even wat beter. Er is genoeg voor iedereen.
3: We gaan naar de laatste beller. één laatste. U heeft 1,5 minuut. Gaat het lukken?
5: Ja, goedemiddag iedereen in de studio daar. Ja. Goedemiddag. Jullie spreken hier met Angiti. Mooie programma hoor. Bewustwording over je voeding. Hele mooie programma. Ik heb er nog een vraagje. Kan Lexi nog herhalen wat ze zei, hoe ik die broccoli...
1: Broccoli.
2: Dat zit de luisteraar hoog, zeg maar, de broccoli.
5: Ja, de manier wat ze zei, bakpoeder nog? Bakpoeder?
0: Baking soda.
5: Ik leg neer, ik ga luisteren.
3: Ja, oké, okay. Lexi gaat het nog een keer vertellen. Ja, dank u. Dag. Ja, Lexi, wat kunnen ze doen?
0: Nou ja, je moet van je broccoli, waarvan je normaal dus altijd grote roosjes maakt, moet je kleine roosjes gaan maken. En die zet je eerst in een bak met baking soda en water. Even, laten we zeggen, 10 minuten, kwartiertje laat je het. En vervolgens spoel je het weer af. En daarna doe ik het weer in heet water, op vuur, met zout, even kort blancheren. Als je kaal bent met het blancheren, dan moet je... Ik leg het dan weer op een doek, want er kunnen wormen ertussen zitten. Hè? Op het moment dat je het gaat afgieten in een bak, ja, die wormen kunnen ertussen zitten. Dus ik giet het af op een doek.
2: Je hoort hier de terminologie van de chef. Hè? Het blancheren, het blancheren van de broccoli.
0: Het blancheren van de broccoli gaat als volgt uit het heet water. Direct koud water erop en dan klaar. En dan blijft die mooi groen.
2: En hebben al die wormen een zwemdiploma A.
1: Maar dan hebben we het over...
3: We moeten gaan afronden.
1: Gaat het over dan die biologisch geteelde broccoli of die van de...
0: Nee, van de biologisch geteelde broccoli.
1: Dat is...
0: Ja.
2: Ik vond het heel leuk. Ik vond het eer om bij jullie aan tafel te zitten.
3: Absoluut, en misschien is het niet de eerste keer.
2: De laatste keer.
3: Bedoel ik.
2: Ja, dat vind ik wel leuk.
3: Lexi, die heeft zich aangemeld. Ze wil een programma gaan maken hier bij Mart.
4: Okay.
3: Voor de 40-plussers.
4: Okay.
3: Ja, toch? Dat had je een keer in de uitzending gezegd.
0: Wordt vervolgd.
3: Dus. En deze heren zijn goed in het opleiden. Hoor. Ze kunnen je begeleiden in het proces. Oké. Okay. Ja, locatie nog eens een keer. En telefoonnummer eventueel. Ja.
2: Oh, dat heb ik niet.
0: De locatie is Osdorperweg 937.
2: Ja, wereldgroentetuintjes.nl. Wereldgroentetuintjes.nl. Okay. Het nummer van Christel van der Laan ken ik niet uit mijn hoofd. Maar elke zaterdag bent u welkom tussen 1 en 4 op de wereldgroentetuintjes.nl.
3: Ook de radio, man.
4: Ja.
0: Voor de mensen, alsjeblieft, als u denkt van, mijn god, me got him in my paying of zo, mobiliseer je buren, je vrienden, doe het samen zo. Een tuintje is ook hartstikke leuk. Weet je, doe het dan samen. Dan splitten jullie de kosten samen. Het is €65, 25 vierkante meter. Als het niet kan, desnoods met 3 mensen in 1 tuin. Het is
2: €64. Oh. Nee, het is €64. Nee, we moeten de waarheid gebied zeggen. Het is net een eurotje meer.
0: Dan niet bij jou 65. 107.9, maak

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoe en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somu soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, Hallo, luister nou. Jaba oruboy futan Eugenie talk. We jere, if you want sharing, we ring a buying, maybe you want ye make one more ketting, why ye silinga, yeah! Jullie hier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
5: Is your cup?

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul

gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranangmans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panka, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme,

De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Rinus Panka en wensen hun heel veel sterkte toe

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Luisteraars, we zijn terug nadat we het hebben gehad over gezonde voeding. Anders eten, groenten, vooral dat. Want het wordt gezegd over het algemeen dat Uno, Onsernamang, Wenjang Tumsi weinig groen. Wenjang Boem, maar weinig groente. Voor Alesi weinig groente. Terwijl dat groente kan dit morgen. Al Alesi, meer een verhaal dat hij. En misschien zegt hij van na de troe, weet je, genoeg groente. Maar voor meteen, look at een portie ook tegen bij een restaurant. Je hebt chinese groente. Voor Alesi kan hij ook toevoegen met die. De, maar groente schrijf hij, dat is weinig. En vooral nu, dan een schaarste. Dan wordt het een dure zaak. Ik ben benieuwd van de restaurant die overleeft nu. Mm. Want de man moest pas de tarief aan. Sowieso, of de moest een paar moren voeren of moren dieren.
1: Ja,
0: groente.
1: Ja, groente, ja, zeker. Ja.
0: Oké. Wat zijn de andere zaken die we kunnen bespreken? Bij alleen meer in zijn onweer straks ook nog?
1: Ja, dat wordt verwacht. Ja. De man verwacht bij alleen maar.
0: Ja,
1: maar dat is ook goed. Water overlast maar ook toe.
0: Ja.
1: Weet je, dus...
0: En... Dus als Sarik, dat is maar dan alleen... Sommujari, Kotak en Sommamere ook toe. Ja, Noord, hè. Paramaribo, Noord. Je ziet dat beelden. Je vraagt je af wat dat kan.
1: Ja, maar toch, je hebt gezegd.
0: Ja, want ik nou Paramaribo, Noord, de Tumsi, Sea, Libano. Dat de play waar al ook toe, maar de verstoppingen, de play waar... Maar ook toe naar klimaatsveranderingen.
1: Ja, teken. Niet alleen Suriname.
0: Niet alleen Suriname. Dus... Senang moest er ook ernstig nood aan. Voel kaardeskundigheid kon je naar konderen, kon je op zitten kon. En alles mij dacht, ja, Nederland, dan is jij voor mami, dan is koning, doe dat bij laatst. Mm-hmm. En dan hier delegatie ondernemers. Die was dan ook bij uiting. Maar dit hebben ze eruit gehaald.
1: Dat nog toen, hoe nou jij kring.
0: Nee, van mij, want toen nou. Misschien moet het nog gebeuren, mami, nou jij aanbarang. Dat ja, zijn nou doe zaak op een gebied dat die gezondheidszorg, onderwijs, disease, milieu, groente, desnoods ook toe, alles aan die. Minoeren, maar misschien weet u het fijne ervan, maar Uno niet, tenminste mij niet. Wat heb jij nog meer gezien in het nieuws over Uno, meneer Dalfour?
1: Nou, te melkoe.
0: Grond op een loon toe, moxie, alles aan die zijn ook toe.
1: Maar je ziet ook een drone voor Rusland. Naar Kontapuan, Sipifu, China.
0: Hmm?
1: Bij de kust van Oekraïne. Maar ja, Kadena, Kadena per ongeluk, want in Berenget ook Russia naar China. Ja, maar,
0: understanding.
1: Ja, understanding. Dus Kadena per ongeluk. Hmm. Ze hebben of dat onder zo'n omus lezen, herbericht. Voor ze precies troetroe. Sampsa. Snap je? En ik denk dat het een incident is. Het kan een per vergissing. En de Malik IMF naar SEOB, de Mavintak Sernang, is nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten.
0: Mm.
1: Ja, met de Sapsana basis voor de man, zei de man tak dat hij. Maar de Mavintak, de Maiwasko taki Sernang, is nog onvoldoende voorbereid op de olieinkomsten.
0: Dus, Amoni kan voor die Sernan Tumsi. Haal ik dat eruit?
1: Of ten aan hem sap wat lid fati.
0: Sadem dwang.
1: Sadem dwang. Dat is zo vara.
0: Ja, maar zo matake. Zo aan
1: de smaak. Ja, maar ik IMF dan SAOB. Zo maar de marat. De marat na Economic Oversight Board. De mekade schreef SAOB. Dan naar IMF. De man vindt dat Sernang is nog onvoldoende voorbereid ten aanzien van de olie, de verwachte olieinkomsten.
0: Ja,
1: ja. De man op de Sabi Mandrapen zei: studeer, bestudeer, alles aan. Meneer Sabi heeft nou al lid van de man komt tot de conclusie dat meneer Sabi, maar de man vriend een café zien. Maar ja, je weet wat met deze multinationals. If a guest tax Sernang is up samus do that guest tax, they won't go do it.
0: So, that can be so too, eh? Yeah. My friend wants Okutiki.
1: My friend wants Okutiki.
0: Like, yeah, man, normally the sap go home nga money.
1: Yeah.
0: Make me koye pi.
1: Make me koye pi.
0: Yeah, it's a motto wang aida ala.
1: I'm on kiri UI now.
0: So.
1: dus ja. Alles wat Sani en het feit dat zo net zware regenval en onweersbuien verwacht.
0: Ja.
1: En Johan, toen maar. Natuurlijk, je mag abi commentaar. Het is democratie, het is de beleving van de democratie. Maar ja, je hebt zomaar niet veel niet dat nou, if je karwang, koma kandra, fusabi man. En de man had die oluku trutrus. Fado feta a watra probleem voor alleen. Dat je want toe man, sabe, abe schrijven staan, nu stak je jongen. Na een vergadering in je los, neem probleem op. Maar mijn god, je moet toch vergaderen.
0: Je moet het zo bespreken.
1: Je moest kar, want toen sabe man. Ze had verstaan voor een waterregulatie. Lek van, meneer koning Fujana, want sabe man tap waterbeheersing. Dus even jou een panel voor man die op sabe voor waterbeheersing. Natuurlijk moet je bijeenkomen.
0: Ja.
1: Vier horen want toko, vier kan zorgen naar tapu, die zijn dat wat doen, die zijn dat uno doen. Maar in een kan begin bari dat jongen vergadering, nee, los geen probleem.
0: Nee. Je moest vergaderen.
1: Je moest vergaderen toch?
0: Ik moest. Kolongo, soort waterdeskundige hoe heb je aan alleen? No. Wie bent u? Welkom, goedemiddag.
2: Meneer Arwan, meneer.
1: Daarvoor. Ja, man, Jan.
2: Meneer, vorige week, meneer Pleivert, hij had een probleem naar de regering niet losgehaald. Pleivert had 40 jaar en met kwam plan kaba. Maar regering niet had toestemming, niet een plan over. 40 jaar.
0: Nee, dat lang, hè? 40 jaar maar met kwam plan.
2: Aan om niet te kijken.

0: naar meneer Plever. En mijn ingenieur waterbouw en alles aan hem weer bedrijf. Tijdens Venetian Benji Hamang opdrachten. En Venetian naar Plever als bedrijf voor een boom samen. Plever bij een politiek partij, maar Venetian nog lukken dat hij een beleid naar een uitvoering van Rocco Plever bedrijf me kan doen. Maar Plever nekis de opdracht moro afgelopen jaren.
1: Omdat de Fuantra partij?
0: Omdat hij maar met een NDP was bij Jagamangwe, was met Jagaman dat hij op dat balkon van Donai heet, dat hij deed hij deed. Dus Plever in zoeking of ik kan bellen, want een artikel ben de pem lezen, amang sab auroko. En amang bedrijf edu auroko. Maar de regering is er lang. De minister, de des dongba de sab moro yu de nelku, sana ha beleid samus chakondre, de luka beleid samus voor de familie nanga de sakal. Dat de luku. En het artikel die meneer Batalfo leest nu, ESOP en EMF, nee maar let is er na nekanga plan voor sajo doen aan moni, peyo pota moni. Het moni die je verdient, je nog kan geven en zo waar in het Wilde Westen. In mekwaan fonds, Holland heeft verschillende fondsen, peyo pot moni, dat theaba moni van Odo de Eti, je aan ook een fonds. Dat is mijn waarschuwing, Sernang. Maar Sernang aan het door de politieke partij, de bakker, 25 na Wajari, een verkiezende bende. Zodra 25 de heren tak de winnen. De man had Robimoros van de tak de Drimon afwezig. Waar regering is dan Timumba, maar de naam van begroting, de naam van plan, zouden we doen. Het enige aan de Timumba die zegt, dat zet de eigen partij man voor Jaso in Den Haag naar Amsterdam. De Abisma, de Abbegisma, koe je hebt een kringkantoor, dat is toch nou een centoren toch? Dat je barfa money 400 miljoen. Tradie de man dat je staatsoligie had staat. Pas monigo. De man ne luku de plan en SOB naar IMF. Zij de mek regeren die stikken. No godoro naar IMF. De golette kwa lei toelening naar een bank. Pe je pa 9% rente. Maar de noteka lente alleen naar IMF. Bij 1,5% is afzijde. Wat de IMF leni, de Michael Lukufaye besteed money. De bank leni, a bank ne ko Lukufaye saye doen aan money. A bank heeft actie wat hij op hij met terug naar rente. Dat na verschil naar regering BC.
1: Oké. Goed, hoe jere je Jan Dao Luku? Heeft ons maar deze kamp op YouTube teruggedachten of juist niet?
0: Luku? Ja, mijn atrop staat op. Ja. Maar mij leest deze aan Michi Plever op YouTube. Bij mij gie aan de probleem die ze naar de regering en zoeken. Okay. Naar de minister.
1: Prima. Hoe jere je? Gratangi. Dag. Luisteraars, u thuis, u hoort het een en ander en u heeft misschien een andere mening of andere zienswijze. Dat kan ook, hè. Een andere invalshoek, dan weeren dat ook toe. Maar als je dat nee, zei je net dat je naar zuiver, dan heb je het en zo. Maar er moet wat gaan gebeuren, sowieso dan gaan wat dat probleem. En heeft na 40 jaar Plever, die advies ik bij, ja, dat kan ook goed, is het nog van deze tijd? Want dat kan, hè? Na 40 jaar, ik kan dat nou, San Fico, Oruno, maar weer het systeem. Look om in Wagidee naar Kondre, look om in Lidisma, alles aan het kan, make it a keer, we zien er van af. Maar je kan horen onder een verkaring, de scope. Look even onder een vergroot glas.
2: Ja, precies, ja.
1: Loop zijn en tapu, kom praten, kom even. Maar goed, we Galero, braaf me in zijn naam. Maar het heeft ook inderdaad, jongen, laatst is moederdag, we hebben moeilijk, ik ben aan wat erop en aan u. Dus nu, mijn stel op van aan de voer van mijn kwekkie. Dus mijn hoor rekenen aan alle scenario's, maar ik begin te treffen maatregelen, want dat gaat even duren. Dus zo je bel ook van, dat is mijn overleving. Maar het is een probleem in het land.
2: Het is een probleem.
1: Het is een probleem.
2: Structureel probleem. Ja. Bijna nou een rampschrift.
1: Ja. We van ramp.
2: Dus is die niet gehouden, maar moest kar, sabimang, kamakandra.
1: Ja.
2: Voor boy die ding verstaan in dat hoor, die zie.
1: Ja.
2: Voor luku, shadow do. En de moest luku, om een monitor beschikbaar. Want natuurlijk, ik heb wel een plan, maar even nou een patu. In apatu money moest de beschikbaar vervoer uit.
1: Ja.
2: En je hebt korte termijn aanpak en je hebt lange termijn aanpak. Mm. Natuurlijk alleen hij wacht je korte en je lange termijn. Ja. Alleen hij komt Tawani.
1: Ja.
2: Maar je moet ergens beginnen, even naar Sloisi of Beijing. Even naar de duikers, de kokoro, zo boom. Even drapen je op Beijing. In een programma voor een collega op Beijing. Dat hij Sanamus Mekwang, Diki Wang meer. Dat na mijn abo dat Guascoro samen. Amat zegt Glenn Kortfried een interview. Ik ben zijn naam even kwijt. Farnold,
1: ja.
2: Farnold, Tjakafe, Sitaki. En man moest dikke een beetje meer. Nog een soort water.
1: Ja.
2: Dus het waar dat alle overtollig wat er kan gaan drappen.
1: True.
2: Is een, wie weet. Ik wil maar die absabi, zei Archie Nono.
1: Ja.
2: Wat kan de Japan toe, mannen, als ze die afstaan voor waterbeheersing?
1: Iguascoro, vee.
2: In
1: die Saba-situatie, zeg
2: maar. Zo, heren.
1: Op dat ja.
2: Je ziet
1: het al. Je hebt je hoop, kotak en zo. Ja. Je moet dan nog sabi, maar je hebt denki. Je hebt denki. Wat man betekent, met dat ik aan van de man tap den gotro, naar de sloisi, die zien aan dat die bij woi op tje woi, bij de dappen van sloisi, van gotro bij de dappen toe, kokaren op tje liba, de man tap aan de kriki. Loko, mi kan stel, de man pot kokro, mi kan stel, mi voort dat den gotro, ef zorgu ook toe, die ellende, hè? Want ef van gotro de, ja, die smaak zijn, ik trouw een troep kon je denk, dat hoe nou, ik die I-57 zijn aan het denk, denk gotro. Maar ook toe, milieu, de dago, de nie, en dat soort zandes mijn vriend goeie nie, omdat de gotro vanuit de kawatera is stroom goeie.
2: Nee, maar verstopte.
1: Zo. Dus, amino, sap zede den demp denk, sap de arede. Want ja, de grachten ja, waren van belang in Nederland ook. Maar door Sernang, ik weet niet of, het van of ze van belang waren. En of nou een misdaad pleeg dat bijvoorbeeld op de Sroisi, de Grakti, wat hoeft dan? Wie kan ons meer inzicht verschaffen? Welkom.
0: Meneer, nou meneer Afu, hè?
1: Mm-hmm.
2: Ja, meneer. Burleson.
0: Ja. Wanneer ik er bekom, moet ik mijn geleden. Alles maar bij jonge bari, Oceana, Sano Keki, Sano Tai. Maar ik ga naar Middelstand opleiden. Dan zei de jonge door lening van 11% tegen of 90%. Naar Don Idon? Nee, in Idon. Als een ramkiesontagie is natuurlijk boezer niet, want een baas bij de OASM's aan toe. Want if you go naar IMF, word je gecontroleerd. En de cowboys bij je gewoon alleen maar naar de ongeveer. Want wanneer is hij op bij? En is dat drie dubbel op bij? Het is niet, die gasten niet, maar jezelf betalen. Dat is de enige reden met vrome man, ik wil er niet iets negen voor zijn. Nou man,
1: dat is wat ik
0: wil. Ja, want mijn begrijp, de Yukon of Amazon Kuni, Moromika, leg me uit. Zij de Yogoleni is nu voor 9%. Je hebt een calculatie naar je manier als voer of computer.
3: Tagi bijvoorbeeld, je film met 1,5 miljard, put die tegenover 1% of 1,5%. En put er een zembedag of tegenover 9%. Daar kom je heel bij.
1: Ja.
3: Het is Lugo, en we namen nooit meer voor, want het is een apresbok motto. Het is een gebed zonder hand. En want voor morgen trouwens. Eigenlijk zijn het alleen maar boeven die het land besturen.
1: Oké, dan jij dat ook toe. Dank u wel. 020-471-4291. If you dona also nono, de jere van sma of zo'n smadan etaki, kan de in you ai, you jesi en zang, you korojeng, je jere nonsense, kotaken zodan. Maar je hoort hem over. Je hoor durf bel voor Terry dat ik luister heren. We zijn aan verkeerd. Dan wist je ook toen ik kwam. Je bent ook schuldig. Tegen ons aan staan op boom. In corrigering. Dus in Calibisma. Het taxaan te pakken. Dat naar Mark trouwens. Hè? Maar we taxaan niet. We Libisma ook toen met de takkie. Maar we gaan ervan uit. Dat trouwens de. Santak, nee, dit kan ik niet verdragen. Dit moet ik corrigeren vanuit mijn vakgebied. Of mijn kennis. Mij draag je over. Mijn hoef verstaan dat ik uw chassan helemaal verkeerd. Dus maar dat we zo goed in toe waren. En we roepen op voor melden in Srevi. En corrigeren. Jutra inzichten. Met zo'n san in je tang. Zweef nog mooi boven uw ede. Wie bent u? Welkom.
4: Dat Anne. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anna.
4: Ja, nou, Paramaribo, ik lees hem, Paramaribo is eigenlijk niet geschikt hè, om te bouwen. Het ligt namelijk ook veel te laag, hè, bij de kust. Ja, en het is namelijk zo, ik lees hier nu, vanwege de moerassige bodem en tropisch klimaat. Dus het drassige ondergrond was instabiel. Met zware stenen constructies. En de zware klei maakte die afwatering zeer moeizaam. Ja, dus een. Het is eigenlijk niet geschikt. Ja.
1: Maar met de technieken van vandaag kan je het toch aanpassen zodanig dat het aanneembaar is?
4: Nou, ja, maar dat kost allemaal geld, hè?
1: Ja, klopt.
4: Ja, dat is, dan moet je dat wel planmatig doen, natuurlijk.
1: Ja.
4: Ja, het is ook beleid. Hmm. En ik denk dat er een stop moet komen nu.
1: Mm-hmm.
4: Om, voor mensen die zich willen vestigen in Paramaribo. Het land moet verder ontwikkeld worden. Ja. Want ik geloof 90% van het land bestaat uit bos of zo. Dus er moet een spreidingswet komen nu.
1: Hmm.
4: We zien het gevaar van de natuur. Ja.
1: Oké.
4: Okay. Ik denk dat dat het beleid moet worden.
1: Nou, dat is een advies. Het wordt gehoord.
4: En ook de mensen geen waarschuwing, want ik hoorde net bij Tori iemand zeggen. Je geeft een overtreder die dus afval gooit in water of zo, of in weet ik waar op straat, een waarschuwing. Nee, je zegt zoals hier bij die fatbikes bijvoorbeeld, die zijn 2 weken, wordt het nog getolereerd. En na 2 weken gaan ze nou beboeten. De overtreders beboeten.
1: Hmm.
4: Dus gewoon 2 weken, na 2 weken, je kondigt die maatregel af. En na 2 weken ga jij gewoon iedereen beboeten.
1: Oké.
4: Okay. Maar van dat softie-achtige.
1: Goed.
4: Anders hoeveel mensen ga je steeds maar op gang laten gaan nog.
1: Alles hebben je gehoord.
4: Ik wil wat erbij zeggen. Nou is iedereen stil. Maar toen Santoki er was, dan was er zoveel reuring hè, op Facebook en dit en dat. En demonstraties en al die. Maar nu zijn de mensen wel stil. Ik schrik van een lening van 9%. Toch niet een pikken. als bevolking. Hmm. Ik snap dat allemaal niet, hoor. En één ophef, ik bedoel, 40 jaar is het land vanaf Wouterse aan de kloppen gebracht. En 5 jaar of zo was dat ook in de VAP. Het is een hele sensatie, is het. En die heeft het hele land kapot gemaakt. Als je mensen moet geloven. Alles goed.
1: We hebben u gehoord. Ja, dankjewel, Anne. U bent erin. Welkom, goeiedag.
5: Oh. Goedemiddag, goedemiddag, meneer.
1: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, studio, moet ik zeggen.
1: Ja, studio. Goedemiddag. Zit u goed hoor, meneer Overman. Ja, Vitax studio, ja, boom.
5: Ja. Meneer? Alleen is er is mijn taki. Meneer, de minister is taki. Alle minister is kong de taki. Alle malana. Sprookjes van Grim. Dat deputeert. Sprookjes van Grim. Meneer, een watersnoot, een watergedoe van Suriname. Met den de kade Hollander kon je ding, met de Hollander doen die ding, want Suriname kan het niet. Dat is zo'n money voor meneer Lukwa zei die dat zei. Wat er na kala klei gwe, je kon met even klei. Wat er na kien gwe, met de Hollander kon dat, met de Hollander je doen die, met den doen die ze na water gedoe. Want dat is al bewezen in New York. Die Engelsman met New York. Die denkt gewoon de Engelsman tegen. Abi overstroom. Als er probleem is, dan abi dat New York bij abi. Die Hollanders go bakken de tegen bakken. Voor de Engelsman aan. Dat is de New York nation morgen. Ik kan gewoon kijken naar geschiedenis.
1: Oké.
5: En je ziet echt mee, Joko.
1: Ja, maar aan de Hollanders bij Abser nou een piste in toe dan? Aan de schrijf Hollanders dat bij Abser nou een piste?
5: Maar ze zijn een beetje zo, maar een beetje zo.
1: Oh.
5: Want ze zijn een beetje zo in de 30 jaren. Dat Saramaka straat, ik ben Abi, wonen ze ja liever. Saramaka straat. Woningen ben daar ze ja liba. Dat heb ik spring niet. Dat wordt er bij Abrakon. Bij Abrakon tegen een graag oorwoeien die ben de. Dat met de panel ben ik een oorwoeien zijn de nu. Dat wordt er niet gewoon rond zie.
1: Ja, mijn verstand, maar soms mij dacht dat ja, ze lang Paramaribo dan akon druk. Want toen smaak moppen ook te contra bij binnenland, koliba, foto's zijn nou, kon druk.
5: Meneer Norman, dat is een probleem.
1: Dat is een probleem?
5: Nee. Make me sorry, Wansani. En die Gandhi weg, die de kar, ja? Dit abrap, golfveld, abrasiva golfveld.
6: Van buiten.
5: Naar van buiten. Dan was Samiri drape. De mij roko udu sat. Abende wang alis grong. De be prana lisi drape meneer. Sama du. Amam bo konta tapa konta asia strati tapa gotro. Wan gotro bende langa drape. Amam bo ka tapa gotro rati kango luken tigo.
1: No, as man.
5: No policy. Wa ni fumi be bawa was kotu erkes ninjari. Asal me psa wa meter. No policy long condor am broken puru. Ma amalat bawa tapu atap endi ragandi weh abawa tapa weh tapa gotro. No policy no kotai ke tedi na ikango luken. Adeze,
1: no,
5: dat
1: is
5: een probleem ook toe.
1: Oké. Okay. Dan heren, dank je wel voor je bijdrage, Vieren. Mooi zo. Hoe heren, meneer Overman, wie bent u? Welkom. Sumana DC. Bent u er nog? Oh, ik kom weer. Ja, nee, een oplossing is inderdaad deskundigheid. Misschien uit het buitenland, misschien even naar Nederland, maar kan de. Oh, wat raken we er toe? Maar dat moet. Durf, zoek hoe je hebt. Voor de takkerij, met een volle kiesje, dat hoe benaderd de Japanners, ik noem maar wat. Hoe benaderd Nederland. En de matak nee, Odiri. Hoe kan de desma, de diaspora in Holland. Moest je potwa money toe. De wang sa abeng. Zodat hoe zet dat project. Dus baka die u sa jua money dat baka. Maar no abeng. Taga oil and gas kong. Dus als die baga man no spoed, met spoed. We rekenen op waar Surinamers in Nederland, all over the world, een tientje kunnen starten zodat het project begint lolo. En later zien we wel weer hoe je geld krijgt. Wie oh wie, dan nog een mogelijke oplossing toe.
2: Zo.
1: Wie daar, welkom, goeiedag.
7: Ja, goeiedag.
1: Wie bent u?
7: Hallo. Ja, met Willy.
1: Hey, Willy, welkom.
7: Ja, die wateroverlast, hè, daar wil ik wat over zeggen. Luistert u? Kunt u mij goed horen?
1: Luid en duidelijk, meneer Willy.
7: Oké. Het werd al gezegd is dat de Paramaribo of de hele kustvlakte laag is. En als je dan, voordat Paramaribo zo uitgebreid was, dan kon je, althans tot nu toe kun je dat nog zien op sommige plaatsen. Bijvoorbeeld Kommerwijnen ligt laag. Daar zijn er heel veel swampen. Als je naar richting Kwatta gaat of verder, zie je ook weer heel veel swampen. Als je naar district Wanica gaat, dan zie je ook weer veel swampen. En die meneer die het gebeld had, die zei het over de pad van Wanica of Indira Gandhiweg. Aan weerszijden waren swampen. Het water had altijd, hoe zwaar die regenbuien ook waren, het water had altijd een plaats om dat het zich kon afvloeien. Er kon altijd ergens naartoe. Nu heeft men de meeste van die swampen heeft men dichtgegooid. Dus het water kan weer nergens naartoe. Men heeft het wel opgelost toenertijd met wat kanalen te graven. Maar die kanalen werden toen ook onderhouden. Omdat de politieke situatie in Suriname is gaan veranderen. En men daar niks meer aan deed. Dus alles is dichtgeslipt. De gevolgen zijn nu merkbaar. En nu, met die klimaatverandering, zie je dus dat er zwaardere buien komen. Dus het water kan nergens naartoe. En als gevolg, bijvoorbeeld Noord, loopt onder water. Delen van, ik heb ook laatst een video gezien van, Latourweg, ook onder water. Daar loopt het water kan ook nergens naartoe. Al die swampen zijn dichtgegooid. Dus het is logisch dat het allemaal nu onder water loopt. En het zijn de mensen hun eigen schuld. Als er ook niemand wat aan doet, geen enkele regering. Okay. Ja, dan heeft dit als gevolg. Dat was het.
1: Prima. Dank u wel hoor. Okay. Voor uw uiteenzetting. Dank je. U bent erin, welkom. Wie daar? Hallo, beller. U bent aan het luisteren, want we hebben gewoon vertraging op alleen, maar u bent al in de uitzending. En uw radio zachter zetten, alsjeblieft. Bent u dat? Die Sunamantiki? Ja, bent u dat? Nee, dan moet ik nog trouwen. U bent erin. Welkom.
8: Ja, goedemiddag met Carla.
1: Welkom, mevrouw
8: Carla. Ik heb al die tijd zitten luisteren, maar wat ik wil vragen, de studenten die toen der tijd in de jaren 70 met een studiebeurs naar Nederland zijn gekomen, weg- en waterbouwkundigen, die sapwaan toe te vallen, die zijn stage gaan lopen in Suriname, maar zijn teruggekeerd naar Holland en ze hebben niks voor het land gedaan. Dan vind ik met de paino, gonas ranang, gulips ranang, a water overlast. Want wat ik weet, foto in de onderwater, dat heb ik zelf gezien, tenminste via de dingen op social media. Maar de Idoro, tot lifo, want daar heb ik een doffo. Drape a drainage, een riolering is top. Want ik heb meteen gebeld van, is mijn huis onderwater? En men heeft mij verteld van nee, alles aan de wakas moet. Degene die dat had georganiseerd of gemaakt via een stichting was de heer Lafour of Latour. Maar die man is vorig jaar overleden.
1: Ja, architect Lafour.
8: Top man.
1: Ja, ja.
8: Top kerel. voorzijde is van de Goluku, een stichting dat die. En dan samen met die mensen kijken hoe die man dat heeft gedaan. Want een plattegrond of een tekst moet er toch ergens zijn. Dan beginnen ze daarmee te werken. Dus er is wel een oplossing. Maar ja, men zou zeggen, het zijn toch de Surinamers die in hun eigen willen draaien. Ik weet niet hoe ik het moet benoemen, maar met visari, omdat het kan. Okay. En omdat het op heel veel plekken ook gebeurt, dat kan je lopen onder water. Meneer Norman, ik bedank u dat ik dit kwijt mocht, want het doet me pijn. Weg- en waterbouwkundige Deja Sranamang, konanga studiebeurs. Ik denk dat ik het niet kan doen. Toedeloe, en bedankt. Fijne dag.
1: Dag. Dag. U bent in de uitzending, meneer Raymond, u bent stil.
2: Nee, maar Artje.
1: Ja, Arki, aandachtig. U bent erin, welkom.
9: Hallo.
1: Ja, bent u dat?
9: Ja, ik ben Loes.
1: Welkom, Loes.
9: Ja, ik zeg, ik ga even reageren. Ik ben een senior burger van Suriname. Maar ik zal u eerlijk zeggen, dat probleem van het water is niet iets van vandaag. Men had aan de Jodenbreestraat een krater gebouwd om buizen te vervangen. Ze hebben het gedaan. Tot vandaag, ze zouden bredere buizen plaatsen. Tot vandaag, meneer. Tot vandaag loopt het onder water.
1: Ja, mevrouw.
9: Ik wil niks horen, hoor. Ja, maar men moet dat ding gaan besteden aan iemand die kennis van zaken heeft.
1: En wie? Waar denkt u aan? Wie is er?
9: Ik denk dan aan geschoolde mensen, mensen die het beter weten. Misschien buitenlanders, ik weet het niet.
1: Oké. Okay. In ieder geval heeft de advies gegeven.
9: Ja. Ik doe mijn best, want ik luister graag naar jullie.
1: Ja.
9: En ik denk, laat me ook een bijdrage leveren.
1: Heel mooi, heel goed. Daar doen we het voor. Maar u woont zelf in Suriname?
9: Nee, ik woon in Nederland, meneer.
1: Okay.
9: Ik woon al jaar en dag in Nederland. Ik ben geboren, getogen in Suriname.
1: Oké.
9: Okay. Maar ik weet het niet. Ik heb een hard hoofd hierin.
1: Ja. Maar stel je voor, want dan ga ik nu op een andere stoel zitten. Stel je voor dat de overheid een beroep doet op haar mede-Surinaamse landgenoten all over the world om een fonds op te richten zodat we dit probleem kunnen tackelen. Ik noem een bedrag hoor, voor mezelf, hè, maar misschien moet het meer zijn. Tientje, iedereen.
9: Ja.
1: Zou u meedoen?
9: Ik doe mee.
1: Zo, oké. Okay. Prima. Goed, daar hebben we dat gehoord.
9: Oké, ja. Fijne middag of avond verder.
1: Ja. Doei. Goed, luisteraars, zo kunnen problemen ook worden opgelost. Hè, door zelf tot actie overgaan, want nu. Ik is nog wel wacht, dit is van een contact, ik heb een kono. Dan doet dit van een dood in Suriname, wereldnieuws. Dan, want het is maar een konswak. Maar ik kan doen, FOS dat.
2: FOS dat ik een konswak, burgerinitiatief.
1: Een burgerinitiatief, ja. Met ondersteuning. En dat is een mooie goal voor ons hier in Nederland. Voor sorry dat we liepen mee, we leven mee. Dat doe ik 50 jaar. Ik ben trouwens ook bijna 40 jaar. Terug naar Suriname. Toch heeft dat over zijn naam.
2: Ja.
1: Mag wat ons betreft. Maar stel je voor dat we actie kunnen op dat keer poti. Jepi, lobby konden. Ja. Zorg dat een oplossing komt. Money is dat nou. Bent u bereid?
2: Om dat gaat het om te want die hebben over een fonds.
1: Een fonds, ja.
2: Maar een vergelijking voor een maandag zijn voor een jaar geleden. Ja. Na een ramp zou op nooit zijn. Oké, het is niet van gelijkwaardige aard.
1: Nee.
2: Want dijk brok ja in de jaren zoveel.
1: Ja.
2: Maar ik ben wel zo dat alle moeder op het pot money voor je
1: ja.
2: En mogen we wel ook iets terugverwachten?
1: Ja.
2: Ik zeg maar wat.
1: Nee, klopt. Het kan. Dat kan doen. Moest doen een beroep op een Nederlandse overheid. Als diaspora dat keer, hey, hallo, jullie hebben daar aardig huis gehouden. Mooie kans om iets goeds te maken daar. Investeren in het land. Terug, iets doen.
2: Ja.
1: Dan, wat initiatief moest Mopo ergens. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
10: Ben ik in de uitzending?
1: Ja, dat bent u, ja.
10: Oh, goedemiddag.
2: Wereldburger.
1: Bent u wereldburger?
10: Nee.
1: Oh.
10: Ik ben Europa.
2: Oh, sorry.
10: Ik was terminaal over veel op elkaar.
1: Ja.
10: Dat ben ik niet. Nou, ik wil binnen het hebben over wateroverlast. Ze moeten eerst beginnen bij de mensen in
11: de mensen te leren dat ze hun afval niet in goten en dat soort dingen moeten gooien. Want het is maar slordig, niet iedereen. Ik ga niet iedereen over één kant scheren. Maar die mensen moeten het leren. Bij mij, moeder in de straat, waren er, van, hadden ze de straat geasfalteerd en dan hadden ze putten gezet. En ze hebben al die putdeksels hebben ze gestolen. Je kan iedere week ga je vuilniszakken eruit halen. Iedere week kan je vuilniszakken, want ze dumpen gewoon die vuilniszakken. De wakapsa, de trode alata. Gooi het in de prullenbak, wacht tot je thuis komt. Want als zo'n koker verstopt raakt, ja, hij heeft straat en ze nu ook toe. Die mensen zijn ontzettend slordig in Suriname. En ze moeten eerst leren die mensen te scholen. Misschien is dit het juiste moment om ze te scholen. Dat wat zij doen, maar dit reed niet. En vroeger werden de trenten en die goten werden schoongemaakt tijdens de droge tijd. Want draklijn weer kon, de dikke dingotro. Als je nu kijkt naar de ringweg. Nou, de snees is er bij wat nou wat er klaar doen. Dus ik vind, ze doen niet, die trenten worden niet opgehaald, ze worden niet schoongemaakt. En ze moeten die mensen behoorlijk scholen. Misschien is dit een straf voor ze, vind ik, dat ze hun land zelf schoon moeten houden. In de kast ben je gewoon bestij het trouwen, want dan kan door het zien. Dat kan niet.
1: Duidelijk. Goed. Ik hoop dat... ze hebben u misschien gehoord, ja. Dat nemen ze mee in hun plannen. Ja?
11: Ja, ik hoop het.
1: Dank u wel, hoor.
11: 5 jaar Santokki zo. Het eerste wat dingen had gezegd, Mohamed. Door strafdienst van Denokrin Noaf Dengotro, toch? Denokrin Noaf Dengotro. Niets hebben ze opgehaald. Wanneer je naar OW gaat om kokers te laten plaatsen, dan komen ze met allerlei smoesjes van koker moet een bepaalde diameter hebben en dit en dat. En de mensen die in die straten, de helft zijn er tegen en de helft zijn er voor. Ja, dan kan je niet de hele straat de kokers gaan zetten.
1: Nee, dank u wel.
11: Terwijl ik niet snap waarom.
1: Oké, okay. Ik moet naar een andere. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw.
11: Oké. Okay.
1: U bent hoogstwaarschijnlijk de laatste. Wie bent u? Hallo, meneer, mevrouw. U was het, ja. Maar ik hoor u niet meer. Damina, Raymond, dat sluit af, ja. Raymond, wat heb je hier gehoord en wat hoop je? Zijn er jouw wens in de situatie?
12: Wat ik hoor is veel bezorgdheid.
1: Ja.
12: En die bezorgdheid is goed. Terecht.
1: Ja, terecht.
12: Is een terechte bezorgdheid. En wat je dan hoopt is een goede afwikkeling en oplossing van dit structureel probleem. Kijk, het is de natuur, dus haar werk. Regen kan je niet tegenhouden. Maar het is van belang dat men wel bij elkaar komt met deskundigen om te kijken hoe deze vorm van overlast, naar aanleiding van zware regenval, hoe dat op een hele goede manier aangepakt kan worden. En ik denk dat Suriname ook moet openstaan wanneer het gaat om deskundigheid van buitenaf.
1: Ja. Daarmee heb je volgens mij alles gezegd.
12: Dat heb ik alles gezegd. Ja. Ik had nog, we hadden nog wat, maar we hebben niet zoveel tijd.
1: Nee, we hebben 4, dat kan. Je gaat door, hè, na mij, toch?
12: Ja, ja, ja.
1: Oké. Okay.
12: Maar meneer, 16 mei is al voorbij. En als het goed is zo, is het 16 mei of 16 juni? Meneer, zeer geachte meneer Brunswijk zou op 16 mei toch zeggen wat zijn vervolgstappen zouden zijn. Als hij zou blijven in de coalitie of niet.
1: Oh, dat wist ik niet.
12: Ik heb geen reactie daarvan meer mogen vernemen. Dat had hij gezegd van 16 mei de Mokanga wan verklaring.
1: En 16 mei op Zakbouw
12: dan ook bijna 18 of 19. Op de 18 mei, toen deed Zakbouw.
1: Ja. Sabeb Sananga, we zijn hier op internet met Van der San. Wat is daar gebeurd? Dat wan bangi, potamala dorosi. Waar je het meer, maar het fijne daarvan weet ik niet.
12: Ja, meneer Van der
1: Van der San, ja.
12: Meneer Michel Van der San, ama begonnen in Bangi bij Agwent Gold, nou een filiaal. En ama bij een opmerking over in Egypte
2: privé financiële situatie. Maar bij Agri, tapa fasi van Adama naar een kantoor Picheng. En natuurlijk, hoe zat meneer Ishan van der Sun? Het soms aan mijn kantje was aan die tapon facitak. Eigenlijk, ik heb het atibron daar in. Maar zo is hij eenmaal.
1: Ja.
2: Dus de Adama.
1: Maar kan hij het afleren? Eenmaal zei het, moet hij zo blijven? Of als, kan hij het afleren?
2: Als mens moet hij ook kijken van, hey, wat kan ik hier aan veranderen?
1: Zo.
2: Snap je? Want Adama is een contractcliënt, een contractbank medewerker. De man takkie en op een gegeven moment, een traadpersoon kar bewaking.
1: Zo.
2: Dan bewaking poesama, dan maar van op in bellen.
1: Oh.
2: En Amibri Atamara vindt dat hij gewoon een culturele deskundige, meneer Maknak, de dongen gewoon aan Bangi Baga, Foucault-Pour, is dat die Fadong?
1: Ja, zo sabi.
2: Zo sabi.
1: Fadong, dan.
2: Ja, Puri
1: Strefi. Maar dat is die Fadong uit die Strefi. Die Fadong plotseling in de sap samen met die Fadong. Bego, Luku.
2: Bego, Luku.
1: En Trasande. Maar was maar trouwens die Fadong. Dan, hoe de rokosetel. Wat doet Saba oorzaak zijn in Ifano?
2: Zijn met Ifano, ja.
1: Ja, toch?
2: Dat is true, dat is true.
1: Wat doet Sabi? Wat doet Akanta? Ik kan doen aan Trasan met een man, San Trujo, Fano Baka.
2: Fano Baka ook te tap in beurt.
1: Dus dat doen we van Bangi, denk ik. Dat zei ik ook, doe
2: ja. Zeker. Ja, maar de man Jama ook, Kasi.
1: Meka Dweng.
2: Ja.
1: Oh, oké.
2: Suriname, nou, een piscultuur of
1: ja, mooi, mooi.
2: Nou, een piscultuur.
1: Ja.
2: Ja, man.
1: Okay. Ja, nee, maar soms. Ja. Ik kan gedragen, een soort van je doet met Zan, hè? Met jou.
2: Nee.
1: Dat maar tegendragen voor veel. Ik denk dat iemand, alles iemand doet. Bepaalde zijn normen. Ja, denk dat alles hier kan gaan met. War. Of agressiviteit. Dan. Ik kan niet aan actus, man.
2: Ja, niet aan actus.
1: Maar die kan los. Maar. Ik ben de eens dat ik de matroes aan maak.
2: Nee.
1: Op beveiliging mag doen dat.
2: Want. ABKD is ook toetak
1: aan mijn vader. Dan verkeerd.
2: Daar maak je letsel. En in het ergste geval is van Manko Dere ook toe.
1: Dat die. Maar gelukkig.
2: Ja, gelukkig.
1: Atori Konkoikiri, Akoru.
2: Ja, volgens mij, want meneer Rijksmoor of Atori.
1: Luister, als we gaan eruit. Ik dan, maar Raymond gaat door. Tot de volgende keer.
2: Hey, tot zo meteen. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimam er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somun soma no december. Isi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Boonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba oru boy futan Eugenie tok. We yere, if you want sharing, we ring e bayeng, me if you want ni, ye me gwa moi ketipeng, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
5: Is your captain?

www.zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmzandvoort.nl/zfmz
Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan

gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de

0: ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook schrane mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarreden door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panka, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u af.

Amrabashi voor Radio Mar, Marcia Norman van Kom. En mij ook toe bij de pra, mij ook toe bij de in de studio, aan momenten dat hij. Nou, bij takken aan. Bij takken aan toe, toes maar bij de in de studio, de bij concha, prati, jono, fai kan prani, gruntu, tapwa, trafasi. De mijn karen zo boom, biologisch fasi. En a prins bij de prani, en een prins daddy daar, ons dorp. En dan de chakafesi, sadedu. En ook toe de charisma die, want ik praat die ook toe, af de Karkong of de Dongogwa Osdorp, naar Osdorperweg nummer 900, me beschrijven, sap moro, maar ja, de man die Archie sabe het, hè. En de man de Ala Satra, voor 1 euro commit, voor euro, ik kan Dongogwa drapen, de kan tek leri, na sabi, fai kan prani, gruntu, spesrutru, tapon let fasi. Lek van Takikba, minena Masra Dalfour, en mos doan yuru, mos donanga unu, mocha nyungusu konjunu, tewan yuru, fu komiti seib yuru, en ook tu, efa nyungusu keba, nou, ukan takanga usref ook tu, en ef next neref taki, dewe dreman puku komita yuru fu seib yuru, want uden ook, Tina nga fevi wintiki sa 6 euro ude netik ba. Eto wan tron gran odi me baruno. De wandi da siki bedi. Esi nga go we wins itak de kan betre de kan kis den serefi. We wins den fur goson tu. De wan di last one lobby wan. De baka wan de famiri. We kraka den baka wan. And we wins den boom fur krakti. Ja, wan ook toe. Als alibi de eenmaal, ja, je hebt trouwens die verjari of de verjari of de verjari te, of de wan vier wan sani. De wan dat die, we wens den voor, boom voor koloku, na alle boom, die de wan doe in a grotabu libi disi, en we bar wan hippie piep. Hooray, meneer Frank Creighton, me bari o di, fai de fai tang, bisap tak ya archi, me bari wan boom, sweet, na alle spekje o di. Mazara Frank Creighton. Oyerengba, nono de, no yaso, mo bijing, fu prata anyonsu junu, anyonsu sernang, ini sernang tongo. Lekfa usabi, mine leis ala shani, mine cha ala anyonsu kong, ma wantu prins pari anyonsu, me chaka fesi, me kusabi, in de mankare headlines, American tongo, seipsa, in unsuit sernang. We begin na a face story en a story dat go over one gong sutu be fin presi na sister project en sister project defini in Kersvleit. Na ini Kersvleit one bronk by sigiri race be fin presi en drape de one masma kisi one schot in een bere skotu Kisi fuyere ator disi en den dongo gor na academia atoso fu onderzoeku atori disi. Skoutu kon kisi fuyere dat die tuman di be abi langa langa trobi nanga den srefi en so akon psatak den mit drape en awang tekwang gong da suta trawang in en bere. Baga dati, amandi suta trawang, tek futu, a longwe, en nou skoutu e ondersuku na tor disi moro fara. Na edeman fu a ministri fu dorosei afersi, mazra Melvin Baufa, abe chawang city gona a kontre di dekari Venezuela, en a dongo go drape fu cha krakti kong ini na ini den tu kondre disi en a krakti disi na a krakti sang ap te maken na a economia fu den tu kondre sobong serenang na Venezuela ini Venezuela Mazra Bova tak na a presidenti fu a kondre dati en dat na Sisa Delcy Rodriguez

0: debe hor toko futranga uroko makandra tapu den tori fu energi gron kweki so bun landbou fish affairsi tourisme edukati nanga na uroko fu oli nanga gas masra bova dongo na Venezuela fu di akisi kari fu na kondre dati en na tori disi musorgu fu eripi le speki nanga bun wak roko makandra fu den tu kondre disi grontap gosontu orga so bun WHO amekare grontapu gosontu orga diria kar WHO chakona fesi dat na Ebola siki disi in Uganda nanga Congo abi wan internationale problema en WHO bari dat ator disi na wan nood situatie tenanga nou adeso dat moroleki tina Haiti libisma dus na 80 sobong in Witmantongo Haiti tenti libisma las den libi keba fu Ebola WHO chaka fesi dati lanti fu Congo nanga Uganda mus dena ai en de musu sorgu tak asiki disi no mus gro moro fara na asiki disi sorgu fu korsu spear pain brak nanga diarrhea en adeso dat you can kisi na asiki disi teyu en mit nanga skin watra so boom lichaams vloeistoffen, ik heb ook te sweaty, in vieri. En voeders, maar die abasiki dati, na tap zo'n fasi, de kan zorgen dat je ook te kan kiezen aan Ebola. A siki disi, na wang serieuze story, bikasi dresi fu en kwet, te noete anode. Ebola, siki, mopo, fu een virus die den kari bundi bugio. Aso Star News skrivi. We gaan wat trato urbaga. A meteorologische dienst taki dat hebi alleen safadon baga tide, dus tide munde inisenang. Na wat trafu ana alleen akan sorgu dati furu presi sa sungu baka. Oktu bigi winti sa long moro leki 30 kilometer wan yuru dat na a snelheid eh. Winti sa a winti long so lesi ma so lesi a long 30 kilometer wan yuru so lesi 40 so lesi 50 ma meteorologische dienst en verwachti tak de heavy wind is ook long. De salon is er naar 320 kilometer van euro. Voor die naar watra. In de Liba. Voor die naar watra. In de Liba. Sagona hei. En dat zou zorgen voor furu watra problemen. Je begrijpt. Dat na sa meteorologische dienst. Voor zijn naam taki. Ik ga een trattori, dat na tori fu amamboy fu Sarji Masra Chandrika Santoki, amamboy feng, Didier Kari, Rishano Santoki. Dus lek van takik ba ena amamboy fu Sarji Masra Chandrika Santoki, afeni, dati afiskari kantoro, dat na kantoro fu OM so boom. Afenitaki a kantoro dati no sapfa de musburogo nanga kritik so bon. Men sapfa eta kritik in Sanantongo. Rishano, sorry, AOM, dus a fiskari kantoro, dati Ano deso dat in wang awacha verlegi kona OM ma ego fucha betre kon ini na dienstverlening fu AOM. Atori dizi Rishano sorry fiscari sisa Rita Sitaram. Rita Sitaram na vadekaring ena ana procureur-generaal ma ina ena OM ina usont e de vrouw fu AOM. Masra Rishano taki dentori disi na kantoro fu fa Amarabasi pe aben muscha frantwortu fu di aben kosi OM maar ook toe Sargi en pa aben kosi ook toe. Masra Rishano verklari dat den veiligheidsman fu Masra Brunswijk bij mishandel, de bij vonge journalist die de kaart Jason Pinas. Maar nooit ator disi kona kruto. Zo, ano feni dat en wel moest gona kruto. Sita Rita Sitaram, taki dat tru, de veiligheidsman van Masra Brunswijk, ben gona kruto, maar Amarabasi no leestra fuji den veiligheidsman dati. Ook toe, Masra Rishano verklaarde dat de skoto die bij Abi Anu na dede futuli bismana pikin saron kisi primisi fudu ator dati fu na ede a ede man fu fiskari kantoro dat na sisa Garcia Paraxing sobun ena procureur generaal. Sisa Paraxing ben kis ook toe fu NC pramisi fu Sargi Masra Chandrika Santoki en aso Rishano Santoki takatori en fintak na so atori go en drape yashi taki yuleki sernama no abi you know ma opo yu movo tapuan let fasi en 26 fa fu tramon yuni so bon na strafu tor disi sago moro vara en dat ben de wan tu nyuzu in Sernan Tongo mi brek taku po jesi archi en eva deso taku u wan jawan san kafesi sa uyere no ya so dan yaba okasi dati en usaba konkrutei fu Radio Mart konkrutei nomru fa konkrutei fu Radio Mart na noti tu noti fo CB1 fo tu negi wang Radio Mart lek fam vergitif tegunu ade na pemere na wo Trichemstraat numero IT en ik kan vangen Radio Mart vrij ina eter tab wang noti CB kabamarchi negi noti ma long to na grond tapu ik kan vangen ook tu tap Radio Mart punt NL, ea librisma, lobby wang, archi wana osho, fafunu, fautang. We shitaki Radio Mart, ei poten skouru, kusorgu, taki, we kisi fiere, walotori, seifent presi, jain Holland, jain Tatania, ma oktu, insernang, ma oktu, na grontapu, na lontu, ifiere. Alla presi, sane fin presi. En Radio Mart, e tegen en tapu fu chala le den yu su diskonji yu. Fu ikan tek prati fu saip sana yu. Na yu ija in Tatania, ma oktu na grotapa lontu. Nanga, oso sei. Ea, uben, en a yuru di psa, une ben bananga wantu tori. Da ube taka tori, marang, atendi we takatori da a nyunsu bekon kamindri nanga barboskopu en dan mi berikan tak da wa kibratori di no en atori sampe wa chaka fesi taki masra Brunswijk na edema fu abop abe taki wa leshi taki tina siksi fu me abo chaka fesi efa botang ina regering efa no botang je begreep maar ja tina siksi fu me sak apsakba en kan de juna ozo die da ozo kan de juyere afin fin factor disi maar mite no mina lees no wan presi mina ma leesi no wan presi sa attaki na asano taki en eva kon tapatori sa betaka fesi tak eva botang eva na botang in a regering maar jullie daar ozo te you sabi dan ikan kar kon en dan dan we hier review sa yo yere sa mina amra bashi no yere ete adayu a okasi da jabi en ook to ibeshi taki in a assembly one of them of assembly one of assembly amarat mopona NDP amambe aksi a edeman fu fiskari kantoro dat na sisa paraxing so bon pg abe access amang fu de fu NDP masra sapun be aksi pg fu kon jiwa verklaring fu atori fu kon ondersteunde man in atori pe de man cha drie fos minister gona kurutu ma no meshi tak tu lobby wa ekar kon studio da moteka eerste wang. U bent nu in de uitzending, even wachten. En de tweede persoon, u bent nu even in de wacht. Ik ga eerst de eerste persoon de kans geven haar of zijn zegje te doen. Wees u van harte welkom, eerste beller, u bent nu in de uitzending. Zegt u het maar.
1: Hallo?
0: Ja, gaat uw gang, meneer Armand.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, meneer Armand.
1: Mijn telefoon, hallo, nee. President, president, daarvoor.
0: Ja.
1: Ja? En dan Bronto moet gaan naar de rechter. Ja?
0: Ja.
1: Weet je? Ja, maar. Bronto.
0: Ja?
1: Ja. Dat is daarvoor. Dat was het paai, dat komt weer. Dat was het dan. Dat ben je familie. Bronto. Dat ben je voor me. Ja,
0: Oké, hartelijk dank voor uw inbreng, meneer Armand. Meer bekend als Paé. Dankjewel, Paé.
1: Ja, vandaag
0: man. Oké, man. Oké, man. En dat met meneer Armand, meer bekend als Paé, Mane. Meneer Armand, Tjaka Fesitak, Bronto, Trutumus Guakruto. Maar ja, Sumana Mi. Sorry. Naar de man van DNA schreef een briefje die APG, mevrouw Paraxing. Dat DNA kan een voorstel voor Tjaak 3, ex-minister Guakruto. En mevrouw Paraxing, na agri, na actie die DNA leed Sapoen, na een fractie, actie Sint Gogra, mevrouw Paraxing, zo bon PG. En meneer Sapoen vindt dat hij afvast van APG reageert. Dan je ziet dat hij PG, agest dat PG in een lespeetje. Amoro hij orgaan in zijn naam die de kaart DNA. En mevrouw Paraxing ook toe bij soort DNA tapo artikel de kaart 140. Maar ja, neem go bestuderen aan het Finfini. Jullie daar ook zo. If you sap more of a article dati, da ye teki ting, na nga muiti, da ye karkong, da we ye pratator na nga unu, en iba apo ang lobby wa oktu di be karkong na Radio Mar, mi ben jen wa okasi oktu, fu charen koi na studio, via a jeng, maar bakarat mi sitaki a gesprek, broko, no ya so, mo gawa poko, en dan tap ik ook ba, oftewel apoka ik pre, dan kan je undi dat ozo want je was aan café zie. Dat waba okasi.
2: Suriname! hangen. Ik kan jou niet loslaten, Suriname, Suriname. Oh, ik kan jou niet loslaten.
0: Ik kan jou niet loslaten, Suriname. En dit nummer wordt gezongen door mevrouw Marianne Cornet. Het is een Suripop-lied geweest van Suripop, ik dacht, Suripop 14. Geniet u maar van mevrouw Marianne Cornet.

En dat was een mooi nummer van mevrouw Marianne Cornet. Suriname kan je niet loslaten. Zo is jouw kwaliteit. Voor is er een artiest, de man zijn met Poko. De man, hoe man aan man, en met Boom Boom Poko naar Grong. En liefst bij de wat mooi exemplaar, de Viri. En natuurlijk, more of them Poko dat day, want I want some chaka fishy. Dat bij de wat Poko voor. Voor een presterie voor.

Suripop. Aten di Suripop, pokudat bedevu Suripop 14. Tinafo, Suripop. En asisadis ben... Asisadis ben... Tjama mooi... Mooi poko fensi en me op takulo ba poko. Kring, kring. Tide ude munde... Munde... Munde tina IT fu mei... 2026. Tefukba ya shitaki na somrawego. Somrawego en sina ga go. Aluel ina breakting futi de. Well, wan tranga alen kon ja so na nga faneka agra agra fadona gronje revi. So ya shitaki anaturu anaturu alla sot fasi e shore en serif ye. As luk fason e pire en serif nou, e pire en tv. Ma e si ook tu, tak evi luk kring kring go a luk tu. E si ook tu tak i luk tu. Ya wan tu, dung rusei ook tu, dat wan tak i. An tak e si nyan a gau, ma ta son saka. A lenges do wak tu nou. Des wakang ay prasoro, wakang ay mantel. Worry kan ik tak alleen kan kong, sabi mine. Roko drape, me ano wadili. Me ano wadili. Wadili na wama, hindi me waraka senang. Ama me waraka werbere, so bung meteorologische dienst. Asanderei drape de... Tintin dis dine, karen asanderei moro de karen... De karen, vare karen. Johan Adolf Pengel Airport. Nationale Airport voor Senang. En je ziet daar airport, de sakawro ko drape taki Dave Deed, Tee Gwe, je tek opalanyi, nanga Tee Kong. Dan je ziet daar tru tru, woro kai fin prins, je ziet daar a prins die daar a airport dati, so boong, if je kong, of na Tee Gwe. De mijn karen in Redman tongen aankom, sjalang a vertrek al, je ziet daar de man zitten. De mij wrokoning, de mij zitten mooi. En moest breedie, dat hij dit soort zandjes zijn vindt precies ook toe. In uno suite konden ze dan. Je begrijpt. Saf Savri, wroko zou doen. En ik van meneer Jan bij dat hij Masra Frank Plever, maar dat nam je buurman in Senang. Een biertimatief mee. Een busy moro mee, maar hij studeert ja. Weg- en waterbouwkundige gaan studeren af. Mijn broodjes revi in zijn naam. Mijn zelf naar jong broodje. Maar in elk geval, die akba studeert ja Holland. Als ik kaas, als donker was en dan. Dan. En aan hoe ben je een broodje? Maar dan zag ik morgen. True, true, soort broodje. Jullie daar ook zo. Ik kan elkaar konden en vertellen. Soort broodje, maar ze Frank Plever bouw. Of kan je aan een broodje, ik kan je ook toe bouwen aan kantoor of bouwen aan karkong. Maar een man aan een trutu, sabi man, tapu water en weg- en waterbouwkunde. Dus de soort man die zo van Odo, Mosuka Jenjenfeng. Mosuka Jenjenfeng, Oro Biertiman, meneer Sabe Fei Tabekoi zitten. Maar we hebben verdrapen, want eens heb je playbal toe, hè. Heb je playbal gegeven, forwards, en bij play. Dan heb je een trapperaar die bij G, les aan scoren, bij de scoremeester. En Lucien, je hebt Frank, en Amin Driwang, mijn vergetening. En heb Chiwan en Lucien. Alle drie bij playbal. Die drie, Frank bij play, Leo. En Henry, hij. Henry na scoremeester, dan een pensioen, banono. Henry en Lucien bij play, gegeven, forwards. Mi groko na ngadema ndisi. Den pabe de skoutu. Abe roko na aprespe de skout uniform en meki. Je begreep. En pa roko me yari drape. En emma. Be nai krosina. Oso modeste de karator dati. Je begreep. Mi groko na ngadema dati. Dus mi sam oversam met taki. Maar lek fam taki kba. Me si taki. Eto mo kwartier. Damos dan onu en bagarat damo no mo guamoso mi goña ook tu es mo poto un poco no o poto un poco ook tu sa apte makan a sernam en a poco dat no mo poco di de kari jai jai sernam.
De formatie Oppo met hun nummer Jai Jai Sernam. Apo Urisi, Ibe Kisi Vieren na Ting, Di Sernam, Bo Kisi Srevidensi, Onafhankelijk Sernam. Na Srevidensi Ting in Sernam, Da Pokuris Bedrijf Voervoeru. En aan Adisi Huang, ook toen een Pokuvli voor Hugo, Bepre ook toe, Nangan en Difu Sonora Paramarera.

informatie oppo dat bij de groep oppo nang apoku jai jai sernang en apoku die zie ook toe bedrijf na tenfu die asernang kino ben pri na den van de karen tegua bioscoop zo boom en na asernang kino bij de one people ook toe volgens mij bij carrière ook toe maar sera suki akal maar dat nadau mindri moro bri mester masra suki akal be play an attack na orgala be play ma no a short shine me forget for your car me play ala tu anu na si si de me druk is op fasana go but minimum conta pane dus dat be de oppo ja poku sana altijd etan suitif archi na onsani Ivieri, ook weer kan geen kong, uno die si sondra pe na grong na senang, ook weer kan geen een poko, en de senang poko wang, maar u abe adenu sting, u gro kan geen en de poko altijd mooi fu. Archi, ja we kreeg, we gaan naar Masra Ewald, en de dame inderi ook toe morgen Masra Ewald Krolles, en dan een Caribbean combo. Dan meneer Ewald Krolles, of zingen we een pokoe die de kari, Janku Berry. Daar komt hij.

Yanku, Berry. Dat werd een troe-troe mooi pokoe voor Masra. Ewald, Krolus, Mane Ewang. En dan Caribbean Combo. En Wa Archie Lobbywang. Wang best maar zei Archie Radio Mibotak Boskopo. Radio Mart. Wang de Archie man best zijn wang zijn kon Jimmy. En drape de asansa zijn Jimmy. Dan ibika shi nanga Archie. Want dat zijn een kon aan mij jeng jeng. Zijn pas aan ego. Je kies wang app. En die mi opa app dat mi kon Archie taki. Apres Pedekar Torarica. Apres dat na boven Suriname. En waar hier uit eetzetting de man G. De man onderzoek go. De man onderzoek kong. Dan de man verklaren dat hij. Apres die de kar Torarica. Apres dat fossi BD. Na foto. Trutru. Fusernang attend dat hij. Dus maar die betandrapen bij de ring, de inheemse, de Ingische boom. En dan in een documentaire, ik kan lezen dat die van Ingrisman go dongodrepe de Naturarica en dat de man bouw osso, de man bouw wat precies. De tefeti komit den de kan jepten srefi, wan fort. De man bouw Alessandra pe wan de man feni taki fotosi. Fotosi sau sap no lek fotofuser nang paramaribo. Drape de atenda ti ara. Archibum, atenda ti de man feni taki abe lai walo bruya. Is in een go, Fransman, Spanjolo, alles wat man bekan kon naar de sipi, dat het tekst naar Abra. Dus dat maakt de bouw. Wat voortdrapen na, apres die de kartorarika, peren de inji brada voor betan fusi. En een documentaire vertel je dat trutru, de man doet onderzoek, de man tek oru karta. De man tek oudu karta de man kon shi tak apresi fusta de kar torarika want apres dat net def shimoro daarover had de documentatie ego de rom tak apres agers tak apres verdwijn no was man sap sam sam apresi maar if you go in a man fena apres moro en de want to sabi man die sa boro kan a karta dat de man ati tru de man go onderzoek de man pot karta se karta fu tjara pres ka kring. En dat de man fini, tevuk ba de man konchita ki apresi di de kartorarika, nono de sambou drape nono na apresi di de kar overbridge. Uno de ganga vakansi na de man sei libin senang, ya wan apresi di de kar overbridge na tapsei na senang liba. En apresi di de kar overbridge nono, fosi na drape be de troarika wan de man diki wan tu sani sab ye tek skopu de diki de go luku san de na grong de man konfeni ala sut san de man konfeni pere kon shita ki tru na drape a fos presid di ribekar foto hofstad fuser nang be de troarika en drape de Englishman be mek den presi ba wan tralesi. Wan de listem kon bagana unu. Damo meku yere a her tori dati damo potena mi jenjen. Damo chara a her dokumentaire mo cha konju na unu na inu foro isi. Dau kan tek pratif dat ook tu. Dau kan yere sandema abif taki. Lekfa luku anatak me agri ef mi no agri. Na wan dokumentaire tansio. Temo dren jonu wan tralisi. Dan dat we shitaki even dat onszelf kan vinden even tori true even tori no true ja begrijp en koele kutide na 18 even kijken oh nee vrijdag me moest debaga dat na dobrutu 22
tu ten tanga tu na mi de bakana uno ma fosh frida na mi de ook tu fo de roko neti mi da uno ma tu ten ti tu fu amundi si dan if not na kan minde mim dan mim de bakana ina station na mi kan bueno me kutek prati fator dati je begreep dus na so utaki nou val ik mooi tori en omdat juro de defen moro mina me andrae moro was maar zijn en kon jimmy namo moet jaren café zien meku archie en dan ook toen me wa jere zo of een factor dat die bigi wang lobby wang archie man fa prestis da me bari wang sigi krakti nang ale spechi odi botro juiti bari mo tapno mo gwelibuno no mo dongo gwa oso mo wolugu sang samonyang misabik ba samonyang madat me wors misrefi ma me baru mo moy odi u sorgu bun husrefi u libi suita nga husrefi u mek tro bang husrefi u le spechi husrefi en u lugu dem chiwang de yaba de pitani wan tamara na den odre atiki bye bye swai swai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten $10 miljard schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Toujours, na wie reisbureau Capricio Stoers. Is apade toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro komakana na ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een landje vrij, gua Paramaribo, na kande, is afasande, trasef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru te 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes alla info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, dri de roko, for de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricciostours.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve om de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Daar is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: www.zfm.nl/zfm.com. Odi, odi!
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.

0: graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale...

So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag.